0: Kiss!
1: Snij in Bureau de Vries.
2: De Melboer.
3: Dit is de stem van Paken.
2: Mooi Joop, de Melboer.
4: Theatermaker Eline de Vries maakte een audiotour in en oer de SRV-wijn. Haar inspiratie via haar paken.
5: Het is eigenlijk een eerbetoon aan hem, aan het werk wat hij deed, maar ook het werk van heel soort andere melkboeren.

gehaald. De lights in de trien hadden een nieuwe gezelsbad. Hele ons haar held. Wie in het mooi voor elkaar. Begraaf mijn mond dan maar der. En daar stiel lul. Het graf wie verlieten. Een soort vreunhoorn. Maar toch sneed naar je litten. En de rein sloeg zeft. Op het rit zich.

0: Wij speel je gitaar. En we timmer je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is oeral west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ons om. Alle weken op televisie, benam op de WZT Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarsplein.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: 3 uur Etje Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio meerdere gewonden gevallen. De explosie vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar 666 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.

0: werkdagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou wel.
0: Verslag jou eens die trofregje.
3: Wat gong de toen troddy hinnen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
4: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
5: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
6: Dus het is eigenlijk een heel efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
7: En een keer en een keer.
0: Omroep Friesland.
8: Ja, ja.
0: Nou in Friesland.
9: Het is perfect.
10: Super.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn meerdere gewonden gevallen, meldt de veiligheidsregio. Hoe zij eraan toe zijn is niet bekendgemaakt. De explosie vond plaats in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. En rond deze tijd is de aftrap van de tweede wedstrijd op het WK voetbal. Zuid-Korea neemt het daarin op tegen Tsjechië. Bij Zuid-Korea staat Feyenoorder Wang in de basis. Bij Tsjechië staat PSV'er Kovar op doel. In dezelfde pool won Mexico gisteravond met 2-0 van Zuid-Afrika. In die wedstrijd vielen 3 rode kaarten. 2 aan de kant van Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: stoommolinemeel.
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Crowdy Knowing. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Komt-ie.
1: Nijsmakers. Else Vreet, is er een nieuwe editie van Nijsmakers?
2: Dat is het idee.
1: Maar wie makkers bij Omroep Friesland, zorg ik Roelof de Vries, waarom op het Nijs van de Arune Wieken.
2: Steen meer op, kom op man.
1: Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieken.
2: Oké, nou let het dan maar ergens ook in.
1: Janko komt maar zijn lifehack.
3: Warm je nooit die oranjekoeken op in de magnetron.
1: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
4: Ik vind het zelf vooral leuk, daarom ben ik er ooit mee begonnen.
1: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
4: Maar ik blik dat ik net in je gebed.
1: Nijsmakers. Else Vreet op tv, op Spotify en op YouTube.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 mensen gewond geraakt, meldt de gemeente. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is niet bekendgemaakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw, waar een sportschool is gevestigd, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan de waarschuwingen van de revolutionaire garde. In steden langs de kust zouden explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. En volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran de schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van ministers Van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 600 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Wat is die Nijs van deze weekend?
1: Dat is nogal iets prettigs.
0: Bijzonder?
2: Nou, je krijgt er weinig hichten van.
3: Het Nijsforum van Bureau de Vries.
4: Ik word er blij van.
3: Alle weekend op Snijn van Tol van Ontien.
5: En ik vind het heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
3: Debat en opinie op radio.
4: Ja, klopt.
6: Maar ik op de televisie.
3: Sjogmaai op Snijn te Middie bij het Nijsforum van Bureau de Vries.
2: Dat maakt het extra spannend.
6: Bureau de Vries.
0: Ah. Is dat zo?
4: Dat is niet anders.
6: Op de radio.
3: Maar ik op televisie.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter, Friesland van de Moorn.
1: Goeiemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En morgen is erbij, is erbij, Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was fleurig wekker.
1: Hij scheelt zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is net al
3: Nee, dat is net al
0: Friesland van de Moorn.

0: Vannacht is er weer.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Zes uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Een van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw, waar een sportschool in zit, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten die schadelijk zijn voor het milieu beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De tweede wedstrijd op het WK voetbal tussen Zuid-Korea en Tsjechië is geëindigd in een 2-1 overwinning voor de Koreanen. Tsjechië opende de score vlak na rust, maar Feyenoorder Wang maakte even later gelijk. 10 minuten voor tijd schoot invaller O de 2-1 achter PSV-keeper Kovar. In dezelfde pool won Mexico gisteravond met 2-0 van Zuid-Afrika. In die wedstrijd vielen 3 rode kaarten, 2 aan de kant van Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De vindt de meest kwetsbare en zeldzame paddenstoel, maar de Rotstergaasterval die werd bedreigd door de komst van een nieuwe heegspanningskabel. En daar kwam mensen noemen het hoor.
1: Friesland van de Moor.
0: My Erit Science.

0: Dat is lekker wekker worden. My status quo en roll over lay down.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Frieslo van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: My Erit Seijers.
3: Dan hebben we die boertjes van wasplatenreservaat voor Futhari. Want dan is gebeurd. Dat is over en uit. Dan zien we die dingen niet meer. Dan is gebeurd.
0: Komt het vatbestein van een bijzonder paddenstollengebied in gevaar door de onlis van een stroomkabel van Tennet? Denk je dat aan, Snoer? En Historisch Museum Tresor die skrast de presentatie van een slavernijboek vanwege Kitty Coty.
4: Ik heb juist voor die groep mensen heb ik partij getrokken. Heb ik laten zien hoe ongelooflijk slecht ze behandeld worden.
0: Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn. Het is vreed, het is 8 minuten oer seizoen. En ik zit eens even te zien wat er al hier alweer betiet bij binnen. Jaap, Tjalkie en Geert, die sturen al je goedemorgen. En Fijk, ik zei juster dat ik het bijzonder vond dat we de krantenbezwarger spatten.
5: Ja.
0: Heb je er weer bij, hè?
5: Heb je er van de morgen weer bij. Ja. Op een fiets, goed inpakt in de Rijn, maar hij wie er wel, zeker.
0: En doe ik?
5: Ja, wel in een auto, maar ik word fitter dan ja, de bezwarger.
0: Dat is ik zo.
5: Ja. Er zijn schrokken reacties naar het deerlijke verkeersdrama in Zeeuws-Vlaanderen. En gemeenten die te min asielziekers opvangen, die litten neer van haar jaren wanneer ze verantwoording al is maten.
1: Om het nieuw genoeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: Een soort bewolking, joort, van een beetje wat vaker buienek. En ze noemen dan toch het zintje. Zontje graad wordt het bij een westenwind die het soms matig ontkrachtig is.

0: Michelin, hè, die het Farmpad door Friesland rent. Een van de plakken op die route, dat is de Rotste Gaatster Waan. En de slagjouwer Arjen Bosselaar, die wie er.
1: Krijgt boeten Rotste Gaast. Ik ben een liet stikje terug de bosgrond en dan komen we uit bij een stek. En achter dat stek luidt een schitterend natuurgebied. Maar ja, op de achtergrond rent de 220 kilovolt verbinding door Trohinnen. Een paar van die grote meesten, meters 30 heeg. Ja, en hier wil Tennet dus dwes Trohinnen, maar meesten van wel 60 meter heeg. Ja, en ik ren je maar Jan van der Heijden en Jan van der Wouden. Zoals dat ze zelf zeggen, de Jan van dit gebied.
2: Ja.
1: Allereerst maar dit natuurgebied, zo'n 50 bundel grut, denk ik. Wat maakt het zo uniek?
2: Nou, er komen op Nederlands en Europees niveau een hulpeurte wasplaten voor. En wasplaten binnen toch wel de meest kwetsbare en zeldzame soorten paddenstoelen. Die is in diverse kleuren van geel, green, gif green tot red, oranje, vinekest. En vooral in dit gebied zie je een aantal hele zeldzame soorten. Die één soort die eigenlijk alleen nog hier voorkomt. En een aantal soorten die maar op een paar plakken in Nederland voelen worden kennen. En daarbij zijn als ze dan jisten en dat ze in huwelijk grote aantal vergeleken met orengebieden.
1: Orian, ik heb begrepen, zo'n 20 unieke soorten.
3: Ja, klopt. Zo'n 20 unieke soorten, waarvan we natuurlijk net alle hier in dezelfde altijd bijvinden. Maar de combinatie in dit gebied, de paddenstoelen dichtheid van de wasplaat, is hier natuurlijk, maar ik op Europees niveau, heel uniek eigenlijk, omdat ze hier zoveel voorkomen. Nou, we hebben nu een hele protte vlinders, libellen, maar ik een protte keversoorten, wansensoorten. En dat is echt wat dat betreft een prachtig mooi gebied. Ik wat er maar nog een bloeistiert, de blauwe knopen, bepaalde zeggensoorten. Het is gewoon een heel uniek gebied.
1: Nou rint het bestaande tracé van de heegspanningskabel rint je door dat gebied. Dat is in het Verline online. Ja. Toen kwam Tennet met het verhaal, wij willen die nieuwe verbinding langs het tracé van de orde. Wat dacht je doen?
3: Dan kennen we die boertjes van Wasplatenreservaat of Futhari, want dan is het gebeurd. Het is over en uit. Dus zien we die dingen hier naar meer, dan is het gebeurd.
1: Orian, zo slim wordt het je dan?
2: Ja, het is zo, deze groen hier, die is hier of eeuwenlang nooit bewerkt geweest, net bemest. En als daar wat in dorst, dan gaat die hele structuur verorderd en dan is het gewoon vernietigd. Hartstikke wel eens dat ze voor bepaalde trajecten weer orengebiedjes aanlezen, maar dat kan net. Dan zullen ze hier gewoon die groen op een bak verhelimatten. Dus dat is, het wordt vernietigd, het is fut.
1: Net zozeer de kabel zelf is de bedreiging, maar de onlis ervan.
2: De onlis en, ja, en de masten. De onlis dat zit het terrein vernielen. Toch dat ze daar met heel zwaar materiaal erin matten. Ja.
1: En Orian in je eigen, dat is onherstelbaar eens keer.
3: Ja, dat is inderdaad onherstelbaar. Want de kerst namelijk net het stuk natuur wat je hier eigenlijk in al die eeuwen ontwikkeld heeft. Kerst net even verplantje of verplaatsen. Dat is onmogelijk. Dus op het moment dat je erin gong bist en dan heb je een ontsluitingsdiek maken van 4 meter breed, 1 meter diep. Dan is dat op dat stuk totaal helemaal niks meer mogelijk. Misschien staat hier en daar nog eens een paddenstoeltje, maar de uniekheid van het gebied is daarmee ja, finaal aantast.
2: Je komt in oktober, november, kom je meesten vanuit Nederland, Duitsland, België, zelfs een Amerikanen hebben je gewoon, om naar die prachtige wasplaten te zien. En dat is al je vernielen als het training is. Dus ik denk dat die uitgave wel terecht is dan, om hem terug het weiland je neer te lezen.
1: Orian knikt die stemmend.
3: Ja, daar ben ik het inderdaad helemaal mee eens. Want ik bedoel, hè, we praten op dit moment over dat de natuur er slecht voor stiet. En we moeten er alles in doen om de natuur te behoren. Nou, dan denk ik van, dan kan dit net meer het grootste probleem zijn om hier al iets knikken in de leiding te maken om dit te laten besteden.
4: De media van de morgen.
0: Ja, Feike, door de media.
5: Ja, vreselijk drama juster in Zeeuws-Vlaanderen van zelfs. Er zijn vier mensen waaronder drie bijen omkwam bij een verkeersongeluk. Die fietsen door een fietspaad, die wien met een tripje met squallen. Wie een groep van zo'n jongetje, bijen en burgerlieders. En ja, er zijn dus vier bin verstoren dat een auto uit de bocht vleeg. En ja, de gemeente, die zei ik van, we zijn heel bot schrokken. En we hebben je mij met alle belutsenen. En daar zal ik een speciale collegevergadering komen om te zien van wat kennen wij als gemeente al hier dwaan. Dat het weernemend burgemeester Frank Weerwind van de gemeente Terneuzen, die het dat zijn. Hij zei, ja, ik ben heel jip rekken. Hij zei, het gaat om een hartverscheurend drama. Drie van die band die

0: is nog met zware verwoendings in het ziekenhuis. En ja, zij willen dus ja, de meesten op allerhande wijzen stiepje. Zal ik met de squallen in gesprek. En de bargmaster zal ik bij het plak van het ongeluk zien. Maar ja, hij schot ik. Medeleven, betrokkenheid en steun voor de getroffen gezinnen, de school en iedereen die hierbij is geraakt. En ja, de gedachten gaan vanzelfs uit naar de orden, de verzorgers en de nijsten. Als gemeenschap staan we schouder aan schouder in deze onwerkelijke en verdrietige tijd. En er is intussen ik een jongetjerige man uit Hulst, is onholden. Het is natuurlijk dat hij de bestuurder is van de auto, maar ja, dat liep het wel.
1: Onnemelijk natuurlijk.
0: De politie wilde verder nog neer toe sissen. Vanwege de gevoeligheid van deze zaak natuurlijk. Dan ja, gemeenten die te min asielziekers opvangen en daarvoor bij asielminister Bert van den Brink verantwoording al is matten, die litten massaal niet van haar jerren. Een verbazingwekkende manier van werken, zei de minister. En die zei dat deze zogenaamde wegergemeenten als eerst onder beurt binnen, zodra het kabinet dwang tappassen kan via die spreidingswet. Hij stuurde begin april een brief naar gemeenten die geen of net genoeg asielziekers opvangen. Ze waren op het matje erop en sommeert uitlis te gaan bij het ministerie. En ja, een heel aantal gemeenten heeft op mijn brief niet eens een reactie gestuurd. Die heb ik laten weten dat ik het met mijn enige verbazing aanschouw. Zo'n 40 gemeenten die hen helemaal net een reactie stuurt. Ja, als je gewoon kijkt naar wat voor discussies hier in de samenleving gaande zijn. Als je dan niet eens de moeite neemt om te reageren. Dan vind ik dat een verbazingwekkende manier van werken.
1: Nou.
0: Ja, die ben dus straks wel als eerste onder beurt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Fijke. Dank u wel.
2: Zes het maar.
1: Hij had me melden, hè?
0: Jilke?
1: De afleverancier.
0: Ja, ja.
1: Er stond een plaatje van Neil Young. En ik moest even denken om... Jereline, wist je wel dat Neil Young op een gegeven moment een alternatief voor de iPod uitbracht heeft?
0: Ja, dat is ik zo.
1: ik moest er niet zo denken. Dat moest je als net vaststellen. Neil Young, dat is toen, nou ja...
0: Je dikke verhaal van Neil Young, dat hij hier hij had een heel groot landgoed, zeg maar.
1: Ja.
0: En hij had, dus zie ik alle hier gebouwen. En een paar van die gebouwen, die ben vol prop met apparatuur, met loodsprekers.
1: Ja.
0: En dan moet hij het even goed jaren. Dus dan giet hij mijn boordje, giet hij de mar op, giet hij het wet erop. Dat jaren ik bij zijn landgoed. En dan moest er links moest er wat volume bij. Dus more barn. Dus meer squarren. Ja, dus daar stien dan die boksen in die squarren. Ja, dat verhaal giet ik.
1: Het is een figuur, die Neil Young.
0: Zeker.
1: Misschien was dat wel Neil Young, jaren. Of een orenplaat. Ik zou zeggen, stuur maar even terug naar 0620 4 Jorgen, Ian Jorgen, Jorgen. Of vanzelfs de Omroep-app. Welke koffieplaat was toen jaren?
3: Twaanjorgen.twaanfm.
2: Alles wat er is nog petit.
1: Nee. Dat was dus bevast net, Jerre.
0: Nee.
1: Wat wil Jerre? Katy Perry, Skip Molly.

0: Het is nog petit, maar
1: Iris Seijens
0: is al wekker.
1: No do nog.
0: Van Saison Jochenoeren.
1: Friesland van de Moor.
2: De boekpresentatie van de Friese oorzetting van het bennenboek Slaaf, kindje, slaaf van Dolf Roen gaat net terug. Die presentatie die zou wezen op Ketty Kotti, de dag waarop de afschaffing van de slavernij viert wordt. Mijn dochter wordt misschien passender. Even Tresor in Ljouwt, net de presentatie wezen zo, leidt het al een keer vierste gevoelig. De schrijver Dolf Roen die is vernuveren dat de boekpresentatie skrost is. Hij hiet ik totaal net verwachten.
3: Nee, absoluut niet. Ik had me ook niet gerealiseerd dat die twee dingen op dezelfde datum vielen. Ik begrijp wel dat Tresor heeft gezegd, ja, dat moet maar niet op dezelfde datum. Maar ik was verbaasd, want er zijn ontzettend lieve, aardige mensen daar. Dat ze gezegd hebben, toen heeft Tresor zich teruggetrokken. Omdat Ketty Kotti in het bestuur waarschijnlijk, die vonden mijn boek erg omstreden. Dat is niet alleen nu hoor, dat is al zo lang.
1: Ja, het boek dateert al van 20 jaar geleden. 2006 ja. Is het voor het eerst verschenen. Slaaf, kindje, slaaf. Nou, van die titel kun je ook van alles zeggen. Ik sprak net nog even kort met iemand van Ketty Kotti in Leeuwarden. Die zei, ik wil die titel niet eens uitspreken. Nu is er een Friese vertaling verschenen. Hoe mooi wiet ik ben. Voor de mensen die het niet hebben gelezen. Het gaat over een plantagehouder die aan zijn dochter een slaafgemaakt hint schenkt.
3: Zijn dochter wordt 12 en heeft op de slavenmarkt een slaafje van een jaar of 5 gekocht voor haar. Als verrassing.
1: Ja, het is een kinderboek, hè?
3: Ja.
1: Maar we zijn nu 20 jaar verder. Is het zo dat het boek ingehaald is door de tijd en de tijdsgeest?
3: Ja. Natuurlijk is er veel veranderd. Ja, zeker. Zeker. Mijn boek speelt ergens in een ver verleden.
1: Ja.
3: Met slavenhouders.
1: In Suriname, hè?
3: Het mag overal zijn.
1: Maar meneer Vroen, u heeft dat boek geschreven. En dat boek is nu vertaald in het Fries. Die presentatie zou dus op Ketty Kotti zijn. Ja, het had misschien beter op een ander moment gepresenteerd kunnen worden dan juist op die dag dat de beëindiging van de slavernij wordt gevierd.
3: Ja, maar daar hebben we allemaal niet aan gedacht. En dat is ook zo natuurlijk.
1: Ja.
3: Daarom had ik ook eigenlijk gedacht dat geen zorgen gezegd te hebben. Oh, excuses. Ja. Natuurlijk doen we dat niet op die dag, maar een week later of een week eerder of een maand later.
1: Ja, het wordt nu september geloof ik, hè?
3: De Lau Dijkstra van de uitgever,
1: ja.
3: Die heeft besloten om, heeft ze mij vanmorgen verteld, om het verhaal pas in, het boek is eigenlijk klaar, maar om dat pas in september uit te geven.
1: Ja, ja.
3: Dan is het er pas. En dat wij samen eigenlijk contact zouden opnemen met het bestuur van Ketty Kotti, om nou eens eigenlijk te vragen waar het over gaat.
1: Ja.
3: Want weet u wat ik eigenlijk vrees. Ze vonden het omstreden boek. Maar ik vraag me af of ze het gelezen hebben. Want alle mensen die mij aangevallen hebben, dan zei ik, ja, maar wat heb je nou op het boek echt? Ja, wat gaat het tussen? Wij worden er zo. En dan zei, heb je het gelezen? Nee, ik heb het niet gelezen.
1: Nee, misschien op basis van de titel dat men al in de stress schiet. Het is wel in ieder geval zo, meneer Verroen, dat het boek nog steeds voor ophef zorgt. Doet u dat verdriet?
3: Ja. Ja, ik begrijp ook niet zo'n uitspraak. Ik kan de titel niet uit mijn mond krijgen. Juist die mensen moeten toch verdomme weten dat wij kinderen als slaven verkocht hebben. Dat moeten ze toch weten. Ik heb juist voor die groep mensen heb ik partij getrokken. Heb ik laten zien hoe ongelooflijk slecht ze behandeld worden.
1: Ja.
3: Je kan geen zwarte mensen op de televisie zien. Of ze hebben het over hun voorouders die zo slecht behandeld zijn. Dat heb ik beschreven.
1: Ja.
3: Ik had gedacht dat de hele witte wereld over me heen zou vallen. Omdat ik beschreven heb wat zij gedaan hebben.
1: Ja. Ja.
3: Dat,
1: u wordt verkeerd begrepen eigenlijk, zegt u met zoveel woorden.
3: Ik snap er helemaal niets van.

0: Creedence Clearwater Revival natuurlijk en Fortunate Son.
1: Omroep Friesland.
2: Alles wat er spiekt.
3: Manje te Joen, 25 november 1867. Heid Lammert, zoon Marcus en neef Auke Dalstra rennen op de Hege Wei bij de Pijn op Wijn en Nijekje.
4: Ik bied met ze de zilveren klokjes bewaren. Volgens mij gaan ze zelfs een gouden. En ze haaieelt.
1: Hoe rint dit oor? Straffe zaken, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is een minuut oor Jelverson. Fijke Wouda is hier bij het Fries Knijs.
5: Een goeiemorgen. De onlis van de zware heegspanningsverbinding Dwestrof Friesland bloedmeesing in de besnijing houden. Net al in de boeren en bargers worden rekken, ook natuurgebieden erin een gevaar. Wiegeliks de Rotstergaasterwaal, een uniek en officieel reservaat van de Wasplaat. En dat is een bijzondere paddenstoel. Neffestits bosbeheervrijwilliger Jan van der Wouden zou het tracé eens online willen maken.
6: Je komt in oktober, november kom je meesten vanuit Nederland, Duitsland, België, zelfs een Amerikaan heb je gewoon, om naar die prachtige wasplaten te zien. En dat is al je vernielen als het erin is. Dus ik denk dat die uitgave wel terecht is dan, om hem terug het weiland je neer te lezen.
5: Een auto was juist toen op een kop in de sleet bedaren, want dan waren wij bij de tienje. De twee zittenden konden zelfs uit de auto komen, ben controleerd door ambulancepersoneel. De politie had de bestuurder van de auto aanhouden die zo mogelijk drugs broekt haar. Wetenschap Friesland zal op het Ameland onderzoek dwaan naar de rare Amerikaanse rivierkreeft. Deze uitheemse soort kan skeer veroorzaken onder natuur, de wetterkwaliteit en de walskanten. Maar helft van Foeken wordt de komende weken onderzocht waar de kreeft krijgt voorkomen. Waar ze wij komen, daar had Peter Bosma van Wetenschap Friesland wel een idee over.
7: Ja, dat is een beetje gissen, maar we hebben eigenlijk wel zeker van binnen is dat het door menselijk handelen binnen die kreeften daar waarschijnlijk kwam. Het zoek kennen mijn auto mooi, op de boot mooi, dat is een mogelijkheid. En dat is eigenlijk het verhaal bij alle invasieve soorten. Dan is het kreeften of reuzenberenklauw of duizendknoop. Die soorten met alle getter menselijk handelen hier bij u te lanen kwam.
5: De politie is op zoek naar een man die mijn stel een pinpas van een 79-jarige vrouw van Jereveen een telefoon kocht in een winkel in Drachten. De man broekte de pinpas in april en kocht een telefoon voor 1300 euro. Daarnaast had er een bedrag van 400 euro pint. De politie deelt online blurde beelden van de vertochte om hem de kans te aan hem te melden. Docht er dat net, dan worden de beelden zonder blur online zet.
8: Oh.
5: Dat zal hem leren.
8: Oh, ik ben benieuwd wat dat opsmit.
0: Is dit voor het Waberjocht mij Jan Jonkman. Goeiemorgen.
9: Het is net Jan.
0: Het is net Jan. Het is Sibo Mollema.
9: Ja, goeiemorgen.
0: Goeiemorgen.
9: Nou ja, jongen, het wisselt wel eens wat beus, hè?
0: Ja, nou ja, dat is hartstikke mooi. Dat is toch de best, want dan kunnen we voort even jaren hoe het waar je wordt.
9: Ja, nou, het waar wisselt ik wel eens even. Juist hier nog wel redelijke dij. Ja, Schielke, nou zo'n 14,9 graden. Ja, vannacht al 0,8 millimeter de val. Niks is al, dat is natuurlijk een net nieuw soort. Dan wordt 0,4 millimeter. Balzet 3,2 millimeter, dat weer de heeste. Laagstam 0,8 millimeter, nou, dat is nog zo'n 16 graden. Grauw 14,3, 1,4 millimeter. Nijbeets, ik 1,7 en Bakenveen 1,5. En dan is de leegste temperatuur met zo'n 13,3. Ja, van de morgen ik nog betekent wat rein is, he, wat stoorrein. Op dit stuit hebben we ik wat stoorrein. Ja, aan het eind van de morgen is toch tijdelijk een wat droger. Maar we zijn nog net van het rein wat raar, want van het letter van een midje, dan loopt er toch weer een nieuw front. Een frontje, kijk bij het seizoen. Ja, daar zit ik weer wat rein in. En dat ligt wat meer millimeters af, dus dat het nou lijkt. In de eerste helft van de midje, ja, kinderzinnen er nog even tussenin wijzen. Maar de bewolking die had Joert gewoon de oerhoorn. Ja, de wind die komt Joert uit het westen en die is eerst nog zwak. Maar gaande wij de morgen, dan zullen we toch matig worden met vlagen van 5, 6. En dat is dan ja, wat jipper de provincie in, zeg maar. Maar onder de kust, en ik heb het IJsselmars, had ik het nog zocht. En ja, een 5 met vlagen 6 zon. Dus het werd wat onleig. Er werd nog steeds te koude lucht ongeveerd. Die van polaire oorsprong is. Ja, en daarmee een heeste temperatuur zou van om de 16 graden heen. De nacht die verrint droeg. En dan hebben we minder wind, tijdelijk even. En dan is het zo'n 12 graden.
0: Maar ik
8: bekken van vol zetten. Ik ben heel benieuwd de dagen erbij. Want dat we dan goed al beginnen, maar je toch wat reinerig waar. Wat zit dat van het weekend?
9: Nou ja, van de morgen, ja, dat is de eerste sneur, de eerste dijonvers van het weekend. Ja, dat wordt er nog steeds die polaire lucht omviert. Ja, normaal hebben we zo'n goede 20, 21 graden in deze tijd van het hier. Ja, maar morgen moet het gewoon warm. Maar ik ben met zo'n 15, 16 graden. Ja, wolken is in, die wisselige koor wordt hoog. En vanaf de morgen kunnen er nog een paar wat lichte buikers vallen. Ja, wat sneur. Ja, morgen de haat er al op is die westenwind die op de midden flink aanhelt. Ja, dan staat er ook weer een vijf, een kracht vijf, met vlagen 6 zon. En op een zee in Dissemar, ja, toch wel een kracht 6, maar uitziet er zon 8. Dus voor de watersport net echt een tegen goede dag. Nou, op de jongen, dan neemt de wind wat aan, dan is het zo goed als droeg. Ja, ik de nacht liep het droeg te verin en dan volgen er wat opklaringen en dan hebben we weer een normale temperatuur van zo'n 12 graden.
8: En de dagen daarna, hoe komt dat dan?
9: Ja, maar dan is het zo, hebben we een mix van wolken en zinnen, maar op een plak een spatje rein vallen. Maar op de meeste plak bloedt het gewoon droeg. De temperatuur die liep wat heger te komen en die leidt dan zo'n beetje in het eerste van de provincie om 18, 19 graden heen. Nou, de noordwestenwind is echt dan wat vlager geleid. Ik werd tussen de kracht 5 en zon, dus ik een soort wind op snijn. Nou, op de midden, de joen en de nacht is het dan droeg en dan liep het de komende dagen ik zo wat te wijzen. Want man, voor de temperatuur komt wind nog steeds uit de verkeerde hoeken. Die is dan nog steeds noordwest. En daarmee werd een temperatuur van kreks, zo'n zontje en graan. Dan wordt man die bloed dus droeg. Maar je meest matige noordwesten wind. En dan minder wat stapelwolken en zinnen. Nou, tien, dan komt de 20 graden weer in zicht. Ja, een droege dij met wat wolken en zinnen. En een heegute matige zuidwestenwind. Dus al de temperatuur die rint naar het weekend wordt op. En dan liek het dan echt wat droeger te bloeien.
8: Nou, dat is mooi om daar even naar uit te zien.
9: Zij is het.
8: Sibo, dank u wel.
9: Gradien.

0: Annie Kuipers en ik zeg die blonde en de fire, dat is Walk Like an Egyptian. En dat hier de koffieplaat verjuwd en die wat onverregen terug matten.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Snijn, dan is het vrouwt bloeddonordij. Alle dagen dan hebben patiënten bloed nodig voor een operatie of bikkelijk snijn ongeluk. Dat bloed dat komt van donoren die zonder er wat van te vregen dat bloed aanjouwen. Maar Loes Metaal die weet er alles van en we bellen hier nou even met haar. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, bloeddonordag hebben we het dus over. Dat is zondag. Maar ik ben eerst eens benieuwd, dat bloed, hoe vaak per dag heeft iemand hier in het noorden bijvoorbeeld dat bloed nodig eigenlijk?
3: Nou, in Nederland hebben per jaar zo'n 100.000 mensen bloed nodig. Bloed of een bloedproduct. Dus dat gaat bijvoorbeeld om rode cellen, zoals we dat noemen. En dan hebben mensen nodig die bijvoorbeeld veel bloed zijn verloren na een ongeluk. Of bij een bevalling. Maar ook mensen die een kankerbehandeling ondergaan. En daardoor daarvoor aan moeten sterken. Krijgen heel vaak bloedtransfusies. Er zijn ook heel veel mensen die afhankelijk zijn van medicijnen die gemaakt worden van bloedplasma. En dan heb je het over ziektes. Meer dan 100 ziektes, zoals auto-immuunziektes en stollingsziektes. Dus die bloeddonoren die zijn echt van levensbelang.
0: Want al dat bloed dat beschikbaar is voor dit soort gevallen die u noemt, dat komt allemaal van donoren?
3: Ja, dat komt allemaal van Nederlandse bloeddonors. Daar hebben we er ongeveer 450.000 in Nederland. En daar zoeken we steeds nieuwe donors ook bij. En die zorgen met elkaar elke week voor zo'n 15.000 bloeddonaties.
0: En dat afgeven van bloed, hoe gaat dat eigenlijk precies? Ik kan me voorstellen dat mensen daar best wel wat vragen over hebben.
3: Dat gaat altijd bij Sanquin. Wij zijn de bloedvoorziening in Nederland. En we zijn ervoor verantwoordelijk dat bloed voor patiënten er is. En dat het veilig is voor de patiënten. En ook dat het veilig is voor de donors om het te geven. En bloeddonors, je kunt bij ons bloed of plasma geven. Dus plasma is de vloeistof die overblijft van je bloed als je de rode cellen eruit filtert. En die worden weer teruggegeven. Je bloed geven gaat bij een bloedbank en je vult een formulier in. Je hebt een korte medische check. En dan is het bloed geven zo'n 10 minuten werk. En dan neem je daarna hebben we een donorcafé waar je even rustig wat kan eten en drinken. En dan weer op je weg kan gaan. En plasma, dat geef je. Dan wordt het bloed gefilterd terwijl je het geeft. Krijg je de rode cellen, krijg je gewoon in dezelfde procedure weer terug. Dus dat is wat minder belastend voor je lichaam. Maar het duurt wel iets langer, dan ben je ongeveer 3 kwartier bezig.
0: Ik heb wel eens gehoord, jullie zitten op verschillende locaties. Ik heb wel eens locatie ergens in een kerk gezien. Daar ligt het niet aan, dus volgens mij zijn jullie toegankelijk genoeg. Maar 400.000 donoren zijn er in Nederland. En dat zijn er toch nog te weinig. Hoe groot is dat tekort aan donoren precies hier in Friesland?
3: Nou, we hebben niet echt een tekort aan donors, maar er zijn ook heel veel donors die op een gegeven moment weer moeten stoppen. Die stoppen omdat ze niet meer willen, of omdat ze ziek worden, of omdat ze te oud worden, of omdat de locatie niet meer goed bereikbaar is. Dus we werven gewoon constant nieuwe donors. En we zijn nu in Friesland op zoek naar zo'n 2000 nieuwe donors voor het komende jaar. Of komende jaren. En er zijn er in mei zijn er 250 nieuwe bijgekomen. Dus dat is hartstikke mooi. Maar we zoeken nog wel 1750 nieuwe donors in Friesland. En we zitten inderdaad op best wel veel locaties door het land heen. En in Friesland is dat in Sneek, in Heerenveen, in Leeuwarden en Drachten. Dus op zich te bereizen voor veel mensen.
0: Ja, en nu zijn er vast mensen die denken van, goed, dat de donoren gezocht worden, oké, maar ik ben vast niet geschikt.
3: We checken altijd heel goed of iemand geschikt is. Want zoals ik al zei, het moet veilig zijn voor de patiënten die dat bloed krijgen, maar ook veilig voor de donors. Dus die hebben die moeten het bloed niet zelf heel hard nodig hebben op dat moment. Er is altijd een medische check. Dus als je je aanmeldt via onze site sanquin.nl, dan krijg je eerst al een korte vragenlijst die wat medische geschiedenis en dat soort dingen met je doorneemt. Als je daarvoor geschikt bent, dan ga je naar. Dan krijg je een keuringsafspraak. Er worden een paar buisjes bloed afgenomen en een uitgebreid gesprek met een keuringsarts. Die dan ook medische geschiedenis en risicogedrag en dergelijke. Dus dat is niet. Het zou bijvoorbeeld reizen kunnen zijn. Als je heel veel reist in een gebied waar heel veel malaria voorkomt, dan ben je niet geschikt als bloeddonor, omdat dat bloedoverdraagbaar is. Dus, en het kan ook zitten als je drugs spuit, dan ben je ook niet geschikt als bloeddonor. Je moet daar maar even minstens 50 kilo wegen en gezond zijn.
0: De kans is groot dat je dus wel geschikt bent. Dus volgens mij is de oproep dan, meld je gewoon aan en dan zien we daarna wel.
3: Er zijn heel veel mensen die gewoon geschikt zijn, ja.
0: Nou, bij deze staat die oproep. En dan kun je ook nog eens een museumjaarkaart mee winnen. Dus dat is een win-win situatie volgens mij.
3: Als je je aanmeldt via sanquin.nl/prikkie, doe dat dan wel voor zondag, want die actie die loopt af op Wereldbloeddonordag. Dan kun je een museumjaarkaart ermee winnen.
0: En Marloes Metaal, hartstikke bedankt voor de bijdrage.
3: Graag gedaan.

0: OMD en So In Love, juist.
1: Friesland van de Moorn.
0: In Ingelum zet aan zijn de 30e editie van de Trekker Alvensterentocht uiteind. En de verslaggever Pelle Numan die is op dit stuit der in Ingelum. Goedemorgen, Pelle.
2: Goedemorgen, Erit.
0: Is er al wat te zien der? Het is nog betiet of is het nog rustig?
2: Nou, echt niet eens correct. Ik denk nog een minuut, Celine, is officieel de Trekker Alvensterentocht even. De 30e editie. We staan nu in de tent, want het draait nog wel wat. Het draait ook wel aardig toch. Maar Farus is dan de startline. En daar zijn de eerste trekkers voor en ont achteren. De eerste groep. En ik steer nu ik maar mensen Minema van de organisatie. Mensen, goeiemorgen.
3: Goeiemorgen.
2: De trekker alweer toch. Wat maakt het dat zo bijzonder?
3: Het is hele mooie retro de promotie. Het is sfeer onder elkaar. Het is vriendschap. Hulp, pech. Het kan gebeuren, maar wel in de noorden en achter. Het is gewoon mooi en ander mooi voort.
2: Ja, en al 30 keer, hè? 30ste editie, extra speciaal?
3: Extra speciaal. Ja. We hebben jong wordt een happy hour en wat een feestje. Maar extra, ja, 30 jaar, het is leuk. Maar gewoon op naar de Jenter is het, zeg ik altijd.
2: En 320 deelnemers, ja. Het maximum aantal, meer kennen het net?
3: Meer kennen het, meer mooi net en meer wollen we net. Want het moet behapbaar blijven en we zitten op een grens.
2: Ja, want wat is dan het succes hiervan?
3: Het is een virus. Als er één keer haast, ben je verloren, de dokter kan er niet doen. Man. Die had er niks voor. Dus dan ben je haast het en als er één keer haast, dan krijg je dat nooit bij kwijt.
2: Hey. Nou, aardig wat deelnemers. Nou ging de eerste act vult. En je startte hier in Ingelum, ja. Een liedst dwaapje en dan 300 trekkers. Is dit nou heel Ingelum op zijn kop? Is iedereen nou wekker?
3: Nou, ik denk dat de laatste nog wekker worden. Ze trot lawaai. De duizenden reden moet ze nog net zo lawaai. Straks komen die landsachtige dingen, nou, die ploffen heerlijk. En die jongens die lopen de hoornrem even op en dan moeten ze nog wat meer lawaai. Dus die genieten ervan. En ja, ze worden wel wekker.
2: Ja, schitterend. En hoe gaat nou de tocht in het programma voor deze dag en morgen dus?
3: Ja, we gaan Joer de zuidelijke route rijden. Dus via Senets en Drielst naar Staren, Borkum en zo weer omheen. En hebben we in Hommenskoffie, in Oudemarm, hebben we het warm eten. Dus de keteraakleer. Dan hebben we Borkum, hebben we weer pauze. In Wommels hebben we pauze. En dan komen we even jong weer in Engeland weer om. En dan hebben we morgen hetzelfde principe. Dan starten we hier weer. En dan gaan we via Haas. Dan hebben we koffie, Frenchet, Haarlem. Dan hebben we het warm eten weer. Via Dokkum zouden we hebben om naar Leeuwen en Engeland.
2: En hoe gaat het dan? Want de trekkers zijn aardig groot. Je bent mijn heel soort trekkers. Wat je dan met bepaalde zaken rekken hoor?
3: Wij maken in ieder geval oer of vergunningen van vrije. Of geen bezwaren, denken ze. En wij maken zwaar dat alles goed verrent. En wij maken echt wel streng optreden. Als er een beetje de regels overtreedt. En dat maakt ze net warm, dan is het klaar.
2: En jou zo aanstik, mij?
3: Ja, ik de groep 1 reed nog voort en ik maak de groep 12 voor ieder. Dus ik maak mijn kwartier voor.
2: Hartstikke mooi, tiertank. Ja, Erit, de eerste trek is binnen voort en dan hoe 8 groepen verspraat. Geert je voort uit Engelum en dus eerst de zuidelijke route, Joert.
0: Verslaggever Pelle Numan daar dus bij de Trekker Alvensterentocht. Dank u wel.
4: Hey, daar is John Deere Trekker.
5: De media van Moorn.
4: Ja, dat is mijn merk.
6: Dat is mijn merk.
0: Dat is wat moet ik zien wezen.
6: Ja.
0: Door de media.
6: Ja, we hier niet krijgen hoe minister van Asiel en Migratie Bart van der Brink. Die heeft te krijgen met gemeenten die net reageren op zijn schroeven. Van waarom vang je te min of geen asielziekers op. Juster ziet de minister in een commissie. En toen gebeurde er dit.
7: Het gaat over dat de samenleving van ons mag verwachten. Dat wij. Dit is wel een moment, voorzitter. Mag ik heel even uitlopen omdat mijn zoon mij belt?
8: Gaat u gaan. Dus ik schors de vergadering voor een ogenblik. Kijk, de minister is terug. Sommigen van ons dachten dat hij meteen de asielstop ging afkondigen. Maar... wilt u het zelf toelichten?
7: Dat is... Ja, dat is wel grappig. Hè? Dus je bent gewoon een debat aan het voeren en op een gegeven moment word je toch knijten zenuwachtig als je ziet dat je zoon je belt. Dus, nee, hij is geslaagd. Dus we hebben weer een MBO erbij volgend jaar. Dus dat is fantastisch.
8: Wij feliciteren u en uw zoon en de familie van harte.
7: Dank jullie wel.
0: Nou, ik zou ze kebak.
6: Ja, toch?
0: Ja.
6: Ja, en ik van u is wij lokwensing voor de zoon van de minister. Verzels. Erit, ik moet even Omroep Brabant vermanend taspreken.
9: Oei.
6: Ja, die hebben een bericht over Milos Boksan. En dat is mijn 23 jaar de jongste wethouder van Nederland. Schrouwen ze daar. Maar.
9: Dat klopt, net.
6: Precies. Dan hebben ze net goed opletten. Hien ze even de omroep erop nijslaan watten. Want wij hebben natuurlijk Team Heringa uit aan boord. En die is mijn 20 jaar toch een stik jonger dan 23.
9: Kunnen wij in contact komen met Omroep Brabant? Rectificatie.
6: Nou, let ze maar even contact muziekje.
9: Oh ja, dat is, ja, goed.
6: Zij zitten eerst. Dus dit ken het. Even goed opletten, meesken.
9: Ja.
6: Ja.
9: De jongste wethouder, die hebben we hier in Friesland.
6: Die is in Friesland.
9: Is dat even rechtgezet bij deze?
6: Ik bedoel maar.
9: Voor de mensen in Friesland dan, net voor de mensen in Brabant. Maar dat komt misschien nog.
6: Ja.
9: Fijke, dank u wel.
10: Van de middag bij Omroep Friesland van Fjouwerontzijs.
11: Wow, wat is dit mooi.
12: Onderwijs.
13: Ja, dit is prachtig.
10: De ideale combinatie van muziek, nijs en heftegroen.
14: Ik begin met een meer een charme offensief.
10: Als onderwijs wist naar hoes.
15: Help, dit is eng.
10: Als van het iets hier is.
15: Hé, wachten.
10: Of al lekker op de bank zit.
16: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
10: Maar Erik Enema.
17: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
10: En Jan der Daan.
18: Wat die eigenlijk gedachte destijds doet dat oprucht te waard.
10: Van de middag van Fjouwerontzijs.
15: En dan maar koorstappen.
10: Onderwijs.
19: En nu dit.
20: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
21: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
20: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
22: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
23: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
24: Dit is Omroep Friesland.
25: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
26: Het zijn Verschuren met het NOS Journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En dadelijk in Friesland van de Moorn. Zwargen noemt het om een uniek natuurgebied, met paddenstoel, bij de onlus van de zware heegspanningsverbinding terug Friesland heen. Hoe komt het mij dat je dadelijks muziek komt eraan van Wax, Bricks to Your... Zo, Bridge to Your Heart. Nee. Nou, nou ja, dan heb ik geen Wax en Bricks. Dat proberen we nog een keer. Hey.
1: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
12: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
27: Ik heb veel pijn.
28: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
29: Get ready for the OG.
30: All y'all bitches sounding looking like me.
31: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG's.
28: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
24: Friesland van de Moorn.
32: My Erit

0: Wax and Bridge to Your Heart.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: Hé, hey, daar is Chandier Trekker. Boah. Ja, dat is mijn merk.
0: De 30e editie van de Trekker Allesterentocht. Die zet je het uiteindelijk in Ingelem. En daar gaat het aan zijn oor. En komt het voortbestaan van een bijzonder paddenstollengebied in gevaar door de onlis van een stroomkabel van Tennet.
4: Dan kennen we die boertjes van Wasplatenreservaat of het, want dan is het gebeurd. Het is over en uit. Dan zien we die dingen hier naar meer, dan is het gebeurd.
0: Zo dadelijk is Jere in dat gebied. Fijke, door de media, wat zit erin van de mond?
5: Ja, heel die binnenbeesten krijg je een bijstandsuitkering. En een stroom in Rotterdam is onwijst als risicogebied vanwege rellende jongeren.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Nou eerst, het waarbericht in het kwart, mij is Sibo Mollema.
6: Goeiemorgen. Nou, juist betekent wat rein en er is even wat stoorrein, maar ook wat langere, droegere rieten. De temperatuur die leidt ze om de 16 graden heen, maar een matige, ont, ja, onder de kust zeker, hudde westenwind. Morgen wolken zin en van het gerust een paar droeg, een stevige west-noordwestenwind en een heeste temperatuur van 16 graden. Straks meer over het waar.
0: Tennet maakt heel tijd meer stroom voor vieren kinderen. En daarvoor komt er een nieuwe heegspanningslijn die het voor een patro Friesland rent. Een van de plakken op de route dat in de Rotstergaasterwal. Verslaggever Arie Bosselaar, die wie in dat gebied.
7: Krijgt boeten Rotstergaast. We nemen een klein stukje terug de bosgrond en dan komen we uit bij een stek. En achter dat stek luidt een schitterend natuurgebied. Maar ja, op de achtergrond rent de 220 kilovolt verbinding door Trohinne. Peer van die grote meesten, meters 30 heeg. Ja, en hier wil Tennet dus dwes Trohinne, maar meesten van wel 60 meter heeg. Ja, en ik ren hier met Jan van der Heijden en Jan van der Wouden. Ze zelf zeggen de Jan van dit gebied.
8: Ja.
7: Allereerst maar dit natuurgebied, zo'n 50 bunder grut, denk ik.
8: Ja.
7: Wat maakt het zo uniek?
8: Nou, daar komen op Nederlands en Europees niveau een hulpeurte wasplaten voor. En wasplaten binnen toch wel de meest kwetsbare en zeldzame soorten paddenstoelen. Die is in diverse kleuren van geel, green, gif green tot rood, oranje, finekest. En vooral in dit gebied zie je een aantal hele zeldzame soorten. Die één soort die eigenlijk alleen nog hier voorkomt. En een aantal soorten die maar op een paar plakken in Nederland voelen kennen. En daarbij zijn als ze dan jistje en dan zien ze in huurlijk grote aantallen vergeleken met orengebieden.
7: Orian, even, ik heb begrepen, zo'n 20 unieke soorten.
9: Ja, klopt. Zo'n 20 unieke soorten, waarvan we natuurlijk net alle hier in dezelfde altijd wervinden. Maar de combinatie in dit gebied, de paddenstoelen dichtheid van de wasplaat, is hier natuurlijk, maar ik op Europees niveau, heel uniek eigenlijk, omdat ze hier zo volle voorkomen. Nou, we hebben nu een hele protte vlinders, libellen, maar ik een protte keversoorten, wansensoorten. En dat is echt wat dat betreft een prachtig mooi gebied. Ik wat er maar

0: vaart voor fut, Harry, want dan is het gebeurd. Het is over en uit. Dus je die dingen hier naar meer, dan is het gebeurd.
1: Orian, dus zo slim wordt het je dan?
2: Ja, het is zo. Deze groen hier, die is hier of eeuwenlang nooit bewerkt geweest, net bemest. En als daar wat in dorst, dan gaat die hele structuur verorend en dan is het gewoon vernietigd. Hartstikke wel eens dat ze voor bepaalde trajecten weer oren gebiedjes aanlezen. Maar dat ken net. Dan zullen ze hier gewoon die groen op een bak verhelimatten. Dus dat is, het wordt vernietigd, het is fut.
1: Net zozeer de kabel zelf is de bedreiging, maar de onlis ervan.
2: De onlis en, ja, de onlis en de masten. De onlis, dat zit het terrein vernielen. Toch dat ze daar met heel zwaar materiaal terheen matten. Ja.
1: En Orian, in je eigen, dat is onherstelbaar eens keer.
0: Ja, dat is inderdaad onherstelbaar. Want de kerst namelijk net het stuk natuur was hier eigenlijk in al die eeuwen ontwikkeld heeft. Kerst net even verplantje of verplaatsen. Dat is onmogelijk. Dus op het moment dat je er in gong bent en dan heb je hier een ontsluitingsdiek maken van 4 meter breed, 1 meter diep, dan is dat op dat stuk totaal helemaal niks meer mogelijk. Misschien staat hier daar nog eens een paddenstoeltje, maar de uniekheid van het gebied is daarmee ja, finaal aantast.
2: Je komt in oktober, november kom je meesten vanuit Nederland, Duitsland, België, zelfs een Amerikanen hebben je gewoon om naar die prachtige wasplaten te zien. En dat is al je vernielen als het training is. Dus ik denk dat die uitgave terecht is dan om hem toch het weiland hier neer te lezen.
1: Orian knikt die stemmend.
0: Ja, daar ben ik het inderdaad helemaal eens. Want ik bedoel, hè, we praten op dit moment over dat de natuur er slecht voor staat. En we moeten er alles in doen om onze natuur te behouden. Nou, dan denk ik van, dan kan dit net meer het grootste probleem zijn om hier al iets knikken in de leiding te maken om dit te laten besteden.
3: En dat is hier verslag van Arjen Bosselaar, daar dus.
4: De media van de morgen.
3: Heeft een mailtje eruit naar Omroep Brabant?
5: Ik heb het wel even melden, ja. Inderdaad. Want het nice mag wel kloppen natuurlijk. Dus ja. Dus hoop je dat ze daar even op reageren.
3: Ik ben heel benieuwd.
5: Ja, we houden het in de gaten. Ja, meer mensen hebben in de eerste drie maanden van dit jaar een bijstandsuitkering ontvangen als een kwartaal een veensier jeder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van voorlopige cijfers, zeggen ze. Eind maart 2026 kregen 411.000 mensen een uitkering. Binnen 1.000 meer als drie maanden jeder. En vergeleken met dezelfde periode in 2024 kregen 3100 mensen meer, zeg maar, bijstand als begin van dit jaar. Ja, het aantal uitkeringen neemt al meerdere jaren ta. Rond het CNV's hier ben er heel veel meer mensen bij een uitkering dus bijkwam. Lees de daling weer in 2023. En daarna is het dus alleen nog maar omheen gingen. Vooral jongeren onder zo'n 20 jaar nam het aantal bijstandsuitkeringen dus ta. Statushouders is ik bekend dat er meer dan 80% een bijstandsuitkering ontvangt. Dus daar binnen even een paar oorzaken van dus dat hegere aantal uitkeringen. Dan is het strand van Nesselanden in Rotterdam is ont 1 oktober op een ei onweerst als veiligheidsrisicogebied. Dat schroot burgemeester Carole Schouten in een brief van de gemeente hier. Ja, het strand wie al een risicogebied zond 28 mei, dat zou ouderinnen. Maar dat hebben ze nou dus verlengd. Het strand van Nesselanden en de boulevard is een recreatieplek waar families en kinderen op warme dagen verkoeling zoeken, schroot Schouten. Maar het ouderonne Pinksterweekend wien er meerdere gewelds in incidenten, wie zelfs een stekpartij. En er zijn grote groepen jongeren die verpesten daar eens een beetje de sfeer. Die vjochtje onderling, nou, stekken elkaar dus del, loerde muziek. Het is gewoon net fijn recreëren daar.
3: Nee, dat klinkt net heel gezellig. Nee,
5: de politie had al meerdere keren optreden daar. En bij preventieve fouilleeracties hebben ze echt allerhande wapens en ik minutie ontroffen. Dus, ik bedoel, waar neemt nou een pistool mee naar het strand? Als je gewoon even lekker ontspannen wil, even recreëren, dan neem je net een pistool mee. Dus,
3: dat
5: er zijn hele oren bedoelingen, is er de henne. Dus, de komende periode zullen er momenten wijzen dat er een verhoogde toestroom van jongeren naar het gebied is. En daarom hebben ze dus dat gebied als veiligheidsrisicogebied onweerst. En dan kan de politie het meer mogen heen om op te treden.
3: Fijke, dank u wel.

0: Westlife en Uptown Girl.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Nou, je had juist al even de waarversissingen van Joert. En die liet net al de beste. Toen zei ik al van ja, als dan op de trekker zit met deze versissingen, die buien die het voorspeld binnen, dan belooft dat dan wat van Joert. En dat is relevant, want Joert is de 30ste editie van de Trekker Alversterrentocht. En verslaggever Pelle Nieuwman, die is daarbij. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik heb al wat geroes op achtergrond. Wat is juist als het om die is juist?
2: Nou, ik sta nu weer bij de startlijnen en het is hier nu leeg. Echt, Pim Lutjeslien is de tweede groep voor het gaan. Tweede groep met trekkers. In totaal gingen de 320 deelnemers verdeeld door 8 groepen om het kwartier voort. Ik zou nu alweer de eerste trekkers komen. Die meisje haar een reef van de tweede groep. En ik zei ik al iets van zon, zei ik al dat het grootste gras van de deelnemers hier geslept had vannacht. Omdat ze echt uit het hele land komen, rond zelfs uit België. Steen je dus op een camping, maar daar ben ik opvallende nachtplakken, neem ik het maar bij. Ik zit nu bij een vrachtwagen, die zit haast op de startlijn. Ik kreeg maar even het trapje op. Goedemorgen. Jullie zitten hier wel mooi.
3: We zitten hier fantastisch. We zitten vooraan, zitten we hier aan. Uitzicht perfect.
2: Ja, zullen jullie zo meteen ook nog even de trekker op?
3: Wat gaan we zo meteen doen? De trekker staat hier. Ja, we gaan groep 7 rijden wij. Ja.
2: En wat maakt deze trekker Elfstedentocht toch zo bijzonder?
3: Het weer. Het weer, dat trekt ons erg veel. Want dat hebben we namelijk, dat hebben we niet in Noord-Holland. Nee, het weer, nee. Het is bijzonder, we doen ik hem 27 keer zeker helemaal zo. Ja, 27 keer.
2: Dus u hebt bijna alle edities meegemaakt?
3: Nou, het is, nou, begin niet denk ik. 30 is het of zo, nee, begin niet. Maar dat schiet aardig op, ja. Dat klopt.
2: En in al die jaren, wat is nou het gekste of het bijzonderste dat u hebt meegemaakt?
3: Nou, bijzondere, ja, toch met z'n allen, ja. Die twee Fiat op elkaar toen de tijd. Die trekkers uit Texel vandaan, die ene start die vloog met de andere omhoog. Maar van de rest, ja, het is gewoon, je rijdt je rondje achter elkaar aan. Ja, het heeft wat mensen buiten allemaal, grandioos. Fantastisch.
2: En voor deze editie, het regent, wat verwacht u?
3: Het blijft droog volgens mijn collega's, dus ja, wel oliepak aantrekken maar. Het is niet anders, dan missen we de cabine. Ja, of een Sirocco of een kappie. Ja,
2: en dan maar een regenpak aan?
3: Dan een regenpak aan, een regenpak op een pet op. Want anders dan ben we morgen ziek of volgende week, hebben we niet werken, dat gaat ook niet goed. Nee.
2: Nou, ik zou zeggen, veel plezier zometeen. Hartstikke bedankt. Nou, dan zoek je weer naar beneden. Daar komt weer hier de vrachtwagen op. Ik zal weer de eerste trekkers komen, Eriet. Dus ik zoek hier naar uit. De tredde groep komt hier aan.
0: Nou, dat klinkt hartstikke gezellig daar. Ondanks dus de buikers die het voorspeld binnen. Dat liet ze daar net tjin horen daar. Verslaghouder Pelle Nieuwman, Tiergetank. Hier dadelijk is het tijd voor het Nijs. Mij Vijken van Zels.
4: Omroep Friesland. Alles wat er spiekt. Snij in Bureau de Vries.
5: De Melboer.
6: Dit is de stem van Paken.
5: Mooi Joop, de Melboer.
7: Theatermaker Eline de Vries maakte een audiotour in en oer de SRV-wijn. Haar inspiratie via haar Paken.
8: Het is eigenlijk een eerbetoon aan hem, aan het werk wat hij deed, maar ook het werk van heel soort orenmalkboeren.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
9: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
12: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
13: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
14: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
15: Hebbes.
16: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
17: Dit is Omroep Friesland.
18: 92.2 FM.
0: Het is een hele minuut voor jou wachten. Het is tijd voor het Frieske Nijs, mij Fijke Wouda.
19: Een goeie morgen. De onlis van de zware heegspanningsverbinding Dwester op Friesland bloedmezing in de besnijing houden. Net alleen nog boeren en burgers worden rekken, ik natuurgebieden erin een gevaar. Bigelijks de Rotstergaaster Walen, een uniek en officieel reservaat van de Wasplaat, een bijzondere paddenstoel. Neffen steeds bosbeheervrijwilliger Jan van der Wouden zou het tracé eens online willen matten.
20: Je komt in oktober, november kom je meesten vanuit Nederland, Duitsland, België, zelfs een Amerikaan hebben je gewoon om naar die prachtige wasplaten te zien. En dat is al je van heel als het erin is. Dus ik denk dat die uitgave wel terecht is dan om hem terug het weiland je neer te lezen.
19: Een garage naast een wenning onder de Ierke Singel in Drachten is vannacht uitbaand. De brandwacht wist vatten komen dat het vuur oorsleeg naar de wenning. De bewenners wisten zelfs uit de wenning te komen en konden ik de huisbeesten in veiligheid brengen. Een boorman wie al begon met blussen wanneer de brandwacht had overnam. De brand is nog elke dag ontstien in een elektronisch apparaat in die garage. Stichting Savage zal de bewenners helpen met het afhandelen van de skeeën. Er is verzet tegen de werringrichtingsplan voor het recreatiegebied Blomketerp in Frentscher. De gemeente Waardhoeken wil daar een nieuw zwembad en 2 nieuwe gebouwen voor een basis- en middelbare squallen bouwen. Maar net elke nieuw is blijd met de bouwplan in het groene gebied. Jaap Roora uit Frentscher bezoekt het project te keren en had een protestlied maken.
21: Nou, dat protestfeske dat gaat over dat het groene hart van Frentscher, hier, wat je achter me laat, dat gewoon blauwe maat. En dat het zonde is om alles dicht te metselen. Ja, daar gaat het vesco worden eigenlijk. Ja, je komt die squallenboel was je deel zetten. Dus ja. Daar ben ik al voortendags op het Sjenwest.
19: De boekpresentatie van de Friese oorzetting van het bannenboek Slaaf, kindje, slaaf van Dolf Roen gaat net terug. Die presentatie zo wijs op Katie Coty, de dij waarop de afschaffing van de slavernij viert wordt. Maar even stressor in Ljouwert, dat de presentatie wijzen zo, leidt het alle keer vissen te gevoelig. Scroller Dolf Roen van Sint-Niek is vernuveren dat de boekpresentatie skrast is.
22: Ik heb juist voor die groep mensen heb ik partij getrokken. Heb ik laten zien hoe ongelooflijk slecht ze behandeld worden. Ja. Je kan geen zwarte mensen op de televisie zien. Of ze hebben het over hun voorouders die zo slecht behandeld zijn. Dat heb ik beschreven.
19: Ja, Tresor wil geen talochting aan op het net teruggingen van de boekpresentatie.
0: Was dit dus een reactie van Omroep Brabant volgens mij, hè?
19: Ja, ik hier even een berichtje stuurt van jongens, het klopt het net heel dof, maar die jongste wethouder van Jim. Want dat is toch echt de 20-jarige Tim Heringa uit Damwoord. Ze zeggen bedankt voor die bericht. Het artikel is onpast. Dus
0: we moeten weer achterom.
19: Wat dan?
0: Nou, er zit nou over een week is de bijzondere titel alweer verleden tijd. Van die Brabantse wethouder dus.
19: Ja.
0: Dan wordt in het Friese Dantumedeel de 20-jarige Tim Heringa officieel geïnstalleerd als wethouder.
19: Ja.
0: Maar het is net over een week, het is al meer dan een week.
19: Ja.
0: Ja, we blijven bezig, fijn.
19: Oh, jongens.
0: Nou ja. Dadelijk zeer, het waar, mijn Zibo.
23: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
24: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
25: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Hehe, eens heb je zit een oor. Maar wat nou?
2: Lidjo Spariot belizen terug Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op een jouwe. Kom langs of skiel je eens. Zoek op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland. Persoonlijk en dichtbij.
25: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
3: Friesland van de Moor.
4: Erit Science.
0: Het is 3 minuten nu al wachten intussen. En aansten hebben we het over een tjerke dat een jubileum viert. Maar eerst hebben we het over het waarberucht. Mijn Sibo Mollema, goeiemorgen.
6: Goeiemorgen, Erik.
0: En hoe liet het op dit stuit? We hadden kijkt dat de trekker al versterren toch op de gong is. Een soort van die trekker hier. Dus die gaan net een kap opgehollen. Dus dat is natuurlijk net heel loffelijk wat reint.
6: Nee, dat is net echt noffelijk. En der, ja, de Sonona valt er zijn wat rein, er zijn wat stoorrein, want het goed is een beetje onderwijs. Nou, er ben straks ik wel wat langer, droegere ritten. Nou, daar zit ik straks even wat meer over vertellen. Nou, Skielke die leidt op dit stuit qua temperatuur op zo'n 15,2. Er is 1 millimeter van. Nou, dat geldt zo'n beetje van het hele noorden, want dan boord, die zit ik op 1 millimeter. 14,4 graden, Bonsert. Zo'n 15 graden daar voel een 3,4 mm laagzaam 0,8, grauw 1,8, dan een beest 2,2 en Bakkeveen 1,8. Dus het smiet net een soort op. Maar ik joet hoe dijs bloed het net droeg. Van de morgen zijn ook nog wat rein, is even wat stoorrein. Ja, en dat is zeker even wat een droegere periode. Maar die laatste buien van de morgen een beetje west, ja, dan komt er wat een droegere rieten. Maar geen er een beetje, ja, dan loopt er toch weer een nieuwe steuring oer. Mijn buien, of ja, ik kan beter zeggen wat lichte buikjes. Ja, dat front loopt in de rin van de jongen dan weer voort. En dan bloedt het jongen vandaag droeg. Nou, we hebben hier een soort bewolking, kan ik wel zeggen, met amper zinnen. Dus het wordt een beetje wat een grijze dij. Het wordt zo'n, ja, zo'n zontje. Eerst misschien nog even zo'n 18 graden. Maar voor het gevoel lijkt die temperatuur leger. Toch een matige, in vlagen krachtige westenwind. Ja, die op de waterland zelfs tussen de 5 en de zon inleidt. Dus ja, zon is al een hurde wind. Nou, de wind die neemt vannacht boppen lang wat aan. En ja, boppen zee bloedt er toch een vrij stevige wind in. En dan liet het vannacht droog te bloeien.
0: Hoe liet het op morgen?
6: Ja, de bewolking had ik dan de oerhaan. Maar ja, de zin komt er meteen wat meer aan te pas dan joert. Ja, er is morgen kans op een enkeld licht buiken. Ja, dat is een stoorkes is maar. Maar voor het grootste part bloedt het droog. Ja, door de onvier van die polaire lucht. Die komt uit het westenwei, want het noordwestenwei, een beetje in die hoeken. Ja, wordt het maar zo'n 16 centje graden. Ja, 20 is normaal voor deze periode. Ja, de stevige west-noordwestenwind, die maakt het nog wat minder noffelijk, kan ik wel zeggen. Ja, tussen de 5 en de zon bijvoorbeeld jumpen het land in en zo'n 6 en 8 tot 8 in het kust- en waargebied. Nou, let op de jongen, dan neemt de wind boppen land aan. Nee, matig en boppen zee bloedt er toch nog wel even een stevige wind.
0: De dagen daarna, hoe komt het dan?
6: Ja, want het is niet zo. Ja, hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. Hè, waar we dan morgen, ik zie mijn kans op een spotje rein. Zet dat nou dikker. Maar het kan wel dat het voor mij ook uit de kaarten mee is. Het stelt dus net een soort voor. Van het eerste liggen dit de laatste drippende wijze niet vallen. Want dan brengt gewoon een wat droge rieten aan. Ja, de noordwestenwind, die is, die loopt dan weer flink aan, is meteen vlagerig. Dus ja, zo'n fjouwen tot zon, en dan werd de koude lucht ongeveerd. Dus daar ben we nog net van aan. En dan leidt de temperatuur ook om de zandje graden. Ja, dat is over man. Ik weet waarom. Ik zijn 16 centje graden. Ik werd een onhel in noordwestenwind. Ja, en veel is een beetje hetzelfde waartype als Snijn. Wol droeg dus, maar dan, ja, ik wat zinnen en wolken. En dan 10 jaar hebben we een stuk minder wien, die dan meer uit het zuid-zuidwesten bij komt. Ja, de hege druk krijgt dan iets meer invloed op om jou. En dus, de zuid-zuidwestenwind is dan heel goed matig. Ja, dan heb ik wel wolken in de temperatuur. Ja, die komt uit zo rond de 20 graden. Dus die het mooi omheeg. Nou, na het weekend dus om jou stabiel waar, met oprennende temperaturen en droger.
0: Sibo Mollema, dank u wel.
6: Grandien.

0: Friesland van de morgen.
1: Oerl in Friesland, rondom in Friesland, geen tjerken dicht. Wordt een B&B in de oren komen appartementen. Maar in Tjalbert, de pad juist het stelde, daar streemt de tjerken juist vol. Ze besteden er 400 jaar en dat vieren ze vanzelfs. Hoe hard staan tjerken nou in Libby? Nou, dat vreeg ik om Betty Oosterhof, een van de mensen achter dat jubileum hier. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Nou, dan voelt maar die vraag dan. Toch heel Friesland, jaren we de sluiten tjerken. Maar ben je een broester aardig? Hoe kan dat?
2: Ja, nou ja, in ieder geval dit jaar wel. En dat komt omdat we extra aandacht besteden aan het jubileum, 400 jaar. En nu is het zo dat ook de kerk als plek waar de gemeente samenkomt, de gemeente Tjalbert de Knippe, daar is het ook wel zo dat het aantal kerkbezoekers afneemt. Dus dat is echt niet anders dan in andere kerken en gemeentes in Friesland. Maar ja, wij wilden toch wel speciaal aandacht besteden aan dit jaar. Dus daarom hebben wij heel veel activiteiten op touw gezet.
1: En in het programma, daar rint het eigenlijk een beetje trolkoor in. Daar heb je dus de kerkelijke gemeente en je hebt dus de maatschappelijke functie. Dat komt al je wel waarom in dat programma.
2: Ja, en dat is precies het hele idee van al die activiteiten. Om duidelijk te maken dat de kerk niet alleen een gebouw is voor de gemeenteleden. Maar ook voor iedereen in het dorp, want de kerk staat midden in het dorp. De kerk is ook een gebouw voor het dorp. En als je mensen zou vragen hier op de streek, we hebben het over Ingweren, de hele streek van, ja, wat betekent de kerk? Nou, ook de mensen die nooit naar de kerk gaan en helemaal geen lid zijn van de kerkelijke gemeente, die hebben toch allemaal wel iets met dit gebouw. Dus vandaar dat wij hen ook allemaal willen uitnodigen en betrekken in het jubileum.
1: En dan krijg je toch best wel een boend programma. Ik zou bij de receptie bij jullie op het programma staan. GFTO. Wat is dat, Greg?
2: Ja, GFTO. Ja, als je hier op een streek woont, dan weet je precies wat het is. Maar GFTO, dat is geitenfok. Tjalbert en omstreken. En de geitenfok is de club hier op de streek die altijd van alles organiseert. Die hebben een geweldige sociale functie. Maar die hebben we dus ook betrokken bij activiteiten. En die zeiden ook meteen, ja, wij willen wel helpen. Dus die leveren morgenmiddag ook wel of vrijdagmiddag ook wel wat handjes. Dus dat is juist hartstikke leuk dat we de andere geledingen van de streek er ook bij betrekken. Hè? Plaatselijk belang, GFTO dus, maar ook de basisschool. We hebben ook activiteiten gehad voor de kinderen. Dus dat maakt het juist zo leuk om alles en iedereen erbij te betrekken.
1: En dat is misschien dus ook wel het geheim. Waarom moet je hem voor jou rond die je besteden? Je had het door een echt hier besteden voor de Mierskip.
2: Ja, we willen echt openstaan voor de Mierskip, zeg maar. Hè? En een heleboel mensen, je realiseert het niet elke dag als je daar langs fietst of rijdt van, oh, die kerk die staat er al 400 jaar en niet 400 jaar zoals die er nu uitziet. Maar de eerste beginselen van het gebouw, die zijn wel 400 jaar. En dat is toch wel stevig basis in onze streek, denken wij.
1: En die festiviteit, Mirjam, die doorreek nog wel even. De laatste, de afsluiting is in november. Dus het is echt een eer voor feest van je gast, sinds ik in. Ik wens je een heel soort willen en lokwensken.
2: Ja, hartelijk bedankt.

The Police, wie dat en vanzelfs Message in a Bottle. Dus we zetten de werinrichtingsplan voor het recreatiegebied Blomkaterp in Frentscher. De gemeente Waardhoeken die wil daar een nieuw zwembad bouwen en ik twaalf eigen bouwen voor een basis- en middelbare squallen die het nou nog op een oude plak in de stad zitten. Net elke nieuw is blied maar die nieuwbouwplan in dat gebied. Ja, Proorda uit Frentscher Biglies, die besiekt het project te keren en had een protestlied maken.

0: Nou, het protestfeske dat gaat over dat het groene hart van Friendship hier wat je achter me laat, dat gewoon blauwe maat. En dat het zonde is om alles dicht te metselen. Ja, daar gaat het feske over eigenlijk. Ja, je komt die squallenboel was je deel zetten. Dus ja. Daar ben ik al voortdurend op het Sjenwest.
1: Ja, jo, weet je, het zien oer het plak waar een nijbouwplan komt. Waarom vind je het net een geschikt plak voor het nijbouwplan?
0: Nou, ten eerste is het gewoon. Ik ben hier binnen in Jutje Sergeant Sector. En toen komen we altijd daar via een patie. Dan komen we zo naar het Balker in. Nou, dat is toen in Rinde hier in dat daar wat afkapt. En Njotje Sander is die hier rondwaaien. Toen was de paardje afgelopen. Nou, toen ben ik letter die spotplakken gekomen. Toen stik ik nog een handje verloren. En het laatste stikje, dat is nog helemaal heel. En dat is ik beschermd het stadsgezicht, het stadsgebied. En wij als FNP hier in graag won dat dit er ik bij komen zoe. Maar dat hebben we de spieter nog net trokken. Dus daarom ben ik hier zo fel op zien.
1: Wat is volgens of nevens jou het alternatief van het nijbouwplan? Waar zou het heen matten?
0: Nou, dat ben dan mijn eigen keuze. Maar ik zou bijvoorbeeld die kabaas die hier Mike wel in Plan Zuid kennen. Des te nou die nijbouw van die nieuwe huizen. En dan is ik vaak zie ik een jongere gezin. Dat hier weer met schaals mijn plan heeft. Want het bouwt waar zit daar een squallen. Nou, dat is nou ik wel die squallen nou ik af te halen. En aan mijn part hier van die AMS, dat hier ik wel op hetzelfde plak en daar. Zo had die squal ik dan net. Maar daar hebben we mogelijkheden voor. Dit is gewoon als keuze maken van mooi voor de kinderen en dan kunnen we mooi in het groen spelen. Ja, de groen gaat nou naar de kloten natuurlijk.
1: En er zijn mensen en die meisje die schroon een brief naar de gemeente. Hè, of ze toch een orenprotestactie. Jou kiezen van Veske. Waarom een Veske?
0: Ja, dat zit gewoon wat in mij. Ik doe dat wel gauw zijn. Dat ik mijn emoties op papier zetten wil. Dan gaat dat maar een Veske. Daar kijk ik het beste op kwijt eigenlijk. En dat slaat het meestal altijd wel. Ja. Dus ik hoop dat dit goed verspreid wordt.
2: Een protestlied dus van Jaap Roorda. Het zijn de verhoringen daar bij Blomke Terp in Frenchen. Dit is een heel hoofdveske. Until I found you. Ja.

0: Steven Sanchez. Until I Found You.
1: De media van de morgen.
2: Feiken door de media.
3: We beginnen even in Amsterdam. Daar heeft vannacht een explosie in brand geweest. Er zijn meerdere mensen verwoende rekken. De bier in een sportskwallen. Fitnessstudio Anna om correct te wijzen. En ja, er gaan nou al je verhalen roem verzels van hoe kan dit, waar is dit ontstien? Nou, de eigenaar van die fitnessstudio, die had nog zijn meesken, ik heb camerabeelden van het moment van de ontploffing. En daarop is te zien dat de explosie van onder de vlier van de sportskwallenwijk komt. Op de begane grond onder onze sportschool bevinden zich onder andere leidingen, een transformatorruimte en opslagruimtes van bewoners. Deze ruimtes zijn geen onderdeel van onze sportschool. Op dit moment weet niemand precies wat er is gebeurt en het onderzoek loopt nog. En hij roept meestal dan ik op om net mij te gaan in speculaties en sensatieverhalen. Ja, daar kun je wat bij voorstellen vanzelfs. Dus nou, ik zit even naar die te zien, Erit. Even naar mezelf. Nou, wij zijn redelijk casual klaar. Spiekerbroekje, sneakers, t-shirtje, vestje. Nou, ken ik, want we zijn geen visual radio, dus we zijn net te zien. Alleen nog maar te jern.
2: Geen slapende honden wakker maken.
3: Oh, nee. Nou, maar goed, softwarebedrijf AFAS die het een lookbook presenteert.
2: En wat?
3: Maar een lookbook.
2: Een lookbook.
3: Lookbook. Wat? Van hoe zorg je eruit?
2: Oh, zo.
3: Ja, die. Ja. Dus de looks. Mijn cliënt inspiratie voor mijnwerkers. Ze hebben mijnwerkers op een foto set die er op zich heel representatief uitjoggen. En daar was er dus een voorbeeld mij stellen. We hadden een duidelijke lijst met do's en don'ts. Bijvoorbeeld geen versleten spijkerbroek, geen hoodie, geen legging. Daar wilden we vanaf. Het idee van strikte kledingvoorschriften vinden we niet meer bij deze tijd passen. Daarnaast zijn verschillende items, zoals de skinny jeans, inmiddels wel uit de mode. Het was tijd voor een update.
2: En toch klinkt het wat passief-agressief. Ze vonden, we willen geen regels oplezen.
3: Nee, precies.
2: Je hebt een boek, maar ja, plaatsjes.
3: Sjo, samen als eruit zien. Even. Ja.
2: Sjo maar even, was het nou dorst.
3: Inderdaad. Nou. Uitstuurorganisatie Young Capital. Die gaat de andere kant op, want de CEO van dat bedrijf, Hugo de Koning, die het op LinkedIn een foto zet dat hij op slippers naar een klant gaat.
2: Oh!
3: Ja, dat shit weer de andere kant uit.
2: Ja.
3: Maar hij zei van, een soort mensen die voelen daar ik wat van dat ik dus op slippers naar die klant daar ga, maar deze klant, upfront, dat wie ik juist degene die het overdressed wie. Dus ik weet net hoe die mensen dan erbij rennen. Maar goed, een bedroom mij verzels rugline, Jaan, van hoe je er uitjoggen, hoe je klaaien, als je op het werk verschijnen.
2: Dat is ik zo, want je zei ze een zwembroek op het werk is net passend, maar als je badmeester binnen of badje, dan is het helemaal.
3: Ja, precies. Ja, goed.
2: Feike, dank je wel.
1: Omroep Friesland.
4: Alles wat er spiekt.
5: Doe hast een hoes aan het wetter en woest dit verkeerpje. Dan zie ik eens de makelder die dwijnen aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van uw hoes had u zo voen. Nou dan nog, wonenaanwater.nl. Hast u extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
6: Hehe, Einse patiënten hoor, maar wat nou?
7: Lid jouw spaarjool belissen door Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op jouw. Kom langs of skew je eens. Zoek op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland, persoonlijk en dichtbij.
8: Big Green Funny's actie. Kind 1034 maar €924, inclusief installatie.
9: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor El Sunnie.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een explosie en grote brand bij een flatgebouw in Amsterdam-Osdorp zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie 1 ernstig. De explosie was in een bijgebouw van de flat waar een sportschool in zit. Het gebouw stortte deels in. De oorzaak is nog onbekend, zegt verslaggever Vincent van Rijn.
4: De veiligheidsregio hebben natuurlijk gevraagd, maar die willen daar nog niets over zeggen. Er wordt natuurlijk nog onderzoek gedaan. Maar we zien wel dat er met van alles rekening gehouden wordt. En we zien bijvoorbeeld ook dat de explosieve opruimingsdienst van Defensie hier aanwezig is voor onderzoek. Maar goed, de oorzaak is nog onduidelijk.
12: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Maar 1 op de 3 vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is, terwijl veel meer vrouwen ervoor in aanmerking komen. Blijkt uit onderzoek. Met een gentest wordt voorspeld hoe groot de kans is dat borstkanker na een operatie terugkeert. Op basis daarvan wordt gekeken of een ingrijpende chemobehandeling met veel bijwerkingen zinvol is. De gemeente Terneuzen zegt er alles aan te doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Gistermiddag reed een auto in op een groep schoolkinderen. De auto was in een bocht van de weg geraakt en op het fietspad terechtgekomen. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is op de plek van het ongeluk waar bloemen zijn gelegd.
13: Verder gaat het verkeer gewoon door. We hebben zelfs al mensen gezien die in de bocht aan het inhalen waren. Er wordt hier af en toe nog steeds hard gereden.
12: 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in te zetten, meldt de New York Times op basis van ingewijden en militaire documenten. De plannen zouden begin deze maand met de Europese bondgenoten zijn gedeeld. Zo zou het aantal F-15's en F-16's in Europa van 150 naar 100 moeten worden teruggebracht. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer, veel bewolking en af en toe regen, ook wat zon bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En naast de Nieuw-Friesland van de Morgen, een oproep voor meer bloeddonoren. En muziek komt erop van de Pretenders.
14: Is jouw keunskebit stikken? Dan wolle jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparages onder het kunstgebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebit aan Huis.
15: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we ze soms zien naar zijn steen op stoel?
16: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
15: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt, kappen jou hoor, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oorbierings.
16: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt, kappen jou hoor. Des is goed.
9: Voor een naaie show. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
16: Voor een noffelijke steen op stoel en naaien af een broek niet.
15: Zit gemak op een jouwer. Des is goed.
10: Friesland van de Moor.
17: Mai Erit Zijen.

0: The Pretenders en Brass in Pocket.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
0: Ja, en dadelijk gaan we het over bloeddonoren. De bloedbank in Friesland die had verlet van nieuwe donoren. Hoe dat al je zit en wat dat nou eigenlijk inhoudt, dat bloedprikken, dat juist dadelijk. En we hebben het ook over het oors. Tresor die schrast een presentatie van een slavernijboek van Dolf Roen om Ketty Kotti.
3: Ik heb juist voor die groep mensen heb ik partij getrokken. Heb ik laten zien hoe ongelooflijk slecht ze behandeld worden. Ja.
0: Hoe dat al je zit, dat juist dadelijks. En Fijke, is de oren mee erbij pakt.
4: Ja, er is kritiek op NASA vanwege een missie mij alleen nog maar malje. En horecaondernemers maten mij dit WK betellen voor het uitsturen van voetbalwedstrijden op grote schermen.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst het wapenrucht in het kwad en dat komt van Sibal Mollema.
5: Goeiemorgen. Nou, je hoort meteen wat rein en dan zijn ze wat stoorrein, maar ook wat langere, droegere rieten. De temperatuur die leidt ze om de 16 graden heen, maar een matige, aan de kust zeker, hudde westenwind. Morgen wolken en zinnen en van het grootste part droeg, een stevige west-noordwestenwind en een heeste temperatuur van 16 graden. Straks meer over het warm.
0: Snijn, dan is het vrouwt bloeddonordij. Alle dagen dan hebben patiënten bloed nodig voor een operatie of bikkelijk snijn ongeluk. Dat bloed dat komt van donoren die zonder er wat voor te vregen dat bloed aanjouwen. Maar Loes Metaal die weet er alles van en we bellen die nou even met haar. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Ja, bloeddonordag hebben we het dus over. Dat is zondag. Maar ik ben eerst eens benieuwd, dat bloed, hoe vaak per dag heeft iemand hier in het noorden bijvoorbeeld dat bloed nodig eigenlijk?
6: Nou, in Nederland hebben per jaar zo'n 100.000 mensen bloed nodig. Bloed of een bloedproduct. Dus dat gaat bijvoorbeeld om rode cellen, zoals we dat noemen. En dan hebben mensen nodig die bijvoorbeeld veel bloed zijn verloren na een ongeluk. Of bij een bevalling. Maar ook mensen die een kankerbehandeling ondergaan. En daardoor daarvoor aan moeten sterken. Krijgen heel vaak bloedtransfusies. Er zijn ook heel veel mensen die afhankelijk zijn van medicijnen die gemaakt worden van bloedplasma. En dan heb je het over ziektes, meer dan 100 ziektes, zoals auto-immuunziektes en stollingsziektes. Dus die bloeddonoren die zijn echt van levensbelang.
0: Want al dat bloed dat beschikbaar is voor dit soort gevallen die u noemt, dat komt allemaal van donoren?
6: Ja, dat komt allemaal van Nederlandse bloeddonors. Daar hebben we er ongeveer 450.000 in Nederland. En daar zoeken we steeds nieuwe donors ook bij. En die zorgen met elkaar elke week voor zo'n 15.000 bloeddonaties.
0: En dat afgeven van bloed, hoe gaat dat eigenlijk precies? Ik kan me voorstellen dat mensen daar best wel wat vragen over hebben.
6: Dat gaat altijd bij Sanquin. Wij zijn de bloedvoorziening in Nederland. En we zijn ervoor verantwoordelijk dat bloed voor patiënten er is. En dat het veilig is voor de patiënten. En ook dat het veilig is voor de donors om het te geven. En bloeddonors, je kunt bij ons bloed of plasma geven. Dus plasma is de vloeistof die overblijft van je bloed als je de rode cellen eruit filtert. En die worden weer teruggegeven. Je bloed geven gaat bij een bloedbank en je vult een formulier in. Je hebt een korte medische check. En dan is het bloed geven zo'n 10 minuten werk. En dan neem je daarna hebben een donorcafé waar je even rustig wat kan eten en drinken. En dan weer op je weg kan gaan. En plasma, dat geef je. Dan wordt het bloed gefilterd terwijl je het geeft. Krijg je de rode cellen, krijg je gewoon in dezelfde procedure weer terug. Dus dat is wat minder belastend voor je lichaam. Maar het duurt wel iets langer, dan ben je ongeveer 3 kwartier bezig.
0: Ik heb wel eens gehoord, jullie zitten op verschillende locaties. Ik heb wel eens een locatie ergens in een kerk gezien. Daar ligt het niet aan, dus volgens mij zijn jullie toegankelijk genoeg. Maar 400.000 donoren zijn er in Nederland. En dat zijn er toch nog te weinig. Hoe groot is dat tekort aan donoren precies hier in Friesland?
6: Nou, we hebben niet echt een tekort aan donors, maar er zijn ook heel veel donors die op een gegeven moment weer moeten stoppen. Die stoppen omdat ze niet meer willen, of omdat ze ziek worden, of omdat ze te oud worden, of omdat de locatie niet meer goed bereikbaar is. Dus we werven gewoon constant nieuwe donors. En we zijn nu in Friesland op zoek naar zo'n 2000 nieuwe donors voor het komende jaar. Of komende jaren. En er zijn er in mei zijn er 250 nieuwe bijgekomen. Dus dat is hartstikke mooi. Maar we zoeken nog wel 1750 nieuwe donors in Friesland. En we zitten inderdaad op best wel veel locaties door het land heen. En in Friesland is dat in Sneek, in Heerenveen, in Leeuwarden en Drachten. Dus op zich te bereizen voor veel mensen.
0: Ja, en nu zijn er vast mensen die denken van, goed, dat de donoren gezocht worden, oké. Maar ik ben vast niet geschikt.
6: Nou ja, we checken altijd heel goed of iemand geschikt is. Want zoals ik al zei, het moet veilig zijn voor de patiënten die dat bloed krijgen, maar ook veilig voor de donors. Dus die hebben het bloed, die moeten het bloed niet zelf heel hard nodig hebben op dat moment. Er is altijd een medische check. Dus als je je aanmeldt via onze site,

0: bezig kunnen zijn. Als je heel veel reist in gebied waar heel veel malaria voorkomt, dan, dan ben je niet geschikt als bloeddonor, omdat dat bloedoverdraagbaar is. Dus, en het kan ook zitten, als je drugs spuit, dan ben je ook niet geschikt als, als bloeddonor. Je moet daar maar even minstens 50 kilo wegen en gezond zijn.
1: Dat, maar de kans is groot dat je dus wel geschikt bent. Dus volgens mij is, is de oproep dan, meld je gewoon aan en dan zien we daarna wel. Want,
0: er zijn heel veel mensen die gewoon geschikt zijn, ja.
1: Nou, bij deze staat die oproep. En dan kun je ook nog eens een museumjaarkaart mee winnen. Dus dat is een win-win situatie volgens mij.
0: Als je je aanmeldt via sanctien.nl/prikkie, doe dat dan wel voor zondag, want die actie die loopt af op Wereldbloeddonordag. Dan kun je een museumjaarkaart ermee winnen.
1: Marloes Metaal, hartstikke bedankt voor de bijdrage.
2: De media van de Moor.
1: Van de bloedbank dus Sanquin. Fijke. Door de media.
3: Ja, de NASA die krijgt er op sociale media flink van langs vanwege een volslijn mannelijke selectie voor de Artemis III missie. Die vlecht is een tarieding op de eerste Amerikaanse mannenlanding Soent Njantjen 72. Ja, de Artemis II missie wie een van de vier astronauten aan boord een vrouw. Ja, en de deze missie dus net een vrouw aan boord. En dat is wel bijzonder, want zo'n 40% van NASA's actieve astronauten is vrouw. Dus
1: dat is best een soort.
3: Dat is best een soort. Ja? En vrouwelijke astronauten, wetenschappers, die hebben haar een kritisch uitlitten. Dus hoe die keuze. Het is teleurstellend. Artemis is de tweelingzus van Apollo. Laten we deze fout niet meer maken, wordt zijn. Het voelt dat al alsof we een stap terug maken. Ja, de baas van NASA het nou. Ik reageer op de teleurstellende, soms lelijke reacties. Nevens hem is er een linnig jongen naar de kwaliteiten en expertise van de astronauten voor deze specifieke missie. Niemand moet hier iets achter zoeken. Onze laatste astronautenklas bestond voor meer dan de helft uit vrouwen. We selecteren de beste astronauten om onze doelen te bereiken. Dus en kennelijk ziet hij dan net een vrouw tussen. Zo'n kritiek dus.
1: Ja. Nou, het lijkt misschien ik gevoelig vanwege Trump die er zit.
3: Ja, ik vind daar, die zul je net zo volle mij uitersten.
1: Nee, maar goed, ja, dat is toch iemand die scopt in alles wat woke is en liek het.
3: Ja, maar ja, dit is toch geen woke, liek het mij.
1: Ah ja, ik heb me vaststellen dat het wat gevoelig lijkt dat er in ieder geval je mond daar zitten.
3: Ja, had je dan zorgen voor zo'n specifieke missie naar de beste kwaliteiten. Ik neem gewoon. Maar er is ook iemand die reageert wat cynisch. Felicitaties aan de crew van Artemis 3. Jullie succes zal de weg bereiden voor de volledig vrouwelijke crew van Artemis 4. Ja, zijn kerstemixje.
1: Dat is het, ja. Qua toon is misschien wel het beste om daar zelf te reageren.
3: Dacht ik, ja. Nou, horecaondernemers, die ben wettelijk verplicht om geld te betalen voor het uitsturen van het WK voetbal op grote schermen, bijgelijks op een plein. En dat het minister Letschert van Onderwijs, Cultuur, Wetenschap het schreun in een brief van de Tweede Kamer, die hier daarom vregen. De NOS is nevens haar wettelijk verplicht om geld te vregen dat een voetbalwedstrijd van het Nederlands Elftal toont wordt voor een grote groep bij een café. Het is bepaald in de mediawet en de Europese steedstype regels. Ja, de NOS die kent daar net onderuit. Daarmee reageert dus de minister op een verziek van de meerderheid van de Tweede Kamer. Die woer dat voetbalfans de WK-wedstrijden van het Nederlands Elftal vergees zien kennen op een plein of een oren grutte locatie. Maar dat gaat dus net tro. Letschert zei wel dat het WK voor een grut paard van de Nederlandse horecagelegenheden wel vergees toont worden kan. Het gaat alleen nog om die grutter events. Dus dat ze echt een plein of ze echt op zijn grutscherm. En werd de horeca toch extra verkeer van eten en drinken meer winst maken. Ja, en de NOS mij dat gewoon net faciliteren. Cafés betalen een marktconforme prijs voor uitzendrechten die met belastinggeld zijn gefinancierd. En dat heb ik per taskoger, volgt er dan een vergoeding. Maar dan denk ik, dan moet je dus eerst tellen hoeveel het publiek dat er is en dan DNA die omslag versturen.
1: Ja, maar dat is een gedoog.
3: Ik werd dreig.
1: Een gedoog, ja, want als die echt onder regeltjes hoort, bijvoorbeeld muziek draaien als horeca-eigenaar, dat komt echt heel wat bij.
3: Daar komt ook heel wat bij te zien.
1: Licenties die is te vernederen. En volgens mij zelfs als de radio onzest, maar strek een licentie vrij.
3: Ja.
1: Dus als u. Oh, maar ik het zeggen natuurlijk.
3: Nee.
1: Zoals deze, als u draait in de horeca, dan. Nee, hè? Helemaal niet.
3: Nee.
1: Zo moeilijk is het net.
3: Nee. Gewoon uit de omroep lust hij niks aan de hand.
1: Niks aan de hand. Aasten, dan hebben we het oor heel wat oors. Een boek, een boekpresentatie die zo houden worden op Ketty Kotti, maar het gaat alle keer net terug. Wat het verhaal daarachter is, dat je al je nieuwe muziek vond. Sonmieu Dark, Before the

0: Son Mieu en Dark Before the Dawn. Ik denk, ik zal eens even zien als ik nog naar het noorden kom met mijn kwaad. Nou, dat wordt het nog even. 6 september, dan ben je in Grijs te vinden op een festival daar. Moet je op hun website zien. En waar weet ik, is daar nog tickets voor scoren? Want het is een mooie band, ja. Son Mieu, wie dat dus. En Dark Before the Dawn.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: De boekpresentatie van de Friese oorzetting van het bennenboek Slaaf, kindje, slaaf van Dolf Roen. Gaat net terug. Die presentatie die zou wezen op Ketty Kotti, de dij waarop de aanschaffing van de slavernij viert wordt. Neffens Tresor in Ljouwt, dat de presentatie wezen zou, leidt dat al een keer vies te gevoelig. Schrijver Dolf Roen die is vernuweren dat de presentatie skrost is. En hij had ik totaal net verwachten.
3: Nee, absoluut niet. Ik had me ook niet gerealiseerd dat die twee dingen op dezelfde datum vielen. Ik begrijp wel dat Tresor heeft gezegd, ja, dat moet maar niet op dezelfde datum. Maar ik was verbaasd, want ontzettend lieve, aardige mensen daar, dat ze gezegd hebben, toen heeft Tresor zich teruggetrokken, omdat Ketty Kotti in het bestuur waarschijnlijk, die vonden mijn boek erg omstreden. En ja, dat is niet alleen nu hoor, dat is al zo lang.
4: Ja, het boek dateert al van 20 jaar geleden. 2006 ja. Is het voor het eerst verschenen. Slaaf, kindje, slaaf. Nou, van die titel ja. Kun je ook van alles zeggen. Ik sprak net nog even kort met iemand van Ketty Kotti in Leeuwarden. Die zei, ik wil die titel niet eens uitspreken. Nu is er een Friese vertaling verschenen. Hoe mooi wiet ik ben. Voor de mensen die het niet hebben gelezen. Het gaat over een plantagehouder die aan zijn dochter een slaafgemaakt inschenkt.
3: Zijn dochter wordt 12 en heeft op de slavenmarkt een slaafje van een jaar of 5 gekocht voor haar. Als verrassing.
4: Ja, het is een kinderboek, hè?
3: Ja.
4: Maar we zijn nu 20 jaar verder. Is het zo dat het boek ingehaald is door de tijd en de tijdsgeest?
3: Natuurlijk is er veel veranderd. Ja, zeker. Zeker. Mijn boek speelt ergens in een ver verleden.
4: Ja.
3: Met slavenhouders.
4: In Suriname, hè?
3: Het mag overal zijn.
4: Maar meneer Vroen, u heeft dat boek geschreven. En dat boek is nu vertaald in het Fries. Die presentatie zou dus op Ketty Kotti zijn. Ja, het had misschien beter op een ander moment gepresenteerd kunnen worden dan juist op die dag dat de beëindiging van de slavernij wordt gevierd.
3: Ja, maar daar hebben we allemaal niet aan gedacht. En dat is ook zo natuurlijk.
4: Ja.
3: Daarom had ik ook eigenlijk gedacht dat geen zorg gezegd zou hebben. Oh, excuses. Ja. Natuurlijk doen we dat niet op die dag, maar een week later of een week eerder of een maand later.
4: Ja, het wordt nu september geloof ik, hè?
3: De Lau Dijkstra van de uitgever,
4: ja.
3: Die heeft besloten om, heeft ze mij vanmorgen verteld, om het verhaal pas in, het boek is eigenlijk klaar, maar om dat pas in september uit te geven.
4: Ja, ja.
3: Dan is het er pas. En dat wij samen eigenlijk contact zouden opnemen met het bestuur van Ketty Kotti, om nou eens eigenlijk te vragen waar het over gaat.
4: Ja.
3: Want weet u wat ik eigenlijk vrees. Ze vonden het omstreden boek. Maar ik vraag me af of ze het gelezen hebben. Want alle mensen die mij aangevallen hebben, dan zei ik, ja, maar wat heb je nou op het boek echt? Ja, wat gaat het tussen? Wij worden er zo. En dan zei, heb je het gelezen? Nee, ik heb het niet gelezen.
4: Nee, misschien op basis van de titel dat men al ja. in de ja. stress schiet. Het is wel in ieder geval zo, meneer Verroen, dat het boek nog steeds voor ophef zorgt. Doet u dat verdriet?
3: Ja. Ja, ik begrijp ook niet zo'n uitspraak. Ik kan de titel niet uit mijn mond krijgen. Juist die mensen moeten toch verdomme weten dat wij kinderen als slaven verkocht hebben. Dat moeten ze toch weten. Ik heb juist voor die groep mensen heb ik partij getrokken. Heb ik laten zien hoe ongelooflijk slecht ze behandeld worden.
4: Ja.
3: Je kan geen zwarte mensen op de televisie zien. Of ze hebben het over hun voorouders die zo slecht behandeld zijn. Dat heb ik beschreven.
4: Ja.
3: Ik had gedacht dat de hele witte wereld over me heen zou vallen. Omdat ik beschreven heb wat zij gedaan hebben.
4: Ja. Ja.
3: He, dat,
4: u wordt verkeerd begrepen eigenlijk, zegt u met zoveel woorden.
3: Ik snap er helemaal niets van.
0: En dat zei dus Dolf Verhoen hoe dat boek Slaafkindje slaap. En dat had trouwens een oren titel gekregen op een gegeven moment. In 2006 is dat na Utjoen en Tjewurg leidt het in de boekhandels als Hoe mooi wit ik ben. Dus die oren titel die is intussen ook al vervallen.

0: Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
0: Douwe Heringa neemt die mee.
2: Een hele goede morgen.
0: Op een muzikale wereldreis.
2: Rihanna Giddens komt uit North Carolina.
0: Muziek uit alle streken.
2: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitsprek, weet ik net.
0: Snijn, bij Omroep Friesland van Jochen Hond Alvoer.
2: Prachtig natuurlijk.
0: Mai Douwe.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
12: Ik sjoch even op de klok en het is echt alweer 12 minuten naar Jel van Jochenen. Tiet voor het Frieske Nijs, mijn Fijke Wouda.
13: Een goeie morgen. De politie waarschuwt inwoners van Boetenpost en de omliggende dorpen voor nepagenten die justioen actief zijn in de regio. De neppolities vertellen hun slachtoffers dat haar adres op een list stiert van woningen dat een inbraak plant wijzen zoeken. Daarna vragen ze om geld, sieraden of een bankpost zodat ze die veilig bewaren kennen. De echte politie zei mij klam dat inwoners je net op ingaan moeten en voeten dadelijk in hier en twee bellen moeten. Een garage naast een wenning onder de Ierkesingel in Drachten is vannacht uitbaand. De brandwacht wist wat te komen dat vuur oersleeg naar de wenning. De bewoners wisten zelfs uit het hoes te komen en konden ik de huisbeesten in veiligheid brengen. Een boorman wie al begon met blussen, wanneer hij de brandwacht dat oernam. De brand is alle gedachten ontstien in een elektronisch apparaat. Stichting Salvage zal de bewoners helpen met het afhandelen van de skeeën. En er is verzet tegen de werinrichtingsplan voor het recreatiegebied Blomkenterp in Frentscher. De gemeente Waardhoeken wil daar een nieuw zwembad en twee nieuwe squallen bouwen. Maar net Elsenien is blied met de bouwplan in het groene gebied. Jaap Roda uit Frentscher bezoekt het project te keren en had een protest liet maken.
14: Nou, dat protestfeske dat gaat over dat het groene het van Frentscher hier wat je achter me laat, dat gewoon blauw maakt. En dat het zonde is om... Om alles dicht te metselen. Ja, daar gaat het vesco uiteindelijk. Ja, je komt die squallenboel was je deel zetten. Dus ja. Daar ben ik voor een dag op het Sjenwest.
13: Twee bijen kwam Justioen en gisteren vast te zitten op het dak van een winkel in het centrum van het dorp. Ze wie in het dak opklom uit haar een frisbee debben daar wie. Toen een van de bijen bezocht de frisbee te pakken, kwam ze vast te zitten. Twee bijen bezocht haar te helpen, maar kwam dus doe zelfs ik vast te zitten. De brandwacht had de twee slachtoffers veilig van het dak hellen.
12: Peter en Peter.
13: Peter en Peter.
12: Koele wijn.
13: Ja, kom van het dak af.
12: Nou, dat idee inderdaad.
13: Ik bedoel maar.
12: Dadelijk hier het waarberjocht.
15: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreeg leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
16: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
17: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
18: EasySit.nl. Dan zit hij al goed.
19: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelis leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
18: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzal nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij al goed.
1: Friesland van de Moor.
20: Erit Seyens.
21: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
12: Pieter Wilkens die brengt dadelijk een ode om de heftruckchauffeur. Eerst eens even jaren goed het komt met het waar. Sibo Mollema, goeiemorgen.
22: Goeiemorgen, Erik.
12: En hoe lijkt het op dit stuit? We hadden kijk wel dat de trekker al versterrentocht op de gang is. Een soort van die trekker hier. Dus die gaan net een kap opgeholen. Dus dat is natuurlijk net heel loffelijk aan het reind.
22: Nee, dat is net echt noffelijk. En der, ja, de Sonona valt dus even wat rein. Dus even wat stoorrein. Want het goed is een beetje onderwijs. Nou, er ben straks ik wel wat langer. Droegere ritten. Nou, daar zit ik straks even wat meer over vertellen. Nou, Skielke die leidt op dit stuit qua temperatuur op zijn 15,2. Daar is 1 millimeter van. Nou, dat hield zo'n beetje van het hele noorden van Damboord. Die zit ik op 1 millimeter. 14,4 graden Bonsert. Zo'n 15 graden der voel een 3,4 millimeter. Laaksem 0,8. Grauw 1,8. Nee, Beest 2,2. En Bakkeveen 1,8. Dus het smiet net een soort op. Maar ik joet hoe dijs bloed het net droeg. Van de morgen zijn ook nog wat rein. Is even wat stoorrein. Ja, en dat is zeker even wat een droegere periode. Maar die laatste buien van de morgen een beetje west, ja, dan komt er wat een droegere rieten. Maar geen wij in de midden, ja, dan loopt er toch weer een nieuwe steuring oer. Mijn buien, of ja, ik kan beter zeggen, wat lichte buikjes. Ja, dat front loopt in de rin van de jonde weer voort. En dan bloedt het jonde vandaag droeg. Nou, we hebben joerd een soort bewolking, kan ik wel zeggen, met amper zinnen. Dus het wordt een beetje wat een grijze dij. Het wordt zo'n, ja, zo'n zontje. Eerst misschien nog even zo'n 18 graden. Maar voor het gevoel lijkt die temperatuur leger. Toch een matige, in vlagen krachtige westenwind. Ja, die op de waterland zelfs tussen de 5 en de zon inleidt. Dus ja, zon is al een hurde wind. Nou, de wind die neemt vannacht boppen lang wat aan. En ja, boppen zee bloedt er toch nog een vrij stevige wind in. En dan liet het vannacht droog te bloeien.
12: Hoe liet het op morgen?
22: Ja, de bewolking had ik dan de oer gaan. Maar ja, de zin komt er meteen wat meer aan te pas dan joert. Ja, er is morgen kans op een enkeld licht buiken. Ja, zo'n stoorke is maar. Maar voor het grootste part bloedt het droog. Ja, door de onvier van die polaire lucht. Die komt uit het westenwei, ont het noordwestenwei, een beetje in die hoeken. Ja, wordt het maar zo'n 16, 17 graden. Ja, 20 is normaal voor deze periode. Ja, de stevige west-noordwestenwind, die maakt het nog wat minder noffelijk, kan ik wel zeggen. Ja, tussen de 5 en de zon bijvoorbeeld jumpert het land in. En zo'n 6 en 8 tot 8 in het kust- en waargebied. Nou, let op de jong, dan neemt de wind boppen land aan. Nee, matig. En boppen zee bloedt er toch nog wel even een stevige wind.
12: De dagen daarna, hoe komt het dan?
22: Ja, want het is niet zo. Ja, hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. Hè, waar we dan morgen, ik zie aan mijn kans op een spotje rein. Zet dat nou dikker. Maar het ken wel dat het voor mij ook uit de kaarten mee is. Het stelt dus net een soort voor. Van het eerste liggen de laatste drippende wijzen die vallen. Want dan breng ik gewoon een wat droge rieten aan. Ja, de noordwestenwind, die is, die loopt dan weer flink aan, is meteen vlagerig. Dus ja, zo'n fjouwen tot zon, en dan werd de koude lucht ongeveer. Dus daar ben we nog net van aan. En de leidt de temperatuur ook om de zandje graden. Ja, dat is over man, ik weet waarom. Ik zijn 16, 17 graden. Ik werd een onheil in noordwestenwind. Ja, en verder is een beetje eenzelfde waartype als snijn. Wol droeg dus, maar dan, ja, ik wat zinnen en wolken. En dan 10 jaar hebben we een stuk minder wind, die dan meer uit het zuid-zuidwesten bij komt. Ja, de hege druk krijgt dan iets meer invloed op om jou. En dus, de zuid-zuidwestenwind is dan heel goed matig. Ja, dan heb ik wel wolkende zinnen. De temperatuur ja, die komt uit zo rond de 20 graden. Dus die het mooi omheeg. Nou, na het weekend dus om jou stabiel waar. Met oprende temperaturen en droger.

0: Pieter Wilkes en de heftruckchauffeur. Tenet moet heel tijd meer stroom vervieren kennen. En daarvoor komt er een nieuwe heespanningslijn die voor een pad door Friesland rint. Een van de plakken op route, dat is de Rotstergaasterwalm. Het verslagjouwer Arjen Bosselaar, die wier daar. Het is een gebied met een heel soort bijzondere paddenstollensoorten.
1: Nou, daar komen op Nederlands en Europees niveau een hulpeurte wasplaten voor. En wasplaten binnen toch wel de meest kwetsbare en zeldzame soorten paddenstoel. Die is in diverse kleuren van geel, green, gif green tot red, oranje, finekest. En vooral in dit gebied zie je een aantal hele zeldzame soorten. Die één soort die eigenlijk alleen hier voorkomt. En een aantal soorten die maar op een paar plakken in Nederland voelen worden kennen. En daarbij zijn als ze dan juist en dat zijn ze in hele grote aantallen vergeleken met andere gebieden.
2: Nou rint het bestaande tracé van de heegspanningskabel rint je door dat gebied. Dat is in het Verliene online. Ja. Toen kwam Tenet met het verhaal, wij willen die nieuwe verbinding langs het tracé van de orde. Wat toch niet doen?
3: Dan kennen we die boertjes van wasplatenreservaat voor Futhari, want dan is het gebeurd. Het is over en uit. Dus zien we die dingen hier naar meer, dan is het gebeurd.
2: Net zozeer de kabel zelf is de bedreiging, maar de onlis ervan.
1: De onlis en, ja, en de masten. De onlis dat zit het terrein vernielen. Toch dat ze daar met heel zwaar materiaal erheen matten. Ja.
2: En Orion in je eigen, dat is onherstelbaar eens keer.
3: Ja, dat is inderdaad onherstelbaar. Want de kerst namelijk net het stuk natuur wat je hier eigenlijk in al die eeuwen ontwikkeld heeft. Kerst net één verplantje of verplaatsen. Dat is onmogelijk.
0: Verslaggever Arjen Bosselaar importeert mij, wat ze er neem, Jan van der Wouden en Jan van der Heijden, die beide vrijwilliger binnen bij Steeds Bosbeheer. En dan, er is verzet in de werinrichtingsplan voor het recreatiegebied Blomkerterp in Frensjer. De gemeente Waadhoeken wil er een nieuw zwembad bouwen en squalkenbouw in Delft zetten. Maar net elke nieuw is blij met die bouwplan in dat kriende gebied. Ja, Proda uit Frensjer die bezoekt het project te keren en had daar een protestlied van maken.
4: Nou, een protestfeske dat gaat over dat het kriende hert van Frensjer, hier, wat je achter me laat, dat gewoon blauwen maakt. Ja, dat het zonde is om alles dicht te metselen. Ja, daar gaat het vesco worden eigenlijk. Ja, je komt die squallenboel wel je deel zetten. Dus ja. Ja, daar ben ik al voortendags op het Sjenwest. Alleen het laatste stukje dat is nog helemaal heel. En dat is ik beschermd het stadsgezicht, het stadsgebied. En wij als FNP hier in graag won dat dit er ik bij komen zo. Maar dat hebben de spieders nog net trokken. Dus daarom ben ik hier zo fel op zin.
5: Wat is volgens of nevens jou het alternatief van het nijbouwplan? Wij zoet in de matten.
4: Nou, dat ben dan mijn eigen keuze. Maar ik zou bijvoorbeeld die kabaas die hier Mike wil in Plan Zuid kennen. Des te nou die nijbouw van die nieuwe huizen. En dan is ik vaak zie ik een jongere gezin. Dat hier weer met schaals mijn plan. Want dat bouwt waar zit daar een squallen. Nou, dat is nou ik wel die squallen nou ik af te hellen. En aan mijn part hier van die AMS, dat hier ik wel op hetzelfde plak en daar. En zo had die squal ik dan net. Maar daar hebben we mogelijkheden voor. Dit is gewoon als keuze maken van mooi voor de kinderen en dan kunnen we mooi in het groen spelen. Ja, de groen gaat nou naar de kloten natuurlijk.

0: De hele familie Marley die zit ongeveer in de Zuidstoring van Friesen van Le Mans. Dit is Rita Marley en One Draw. En van je is Bob Sinclair en The Love Generation.
1: De media van Le Mans.
0: Ja, want Skip Marley die heb ik al.
2: Ja.
0: Ja. What's in the name?
2: What's in the name?
0: Fijke, het Nijse Toren Media.
2: Ja, Fries Dijbert en Leo de Kranten die heffen zelfs aandacht voor de scholieren, de squalband die het slagen binnen. Einde van een tijdperk, schroot het Fries Dijbert zelfs. Die hadden een tweeling, die Ivan en Maiko uit de Dokkum, die binnen beiden slagen. Nou, we gingen nog even mis met het ophingen van de vlaggen, maar die hebben ze maar gauw even gerepareerd, mijn bezemstal. Dus toen koe de vlaggen daar ik uit.
0: Wat nou, hong een heel stok?
2: Ja, er was iets maar een steektouw wordt net goed zitten. Dus,
0: details.
2: Bezemstal met tie wraps, wie de oplossing. Geslaagd, dat is groot, de layout de kranten voorop. En dan je blier amazing op een foto voor zelfs. Onder andere Jens Rietman, Santje uit Snits. Dat is een van de 1070 Friese eindexamenleerlingen. Die dus de uitslag te jaren kregen. Hij slagen. Ik kan door met mijn leven. Nou, dat is wel heel zwier onzet. Maar goed, ik kan me voorstellen dat er heel blier mij beest.
0: Ja.
2: Dan is er natuurherstel nodig voor bouw Bakkeveen. Schroot de layout de kranten voorop. Wat dit er een hoorn? Opstelon die wil huizen bouwen in Bakkeveen. Maar dat is net langer mogelijk. Nou, de provincie het vergunningenloket dichtsmiet. De natuur is er te min onta. Dus linksom of rechtsom. Opstelon krijgt het net voor mekaar. De gulgroene gemeente wordt het neemt. Een gulgroene gemeente, prachtige naam.
0: Ja.
2: Maar die wil dus neerleveren als in Elsdorp huizen bouwen. Toezend erbij is al hier het mantra. Maar ja, voor Bakkeveen is het dus net langer mogelijk om daarvoor de benedige provinciale natuurvergunning te verwerven. Combinatie van de zorgwekkende conditie van het Natura 2000 gebied en de stikstofregels, die zorgt ervoor dat Green Jacht om te bouwen op geen enkele wijze in beeld is.
0: Ik snap dat het wen je wordt. Het is mooi.
2: Het is daar prachtig.
0: Prachtig om jou.
2: Zeker.
0: Dat weet hem voor eerst net. Tenminste, net in een nijbouwhuis.
2: Net in een nijbouwhuis. Dan was een bestaande wenning. Maar dan keep je. Ja, en ik, de boeren die ben blij dat ze nou eindelijk de kunstdongvervanger van Utah, dat het mogelijk is, omdat dat renewer,
0: ja.
2: Dan kennen ze hun eigen dong, kennen ze omvarmen met dat kunstmest en dan maakt het wol uitstraaien over het land. Dus dat weer nice uit de Friese krant. En we gaan gauw naar Wim.
0: Dat lijkt mij een goed idee, want Wim Brons is dit alweer clear for, nodig voor.
3: Ja, goeie man.
0: Zit je apenkooibeleving, joh, denk ik?
3: Ja, fysiek, het is een half en tolven. Onder de naam Apenkooi. En als het al vast ideeën is, of inspiratie. 0620-4-9-9-9-9-9-9 of via de app van Omroep Friesland op de telefoon. Communiceer dat ik in de handen. Via de quiz natuurlijk, Jedder of Letter. Zit in het rand van artiesten die het dokter voor hun naam hebben.
0: Oh.
3: Wat komt daar met die op?
0: Dr. Dre.
3: Bijvoorbeeld.
2: Ja.
3: Lijken?
2: Ja, Dr. Dre.
3: Oh, ja. Je twaak je Dr. Dre. Voor mij zit hij er net in. Maar,
0: Dat is helemaal het genre, hè, wat we misdraaien. Maar goed.
3: Dr. Dre, ja.
0: Ja.
2: Ik zou willen horen, doktoren.
0: Ja, ik
3: wil zeker horen, doktoren.
0: Dr. Pepper, succes, maar dat is wat anders.
3: Ja. Ja. Nou goed, ik ga er even naar, jongens.
0: Ja.
3: Het is ook door het nog even die quiz.
0: I don't need no doctor van John Mayer, maar dat is net een artiest natuurlijk.
3: Nee, nou, het mag in de titel zitten.
0: Oh.
3: Inderdaad, dat, nou goed. Meer dan hoe dadelijk om te zien hoe het zien.
2: Oeh, nou, we bloelen hartje.
3: Man.
0: Houd ja,
3: verder bellen we mij Regina Talman van Idens, die is katten oppas. En ik krijg het bedrog van Zimmer.
0: Nou,
3: dat en meer. De muziek, verder, hè, muziek is het allerbelangrijkste.
0: Dat in orde voor. Dit wie Friesland van Le Mans voor deze week. Wij binnen daar manje van zelfs weer. Ik wens jullie een heel mooi weekend.
1: Omroep Friesland. Alles wat er spiekt. De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon. Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar. Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje. Omroep Friesland. Oeral en altijd. West maar worst. Ik als boetende provincie best. De app van Omroep Friesland. Voor Android en Apple. Download hem nu.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest, waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen de gentest krijgen, kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers onder het puin. Rond middernacht was er een explosie in een bijgebouw van een flat waar een sportschool zit die 24 uur per dag open is. Er is een zoekactie gestart. Er wordt nu een kraan ingezet om het gebouw te doorzoeken, zegt de veiligheidsregio.
12: We gaan het langzaam afbreken. Omdat het pand ook instabiel is, kunnen we niet naar binnen. Dus we gaan eigenlijk vanaf buiten naar binnen werken. En op zoek naar eventueel mogelijk slachtoffers onder het puin.
11: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Duizenden rapporten over de versterking van woningen van bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen bevatten mogelijk fouten. Bronnen melden aan RTV Noord en het programma Pointer dat er ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Deze journalist van de RTV Noord zegt om welke fouten het gaat.
13: Dan kan het bijvoorbeeld gaan over een schoorsteen die mist in een rapport, of dat een bewoner er juist wel eentje in het rapport heeft, maar niet op het dak heeft staan. Maar het kan ook zijn dat een berekening van veiligheidsmarges niet klopt of niet volledig is. En er zijn zelfs verhalen van Groningers die plots het rapport van een hele andere woning ontvingen.
11: Later deze maand verschijnt een onderzoek van het Adviescollege Veiligheid Groningen. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in de wereld in te zetten. De New York Times meldt dat dat begin deze maand met de Europese bondgenoten is gedeeld. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer bewolkt en er trekken buien over, soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS-journaal. Lieselot.
3: Oké, goed, wat we dit doen, Jochen, is het van harte welkom bij Noordervoor. Vergeet om 12 juni, maar vooral de aller leukste muziek. We beginnen met Frankie Valli in The Four Seasons, Who Loves You.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Simmer in Friesland.
16: De kampioen!
15: Het is weer de tijd van het scootjesiel, de pc en het vierleven. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoot om deze evenement in Blaatschapjaren leden, dan is dit de kans. Met een online campagne, radio televisie commercial, kist op deze zomer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverterend.omroepfriesland.nl.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
17: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
1: Noden voor.
18: Maivim Brons.

Who loves you? Frankie Valli in the Four Seasons. Ik ben Frankie Valli, ik vind het fantastisch. Dat is al lang geleden al, maar hij is 92, hè? No, hij treedt nog heel die dom. Alhoewel, dat is correct al zijn. Al zijn shows annuleert dit hier, want ja, vanwege seizoens. Maar, en dit hier komt hij ook net weer op de bühne, begrip ik. Maar in 2022 wil hij wel los. Dan 93, zo het ze. Ja? Hij gaat uit van alles die. Frankie Valli. En dit hier, Who Loves You. Het keerde mij de Four Seasons, dus nummer 75. Welkom bij Noden Voor, nog eens. Vrede morgen, 12 juni. Muziek of fysiek, dus knal van 12. Ik blik al vast een beetje fruit als het inspiratie heeft. Deel het ons mede via de app 0620, via Jochen. Of via de applicatie op de telefoon. Dan kan je wel vast hier een oren berichtje zetten. We vieren het net, oké? Okay? Als nou al vast een fysiekje in het zin is, beloof, hoor op je net. Nee, neem me maar aan, Stjen Holven. Ik zal net sinds het voorhoorn in de reis is, maar hij werd net vergeten. We nemen mij in de oervagings om daar weer een mooi gevarieerd oerke van te meiden. 0620, via Jochen, applicatie om Rovis van telefoon. Kom maar terug. Ondertussen is dit Long John Baldry. Walk me out in the morning dew.

out. I wouldn't walk you out in the moon.

0: Paul van Vugel.
1: Mooi einde dit. Ja. Big in Japan, wie dat Elfenveel. Vooral bekend van Forever Young en de ballade die ik in Friesland heel erg omsloeg. En altijd onverregen waard. En ik nog wat. Vindt op hen ze Sound Like a Melody. Wie ik nog zo'n hitje van ze. Uit de jaren 80. En nou is Duitsland, hè? Het Münster. Frank hoe ik reis. Nou, mooi. Klinkt een beetje Duits of Engels. Dus is het tijd voor een Frans chanson. En wat gezellig is, Michel Delpechiger en

Bekend liedje van Jimmy Cliff in Jochen 60, Many Rivers to Cross. Heb je altijd al een soort van gospel, maar Marcia Hines die takes it to the next level, zullen we maar zeggen. Dit is de uitviering van Marcia Hines. Kwam ik voorbij in het archief, schatkamer, de nije NOB, NOS, de publieke omroep opnamen. Die al je beschikbaar binnen op de schatkamer.nl is dat leuk. En ik zit in oude top op. Top-ops, die ben direct te zien. Maar je ruw materiaal wat ze erop gooit hebben gewoon. Maar je promo's en onkundigingen en aparte opnames. En ik dit zie je erin. Marcia Hines versie van Many Rivers to Cross. Koek net, even thuisgebracht. En bij deze keer op de radio, Beus. En Marcia Hines, Many Rivers to Cross. Dadelijk het Friske Nijs. Allereerst nog Pharrell Williams, maar happy.

0: Williams, Happy, Ekelweer. Tretje hier al, tussen. Man, ja, het water hoeft een tretje, komt tussen. Tretje hier, rekken je net nog wel aardig wat in. Oké, 12 minuten voor jezelf, tien.
1: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
2: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hart kiert.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
5: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
5: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
7: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
0: Er is even nog Javeltje in het Friese Nijs nou, mijn Fijke Wouda. Op een goeie man, Fijke.
13: Een goeie morgen. Het is komende snijn Vrouwt Bloeddonor Dij. Op deze internationale dij beziekt de Vrouwtsoensorganisatie het bewust wijzen hoe de noodzaak van bloed- en plasmadonaties te vergrutsen. Want na je donoren bloeien het nedig. Marloes Metaal van St. Quinn leidt u het waarom.
14: Nou, in Nederland hebben per jaar zo'n 100.000 mensen bloed nodig. Bloed of een bloedproduct. Dus dat gaat bijvoorbeeld om rode cellen, zoals we dat noemen. En dan hebben mensen nodig die bijvoorbeeld veel bloed zijn verloren na een ongeluk of bij een bevalling. Maar ook mensen die een kankerbehandeling ondergaan en daardoor daarvoor aan moeten sterken, krijgen heel vaak bloedtransfusies. Er zijn ook heel veel mensen die afhankelijk zijn van medicijnen die gemaakt worden van bloedplasma. Dus die bloeddonoren die zijn echt van levensbelang.
13: De politie waarschuwt inwoners van Boetenpost en de omliggende dorpen voor nepagenten die juist doen actief in de regio. De neppolities vertellen ons slachtoffers dat haar een adres op een lijst stiert van Wenningen dat een inbraak plant wijzen zou. Daarna vragen ze om geld, sieraden of een bankpas, zodat ze die veilig bewaren kennen. De echte politie zei maar klam dat inwoners je net op ingeen moeten en voor een dadelijk in een 12 belje moeten. De Angwider Tjerke in Tjalbert bestiert 400 jaar. En er staan ze het hele jaar bij stil met een uitgebreid programma. Een bewuste keuze, zei Betty Oosterhoff van de Jubileumcommissie.
15: En dat is precies het hele idee van al die activiteiten. Om duidelijk te maken dat de kerk niet alleen een gebouw is voor de gemeenteleden. Maar ook voor iedereen in het dorp. Want de kerk staat midden in het dorp. De kerk is ook een gebouw voor het dorp.
13: Volleybalster Hester Jasper keert weer om bij haar oude club AC Paok in Griekenland. Jasper speelde eerder al bij die club, maar na een kruisbandblessure werd haar contract ontbonden. Jasper wierd 10 maanden uit de roulage terug die zware blessure. En nadat ze weer fit is, gaat ze weer om naar Griekenland. Ze had een contract voor 1 seizoen tekenen. Ja, het waar. Juto Hisker de bewolking, maar in de morgen droge perioden. Middags vaker buien, letter in de midden exen en maximaal zonnetje graden. Bij een matige, ontkrijftige westenwien. Jong, meer zinnen en een lokale bui. Vannacht meer droog en zo'n halve graden.
0: Okay. En morgen.
13: Morgen was morgen nog even witte.
0: Ja,
13: nou ja, in het weekend betierde een bui, geregeld droeg, maar wat zinnen. Het is 16 centje graden. Zaterdag matige ontkrijftige westenwien. Snijn fris, matige ontvrij krijftige noordwestenwien. In de nacht meest droeg, kalmer waar, over 12 graden. Van manja is het vaker droeg en komt op tientje de 20 graden weer in beeld.
0: Ja, oké, okay. dus eerst wisselvallige letter better.
13: Ja, letter better. Ja, ik hoest zeggen, we moeten nog even geduld hebben, maar letter better vind ik eigenlijk mooier.
0: Dankjewel, Fijke. Hoor een horen bij op de radio. Altijd alles op omroepfriesland.nl en nog eens op de app op de smartphone. Dadelijk de Beatles, uw 63.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
17: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
18: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
5: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
19: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
20: Nodevoor. Maivin Brons.

Please Please Me van de Beatles, Uit Jodjen. 63 als eerste plaats in het Variaalhoeker van Nodervoor, vrede moment 12 juni. Wat doet het zoiets weinig? Morgen is de radio onhest, hier is Chicago.

Classic FM Rock van Chicago, Stay the Night. We hebben naar de jaren 70. Nou ja, het klinkt als jaren 70, kwam uit de jaren 80 dit. Scott Fitzgerald en Yvonne Keeley, If I Had Words.

Ja, dat trompetje, dat het wel wat. Dat zeg ik niet. Ik zei 80 rieren, dat is net zo. Ik meer dan jotje 80, maar het is zo aan de zantig. Dus het is logisch dat het als hier de zantig klinkt en een beetje plakkerig. Ik denk dat dit is wel. Yvonne Keeley, zuster van Patricia Pai, together met Scott Fitzgerald, If I Had Words. Dit is Johannes Rietma. Ik rijd de Braas, Simmer in Friesland. Nog even tak een bieken en dan hebben we die kant weer uit. Mooi.

0: Volksrit maar.
1: Meide, Greide Braat en Simmer is de mooiste tiet van die.
2: Jedder
3: of letter?
1: Simmer in Friesland is de officiële titel. Dus, nou, hartstikke minuten voort. Zie je, nu 20 minuten is de quiz. Jedder of letter? Spelen we alle dagen in Noorderfort, waar plaat moet zien. En we hebben Joert een bijzonder thema, zonder reden eigenlijk, zonder, daar zet ik je een onleiding voor. Het is net de dij van de dokter of zo. Maar het gaat uitroer, de dokter, het thema is dokter. En de vraag is, en denk, maar ik is die kwalificeren, hè, dat is dus mij doen. Hakker dokter ziek je wij hier, hakker dokter maken dit. Hakker dokter hier wij hier. De meest bekende hit van deze dokter, maar welke dokter is het? Waar is dat? Heb het dus 0620 voor jou horen, Jochen, Ian, Jochen, kwalificeer die voor de quiz. De mooiste prijzen van zelfs, dat speeltje Music Match, de koekjes en de noten voor koffie of theelepel. Vraag hier in 12 rijen zaken om elkaar relateren in de tijd, dat is het idee. Ja, 0620 voor jou horen, Jochen, Ian, hakker, dokter, ziek je bij. Kom toch. En speel je mij met de Dr. Quiz. Dadelijk. Dit is John Barry. You only live twice.

Zo, zit het nummer 18 heen in de top. De top 40. Ik vind het een leuk plaatje, deze Bruno Mars, Risk It All. Maar die mariachi-achtige trompetjes erbij. Ik weet niet of het echt mariachi is, maar het klinkt wel een beetje Mexicaans. Het heeft wel wat. Nou, oké. Okay. Nog één plaatje voor het ijs van Tien en dan dadelijk de quiz. Kom aardig wat geschikte dokters binnen. Dus we komen wel uit met die quiz. Hier is Ace of Base, wat een ijs.

0: van Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
2: Wie visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan uit Farri leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
3: Ambassador Vermogensbeheer. In een wrouw die het hield niet veroordeeld, is rijst een zeldzaam goed. Wils merken schommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorde, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belizzer.
4: De boerdrachten, alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
5: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse sportschool waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Eerder is al gezocht met een drone en speurhonden. Nu is er een kraan om het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje te slopen. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Volgens de eigenaar van de sportschool was de explosie onder de vloer waar leidingen lopen. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe om de spanningen tussen de twee landen op te voeren. Volgens de rechtbank heeft hij zo samen met de minister van Defensie geprobeerd om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen die gentest krijgen kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Zeeland hangt vandaag bij basisscholen en middelbare scholen de vlag half stok uit respect en medeleven met de slachtoffers en nabestaanden van het zware verkeersongeluk gisteren. Daarbij kwamen 3 leerlingen en een docent van een basisschool in Aksel om het leven. Op de school komen medewerkers, ouders en kinderen bij elkaar. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Een man van 19 zit vast. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder van de auto is. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen van alles wat met zon en buien bij 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
9: Oh, 3 minuten notie en is het al. Alder. Met even terug, dadelijk normaal. Om mee te beginnen, mama, waar is mijn pilsje dan?
10: Voor een nieuwe Fiat. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen niet.
11: Hebben jullie hinde van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jullie bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelisleidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
4: De boerdrachten, alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
12: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
13: Nul de Voor.
14: Maivim Brons.

meer van de knijters van normaal. U 82, mama, waar is mijn pils, mijn pilsje? Ben ik kwijt. Dit is Shanna Spyro, Material Lover. En daarna de quiz. Jedder of letter?

0: Shanna Spyro, Material Lover. Wie dat uit de hitlijst?
1: Jedder of letter?
0: Zie je het nog? Zie nou, plus 30 seconden. Aan de telefoon is Pieter Postma van de Bestrijding. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Oeh, krijg wat echo, Leo, op de. Oh, nou gaat het al beter, Leo.
2: Mooi. Ja, zo ben
0: ik. Ja, is de radio nog?
2: Dank wel. Mooi, jongen. Nou.
0: Alles goed?
2: Ja, alles goed, ja. Jij bent er, ja. Ja, het is een beetje wat miserig met vanmorgen, maar ik wil dat opklaren hier en daar.
0: Ja, nou. Pas letter wordt het echt beter. Na het weekend, heb je het.
2: Ja, maar ja, dan moet je nog helje, hè.
0: Wat? Wat is dat, helje?
2: Je weet niet wat het even goed brengt, hè.
0: Nee, maar ja, bied je vertrouwen?
2: Ik had vertrouwen sowieso.
0: Mooi.
2: Zo.
0: Mooi zo. Nou, ja. Ja, nou, dat komt mooi uit. Had je dan denken, nou, misschien val ik van het weekend wel om. Bij Henk Wees, hoe rooie dokters?
2: Nou ja, daarom denk ik het op deze manier.
0: Oh ja, oké. Okay. Ja, ja.
2: Nou, maar dan in een klinkslagje eromheen.
0: Ja, hoor, nee. Associeer het tegen met elvallen. Nou, hakker dokter wie dit?
2: Dit is dokter Hoek, hè?
0: Dokter Hoek, ja, klopt. Baby makes her blue jeans talk. Oké, vraag Ian. Om dat quiz. Dat speelt ze Music Match. Oh, ik zal het even bijpakken, maar het lijkt je nog even ook. Ja, nou, dat is een muziekquiz die is tussen Spielekist.
2: Oké, okay,
0: nou, ja, leuk. Dat is een leuk ding.
2: Ja, nee. Ja.
0: De vraag is: Baby Makes a Blue Jeans Talk van Dr. Hook. Kan dat eerder of letter uit als All That She Wants van Ace of Base? Plaat dat ik het voorhoerig me eindigen. En die kwamen Jontje
2: Trein. Dat
0: wat zei ze?
2: Dat mag maar wat jij er wel, hè?
0: Ja, dat klopt. Met, Dr. Hoek kwam uit 82. En All That She Wants is Utrein. Mooi, dat, die quiz die krijgt straks, die wordt zo gauw mogelijk. Vraag 12 voor de nodige voor koekjes. Een quiz vol dokters. Hier is dokter. Dit is de Toske dokter, hè? Is hem?
2: Ja, ik ken hem ongeveer wel.
0: Dr. Altman.
2: Ja. Maar die wie wat letter toch nog wel?
0: Als Baby Makes a Blue Jeans Talk.
2: Ja.
0: Die wie letter. Ja, dat is het even lekker trots. Dus, we horen de gang erin, dat klopt inderdaad. Dat kan met 92. Ja. Koekjes krijg je er echt bij, dus.
2: En nou, dokter Bernard, dat denk dan.
0: Dat zoek in, hè, maar het is even net zo. Want we hebben een oren dokter, Foen. Dokter wie? Dit
2: die
0: echt. Dat wie?
2: Jeddig, hè?
0: Ja, als It's My Life. Nou, dat is. Monsterachtig! Nou, deze quiz heeft hij nou van uw leeft, hè? Hè, wat zei het?
2: En dan de rest nog, hè?
0: Wat dan, ja, het weekend, ja, dat komt ik goed. Dat,
2: zo, dan neem ik een Berenburgje van de dokterschirurg, hè, van Pieter Vilkers.
0: De Berenburg.
2: Dan red ik het boel weg.
0: De Berenburg is mijn chirurg.
2: Ja.
0: Oh, dan mogen we die maar even draaien, denk ik, of net?
2: Ja, dat doe het maar even, joh.
0: De Berenburg, maak hem even erbij, Helje. Ja. Ja, ik maak hem wel. Oh, ik hek hem al, ja. Want ik zoek Gerben Douwstra draaien. Die

bedankt voor weer een avond gezelligheid. Dat zit hier natuurlijk in Holle. André Hazen maken dat ervan. Dit is het origineel Salvatore Adamo en Sema V. Ja, dat waait er goed zien. Tijd voor een introspectief moment. Contemplatief moment. Neem het hoedje wollen. Maar sjoch in de vierte en tink na, je hoort van alles en nog wat. Want hier is Alan Parsons.

0: Dit is er weer van Mariekebeek uit Jochen en Jochtig. Petit is de titel van dit werkje. Werkje, 4 minuten lang. 1 minuut voor Jelve Al van Elke het Frisje Nijs.
1: Krijg je allemaal in de mail?
2: Hij is vergees en hij is superactueel.
3: De Nijsbrief van Omroep Friesland.
1: 1 keer in de week het belangrijkste Nijs. En als bonus...
4: Nijskerige programma en online tips van de Omroep.
2: Scroll die nooit. omroepfriesland.nl/Nijsbrief.
5: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
6: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater... tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
0: Het Friske Nijs, hier is Lars de Leeuw. Goedemorgen, Lars.
12: Goedemorgen. De politie waarschuwt inwenners van boetenpost en omlissende wapen van nepagenten die justioen actief zijn in die regio. De neppolities vertellen hun slachtoffers dat haar een adres op een listje van wenningen dat een inbraak plant wijzen zoer. Daarna vragen ze om geld, sieraden of een bankpas, zodat ze die veilig bewaren kennen. De echte politie zou het mooi klam dat inwenners je net op ingeer matten en voorten dadelijk in 12 belly matten. Komende snijn, dan is het Wraad Bloeddonor Day. Deze internationale dag beziekt de Wraad Soensorganisatie het bewust wijzen om de noodzaak van bloed- en plasmadonages te vergrutsen. Want nieuwe donoren die binnen het nodig. Marloes Metaal van Sankin die luidt uit waarom.
13: Nou, in Nederland hebben per jaar zo'n 100.000 mensen bloed nodig. Bloed of een bloedproduct. Dus dat gaat bijvoorbeeld om rode cellen, zoals we dat noemen. En dan hebben mensen nodig die bijvoorbeeld veel bloed zijn verloren na een ongeluk of bij een bevalling. Maar ook mensen die een kankerbehandeling ondergaan en daardoor daarvoor aan moeten sterken, krijgen heel vaak bloedtransfusies. Er zijn ook heel veel mensen die afhankelijk zijn van medicijnen die gemaakt worden van bloedplasma. Dus die bloeddonoren die zijn echt van levensbelang.
12: De Engwerde Tjerk in Tjalbert bezit vrouwen dier. En destijds het hele hier bij stil, mooi een uitgebreid programma. Bewuste keuze, zei Betty Oosterhoff van de Jubileumcommissie.
14: En dat is precies het hele idee van al die activiteiten, om duidelijk te maken dat de kerk niet alleen een gebouw is voor de gemeenteleden, maar ook voor iedereen in het dorp. Want de kerk staat midden in het dorp. De kerk is ook een gebouw voor het dorp.
12: Volleybalster Hester Jasper die keert waarom bij haar oude club AC PAOK in Griekenland. Jasper speelt al jaren bij die club, maar na een kruisbandblessure waard haar contract ontboen. Jasper weert 10 man nu de roulage door die zware blessure. Nood ze weer fit is, keert Jasper dus waarom naar Griekenland. Ze had een contract voor 1 seizoen tekenen. Dan nog het waren juist oer heerske de bewolking, maar in de morgen nog droege perioden. Middags dan hebben we vaker buien. Let er in de middag is de zin er direct bij en is het maximaal zonnetje graden, mooie maat rond kreeftige westenwind. Jong, dan nog meer zinnen. Kan nog wel een lokale bui vallen. Vannacht dan is het meest droog en dan is het zo'n 11 graden.
0: Oké, Lars, dankjewel. Oer en oer en ijbelletje op de radio en altijd alles op omroepfriesland.nl. Of op de app op de smartphone downloaden. Maar hij is hartstikke handig. Dadelijk de plaat met de motor, zeg. Deze, ja. Jackal en de Lumberjack. Komt er aan.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
16: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
18: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Nul de Voor.
19: Maivin Brons.

0: Toch eens wat zingende zeg. Zingende zeg. Maar dan hoor Jack alweer. Lumberjack van Jackal. Trein jochtig. Oké. Dadelijk bellen we. Maar Regina Talman. En die is kattenoppas. En die had het bij Smoordruk van Zimmer. Hoe gaat dat dan in je werk? Hoe komt ze er aan? Hoe komen die klanten nou hier aan? En zo wordt. Hebben we dadelijk hoor. Bel je mij Regina Talman van Itens. Daar opereert ze in die buurt. En verder verzels even fruitje naar de fysiekjes dadelijk naar Alven. Dus ik kan Alven tolven. Even wat er, ik zeg hier Stingen Rain van BZN. Of Rain, Rain, Rain. Bonnie M. wordt aanvregen. Vanuit Belfast. Maar ik krijg het noemer Belfast. Ik zei Barit. Oké, okay. Grimtosk. Misschien hebben we nog meer ervoor. Op Dr. Hoek, maar dat wie de quiz. De boerendochter, de snoorde boerendochter van Roel Slofstra, Joop Veenstra. Octopus. Strabelte. Hier op het Tosken. Nou, dat belooft even van alles en nog wat. Mumford & Sons, I Will Wait. Als ik nog een fysiekje. Heb het dus dan 0620-4991-1996 is er al een nodig verskaat binnenkamer. Er kan nog meer bij 0620-4991-1996.
1: Kom voor het lucht.

0: Dit het Cohen in het Fries project. Auke Busman. So long, Marianne. Kom bij mij. Fietsen met het vooralven. Wilst een soort meesken, borrelje, familie vreetje om op de kal te passen. Want zo voorkom als je ginnen had Regina Talman uit Itens daar haar werk van maken. Ze is namelijk kattenoppas. Onhoes, ze zorgt ervoor die katten gewoon dus in haar eigen vertrouwde om jou in blauwe kennen. Ze is op de telefoon. Regina, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.
0: Hoe doe je dat, kattenoppas worden eigenlijk? Hoe rol je daarin?
1: Ja, hoe rol je daarin? Ja, ik ben eigenlijk werkzaam als dierenartsassistent in Sneek. En daar had ik wat uurtjes over, wat ik daar niet kon vullen. En toen dacht ik, ja, ik zoek wat passend is bij mij. Bij wat ik eigenlijk al een beetje doe en mijn gezin. En ja, zo heb ik even zitten googlen en kwam ik hierop uit.
0: Oké, zit dat erbij?
1: Ja.
0: Kist dat op Google vinden? Wat zit er even aan?
1: Ik heb geen idee hoe ik erbij kwam, maar ik heb het gevonden.
0: Maar want dit besteedt wel, hè, dit idee kan wel pas aan huis. Maar hoe begin je dan zelf mee? Hoe krijg je die eerste klanten? Zo?
1: Ja, nee, het is eigenlijk een organisatie waar ik bij werk.
0: Oh,
1: dus het is niet mijn eigen bedrijf. Het is een organisatie die over heel Nederland verdeeld zit. Dus eigenaren kunnen hun data's doorgeven via de website. En die organisatie zoekt daar een passende oppasser bij.
0: En dat is wel in de buurt van Itens, hoop ik dan voor die?
1: Nou, voor mij wel, ja. Maar je hebt tot dat heel Nederland heen oppassen zitten.
0: Ja, dat snap ik. Maar daar ben je wel in de buurt om te opereren.
1: Ja, om omgeving Itens, Sneek, Bolsward.
0: Het is een verkonsje, tiet komt erom, dus de drukte, de agenda rent vol.
1: Ja, zeker. Ja, ik heb het tot en met augustus bomvol.
0: Oh, serieus? Ging je kat mee bij?
1: Nee, momenteel niet. Nee.
0: En hoe zit het met de knaagdieren en de hoen dan?
1: Ja, de honden doen we niet. Maar mochten er nou vissen zijn of konijnen of dat soort kleine dingetjes, die nemen we ook gewoon mee.
0: Oké, alles wat net uithoogt. Wat je net hoort uithoogt. Oké.
1: Ja.
0: Maar ja, dat is, voor een hoen is dat niks natuurlijk. De hele tijd thuis zitten, alternatief is. Maar bij een kat kan dat prima aan, hè?
1: Precies, en de meeste katten kunnen ook gewoon nog naar buiten. Dus die vullen hun dag wel.
0: Ja, oké. En dan was het dus hoe vaak maar staan los bij een kat?
1: Het hangt van wat eigenaren willen eigenlijk. Minimaal is 1 keer per dag. Maar mochten ze het vaker willen, kan dat ook.
0: Oké. Nou ja, het zomerseizoen is natuurlijk nou dadelijk heel druk. Maar is het heel hier trog? Dat het trog git, precies?
1: Ik werkte vanaf oktober en november ongeveer doe ik dit. In die tijd heb ik al wat opdrachtjes gehad.
0: Dat is relatief naar je business.
1: Ja,
0: okay.
1: Relatief naar. Ja.
0: Dus je bent al een opdracht geweest, maar nu wordt het pas echt druk.
1: Ja, precies. Mensen gaan op zomervakantie, dus dan heb je dat wat meer.
0: Oké. Okay. Ja. Dan wisten die dus te vinden via die organisatie. Ja. Kist ik vernemen dat katten er prima tevreden mee binnen?
1: Ja. Te lekker in hun eigen omgeving en dat is veel minder stressvol dan dat ze naar pensioen gaan. Dus voor de kat is het alleen maar beter.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ja.
0: Maar dan moest je mensen thuis hebben, dan moest die mensen binnen net, dus daar is de sleutel van het huis, dan moest ze die wel even vertrouwen.
1: Nee, als je een afspraak maakt, inderdaad, heb je een kennismakingsgesprek. Daar wordt natuurlijk eventjes kennis gemaakt en hun wensen en de dieren besproken die eraan aanwezig zijn bij de oppas. En mocht dat allemaal goed zijn van beide kanten, dan wordt het allemaal in de werking gezet.
0: Juist. Nou, dat
1: dus het is een kennismerking.
0: Meestal iets zullen wel goed gaan, denk ik. Hè? Maar is er ook iets, of is er iets al misgaan? Ik besef wel vast. Nou, dit ben ik niet. Dit werd het net.
1: Heb ik nog niet gehad.
0: Oh, oké. Okay.
1: Nee. Gelukkig maar.
0: Maar vanuit die organisatie zal er vast wel eens een keer een verhaal West hebben? Of bijvoorbeeld.
1: Ja, dat ik weet.
0: Oké. Okay.
1: Vast was iemand zijn die dacht van, nou, dit moet ik niet doen. Maar dat weet ik niet, nee.
0: En dan net hoor in elk geval. Alles liep het heel positief.
1: Precies.
0: Dan bellen we daarna de simmer nog eens om te zien hoe het verrond is.
1: Is goed.
0: Hey, en een soort succes. Leuk is dat de telefoon kwam. Ze beginnen het allemaal van Itens.
1: Helemaal goed. Dankjewel.
0: Hoi.

The Boys from Dungeon Lane, dat is de nieuwe CD van Paul McCartney. De makkelijke plaats. Sjucht naar vroeger. Waarom? Dit witte Jeremy Ringo Starr, de drummer die het uit met jonge Kimmer toch sympathiek en aardig en leuk klinkt en gezellig. Home to Us. Singeltje dat 12 weken, 3 weken lang gebracht had. Van dat album, dus Boys from Dungeon Lane. Zij zijn een deel voor Alvin. Dit zijn de klanken van de Golden Earring. Read Our Love. En dan, het is geen Alvin Tolf, dadelijk pakken we het weer op met de versiekjes. Ik denk dat we beginnen met Belfast van Boney M. Zoals hier van het. En er staat al het nodige meer op de list. Wat is er nog binnenkomen of versiekjes? Ik zie even in. Without You, Harry Nilsson. Shakira, Waka Waka. En Dalma en Dalma met droeg aan. Dat binnen onder oren. De lijst binnenkamer. De fysiekjes die de lijst binnenkamer binnen. Dadelijk, na Alvin, pakken we dat alleen op. Pen.

0: Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsingen.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Vriezen, steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
5: Easysit.nl, dan zit hij jou goed.
6: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
5: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij jou goed.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De parlementaire enquêtecommissie over corona verhoort vanochtend Dick Schoof. Hij was tijdens corona de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid en had een belangrijke rol achter de schermen. Het ministerie van Justitie ging vooral over de coronamaatregelen en de handhaving. Vanmiddag wordt oud-premier Mark Rutte verhoord door de enquêtecommissie. In de Amsterdamse sportschool, waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. De politie houdt alle opties nog open. De veiligheidsregio roept getuigen op zich te melden en beelden te delen. De ongeveer 400 bewoners van de flat naast de sportschool kunnen vanochtend en waarschijnlijk ook vanmiddag nog niet terug naar huis. In de Hongaarse hoofdstad Budapest zijn 8 mensen omgekomen bij 2 verkeersongelukken achter elkaar. Eerst kreeg een vrachtwagen een botsing en vloog in brand. De chauffeur kwam om het leven. In de file die daarop volgde reed vervolgens een personenbusje op een andere vrachtwagen. Daarbij kwamen 7 inzittenden van het busje om en 2 anderen raakten gewond. De Hongaarse premier Magyar heeft zijn medeleven betuigd met alle slachtoffers en nabestaanden. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe, volgens de rechtbank, om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien en het wordt dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Het was dit een oeral van muziek voor zit tussen Noe en Tolvoeren in de Apenkooi. Noe Friesel, ja mij nou. Noe ervoor. Op vreten mogen ze altijd. Eerste fysiek is van Mariet Zwart. Die zit in Belfast. Donders, er is opscore in Belfast. Mariet, ik ben net Bermast assist. Maar net vanwege de opscore neem ik gewoon. Maar ze vreeg het wel. Belfast won van Boney M. Nou, draai was de eerste plaatsje. Tak voor die Hebke.
11: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
3: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto's, is de Van Elsenie.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
14: Nul de Voor.
15: Mijn Vim Brons.

van de hits van Hitschato, dat biedt zeker, ja. Bonnie M in Belfast. Toch maar iets zwart onvregen in dit geval. Ze zit ik in Belfast en dat dacht ik de groeten van Uter. Dank voor die Nepke. Marit, een goede reis. Waarom naar Hoes neem ik om? Want ze is in Ierland, begreep ik. Hiek al, hiek yet. Misschien is dat waarom reis best, ik weet het niet. Ik bedenk het zomaar. Dan Geert, die zei het een beetje triestig, nerig, waar. Top of the world van de Carpenters. Dat sleurt misschien een beetje op. Ja, waarom net, hè? Ik ken altijd. Met je op het einde muziek gewoon vreetje. Omdat het wat schutterig is. 0620, Fjouwen, Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Dus je hebt nummer. Kom maar terug. En je bent de Carpenters.

0: Top of the World Carpenters op muziek van Geert. En die zei het hartstikke mooi, de stem draait. Nou, maar het is wel neerzig in Stefan Nerig waar. Ja, neerzig. Ik ken dat woord eigenlijk. Neerig, ja, het is een, neer is een beetje ja, drukkend, hè. Dat is toch neer. Maar neerzig, dat is voor mij relatief naai. Dus misschien dat ik er daarom neerig van maken. Maar het is altijd leuk om wat bij te krijgen. Geert, dank voor die nepke. En dat weer. Wie in de Carpenters, my top of the world. Even zien bij de fysiekjes. Wat is wel even voor een rietje horen. Was ik het net voor de bril. Rinko Oistra vreeg Dauma en Dauma om mij droege haan.
1: Ik vier San Francisco en Ino Bassendam. Maar

Chaka. Het is een lekker plaatje, dus Shakira. De 12.000 zien. Toen het best goed ging bij het Nederlandse voetbal, hè? In Zuid-Afrika. Ja, Dirk de Vries vreegde het hoor. Door het voetbal los is Kerstek Waka Waka draaien van Shakira. Groeten van Dirk de Vries uit Boomburgum. Zo stem mij afdwingen willen dat het krijgt als toen. Of nog beter zelfs. Dat hoeft maar in je wedstrijd beter. Dan is het helemaal fantastisch natuurlijk. Hoe dan ook, Dirk, dank voor die napke. We hebben deze draait Waka Waka van Shakira. En daarvoor Dalma en Dalma dus. Droeg aan, onvregen terug, Rink Kooistra. Dan heb ik 12 ziekjes voor BZN. Even zien. Ik zie hier erbij staan. Minder kan nog geen hier. Maar het is in elk geval van Truus Hiemstra. Rolling Around the Band van BZN. Dat is hoe ik die club het laatste jaar toen we Jan Keizer drummer. Dadelijks, oh nou, en Yveske, ja, die zei ik dadelijks voor de apenkooi graag Rain, Rain, Rain van BZN. Dank wel. Nou, ik, als het net slim vies, Yveske, dan zet ik die even op bij Disse, die 63 van de band zonder naam. Rolling Around the Band. Dank Truus en Yveske. Bebke, hier is BZN.

Jan Keizer op drums. BZN, Annie Traijensander, Rolling Around the Band op Versiek. Truus Hiemstra en Yveske Heerken, BZN noem ik op de list. Rain, Rain, Rain. Hek even een keer volgens mij deze. Dank voor je mepkes. Nog eens. Inke Veenstra, die vreemde plaatje van die zuidraag. Don't spend too much of today on yesterday van Lobo. Lobo. Me and you and a dog named Boo. Vooral bekend van natuurlijk, maar hij heeft meer leuke dingen maken. Bent het meer leuke dingen maken, zoals dit hek inderdaad. Dank voor die nepke, Hinke. Zet hem op.

Lobo, don't spend too much of today on yesterday. Dus kijk vooruit. Of leef vandaag. Leef nu, want vandaag komt nooit meer terug. Dat is ook zo wat. Lobo, op fysiek van Hinke. Dank voor die appke, Hinke. Sippy van de Veer, die zei de Queen altijd goed. Altijd goed. Nog een goed sturen verder en zoek het maar uit. Nou, dat hebben we zeker die in. Hier is Crazy Little Thing Called Love. Dank voor die app. Sip.

0: Manje te Joen, 25 november 1860. Heid Lammert, zoon Marcus en neef Auke Dalstra rennen op de hege wei bij de pijn op wei naar Nijek in.
1: Ik bied met ze de zilveren klokjes bewaren. Volgens mij gaan ze zelfs een gouden. En ze haaieelt.
2: Hoe rint dit oor? Straffe zaken, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie, olifant!
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
8: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
12: 8 seconden, hoe je af en toe van is het. Het Friske Nijs nou met Lars de Leeuw. Lars, op een eind, goeiemorgen.
13: Goeiemorgen. Op de oprit van de A-Zoon naar de Woudwijn bij Drachten is van de morgen vrachtwagen op een side bedarren. Helpt Jensen waren kijk nooit zien en alarmeren voor het ongeluk. Tjoeren hadden de chauffeur geholpen om uit de vrachtwagen te komen. Hij is behandeld door ambulancepersoneel. Door het ongeluk lekt diesel uit de vrachtwagen. Net toch is de dikke aansletten. Hoe het incident krijgt barrecourt is net bekend. De politie waarschuwt het inwenners van Boetenpost en omlissende dwarpen van nepagenten die tussen jongen actief zijn in die regio. De neppolities vertellen ons slachtoffers dat haar een adres op een list zit van wenningen dat een inbraak plant wijzen zo. En daarna vragen ze om geld, sieraden of een bankpas, zodat ze die dan veilig bewaren kennen. De echte politie zal het maar klam dat inwenners hier net op ingeën matten en voorten dadelijk 112 belly matten. Een fietser is van de morgen verwoend rekken door een onreding met een auto in orde bekeerd. Dat baarde op de kruising tussen het Schuinpad en de Meester Bezemalaan. Het slachtoffer is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De oorzaak van het ongeluk is nog net duidelijk. En volleybalster Hester Jasper die keert weer om bij haar oude club AC Paok in Griekenland. Jasper speelde al jaren bij die club, maar door een kruisbandblessure waard haar contract ontboom. Jasper weet zeer man nu de roulage door die zware blessure. En als ze weer fit is, keert Jasper dus waarom naar Griekenland. Ze had een contract voor één seizoen tekenen. Ja, je hoort hoe heerskend de bewolking. Van de midden gaan we vaak buien. Letter in de midden ek wat zinnen en maximaal zonnetje graad met een matige en krachtige westenwind. Jong, dan hebben we meer zinnen en ek nog wel een lokale bui. Vannacht is het meest droog, dan is het zo'n halve graden.
12: Oké, dankjewel Lars. Hoor Jelle, hoor eens meer Nijs op de radio. En altijd alles op omroepfriesland.nl. Dan spot de app op de smartphone. Download hem nou eens. Hij staat stikken handig. En broek hem vooral ik. Dat is echt belangrijk. Jordi Stoter vreeg het. I Will Wait van Mumford & Sons. Goeiemorgen, zat je erbij. En een goed weekend. Nou, de sleutelwissel bij jou. Hij komt er aan.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
14: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
15: Oké.
14: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
16: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
17: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
18: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
19: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Noden voor.
22: Maivien Brons.

0: will wait. I will wait for you. Wie dat van... Mumford & Sons op versiek van Jordi Stoter. Adrie, die is groot kind bij Kamp van Friesland. Ik heb hem draaien van de Hoenekop. We hebben met de camper haast 8 weken op paad west. En omdat het in Scandinavië naar Fjessen tekort wie geert van Denemarken en Zweden uiteindelijk naar Spanje. Via Duitsland hoop ik dan. Neem ik gewoon, dan ik maar. Of ja, ik is de boordek pakken misschien. Ik heb geen idee. Maar in Elsloon dat we winnen, werden we zeker één keer daarop terug een voorbijgegonger Friesland boppen. En dat wie dan vanwege het Friese hoedje dat Jan altijd op zijn hollen had. Foto erbij. Ja, dat kan je me voorstellen, Adrie. We hebben de hoenekop erbij pakt. Dank voor die nepke.
1: This is a song for all the peoples around the world. To tell you where we come from. It's a place you maybe never heard of. This is the Hoenekop,
2: featuring Oeleblap. And we are going to tell you all about it.

0: where we come from.
1: No idea where we come.
0: And if you are ever in the neighborhood,
1: as nou eens een keer in de buurt bent,
0: maybe you can come out of house here.
1: Dan kun je wel uit van huis komen.
0: You don't have to be afraid of us.
1: Hoes net benauwd te wezen.
0: As long as you are nice to us.
1: Zolang dat je een beetje normaal doet.
0: We are going to be nice to you.
1: Slaan je me net voor de gassen.
0: So now I ask you, where do we come from?
1: Friesland, Nederland.
0: And

Jacob, ik kom van Friesland. Op verzink van en voor Jan en Adrie met de camper op paad. In alle landen bol. Daarop een Friesland boppen vanwege het hoertje van Jan, mij. Friesland, elementen, de Friese vlag, zeg maar, zei ze. Logisch. Oké, okay, dank. Dan de Jiddisch kalender op Henrike van Willem-Breusma. 12 juni weer aardige Jiddisch tips op de kalender. Scoot erbij Kit van Ettinger. Die is onder oren van Mistral. 84 hier. Zo'n Starship 109. Dat is zo'n apart plaatsje. Een Starship 109. Ja, ik ken better than night one. Hè. 84 hier in elk geval. Lokweeske. Blueslegende Roy Harper. Het zien jullie ooit. Ek 85. Ilko Gelling, bluesgitarist van QB and the Blizzards. Ek 80, of die is 80, we nu hoort. Ek zie jullie, hij wordt 80. Jongeres Annette Hesterman van de Roadies. 76 op deze dij. En Brad Carlson, het zien jullie hoort, hij wordt 76. En waar is Brad Carlson? Nou, dat is de drummer van Cheap Trick. Rocky Burnett van de hit Tired of Toe in the Line. 73, we nu hoort. En Tineke Schouten van onder andere Leni uit de Takkenstraat. 72. Martien van Oostrum, toetsenist van Pater Moeskroen, 62 op deze dij. En dan nog jongeres Robin S. van Show Me Love. Die 42 hier hebben op deze 12 juni 2026. Wat zullen we daar dan even nu pakken? Nou, ik denk toch deze maar. Een van die plakkerige plaatjes. Plakkerige. Trouwens, zondag dus, Jewett, Rocky Burnett. En dit weer zien 3 Minutes of Fame. Want ja, daar heb nooit meer wat van gehoord. Maar dit is wel lekker. Rocky Burnett.

0: tired of throwing the line. Rocky Burnett.
1: 3 minutes of fame.
0: Exact. 3 minuten en 33 seconden.
1: Fame.
0: In dit geval, want zo lang is dit plaatsje. Hij is trein zondag worden, dus Stuart is jongerd. En bij deze vanuit de Lokbeenske vanuit het Heiteloon. Dit is wel een mooi fysiekje. De badmintonclub van Holwert. Die schreeuwde wel een graag een plaatsje. Maar vreet je voor Douwe, die Stuart op 80-jarige leeftijd. Nee, dik 40 jaar afscheid neemt van uw badmintonclubke. En dan vraag je zo'n hit the road jack and don't you come back no more, no more, no more, no more. Ik weet net dat het apart is. Zit Jim Bartskip achter je, gewoon een leuk plaatje.
2: Hello!
3: Wolf!
2: Yeah.
3: Is dat you?
2: Who's it?
3: Oh, Cornelius!
2: Cornelius!
3: Yeah!
2: Oh, Cornelius!
3: Listen!
2: Bye-bye.
3: Listen!
2: Yeah, man, what's up?

0: Sorry.
1: Well, my 3 minutes is just about up.
2: Oh, I'm sorry. Cornelius, we can't handle it this weekend.
1: Oh, really?
2: Certainly nice to hear from you, man.
1: Wolf? Hello, Wolf?
3: Het weer Wolfman Jack. Hit the road Jack van de Stampeders. Al fysiek dus van de badmintonclub Holvert voor haar lid Douwe, die tot 80-jarige leeftijd na 40 jaar afscheid van de badmintonclub. Oké. Bij deze dus draait dank mij een rol daarin voor de legendarische Amerikaanse discjockey Wolfman Jack, die het ooit begon vanuit Mexico als piraat. En mijn zeer eigen loot. Der champion of the airwaves wie. Oer. Champions of the Airwaves sprutsen. Daar is Jacob Stelwagen met de onderwerpen in. Nou in Friesland dadelijk, Jacob.
4: Ja, nou ben ik verlegen.
3: De kist er heel verlegen met je, maar ik leeuw het net. Maar, kom er maar in.
4: Oké. Okay. Een meerderheid van de keer met de wol dat voetbalfans de WK-wedstrijden van het Nederlands elftal vergees schenken op een plein of een oorlogere locatie. Daar ook de reacties van de Koninklijke Horeca Nederland, de orde in Friesland. Want zo stik ik een café aan kennen, maar die waren het voor Betelli. En dus rot wat zat ik hier me nou af van nog maar intieme bieren op een plein of zo. Dus
3: juist.
4: Café's is inderdaad toch inkomsten misschien wel mis. En er binnen op vooral in Boeten Post rondgitten hield het meer nepplisjes.
3: Ja. Nou. Ja, die bel je aan en die zeggen dat ze sieraden in veiligheid brengen willen.
4: Ja.
3: Dat is toch allemaal niet waar?
4: Nee, het is allemaal niet waar.
3: Denk erom. Dat is het boodschap. En meer achtergrond daarover neem ik aan dadelijk hier in Friesland.
4: Ja, we praten met de politie erover.
3: Jacob, succes. Muziek gestrekt neem ik aan.
4: Uiteraard.
3: Mooi zo.
4: De eerste is... Zoek eens welke de eerste is.
3: Noodgeval van de Goldband.
4: Oh, dus juist het al.
3: Succes bij je. Microfoontje krijg maar. Alsjeblieft. Hoi. Ja, dankjewel.

The Year 2525. Die weer op verziek van Freerik. Die hebt er erover. Hier is het graag wat een BZN Jere Wolte ook. Maar ik ben al BZN. Oh, Freerik. En die sluit dus gauw om. Maar dit in The Year 2525. Zeker in Evans. Wie en dat. En dan hebben we nog iets te gaan. We kennen Ruud Maan Beladen. Daar komt het ook op Del. Harry Nielsen. My Without You. Dus, nederige excuses voor Koen Beck. Krek net alles draaien. Meeste wel. Deze keer. Peter Rekker, vreegend is zo'n. Daar sluiten we dus mee. Oh, en de groetjes van Christ. Linker en rechterhand van dit radioprogramma. En van mij, Wim Brands. Mooi middag, mooi weekend. En graag goed door een keer. Hier is Harry Nielsen. Dag Jan. No.

0: Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
2: Voor een nieuwe Opel, Heima, service en auto's, is de voor Elsen hier.
3: Friesen, steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
4: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
5: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
4: Kom naar Easysit in Burgum. Nou, ons zal noemen het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit hij al goed.
6: Werkcentrum Friesland is te vervragen om werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
7: Hoe kom ik je waai?
6: Of in die tij wekker had.
8: Hoe kom ik aan het werk?
6: Vragen die toet in toekomst keer.
7: Waar kan ik van over werk leren?
6: Vragen die praktisch binnen.
9: Hoe vind ik personeel?
6: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
10: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
6: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
1: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De volwassene die bij het verkeersongeluk in Zeeland is omgekomen is de directeur van de basisschool. Dat heeft de gemeente Terneuzen bekendgemaakt. De drie leerlingen die bij het ongeluk omkwamen zaten in groep 8. In Zeeland hangt vandaag bij alle scholen de vlag halfstok uit medeleven met de slachtoffers en nabestaanden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. Dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. Netbeheerder Liander zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat de ontploffing in de Amsterdamse sportschool vannacht een gasexplosie was. Definitief is die conclusie nog niet. In het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt vandaag het gebouw gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Het zijn mensen die aan het sporten waren, maar ook voorbijgangers. De eerste coronagolf in 2020 zorgde voor een gigantische werkdruk bij ambtenaren en bewindslieden. Dat zei Dick Schoof tijdens het verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Schoof was tijdens de pandemie topambtenaar bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Volgens hem moesten er in zeer korte tijd belangrijke besluiten worden genomen. Daardoor maakten mensen onvoorstelbaar veel uren. Het weer, bewolkt en soms nog wat motregen. Hier en daar ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
13: Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat voetbalfans de WK-wedstrijden van het Nederlands elftal vergees schenken op een plein of op een orengutterlocatie. Vindt het waar met Sibo, het medioshoch met Fijke en deze muziekzaad van Godband.
14: Nu bij de boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
15: Hast u extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
2: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto, Heima, service en auto's, is er voor Elsen.
15: Big Green Funny's actie. Kind 1035 maar 924 euro. Inclusief installatie.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
0: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we ons eens omzien naar zijn steen op stoel?
8: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
0: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt op een jouwer, haar ze schitterende gloed naar je, maar ik broekte en altijd mooie oorbierings.
8: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden?
8: Voor een noffelijke stingen op stoel en naaien af een broek niet.
0: Zit gemak op een jouwer. Des is goed.
14: Noe in Friesland.
9: Jacob Stelwagen.

0: stemmen op
1: Omroep Friesland.
0: Ingen.
1: Je moet weten wat er in Friesland gaande is. Dat houden we op de hoogte. Leuke mensen ervoor, brengen het goed.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: Dus praten we mooi.
0: Alle

0: Dit is de muziek Jotie Noe Friesland, Goldband en Noodgeval.
1: Van Tolvo, Ierenoorden,
2: Noe Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Noe Friesland, met een liedje van Freed Tolve Juni. Een meerderheid van de Twarre Kiemer wil dat voetbalfans de WK-wedstrijden van het Nederlands golfvertal vergees zijn kennen op een plein of een oorgrutte locatie. En er binnen op meerdere plakken hield dit meer nep-pliesjes actief. Nou is het waarbedocht in kwad. Sibo Mollema, een goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, Jacob. Nou, van de mensen is het goed als droeg, maar op de Nijmiddag en de Joen weer rijm en wat minder wien. Moon, wolken en zinnen en een enkele lichte bui, zo'n 16 graden en een soort wien. Straks meer oer het waar.
1: Oond Ieroeren,
2: Noe Friesland.
4: Omroep Friesland.
0: Een meerderheid van de Twarre Kiemer wil dat voetbalfans de WK-wedstrijden van het Nederlands golfvertal vergees zijn kennen op een plein of een oorgrutte locatie. Minister Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap houdt een hoorn dat dit net kent, omdat de NOS nevens de wet een vergoeding vregen moet aan horecaondernemers voor het uitsturen van de beelden. Onder de telefoon is Ton Eijer, dat is de voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland hier in Ljouwert. Een goeiemiddag.
5: Goeiemiddag.
0: Ja, wat vind je ervan dat die WK-schermen net vergees meien?
5: Nou, dat is heel jammer natuurlijk. Hè. De Twarre Kiemer die is wie zei voor, die zei hey, dat zou heel mooi zijn om de horeca ermee te steunen. En jammer dat dan de handkabinet het zei dat kennet. Dat is wel triest.
0: Ja, wat is de impact van deze regel op de horeca?
5: Nou ja, het is, iedereen zal wel het WK het waar maar gewoon. Er zijn gewoon kosten aan verbonden. Er is een opeenstapeling van kosten voor de horeca. En de rekken er wel een keer uit. Hè. Alles wordt met duurder. En de snelskosten met duurder, de inkoop duurder. Verder lessen met duurder. En de horeca wordt wel minder bezocht de laatste jaar. Dus het is wel, de horeca zit wel op scherp. Het is wel een moeilijke team. En dat is het mooie bij dat je dan zo'n WK-best ziet wat extra dagen binnen, een extra team binnen. Dat je dan direct niet iets leuks met waan kan en net de volle kosten voor haar. Want dan is het die rug moet betellen bij de mate. Ja, daar moet toch wel extra kosten mee zitten.
0: Ja, want ik kan me zo voorstellen dat zo'n WK-voetbal echt een periode is waarin de horeca op meer beziek te zeggen niet kan.
5: Ja, zeker, tuurlijk. Het is gewoon heel gezellig om met z'n allen de wedstrijd te zijn in tv. Dat is natuurlijk een unieke sfeer of op een plein. Dat we onze wedstrijd zijn kennen. Is gewoon, samenhorig hier is het heel mooi. En vanmorgen is het natuurlijk heel mooi dat er gewoon de hebben drop tekort komt. Dus dat is jammer dat je dan nog wel daar hebben voor betaling moeten.
0: Ja, er wordt nog zijn vanwege het met wie het verlegen. Het bedrag is verlegen met 64%. Komt ook deel op 80 cent de bezieker. Is dat werkbaar?
5: Ja, dan zit je zit die dat is. En we werken ook al jaren met licenties voor het voetbal. Dus het maakt nog wel verder. Dus ja, je maakt nog wat warm, maar je wilt toch die sfeer mee pakken. En iedereen zal die gezellig weer dringen. Dus ja, we zijn er blij mee, maar het maakt het. Hè?
0: Ja, dat is ik wel zo. Maar onder de kant, kent deze maatregel überhaupt handhaven worden? Want hoe wil je dat controleren?
5: Nou ja, zo'n hele grote zaak hangt gewoon al een vaste licentie voor wedstrijden. En die worden gewoon afgeregeld worden. En hetzelfde met de wedstrijden van de Formule 1 en met voetbal. Die worden gewoon ook gecontroleerd. Dan ben ik gewoon controleurs erin. En gewoon bij de stadland af van patiënt. Of misschien wel aan de licentie voldoen. Dan krijg je daar een brief voor. Of een aanschrijving met een dankzom.
0: Maar ja, 80 cent de bezieker rekenen ze dan. Maar ik bedoel, daar kan ik gewoon beziekers tussen zitten. Dit lekker onder de bar zitten. En dit het voetbal helemaal niet interesseren.
5: Nee, maar het is meestal gewoon een licentie. Dan hang je op een aantal vierkantmeters. Dus hebben we dat op baseerd vaak. Het is per persoon dat je betelt, maar het is maar vaak een licentie. Vanaf een vierkantmeter, dan maar zo'n bedrag betel je.
0: Ja. Ken je nog wat dan om deze situatie te veroordelen? Of ja, het is al begonnen
5: nou,
0: natuurlijk.
5: Ja, dat moet je mensen. We in de Twarre Kiemer is natuurlijk een heel goed orgaan waar wij al hopen. En door de steun van hier hoorde ik dat hij achter u stond. Maar het kabinet zit keinet en de NOS-wet keinet. We gaan gewoon afspraken met de FIFA en de Fidemus, de stichting die geld in. Ja, dan kunnen we niks meer doen. Hè. Maar je maakt het gewoon een leuke dag van hopen dat we gewoon vier komen met het WK. Dat we gewoon een putte leuke wedstrijd met z'n allen.
0: Ja, nou, dat is het hoopje. Ton Eijer, wie dat, van de Koninklijke Horeca Nederland in Ljouwert.
2: Noe Friesland,
1: Media Oersjoch.
0: Fijke Woudan, goeiemiddag.
6: Goeiemiddag.
0: Wat is bij elkaar zacht?
6: Nou, ik bloe even bij dat WK voetbal, want ja, het is begonnen vanzelfs, die openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. En de Braziliaanse skiersrechter Wilton Sampaio, die eerste toch wel een haatrol op. Net alleen de gelutsheid treien rere kaarten, wat dan neer je er volkomen is in de eerste wedstrijd van een WK voetbal.
0: Sterker nog, het vorige WK wien de vrouw in totaal.
6: In totaal, nog eens nijgien. Maar hij hier een hollebaan om met al je technische snufkes.
0: Huh?
6: Ja. En op sociale media hebben ze al namen voor hem betocht. Robocop en Star Trek Jean-Luc Picard. In elk geval. Maar wat zit er al hier op? Nou, er zit een eerke header om naar de VAR te luisteren. Er zit een microfoon om in het stadion praten te kennen. Dus dat hij een besluit neemt dat hij dat voor in het stadion ik uitlezen kan. Nou, gaat bij deze man een beetje mis, want zijn Engels weer net echt heel goed. Dus hij wil wat minder verstaan. En wat mij is dat hij een camera naast zijn eer heeft. In het verleden hebben ze wel bij het vorige WK en ik bij WK voor clubs hier is kiezen achter een camera op het boppenlichaam. Alleen nog, daar kiest een heel skokkerig beeld. En dan heeft een bedrouw een oplossing voor voen. Een camera op eer hichten, hingend aan een holle baan.
0: Ja, en wat is het dan voor bedoeld? Dat je dat uitstoren is, maar dat je dat in de wedstrijd in beeld krijgt?
6: Ja, onder een wedstrijd kan streekrug naar deze camera schakelen worden. En dan heb je het gevoel dat ze zelf op het veld steken.

0: Ja.
1: Ja.
0: Oh, boeien.
1: Nou, ja. In Washington, daar is er wat in paniek vanwege de mysterieuze cijfers 8, 6, 4, zon. Die ben opdoken op de National Mall. En dat is een groot gasfield. Het is een beetje de achtertuin van het White House van president Donald Trump. En ja, dat 8, 6, 4, zon, dat wordt zien als een verborgen oproep tegen geweld tegen president Donald Trump. Die combinatie van die cijfers, 8, 6 en 4, zon, leidt in de Verenigde Staten heel gevoelig. 8, 6 wordt in de spreektaal gebruikt om aan te geven dat één, verdwijnen mat. En het cijfer 4, zo'n 40, dat zit dan weer, of dat zou dan verwijzen naar Donald Trump als zo'n 40ste president.
0: Oh.
1: Ja, dus ze zijn nou heel bang van dat het een oproep, een verborgen oproep, dat geweld is. Het Amerikaanse ministerie van Inlandse Zaken heb ik heel scherp reageerd op die markeringen in het gas. Een wordt via die het gestoord vandalisme. En dat zal ik net tolereerd worden. Elke bedreiging van de president wordt door dit ministerie uiterst serieus nam. Dus ze zullen nou dus iets zieken van hoe ben die cijfers daar op dat gasfield bedaren.
0: Ja.
1: Ja, het is ook wel gevoelig, want ja, daar zit ik de festiviteiten van 250 hier Verenigde Staten. Die weer zitten daar ook om te komen. En dan is dit gasfield dus een van die centrale punten waar dat viert wordt.
0: Oh.
1: Ja, dan word je net zo'n verborgen badskip daarin steken.
0: Nee, als dat inderdaad dat de werkelijke strekking is, dan net niet.
1: Nee, inderdaad. Nou, de vakanties die zitten er om te komen. En dat betekent dat mensen hun caravans en campers weer inpakken. En dat betekent ik weer dat oormezing daar weer last van hè. In Boxmeer, daar is een camper van 100 meter lang. Had de gemoederen al langer dwaande. Want onder de groenling daar zit dat ding in de voortuin van de eigenaar. En
0: het een aardige tuin.
1: Dan had hij dat zeker. De binnenoren buurtbewoners die zeggen ja, hallo. Dan heb ik zo'n witte box van 100 meter, daar zocht ik op uit. Dat is natuurlijk net een mooi uitzicht. En die had dus ook een klacht in al vaker trouwens. Want ze zei, het is al het tweede jaar op Riegen. Dat is een camper meer dan 4 man lang voor dat hoers parkeerstiert.
0: Dat is toch een termijn voor? Dat maakt allemaal zo lang.
1: Ja, dat verschilt per gemeente. En het had hem uit de krijgen, zet hem op een evenbier parkeerplak. Ik geloof dat dan het maximum vaak 2 nachten is of zo.
0: Ja.
1: Of zet hem op die eigen hier. En maar daar ben ik weer gemeenten, die stellen daar, ik wil paal en perk om. En ik mag kijken hoe dat ding in paard zit. Als de boet nu wennest en du zet hem achter op die hierendel, dan shut net in het natuurlijk.
0: Nee.
1: Maar ja, ik heb de foto's jongen trouwens. Ja, het is dus just het hoezel haast net eens meer. Want ik dan camper met zo'n bult erop, zeg maar, aan de voorkant. Het is echt werkelijk een joekel. Dus, de bewenners daar, die zeggen dus van het straatbeeld en de ruimtelijke kwaliteit van onze straat wordt aangetast. Zorgt voor een ontsierde situatie en het woon- en leefgenot wordt verminderd, het vernietigt het straatbeeld. Ja, zei een van die bewenders. Ik wou toch ook net een grote reclameboer die mijn vader hun zetten. Ja, orenbewenders die zeggen wij van, het is zo. En er is wel meer plak voor de auto op deze manier. Want ze hebben net op een parkeerplak, Del.
0: Nee, je moet wel de stoepen zetten, Ken.
1: Ja, daarom. Dus die eigenaar zei, ja, ik wil... Het is voor mij ook een praktisch voordeel. Want ja, we kunnen instappen en wegwezen.
0: Oké.
1: Okay. Ja, nou, ik denk dat ik dat nou ook maar denk.
0: Dat is eigenlijk... Ik word net in die woorden zezen, maar
1: nee.
0: Het komt er wel op del.
1: Nou, dan zul ik mijn politiepad opzetten en dan gaan we naar het volgende onderwerp.
0: Oké, okay. Super. Fijke, dank u wel. Dadelijk hier nou in Friesland. Het is nou een nieuwtje met het Noordhoven. Er binnen op meerdere plakken hield dit meer nep-plisjes actief. En hier gaat dus nou op aard.

0: The Coming Arts en Never Can Say Goodbye. Het is 6 minuten voor Jalvien. De plysje waskogen die wenners van Boeten Post en omlissen het werpen voor nepagenten. Just Joen waart de waskoging dien toch een burgernetmelding. Onder telefoon is Martijn van Houten van de plysje. Een goeiemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je bent een echte plysje, neem ik aan?
1: Wat zegt u? Ja, ja. Ik werk bij de politie als woordvoerder inderdaad, hoor. Dus zeker.
0: Ja, wie in het leven in 44 om wist te wezen, ja?
1: Ja, heel goed.
0: Maar goed, wat spieren te krijgt je in en rondom Boeten Post?
1: Nou, wij kregen gisteren in korte tijd 2 meldingen van inwoners in Buitenpost. Die werden gebeld door iemand van de politie. Nou, dat was dus niemand van de politie. En eigenlijk wat die personen zeiden aan de lijn was dat die inwoners op een lijst zouden staan van inbrekers. Dus hadden de persoonlijke gegevens, het adres en mogelijk zou er op korte termijn worden ingebroken bij deze personen. Ja, en die politie die zei van joh, we willen heel graag uw waardevolle spullen veiligstellen. Dus er komt straks iemand bij u in de deur van de politie en die komt bijvoorbeeld sieraden en een pinpas ophalen. En dan stellen we dat veilig. Ja, dat klopt natuurlijk niet, want dat doen wij als politie absoluut niet. En gelukkig waren deze 2 inwoners wel zo alert en die roken echt wel onraad. Hebben de lijn erop gegooid, de verbinding verbroken en gelukkig de politie gebeld om te vertellen dat ze waren benaderd door een nepagent. Nou, op basis van die 2 meldingen hebben we wel besloten om ook een burgernetmelding eruit te doen om de mensen in Buitenpost te waarschuwen. Toevallig hadden we gisteren ook nog wel een 3-tal meldingen uit de rest van Friesland. Dus ook in Heerenveen, Franeker en Noordwolde. En eigenlijk in totaal in Noord-Nederland zo'n 15 meldingen van nepagenten die actief waren. Dus we hebben ook besloten om in ook de andere provincies te waarschuwen voor de nepagenten.
0: Ja, en in hoeveel gevallen gaat het dan toch mis? Jouw meesten toch gewot aan?
1: Nou, gelukkig zien we dat we steeds vaker worden gebeld dat het niet is gelukt. He, dus dat mensen worden gebeld door de politie, maar dat ze de lijn hebben verbroken. En dat ze toch informatie met ons delen, zoals telefoonnummers. Helaas zien we gisteren wel dat er in Emmen sieraden zijn meegenomen door een nepagent. En in Groningen in de stad ook een pinpas is afgegeven. Nou, hopelijk is het daar gelukt om de boel goed en op tijd te blokkeren. Dus ja, we zien wel dat helaas nog steeds mensen het slachtoffer van worden. We zien ook dat de nepagenten nog steeds heel erg actief zijn. Maar we zien gelukkig ook dat mensen steeds beter weten. Ja, dat de politie en ook de bank nooit zullen opbellen om je bang te maken. Hè, dat je op een lijst staat van inbrekers. En dat we daarom langs moeten komen om waardevolle spullen veilig te stellen. Want dat is echt de belangrijkste boodschap. Dat zal de politie en dat zal de bank nooit doen. Die komen nooit bij u aan de deur om pinpassen en sieraden op te halen en veilig te stellen.
0: Nee, net die Boetenpost dus. Ik kom lezen het warp, mijn oren plakken ik nog. Ben er hoesten iets speciaal uitziekje of bepaalde meesken?
1: Nou, we weten wel dat deze criminelen, oplichters, zich voornamelijk wel richten op oudere mensen. Wat we ook heel erg zien is dat ze de mensen heel erg onder de druk zetten. Hè? Dus ze proberen ze heel lang aan de lijn te houden. Het liefst totdat die nepagent ook echt aan de deur staat. Ook om te voorkomen dat mensen de telefoon ophangen, gaan wachten op de nepagent. Maar in de tussentijd ook denken van, hey, klopt dit wel? En bijvoorbeeld gaan bellen met kinderen of kleinkinderen. Waarmee de zaak stuk is voor die nepagent. Dus ze zullen mensen altijd onder druk zetten, zoveel mogelijk, en ook aan de lijn houden in de hoop dat mensen in die druk ook die waardevolle spullen afgeven en die pinpas. En dat zien we ook wel, dat de slachtoffers vaak ook al heel snel doorhebben dat het niet goed was. En ons dan nog bellen, maar dan is het helaas te laat. We roepen altijd op, hè, word je gebeld? Of hebben ze gezegd, we komen bij u langs, bel meteen de politie. Maar dat vergroot ook de kans dat we iemand kunnen aanhouden op hete daad.
0: Oké, dankjewel voor de aanhouding.
1: Geen probleem.
0: Matthijs van Houten, wie dat van de politie. Het is haast Jalvien, dadelijk het regionale Nijs in het kwats, mij Lars de Leeuw.
2: Wat voor vakanties is to net gauw vierte?
3: Waar die telefoon op Bali oppakt toch een aap? Via de story Jiddy op de camping en zon Eltsen in Vadij.
2: Waar wie het onvergetelijk mooi en bijzonder. En wij maken de meesten indruk op dij.
3: Johan en ik binnen op ziek naar een mooie vakantieverhaal.
2: Goeiemiddie@omroepfriesland.nl.
3: En als het een leuke tip hebt, goeiemiddie@omroepfriesland.nl.
4: Hasta pronto. Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: 25 jaar direct lease en wie jarig is, facteert! Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
0: Het is nou Jalwien. Het regionale nieuws in het kwart bij Lars de Leeuw. Een goeiemiddag.
13: Goeiemiddag. Op het Jereveen binnen ze de Ruud. De partijen Heerenveen Lokaal, CDA, D66, FNP en de VVD die hebben ooreenstemming bereikt door een bestuursakkoord. Nijwieke Vreed werd het document onderbeheerd onder de gemeente Riep. De officiële presentatie van het akkoord vindt plaats in de Rietsgeerkomst op tongsdag te jong 24 juni. De onderhandelende partijen hebben ook ooreenstemming bereikt door de voordracht van 5 beëren wethouders. De binnen Jerry Speel van Heerenveen Lokaal, Hedwig Renkes van het CDA, Ojanne Chang van D66, Aten Eier van de FNP en Roly Tromp van de VVD. Op de oprit van de A-Zon naar de Waardwijk bij Drachten is van de morgen een vrachtwagen op een side bedarren. Helpdiensten waren krek nooit zin alarmeren voor het ongeluk. Tjoeren die hebben de chauffeur geholpen om uit de vrachtwagen te komen en hij is behandeld door ambulancepersoneel. Door het ongeluk lekt diesel uit de vrachtwagen. Hoe het incident krijgt Barakoe is net bekend. Een fietser is van de morgen verwoend rekken naar een onreding met een auto in orde bekeerd. Dat baarde op de kruising tussen het Schuinpad en de Meester Bezemalaan. Het slachtoffer is met een ambulance oerbrug naar het ziekenhuis. De oorzaak van het ongeluk is net duidelijk. En volleybalster Hester Jasper die keert weer om bij haar oude club, AC PAOK in Griekenland. Jasper die speelde al jaren bij die club, maar na een kruisbandblessure werd haar contract ontboen. Jasper weert zien man nu de roulage door die zware blessure. Nu ze weer fit is, keert ze dus waarom naar Griekenland. Ze had een contract voor 1 seizoen tekenen.
0: Lars de Leeuw weer dat. Dadelijk het waard met Sibo oer Oddelmunt hier in Nooi-Friesland.
14: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
15: EasySit.nl. Dan zit hij al goed.
16: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
17: Een telefoon met een knopsnoer. Ja, die gaan weg.
16: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
15: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij al goed.
18: Doe hast een hoes aan het wetter en woest dit verkeerpje. Dan zie ik de makelder die wijnen aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van die hoes had u zo voen. Nou doe nog. Wonenaanwater.nl.
19: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
20: Hehe, Einzepersetten hoor. Maar wat nou?
21: Lid jouw spaarriot belissen trof Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op een jouwe. Kom langs of skiel je us. Zoek op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland. Persoonlijk en dichtbij.
22: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's. Altijd kreis leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm. Ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
23: Nooi Friesland.
24: Jacob Stelwagen.

0: Bij historisch onderzoek naar het Nederlands vrouwenvoetbal ben het tiental foto's zoen van voor de Tweede Wereldoorlog. Waaronder een foto uit Leeuwarden. Het waren nou mijn Sibo Mollema. Een goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Jacob.
0: Ja, het bloed fris, hè, voor het eetvertier.
1: Ja, fris, en wie wordt zuterig van de morgen, hè. Hier en daar is even wat rijnwetter, zeg maar. Ja, wat rijn, wat stoorrijn. Ja, de temperatuur, die ben ik aan de lege kant. Als een skiel geschoot, 15,6. Daar is 1 millimeter waterval. Dan wordt 15,8. Ik 1 millimeter. Bolzut, 16,3. 3,4 millimeter. Dat weer de heest is een beetje. Laagsem, zandje graden, 0,8. Grauw, ik zijn 12 millimeter. Nee, beets, 12,8 millimeter. En dat deelt ik voor Bakkeveen en daar is ik zo'n 16,3 graden. Nou ja, van de middag eerst nog een schoft. Ja, het is goed als droeg. De kinderen zijn even een liet sputter, kunnen nog eens even tussen terugkomen, maar dat zullen we net volle voorstellen. Maar rond het eind van de middag, dan loopt er toch weer een frontje oer met buien. En pas in de rin van de joen loopt het frontje weer voort. Nou, de zinnen die kinderen aast toch nog eens even een beetje doorheen te prikken. Maar ja, van de middag ik joen een soort bewolking. Ja, het wordt dan zo'n zonnetje 18 graden. Die 18 graden in het eerste van de provincie. Nou, van de middag nog een vlagerige westenwind. Nou, jong, dan neemt de wind wat aan en die draait dan ietsje meer naar het west-zuidwesten. Nou, vannacht dan breekt de bewolking en dus flinke opklaringen. En dan is het extra goed als droog. Nou, de temperatuur is dan normaal voor deze tijd van hier met zo'n 12 graden.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat het weer maar zwaar mee wat eentonig wordt. Zandje graden, bewolking, zinnen en nou dan een bui. Is het vanmorgen een verrassend verhaal of net? Wat bedoelt het daar?
1: Nou, morgen bloedt het eerst nog toch nog wel even zo. Want we morgen show, ja, dan hebben we wat stapelwolken en de zinnen er eens even bij. Nou ja, dat is in ieder geval wel een pluspunt. En vooral op de middag, dan kan er toch een enkel licht buiken vallen. Maar voor het grootste part van de dij bloedt het gewoon droog. Er wordt vanuit het westen, letter wat west-noordwesten, frisse polaire lucht ongeveer. Ja, en dan leidt de temperatuur zo'n 5 graden leger dan normaal. En die is dan zo'n 15, 16 graden. Ja, de meteen stevige westenwind die maakt het er direct net noffelijker van. En die is de morgen echt wat vlagerig. Een kracht 5, 6, via de provincie in. En onder de kust moet we toch rekken houden met een 6 zon. Dus het is wat onleidig waar, morgen. Nou, op de jong wordt het dan weer droog in de nacht. Ik zo goed als droog. En dan ik weer minder wind.
0: Ja, ik heb me verteld dat de temperatuur in lezen eigenlijk wat te leeg voor het hier van het hier. Verloor het dat de komende dagen?
1: Nou, dat verloor het wel, maar dat geeft me heel stadig gewoon. Als we een snijsjoge, ja, dan hebben we ik weer met mate gewoon vrij krachtige wind uit het noordwesten. Ja, dan hebben we nog steeds te krijgen met die koude boppelhof. Ja, en dan leidt de temperatuur ik weer om dus, ja, zo'n zontje graden. Er is een kans op een enkele lichte bui of een, ja, zo'n spotje rein. Nou, die jonge nacht die vriend over droeg met flinke opklaringen en een zwakke matige, ja, noordwestenwind dan nog steeds. Ja, man die een droge dij met een mix van wolken en zinnen. Maar bij de wind van de temperatuur uit de, ja, nog steeds uit de verkeerde richting komt. En dan ik ben weer zo'n 16 zonnetje graden. Ja, dan hebben we een matig, gewoon vrij krachtige west-noordwestenwind die in de nacht zo'n beetje voortvalt. Ja, tenzij, ja, dan komen we toch meer onder invloed van een hege drukgebied. Nou, de wind is dan zwak en matig en die komt dan meer uit het zuidwesten. Ja, en dan rent de temperatuur op naar zo'n normale temperatuur van zo'n 20 graden. Dus ja, om en al een stadige oergang naar droogwaar met hegere temperaturen.
0: Nou, dat is een mooie afsluiting. Sibo, dankjewel en de Noordelijke Midi.
1: Graag hetzelfde.

0: woordwij.
1: Ja, blauw is mij de woordwij. Duidelijk een versie van voor de verdoebeling van die dik. Bij historisch onderzoek naar het Nederlands vrouwenvoetbal ben ik tientallen foto's voen van voor de Tweede Wereldoorlog. De geschiedenis geeft in mij volle verder waarom als jij dat tocht. Bij de foto's zit ik een vrouwenfoto in Leeuwarden uit 1923. En ik praat erom met Jurrit van der Voorden, hij is sporthistoricus. Een goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hoe zijn die foto's ontdekt?
2: Door een heel jaar lang te gaan zoeken in oude kranten, tijdschriften, archieven en beeldbanken. Dat is mijn werk. Ik ben sporthistoricus. Dus op die manier heb ik me erop gestort en vanuit heel Nederland foto's kunnen verzamelen waarvan de meeste mensen helemaal niet wisten dat ze bestonden. En ik, voordat ik ze had gevonden, ook niet.
1: Nee, en wat was voor u de aanleiding om naar die foto's te gaan zoeken?
2: Hera United is de profvoetbalclub uit Amsterdam, de stad waar ik zelf ook woon. En heeft afgelopen jaar een primeur gehad door als eerste pure vrouwenprofclub in de vrouwen-eredivisie te gaan spelen. Waar de Heerenveen vrouwen ook in spelen. En dat vond ik zo leuk. Ik heb meteen een seizoenkaart gekocht. Dus ik heb alle wedstrijden in Amsterdam gezien. Maar ik had van ja, ik ben ook sporthistoricus. Dus ik vind het leuk om dan zelf in aanloop naar een thuiswedstrijd de stad van de tegenstander te bekijken. Of het dorp, want Heerenveen is natuurlijk formeel gezien een dorp. En daar dan naar te gaan zoeken, wat is de oudste melding die ik in die plaats kan vinden van vrouwenvoetbal? En eigenlijk in alle gevallen vond ik veel oudere foto's en meldingen dan tot dat moment bekend waren.
1: Ja, maar hoe kan het dat die zo lang niet zijn opgemerkt of iemand ze toevallig tegenkwam en dacht van hé, dat is bijzonder?
2: Omdat niemand er naar zocht. Zo simpel is het. Als iemand er niet naar zoekt, dan is het er ook niet. Als niemand ergens naar kijkt, dan is het er niet. En wat heel vaak gebeurt bij de geschiedenis van het vrouwenvoetbal is dat wordt gekeken naar hoe het officieel allemaal is georganiseerd bij de KNVB. En dat is natuurlijk ook de grote en de belangrijkste partij op dit ogenblik als het gaat om het vrouwenvoetbal, of het nou de eredivisie is en alle niveaus die daaronder liggen. Maar dat is pas sinds 1971 dat de KNVB dat doet. En vrouwen hadden al een halve eeuw stemrecht in Nederland voordat de KNVB het ook goed vond dat ze bij hun gingen voetballen. Een beetje scheve verdeling. Maar er waren heel veel vrouwen die zich daar niks van aantrokken en voor 1971 al hun eigen wedstrijden organiseerden. Alleen deden ze dat dan dus buiten de voetbalbond om, omdat het in heel veel plaatsen gewoon echt verboden was voor vrouwen om te voetballen. In Amsterdam is heel lang een verbod geweest en ook bij Rotterdam in de buurt een verbod geweest dat vrouwen gingen voetballen. Je kon daarop dus gearresteerd worden als je dat deed. En als je dan gaat zoeken naar de jaren voordat de KNVB officieel begon, dan blijkt er heel veel te zijn waar nog nooit iemand naar gekeken heeft. En ik weet zeker dat als andere mensen dit gaan doen, dat er nog veel meer gevonden wordt. En het zou mij ook niks verbazen als er nu luisteraars zijn die hebben van ja, maar ik heb ook nog plakboeken bij mij van dat ik vroeger zelf of iemand van mijn familie aan vrouwenvoetbal heeft gedaan. Dat niemand die nog ooit gezien heeft en dat die daarom zo belangrijk zijn om te zien.
1: En die wilt u eigenlijk dan ook wel zien, denk ik.
2: Jazeker, jazeker. Want er zijn altijd weer op een moment. Ik ben er vaker mee bezig om te kijken naar dat soort oude beelden van vrouwenvoetbal. Omdat ik het heel interessant vind om uit te zoeken van wat is nou altijd de discussie geweest waarom vrouwen nou wel of niet op een voetbalveld mogen staan. Waarom is het zo lang geweest dat ze officieel dat niet mochten? Wat is de reden daarvan geweest? En gewoon niet dat ze bijvoorbeeld profvoetballer wilden worden, maar gewoon het leuk vonden om in het weekend een beetje met vriendinnen tegen elkaar te spelen. Maar dat mocht niet. Er zei iemand die dat niet mocht. En dan ben ik gewoon benieuwd van hoe zit dat dan? Want dan snap je ook iets meer van die maatschappij. En dan vind ik het extra interessant als er vrouwen zijn en ook heel veel mannen die hebben meegeholpen, die dan daartegen ingaan en toch zelf het initiatief nemen om iets te organiseren. En dat zijn vaak mensen die niet in een bestuur hebben gezeten van de KNVB, geen journalist zijn geweest van een grote krant of bij een omroep hebben geweest. Dus waar we eigenlijk niks van weten. Iets is pas geschiedenis, officieel, als we er een keer van gehoord hebben. Dus dan moet je dus die foto's hebben of artikelen. En op deze manier heb ik dus inderdaad een foto kunnen vinden uit Leeuwarden van heel ver voor de Tweede Wereldoorlog.
1: Maar de geschiedenis moet dus eigenlijk op dit punt herschreven worden.
2: Zeker. Dat is echt iets wat gewoon heel belangrijk is. Dat daar veel meer naar wordt gekeken. En dat vind ik ook iets wat archieven heel mooi zouden kunnen doen. En waar ook onderzoekers aan mee kunnen helpen. De clubs natuurlijk zelf ook. Alhoewel ik ook wel snap, je wordt lid van een voetbalclub. Omdat je het leuk vindt om te voetballen. Je bent niet bij een historische vereniging gegaan. Maar toch is het ook fijn als die ook hebben van, nou, misschien kunnen wij nog wel iets vinden. En ik weet dat er binnenkort ook een boek verschijnt in Friesland. Met allemaal belangrijke vrouwen uit de geschiedenis van Friesland. En daar zal ongetwijfeld ook wel het een en ander in gestaan over sport. Dus zo zie je dat langzamerhand daar steeds meer over verschijnt. En een van de dingen, ja, dat is het Historisch Centrum Leeuwarden. Dus die heeft goed werk gedaan door zo'n foto op de beeldbank te plaatsen van de voetbalvereniging Leeuwarden met een vrouwenelftal op het veld. Alleen is het verhaal dan wel weer grappig van dat het nooit gevoetbald heeft, dat elftal. Het is namelijk omdat Leeuwarden net kampioen is geworden, de mannen. En die vieren dat met een groot feest. En dan is er een verrassing dat een aantal vrouwen, waaronder de echtgenoten van de keeper, zich verkleden als voetballer en zich zo op de foto laten zetten. En dat wordt dan als een cadeautje gegeven aan die mannelijke voetballers. Ze hebben dus nooit gevoetbald. Dat is het dan weer niet. Maar het is wel een hele grappige foto dus van een groep vrouwen in voetbaltenue. 1923, dus dat is meer dan 100 jaar geleden.
1: Ja, bijzonder verhaal. Ik zie wel een boek voor me met het echte verhaal eigenlijk. Gaat u het doen?
2: Oh, dat zou altijd kunnen. Er zijn natuurlijk heel veel andere mensen die natuurlijk ook zoiets zouden kunnen doen. Ik heb vorig jaar wel een boek gemaakt over de eerste vrouwelijke voetbalscheidsrechters die we ooit hebben gehad in Nederland. Dat was in 1961. Dat was gisteren precies 65 jaar geleden. Dat in Alkmaar voor de eerste keer vrouwen een voetbalwedstrijd mochten leiden.
1: Dat is ook gek, officieel, want er waren dus eerder de vrouwelijke scheidsrechters dan dat de KNKB competities organiseerde voor vrouwen.
2: Dat is heel goed samengevat. Die waren 10 jaar eerder. En dat is ook ontzettend veel ruzie overgevoerd tussen Alkmaar, waar dat gebeurde, de eerste plek waar die vrouwen werden ingezet, omdat er een tekort was aan jeugdscheidsrechters in het voetbal. Toen zeiden ze in Alkmaar, als de mannen het niet oplossen, dan gaan we de vrouwen vragen om dat te doen. Maar de voorzitter van de NVB, de nationale voorzitter, wilde hoe dan ook geen vrouwen in de organisatie hebben. Die hebben 1,5 jaar lang ruzie met elkaar gemaakt. En uiteindelijk hebben de leden van de KNVB tegen de voorzitter gezegd, wij willen wel vrouwelijke scheidsrechters, omdat we anders gewoon een tekort hebben aan scheidsrechters voor jeugdwedstrijden. Maar dat is inderdaad dus 10 jaar eerder geweest dan de voetballers. Het grappige is dan weer wel dat Nederland het eerste land ter wereld was waar vrouwelijke scheidsrechters werden aangesteld, officieel door de voetbalbond. Dat gebeurde nog nergens ter wereld. Dus je ziet heel veel hele bijzondere verhalen naar boven komen van heel vaak vrouwen die, ja, ik doe dat, die zeggen, ik heb er helemaal niks geks gedaan, ik wilde gewoon voetballen. En dat is waar, maar wel in een tijd waarin dat juist wel heel gek als heel gek werd gezien door de maatschappij. Gelukkig is dat veranderd.
1: Ja. Bijzonder verhaal. Dank u wel daarvoor.
2: Graag gedaan.
1: Sporthistoricus Judith van der Voorn, wie dat.
0: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland.
3: Oont Ieren Oren.
4: Oont Ieren Oren.
3: Noe in Friesland.

0: Nick Kershaw en I Won't Let the Sun Go Down on Me. De internationale racerietsorganisatie, de ISU, verdubbelt komend seizoen het prijsgeld voor alle racerieters. Vlinders vertelde de Noor Peter Kongshaug dat racerieters hard net roem komen kennen. Hij zei dat hij $15 wint dat hij de Wrootbeker wint. Voor nu al zult dat dus misschien wel $3000 worden. Maar het is niet alleen om de Wrootbekerwedstrijden. Daar wordt de vries van de ISU. Een goeie met je.
1: Goeie met je.
0: Om wat voor bedragen geeft het krijgt?
1: De draag van de totale premiepot verleden met volle malen groot. Ik had net 10 miljoen, dus dat is volle meer dan 3000. Maar ja, het werd verdubbelen. Dus uiteindelijk is er 4 miljoen in totale yield van de atleten. En dat, 4 miljoen, en dat is een heel soort, maar dan ben ik een heel soort verschillende disciplines, een heel soort atleten. En dat klinkt zeker een soort, maar wat ik Jerik verteld heb aan alle leden, ja, de meeste atleten die dit sport doen, die doen dat onder het minimumloon, zonder het opbouwen van een pensioen. En ik maak geen enkele baan zekerheid. En dat ze dan echt het allergrootste bereiken van de sport. En dus ik voor de ISU, die dat echt omzetten in, nou ja, commerciële rugnieuwsverkeerpje, in tv-rugnieuwsverkeerpje. Ja, dan moet die atleet net wel vercompenseerd worden. Want ja, ze verzinnen het vaak net op een andere manier.
0: Nee.
1: En, meer 20 jaar dat ik naar de Vereniging West. Dus ja, dan is het nooit 20 hier, maar alle extra druk vanuit financiële oogpunt voor die atleten is het echt meer dan 10 om daar wat om te doen.
0: Ja,
1: en dan verdienen.
0: Ja, Kongshaug, die had ik al wat door zijn hint, dat reden dus haast net roem komen kennen. Had het een van de oorledingswest om erover te praten?
1: Nee, net een onleading West. Het had wel geholpen in het proces. Dat is al iets waar ik al heel lang. Ik ben voorzitter van de atletencommissie. Al heel lang met de council en met het bestuur om het praten mee. Van nou, kunnen we het net verhoren? Kunnen we het net verbeteren voor de atleten? En er is ook al een proces wat dan jaren eigenlijk al. Want we moesten eerst eigenlijk het hele financiële stuk van de ISU moest verbeteren worden. Nou, dat is een heel lang verhaal. Maar in ieder geval, dat zie je er rond te komen. Maar ja, dat die Peter zijn extra moment dat er een media opdracht had, had hier echt zeker wel in geholpen. Ja.
0: Ja, denk je dat de racerieters hier tevreden mee binnen?
1: Ik hoop het wel. Uiteindelijk is dit voor hun denk ik echt een hele mooie stap. En een heel duidelijk signaal vanuit de ISU dat. Ja, dat is echt een richting in slaan. Net alleen dit, maar een hele soort ding ben we aan het veroorien binnen ISU. Wat ja, altijd zo wordt als een hele logge organisatie die eigenlijk net veroorien wil. Maar ja, dit is wel een duidelijk signaal dat ze dat wollig dwan willen. En ik denk, als je naar oren sporten, werd het vaak de orenkant uit God, waar je steeds minder prijsgeld uit deelt wordt. Nou, als dan een voorbeeld neem ik in, het Nederlands Olympisch Comité die had besloten om net meer een medaillebonus uit te rekken aan atleten. Nou ja, dat is de hele orenkant uit. En dan ben ik gewoon heel blij dat de ISU deze keuze maakt.
0: Ja, mooi Nijzus. En dat op een speciale dag voor jou, want dan was toch bij de ISU.
1: Klopt, ja. Ja, dat is mijn laatste dag. Ik ben in Juwet, gaan we de verkiezing. De eerste mensen binnen verkozen. En nou, was straks nog een sessie. En ja, dit is dus ik het einde van mijn tijd bij de council en bij de atletencommissie. En maar we gaan een hartstikke mooie opvolgingsgroep de staan. En ik zal vast nog wat dwalen bij de ISU, maar dat zal even een orenrol worden.
0: Ja, is er een speciale oorleding dat snel ophoudt? Heb je het in 2019 begonnen of is het gewoon de termijn voorbij?
1: Ja, de termijn is voorbij en uiteindelijk is het ik en ze maakt het ik. Hè. Je maakt in de atleetcommissie maakt een meesting zitten die of nog actief binnen of krijgt stappen binnen. En ik ben inmiddels nog zo niet stappen. Dus ja, dan uiteindelijk wordt die kloof tussen actief wijzen en net meer actief wordt steeds wat grutter. Dus je kent steeds wat minder mensen. En dan is het goed om daar weer een naaigroep deel te zetten.
0: Ja, je zult natuurlijk nou krijg daar wel een heel soort vrije tijd. Maar is dat wel zo? Je hebt nog directeur binnen van de Sven Kramer Academie?
1: Nou ja, dat. En ik ben ook nog bestuurslid van Elfsteden. Ik ben voorzitter van NL Sporten, dus ik hoef me net te vervelen. Maar sterker nog, die soms af en toe wat te gek. Dus het komt eigenlijk wel goed uit.
0: Geen gedaarnemers dus nog voor jou?
1: Ja, nee, zeker net.
0: Oké. Okay. Dank u wel voor de uitlichting.
1: Ja, dank u wel.
2: Azen bij Omroep Friesland.
0: Het programma Goeiemiddag met Diana de Groot. Dus Diana, goeiemiddag.
3: Ja, goeiemiddag.
0: Wat heeft u nu zo gehoord?
3: Nou, dat is eigenlijk wel een grappig verhaal. Er is een Nederlandse schrijfster die Dick Verskate prijzen kreeg het voor de boeken die ze schreven het. Die vier voor een lezing op het Ameland in een boekhandel daar. En daar rekken ze maar de eigenaresse aan het praten. En die zei van, ja, nou ja, het is hier op het eiland altijd heel dreig om in de vakantie een meisje te vinden die dan de boekhandel oornemen willen. Dus ja, wij gaan eigenlijk ik nooit op vakantie. En ze zei, nou, dan kom ik gewoon hier een mannen te werken. Dus die werkt nou de hele mannen. Runt die de boekwinkel op het Ameland. En dadelijk bel ik me haar, want ze is nu 12 weken onderwijs. Van hoe giet het en bevalt het?
0: Ja.
3: Ja, echt hartstikke leuk verhaal. En dadelijk heb ik Berber Engel in de uitsturing. Zij is styliste. En ik imago coach. En ja, wij hebben je binnen de omroep. Ik zo nou en dan Wollens altijd dan Simmerwut. En dan binnen sommige collega's die misschien wat te kwatte rokjes aan hebben. Of Molly die de teenslippers aandoggen. Of een hemdje alleen nog maar aan. Ja, wat kan nou vol en wat kan nou net op de werkvloer? En wat binnen handige tips met wij dus onhoren kunnen? En daar zie ik een linkplaat ik bij.
0: Oké. Okay.
3: Nee, niks van Queen, denk ik.
0: Ik beziek je dat het ding. Uiteraard.
3: Uiteraard.
0: Nee, het lukt me niet.
3: Nee, het lukt nog net, hè? Nee.
0: Nee.
3: Oké. Okay.
0: Body language. Body language.
3: Invisible man.
0: Zou ik nog kennen, ja.
3: Zou ik nog kennen.
0: 0622 of de omroep app, neem ik gewoon.
3: Ja, zeker.
0: Oké, okay, succes en een soort willen. Dit weer Nou in Friesland, het is 12 juni. Voor nou nog een noffelijke midden verder. Dag.
2: Omroep Friesland.
4: 12.12 FM.
2: Alles wat er spielt.
5: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
6: Ik heb mensen pijn.
7: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
5: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
7: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West hebben indicaties dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan stukje bij beetje afgebroken op zoek naar slachtoffers. Ook wordt er nog geblust door de brandweer. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het een gasexplosie was, maar het onderzoek loopt nog. De Nederlandse Bank heeft berekend dat de economie veel minder hard groeit dan verwacht. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Vanwege de hoge energieprijzen geven mensen minder geld uit. En ook de inflatie komt dit jaar waarschijnlijk hoger uit dan verwacht. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. En dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij wordt gezien als een van de meest toonaangevende kunstenaars van deze tijd en was bekend om zijn kleurrijke schilderijen. Hockney schilderde onder meer Portret van een kunstenaar, Zwembad met twee figuren, dat in 2018 werd verkocht voor $90 miljoen. Dat was het hoogste bedrag dat ooit voor het werk van een nog levende kunstenaar was betaald. David Hockney woonde in Californië, waar hij overleed. Hij was 88 jaar. Het weer, bewolkt en kans op motregen. Soms ook wat zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen wisselvallig en dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Het liket er joh, het nog net echt op, maar takken wieken wordt het weer volop simmen waar. En dus kunnen de rokjes, de kwattenbroeken, de slippers, ze kunnen alle je weer uit de kost. Maar wat looks dan nou oor naar het werk? Wat kin wol en wat kin net? Nou, dan krijg je dadelijk leuke tips hoor. En ik zie hier even zelfs een plaat bij. Dus tink en link even mij, de meest het noemen van die suggestie. Maar even appen naar de Omroep app of via de WhatsApp 0620 4 en Jochen. En Starship is ik van de partij. Komt de samen.
14: Simmer in Friesland.
15: De kampioen.
14: Het is bij de tijd van het scootjesiel, de pc en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friesen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoot om deze evenementen heen in Blaskebjerg leden, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisie commercial, kist door deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
18: Goeiemiddag.
19: Met Diana de Groot.

Ed Sheeran en Azizam. Aunque mi chiquita.

0: oer in. Een gratis zegje is het. En de Kim van de Middie nog aardig wat buien vallen. Een hele goeie middie. Je bin roint het. Mooie muziek. Mooie klassiekers en knijters van hits. En ik jou slingersfut. Has wat te vieren. Let op me dan even witte. Stuur een berichtje naar de studio. En dan kist ik een borrelplanken winnen van de middie. Mooi droegel was erop. Mooi welk spultje. Ja, dat bepaalt het redletter. Wim Brons die komt wel. Mooi een oersjof van platen die het krekt van de platenmaatschappij komen. En op het Ameland werd op het stuiten boekhandel rund toch een skreuster die net van het eiland komt, maar spontaan betocht om in te springen, zodat de eigenaars even op vakantie kunnen. En dadelijk giet het door Simmerkleen op het werk.
1: Drink en link.
0: En daar zie ik een leuke linkplaat bij. Oene, die giet van David Bowie. Van David Bowie. Jansje, die zei Girls in the Summer Clothes van Bruce Springsteen, is perfect voor de betinken linkplaat. Dames, laat de rokjes nu maar waaien van normaal. Daar komt Simone mooi. Ingrid, die giet van ZZ Top. Ja, de Sharp Dress Man. En ik Ferdinand, die komt nog maar ZZ Top. En tocht ik nog gewoon Roxette, my Dressed for Success. Nou, een heel soort leuke opties werd. Tige, dank al hier voor het mooi tinken. Dadelijk dus leuke tips. Ja, de computer die toch voor die van normaal. Dames, laat die rokjes nou maar waaien.

0: Dames, laat die rokjes nou maar waaien. Het nuntje een son, jon toch disse plaat van Normaal.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Goeiemiddag.
0: Het warme waar had u al een paar keer bereikt. En dat betekent dat de simmerkleren al werd te vastkien helle binnen. Een luchtig jurkje, een kwad broekje, een mooi blouseke. Maar op het werk lijkt het toch soms wel een beetje gevoelig. Ja? Want hoe kluist die simmerdijs toch lekker luchtig. En toch ik nog weer een beetje professioneel. Nou, stylist Berber Engel, die kan u hiermee helpen. Berber, een goeiemiddag.
3: Goeiemiddag.
0: Er gaan altijd een heel soort discussies. Ik hier bij de omroep, hoe mag die nou klaaien? Want ja, als het 30 graden is boeten, dan heb je zin in een blouse met lange mouwen. Maar wat kan nou vol en wat kan nou net op een werkvloer?
3: Ja, het hing het natuurlijk van die werkplak al allereerst. Ja. Dat is een hele belangrijke. Maar was het vaak just is... Wat nog een beetje acceptabel is, is voor de man in elk geval een polo of een blouseke maar kwart een mouwen, just ik nog wel eens. Maar vaak is dat wat voor de oudere man. Mm-hmm. en voor de vrouwen, ja, die hebben het geluk dat ze een rok aan kunnen en dan een rok tot op een knibbel. Dat is was het vaak just maar de warmere temperaturen.
0: Ja, en dat ken ik gewoon. Dat moet acceptabel wezen.
3: Ja, ik vind als je een jurk of een rok draagt en er draagt dan een netjes blouseke bij, of in elk geval in je die 10 schouders bedekt, hè, dan moet dat prima kennen. En ik mooi een jurk. Ja, dat kan zeker.
0: Schouders bedekken, zoist.
3: Ja, ja dus dat is wel belangrijk.
0: Spaghettibandjes, no.
3: Nee, net wat al we toe formele settings hebben. Als het nooit strong is, is het hartstikke leuk. Maar als het aan het werk is, dan is het echt minimaal de schouders bedekt. Mooi, of een mouwke of tot heel de wegen de bovenarm.
0: En vader Mali, want die moet er dan wel een lange broek aan, wat?
3: Ja, als het puur zakelijk is, zeker. Maar daarin kiest wel kiezen voor een luchtige stof. Bijvoorbeeld linnen of een hele lichte katoenstof. Kiest ik voor kiezen. Dus dat is wel zieken naar een stof die net te warm is. En in een lochtere kleur. Want vaak just ik, hè, als het just een warme lam bijvoorbeeld. Daar just ik net een heel soort mensen in kwatte broek erin. Maar dan kiezen ze voor een lange broek van gewoon een oren stof. Dus daar kiest ik een heel soort verschil met maatje.
0: Waarom kan een kwatte broek eigenlijk net?
3: Nou, het is te informeel. Het straalt uit van, nou ja, ik ben lekker nonchalant. En ik ben meer in die vrije tijd bezig. Het is echt een vrije tijdskledingstuk. En wat ik voor effect om de grondslag luid op het moment dat je dus kleren onlookst west, nou ja, in de vrije tijd moet komst, dat neemst ik automatisch mee in hoe die feels. Dus vandaar dat ik het aanrieden zoe en echt aanrieden zoe voor de man om toch die uitstraling deel te zetten en toch dat professionele stukje toch te bewaren. Ik op een werkvloer.
0: Ja, en dan dus wat tinnere stofjes. Wat voor schoon lookst daar dan onderaan? Lekker een teerslipper?
3: Nee, ik dat. Geen blete tjen. Ik voor de vrouw, ja, als het voor een sandaaltje kiest, zorg je dat in tjen in elk geval net zichtbaar binnen. En voor de man zoek ik dan, ik kies voor een wat lachtere instapper bijvoorbeeld. Of een mooie gimp. Hè, ik ben van een lachter materiaal. Een simmerskoer, maar geen sandaal op de werkvloer. Nee, zoek zeker net oranje.
0: Want ik voor de vrouwelijsuis dus van de chin, die moeten wel bedekt wezen. De rest van die leuke squanties en alles, en my riemkes en dingetjes oer de voorthinnen. Maar bij de chin dan wil er weer uitstekken, maar dat ken dus ik net.
3: Het hing het van die werk af, vind ik. De bin waarop werin altijd kin. Ja, als die nagels goed verzorgd heeft en de chin gewoon, dat vindt een mooi uitzuggen, dan kan dat zeker. En een sandaal eegt dan al heel oors als een slippertje. Maar daar ben ik wel beroepen waarbij ik zeg, nee, hoor de thee en dan maar gewoon dicht. En dan kan het wel een sandaal wezen, maar dan wat tussenin, is maar de gulden middenweg.
0: Ja, dan komt bij een soort bedrijf en ik hoe de vlier.

0: binnen een soort bedrijven die het echt een kledingprotocol hebben?
1: Te weinig als het mij vregest. Vaak is het een beetje van nou ja, dit maar wol, dit maar net, of het binnen ongeschreven regels. Dus ik denk dat het helpend wezen zou als bedrijven daar wel wat duidelijker in binnen naar hun medewerkers.
0: Ja, dat zou een hoop onduidelijkheid waarnemen. Want ja, dat zei ik al van, als zei van, ja, je maar even, die in die fiets sint Jen hartstikke mooi. Dus die denkt ja. Van, nou, dit kind best wel. Maar ja, dat er nooit denkt van, nou, dit weet ik net.
1: Domme net. Nee. Nou, dat, en om dat soort discussies te voorkomen. Is het gewoon heel belangrijk dat er richtlijnen voor hest. En dat hoeft wat mij betreft net heel streng. Maar in elk geval duidelijkheid. Hè? Als er dan zijn wordt, ja, een net te kwatte broek of een net te kwatte rok. Ja, wat is dan net te kwat? Ja. Hè? Dat in elk geval duidelijk maken wordt.
0: Ja, en voor een vrouw, ik echt alleen nog maar een rok die mij net een kwatte broek ontwan?
1: Nee, dat vind ik. Voor een vrouw lieke goed, krek als bij een man, vind ik dat te casual. En wij hebben dan als vrouwen het geluk dat we in elk geval nog een rok of een jurk aankennen. Dat is al een groot voordeel ten opzichte van de mannen wat dat betreft. Maar ja, dat vind ik nog wat. Hè, dan heb je nog wel een nette uitstraling, maar een kwarte broek, nee, zoek ik als vrouw in de kast litten.
0: Is nog een gouden tip, dat besluit Berber?
1: Ik zou zeggen, de wanwest die comfortabel bij Fielst, maar ja, Blauwel, de beste professionele versie van jezelf, Sjaan Litten.
0: Ik vind het een hele mooie. Berber, dank je wel en een goede zin.
1: Heel graag, Dien. Ja, hetzelfde meisje.
0: Doeg.
1: Doei, doei.
2: Goeiemiddag.
3: Goeiemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
2: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikje anders doet.
1: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
9: Het is goed, Jelve Twaan. Tieton bijpraten we een oer het Nijs in Friesland. Troch Jacob Stelwagen.
10: De politie had gisteren een burgernetmelding verstuurd in en rondom Boetenpost. De inwoners benaderd door nepliesjes, maar de melding dat ze op een lijst stonden van inbrekkers. Maar Ekkie Frenzer, Tjerreveen en Laat Woorden kregen de politie meldings. Matthijs van Houten van de politie Noord-Nederland, hij is wel echt, vertelt wat het waardskip onder telefoon wie.
11: Die politie die zei van joh, we willen heel graag uw waardevolle spullen veiligstellen. Dus er komt straks iemand bij u in de deur van de politie. En die komt bijvoorbeeld sieraden en een pinpas ophalen. En dan stellen we dat veilig. Ja, dat klopt natuurlijk niet, want dat doen wij als politie absoluut niet.
10: Op het Heerenveen bissen eruit. De partijen Heerenveen Lokaal, CDA, D66, FNP en VVD hebben overeenstemming bereikt door een bestuursakkoord. Nijwieke vreet het document ombeen onder gemeenterieën. De onderhandelende partijen hebben ook overeenstemming bereikt door de voordracht van 5 beëgen wethouders. Dat binnen Jerry Speel van Heerenveen Lokaal, Hedwig Rinkers van het CDA, Ojanne Chang van D66, Aten Eijers van de FNP en Rolly Tromp van de VVD. Horecaondernemers moeten toch betalen voor het uitsturen van WK-wedstrijden. Een meerderheid van het verkeer wil dat de WK-wedstrijden van het Nederlands Elftal vergeten te zijn binnen op een plein of een oorlogutte locatie. Nevens minister Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kent dat net. De NOS maakt nevens de wet een vergoeding vregen aan horecaondernemers voor het uitsturen van de beelden. Ton Eijer van Koninklijke Horeca Nederland in Leeuwen die baalt. Nevens hem met de horeca het al dreeg en het WK is wollen in puls.
12: Het is gewoon heel gezellig om met z'n allen de wedstrijd te zijn in café. Dat is natuurlijk een unieke sfeer of op een plein. Dat we onze wedstrijd zijn kennen. Is gewoon, samenhorig hier is heel mooi. En vanmorgen is het natuurlijk heel mooi dat er gewoon daar weer drop tekort komt. Dus dat is jammer dat je dan nog wel daar weer voor betaling moet. We zijn er blij mee, maar wat maakt het, hè?
10: Op de oprit van de A-Zone en de Woordwijk draagt Nissen de Moorn een vrachtwein op Kondendarren. Helptdiensten waren niet skerkelen. Zoeken hebben de chauffeur geholpen om uit de vrachtwein te komen. Hij is behandeld door ambulancepersoneel. Door het ongeluk lekte diesel uit de vrachtwein. Hoe het incident kreeg Barrecourt is net bekend. Vanmiddag zinnen, maximaal 17 graden. In het weekend betekent een bui, maar ik regel droeg. Maar even wat zinnen, het is dan 16 of 17 graden. Voor mannen ja, is het vaker droeg en komt op Tiersie de 20 graden in beeld.
9: Ja, en de nooie shit eromheen. Netjes
10: ja,
9: mij.
10: Ja, logisch, ja.
9: Ja, dan wordt het wel behoorlijk benauwd.
10: En dan klagen we hoe fris het is en hoe de wieken klagen we hoe warm het is.
9: Hoe warm het is. Nou ja, Sjoerd zou het er de Mali maar een rokje onderwan, hè? Want met wonbietje netjes op.
10: Het steekt me net geweldig, nee? Ik zei ze.
9: Oh.
10: Hm. Nou, ik denk ook alsof ik het bezocht heb.
9: Ja, dan ben ik benijd. Hoe heb je het over die spiegels die in, Jacob? Nou, hebben we het nog een
10: ik
9: keer
10: Ik zeg er helemaal niks meer door.
9: Nee, dank u wel. Als het op een plaatsje uitbrengst en er worden meer dan 20 verschillende remixen van maken, oh, dan kun je toch wel spreken van een redelijk succes. Van deze plaat dus. Rather Be van Clean Bandit komt er aan.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
15: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
17: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
18: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
19: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
20: Goedemiddag.
21: Met Diana de Groot.

0: Tom Petty en The Heartbreakers, My Free Fallin'. De slingers op, Hingy, dat doggen wij elke middag in Goeiemiddag tussen jou voor 12 en 12 uur. Was er nog geen lokweesje, dan kan dat heel makkelijk. Stuur even een berichtje via de Omroep-app of via 0620 4 en Jochen. Dan mag ik altijd een mailtje sturen. Dat kan naar goeiemiddag@omroepfriesland.nl. En daar kregen wij een prachtig mooi berichtje binnen. Van Ian, die site van Witte in Wol, dat Almer Fokkema Fliene Wieke Sneun trouwd is. Nou, dat wisten wij net en die kennen wij volle better als DJ Aldo Vak. Goeiemiddag.
1: Nou, goeiemiddag.
0: Nou, van harte lokweeske.
1: Ja, ontzettend bedankt.
0: Nou,
1: ontzettend bedankt.
0: En we hebben stiekem ik wat foto's gekregen. Dus als nou de televisie onhest en er was even Shen hoe ze eruit zeggen. Nou, echt om toch een ringje te halen, ja? Prachtig.
1: Ja, het was geweldig. Het was een prachtige dag. Dus,
0: vertel eens even, hoe zegt die dag er een beetje uit?
1: Nou, we hien, als DJ zijn, dan ken je natuurlijk net een Leeds feestje aan. Dus we hien een serieuze festivalbruiloft.
0: Zo.
1: En dat is echt middies bij mijn ouders op de plaats. Dus middies mooi in de fortuin, ceremonie. Echt helemaal geweldig, mooi uitzicht. Samen over de landerijen heen. Het was echt schitterend. Ja, en toen jongens natuurlijk naar de tenta. Dus ja, in een hele mooie, het liep wel een beetje een circus tent-achtig. En alles prachtig onkluid, lampjes, dingetjes, ja. En natuurlijk een dik feestje.
0: Ja.
1: Dus geweldig.
0: Maar
1: geweldig.
0: Ik kan me intinken, dat draait net op die eigen brul af, toch?
1: Nou, ik ben toch wel achter het draaitafel
0: nee.
1: Van de hand op.
0: Nee! De kist het dan toch niet helemaal uit handen, Jan, hè?
1: Hey, we hier natuurlijk superleuke artiesten. En ik hier als laatste, ik win natuurlijk mijn maat, Pieter Sahiter, die win er ik bij. Maar ik hoor het net letten om even met hem en Sipke natuurlijk samen op het podium te klimmen.
0: Ja.
1: Dus ja, daar gongen we.
0: En hier die vrouw, ik wil begrip voor, zeg maar.
1: Ja, die voelde ik prachtig. Die zie er op een gegeven moment ik bij. Dus ja,
0: Hey,
1: ik kom nooit op het podium.
0: Nee, maar toen wel even. Even in de schijnwerpers. Ja. Hoe heet ze, Almer?
1: Rina.
0: Rina. En hoe lang zijn Rina en Almer al samen?
1: Nou, al heel lang. Al een 8 sneeuw van hier zit.
0: Zo.
1: Ja.
0: En bist al heel romantisch voor haar echt op een knibbels gaan?
1: Jazeker. Ik heb zelfs haar hart nog om toestemming gekregen. Oh. Dus ik heb op Dodo Festival, toen ik er optreden moest, heb ik Rina op het podium ten huwelijk vreden. Er zit wel een video van op mijn Instagram.
0: Fantastisch.
1: Ja.
0: Oh, nou, en ze zei jou dus.
1: Ja, gelukkig hoor.
0: Ja, want de ging ik wat filmpjes de ronde in het werk dat er nee zijn wordt. Dus dat zal die maar hoe komen. Ah, wat prachtig.
1: Top. Ja, het was echt geweldig. Dus we hebben echt genoten. Het was een dag van in de boeken.
0: Nou.
1: Echt prachtig.
0: Er werd vast een heel mooi album van maken, dus dan kun je dat op je gemak nog eens even al je herbeleven. Wij sturen de slingers naar je op, want we vinden het ik hartstikke leuk, Nijs. En we wensen je hem alle gelokta van de hele wereld.
1: Nou, superleuk. Ontzettend bedankt.
0: Graag gedaan. Hoi!
1: Hoi!

0: answer. The Killers and Human in the Fayette Shabuzi, My the Cowgirl.
1: Wij gingen in de slingershop.
0: Wij willen graag de slingerzoon vragen van uw oudste dochter Nienke Bauma, want die wordt morgen 30 hier. En ik heb tegen haar dochter Lieke van 6 gezegd dat ze de avond ervoor dus even stiekem voor haar de slingers moet ophalen. Maar als antwoord kreeg ik van Lieke: maar Beppe, we hebben alleen maar kinderslingers. Dus willen jullie ervoor zorgen dat er omroepslingers die kant uit gaan? Komt van mijn koor, komt helemaal goed, Petra Tiegetank, Farien Epke. We kregen ook een bericht van Ali Thomas, die wordt Joert 75 hier van Herte Lokweenske. Marijke, die wij willen Paken en Beppe draagt de slingers op Hingie van Marielle Wening. Freet de Jong onverwachts naar het ziekenhuis. Al hier onderzieken en een kijkoperatie verder. Novertus, het giet gelukkig de goede kant op. Even een hert onder de riem. Dat mooi ik in de slingers vanzelfs. En Geeske die zei dus vreun Harm is mooi. Jerieven willen hem graag feliciteren. De lokwensken komen van Sietse en Geeske. Nou, al hier prachtig mooie lokwensken. Feestelijk sa in de slingers. Tegen dank alle hier voor het mooi tinken en een hele mooie dag daar wensken. Je bent de Traveling Wilburys.

0: ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op Balt.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland. Balt.nl.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Simmer in Friesland.
3: De kampioen!
2: Het is bij de tijd van het scootjes van de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoel om deze evenementen heen in Blaskipjaren leden, dan is dit de kans. Mijn online campagne, radio- of televisiecommercial, kist door deze zomer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West gaan ervan uit dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan voorzichtig afgebroken op zoek naar slachtoffers. Dat kan nog een groot deel van de dag duren. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het om een gasexplosie ging, maar het onderzoek loopt nog. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden rijdt hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij, naar eigen zeggen, een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt, wordt volgende week bekend. Advocaten Aniek Slijter en Ronald van der Horst willen zeker 1,5 jaar de tijd om het Marengo-proces voor te bereiden. Naast inleestijd willen de twee ook onbeperkt toegang tot hoofdverdachte Taghi in de EBI in Vught. Taghi zat 1 jaar zonder advocaat. Vorige week boden Slijter en van der Horst aan om de verdediging te doen. Als ze de voorbereidingstijd niet krijgen, leggen ze de verdediging meteen weer neer, zeggen ze. Turnster Lieke Wevers heeft haar carrière beëindigd. Dat schrijft ze op Instagram. Deze week werd al bekend dat de 34-jarige Wevers voor de Spaanse Turnbond gaat werken. Wevers deed 3 keer mee aan de Olympische Spelen en werd in 2015 Europees kampioen op de balk. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
7: Een boekkeepje van een prijswinnend skriuwster zelfs. Dat kin op dit stuit op het Ameland. Annegine Goemans die stiet er in de winkel. Een spontaan idee dat ik echt uitviert is. Hoe ze het vindt, dat jest je dadelijks. En muziek uit de ethisch. The Lessons in Love van Level 42. Komt er aan.
8: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
9: Hoe kom ik je wooi?
8: Of in die tij wekker had.
10: Hoe kom ik aan het werk?
8: Vragen die toe in toekomst keer.
9: Waar kan ik veel over werk leren?
8: Vragen die praktisch binnen.
11: Hoe vind ik personeel?
8: En vragen des alle dagen mij omrinst.
12: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
8: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
13: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
14: De garage in jouw omkrieten? Heima, service en auto's. Is de voor Else.
15: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
16: Goedemiddag.
17: Mooi Diana de Groot.

0: 12 minuten na 12 is het. Portugal the man, jij de ster en feel it still.
1: Het is gezellig.
2: Het is spontaan.
1: Het is eerlijk.
3: Het is uniek.
1: Het is...
2: Goeiemiddie.
1: Bij Omroep Friesland.
0: Het is geen roman, maar het field hast wel als in. Schreeuwster Annegine Goemans die ruilt deze zomer haar schreeuwersbureau in van de toonbank van een boekhandel op het Ameland. Tussen de kasten vol met boeken en verhalen stiet het nou de makker zelfs kleer om klanten te helpen. De auteur van de bestsellers Honolulu King en Wondermond die neemt tijdelijk boekhandel Van de Brink in Nes op het Eiland Oer. Annegine, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag. Hi.
0: Hoe
4: ja.
0: ben jij zo op Ameland beland?
4: Ja, achter de toonbank een maand lang.
0: Hoe dan?
4: Ik was in november tijdens de cultuurmaand gaf ik een lezing op Ameland voor Wondermond. En dat was georganiseerd door boekhandel Van de Brink. En de eigenaars die vertelden, Jikke en Pim, van het is heel lastig om personeel te krijgen. En ze zeiden ook, als wij stoppen is hier geen boekhandel meer. Ze zijn ook op leeftijd. Eigenlijk al met de pensioengerechtigde leeftijd. En de maand juni was heel... hadden ze niemand. Toen zei ik, nou, dan kom ik toch. En voilà, daar ben ik.
0: Ja, ongelooflijk. Nou ja, je kunt dat wel vaker roepen natuurlijk. Van, ah, dat kan ik toch wel even doen. Maar je hebt echt je woord gehouden.
4: En mijn woord gehouden, ja.
0: Je staat echt een hele maand... sta jij in die winkel om te helpen.
4: Ja. En het idee was, ik dacht van, ik ben hier met mijn man. Hij is journalist bij de Volkskrant. En dat we het samen zouden doen. Maar er komt toch echt heel veel kijken bij een boekhandel. En gelukkig zijn Jikke en Pim achterwacht. Dus die zijn er ook, want je hebt de bevoorrading. En het is gewoon heel druk. Dus ze hebben ook nog een warenhuis daarnaast. Dus dat had ik natuurlijk nooit alleen kunnen doen.
0: Nee, ja. Maar hebben zij nu wel een beetje vakantie dan? Of moeten ze alsnog elke dag een beetje bijspringen?
4: Nee, ze moeten echt bijspringen. Nee. En er werken nog drie meiden. Nee, dus het is echt heel druk. Dus ik ben heel blij dat ik het niet in mijn eentje hoef te doen. Want ik was echt gillend gek geworden.
0: Ja, maar bevalt het op zich wel? Vind je het leuk?
4: Ik vind het heel leuk, ja. Wat ik leuk vind is dat je de hele dag contact hebt met de klant. En natuurlijk verkoop ik heel veel van mijn laatste boek, mijn thriller Scheur in de Hemel. Dus, en dan heb je een praatje en dan signeer je. Dus dat vind ik heel leuk, maar niet iedereen komt voor een boek. Ze hebben ook andere dingen. En ik vind het gewoon leuk om eens te zien hoe hard de middenstand, hoe hard mensen moeten werken en wat er allemaal bij komt kijken. En het is niet alleen maar even een boekje over de toonbank. Dus en ook hoe die kleine marges zijn en hoe hard ze moeten werken om boeken te verkopen. Ze hebben een prachtige collectie. Dus dat vind ik eigenlijk wel eens een keer heel gezond. En ook, ik heb natuurlijk een zittend beroep. Ik zit altijd achter mijn bureau.
0: Ja.
4: En nu sta ik de hele dag. Nou, ik weet niet wat ik meemaak.
0: Nee, dat is inderdaad wel even omschakelen. Maar ook wel leuk, denk ik, om met je eigen publiek in contact te komen.
4: Heel leuk. En wat het leuke is dat die thriller speelt zich af in Groningen. En op Ameland kwamen echt heel veel mensen vanuit Groningen en Friesland. Die gaan eerder naar Ameland. Dus nou, ook Wondermond zijn ze heel geïnteresseerd in. Dus ik heb echt hele leuke gesprekken over via de boeken over Friesland, wat er eens heeft afgespeeld. Ik zeg het altijd trouwens, Pees of Mollegat. Waar Wondermond over gaat, maar ook over... Ja, mijn thriller dan, die gaat over het aardbeving, een cold case, en dan gecombineerd met het aardbeving, de aardbevingsellende 60 jaar. Dus ik hoor heel veel verhalen. En dat noorden wordt toch, want ik woon in Haarlem, vaak vergeten. En hier gebeurt eigenlijk alles in het noorden.
0: Ja. Ja, inspireert het je misschien ook weer tot iets nieuws?

0: een hele leuke zin om elk jaar dat te doen. Omdat je in de boekhandel te staan. En voor een korte periode. Ja. Naast het schrijversbestaan. Het is echt... Ja,
1: echt een aanrader. Dus meer schrijvers zouden dat misschien ook moeten doen.
0: Ja. Zeker. Dan er wordt wel eens ook geklaagd door schrijvers. Van dat... de boekhandelaar zoveel percentage pakt op een boek. Maar ik snap het ook wel met alle huren. Het is heel louterend.
1: Ja.
0: Heel goed.
1: Okay.
0: Ja.
1: Maar herkennen mensen jou dan ook meteen als je in de winkel staat?
0: Sommigen. Of ze zeggen, oh, Wondermond. Ja, dat ken ik. En dat heeft heel goed verkocht. Ook in Friesland natuurlijk. En Honolulu King was ook wel een bestseller. En dat is volgend jaar in de bioscoop. Dus mensen kennen me daar wel van. Maar nee. Ik zit bijvoorbeeld niet op social media. Ik ben niet heel erg outgoing op die manier. En dat vind ik ook wel heel fijn. Dus mijn boeken zijn bekend. Maar ik zelf gelukkig niet als persoon.
1: Nee, maar als mensen in de winkel komen en ze hebben jouw boek in de handen. Of ze vragen wat is een goed boek. Dan kun je dat gesprek aangaan.
0: Ik duw ze allemaal door de strot. Ze komen niet in de winkel. Ik doe de deur op slot en ze moeten kopen.
1: Ze moeten kopen, dat snap ik. Maar wat is nu op dit moment op Ameland echt de bestseller?
0: Ja, Scheuren in de Hemel. Daar koop ik het meeste van.
1: Okay.
0: Als iemand zegt, maakt niet uit welk genre, zeg ik Scheuren in de Hemel of Wondermond. Ja, al mijn boeken liggen er. Ja. Nee, op dit moment is ook het boek van Afke.
1: Ja, als de laatste boot vertrokken is.
0: Ja, natuurlijk. Dus dat, maar zij is natuurlijk ook bekend. Dus heel veel mensen op Ameland vinden dat superleuk om te kopen. En ik probeer ook wel de laatste... We hebben een stapel liggen van Lieke Marsman. Als haar laatste dichtbundel. Dus die probeer ik ook wel...
1: aan de man te brengen.
0: De aandacht. Echt niet alleen maar mijn eigen boeken.
1: Nee, geweldig.
0: Ja.
1: Ik vind het heel bijzonder dat je dit doet. En hartstikke mooi. En als mensen nu toevallig vanuit Friesland nog naar Ameland toekomen dit weekend, zoek de boekwinkel in Nes even op. En dan kun je ook nog even met Annegine in de kunde komen. Hartstikke leuk. Dankjewel en succes.
0: Dank je. En jij ook bedankt.
2: Alles wat er spielt.
3: Yes, hier.
2: Goeiemiddag.

0: Loud en Save Me. Het is al minuten voor Jelve Treijen. Anna Nienke, goeiemiddie.
1: Goeiemiddie.
0: Hast er iets nog dan het weekend?
1: Ik heb altijd nog dan het
0: weekend. Altijd nog dan het weekend. Maar hast ik altijd nog om je te werken?
1: Ja, ik.
0: Ik? Ja.
1: Ik kan elke dag.
0: Dat is gewoon nog dan elke dag. Dan is het Sintje in huis.
1: Ach, wat lief. Ah.
0: En dan mag ze bepalen wat voor spultje we dadelijk spelen. Het red wordt flink roen draait.
1: Ja, het draait goed.
0: Ja, het draait goed. Hij is weer even smart, denk ik.
1: Ja, natuurlijk. Het wordt goed. Win mag het begin.
0: Win mag het begin. Daar geven we weer heen. Nou, dat jaren we om 20 voor treien. Of vreet een lekkere prijs, hè?
1: Ja, de borrelplan. Maar de was.
0: Lekkere wassen erop. Nou, die kist lekker opeten dan. Het Friese Nijs komt er dadelijk ook alweer aan. Zullen we nog wat Fries draaien?
1: Ja,
0: Jan de Fries. Zou zomaar kunnen.

misschien niet zo'n goed idee. Dan heb je het spul altijd nat dat het regent. Misschien draait de wereld wel de verkeerde kant uit. En daarom wordt het hier ook nooit wat vanzelf. Zou zomaar kunnen.

0: sol su máquina.
1: Wat voor vakantie is to net gauw vierte?
2: Zicht sto het noorderlicht tussen de geizers op Island?
1: Wie de nijste locatie van een yoga-retraite een technofeest organiseren?
2: Waar wie het onvergetelijk mooi en bijzonder? Wij maken de meesten indruk op die?
1: Diana en ik ben op zoek naar mooie vakantieverhalen. Goeiemiddie at omroepfriesland.nl.
2: En als een leuke tip hast. Goeiemiddie at omroepfriesland.nl.
3: Hasta pronto.
4: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
9: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM. Het is Jelwe Trijen. Het Nijzit Friesland, maar Jacob Stelwagen.
12: De politie had gisteren een burgernetmelding verstuurd in en rondom Boedenpost. Daar ben inwoners benaderd door netpolitie met de melding dat ze op een lijst staan van inbrekers. Maar ik vanuit Frenscher, uit Jereveen en Latwoude kregen de politie meldings. Matthijs van Houten van de politie Noord-Nederland vertelt dat het WhatsApp om de telefoon wier.
13: Die politie die zei van joh, we willen heel graag uw waardevolle spullen veiligstellen. Dus er komt straks iemand bij u in de deur van de politie. En die komt bijvoorbeeld sieraden en een pinpas ophalen. En dan stellen we dat veilig. Ja, dat klopt natuurlijk niet, want dat doen wij als politie absoluut niet.
12: Een fietser is van een mooi verwoenen rekken naar een onderdeling met een auto in orde bekeerd. Dat barde op de kussing tussen het schuinpad en de meeste bezemlaan. Het slachtoffer is met een ambulance overbracht naar het ziekenhuis. De oorzaak van het ongeluk is net bekend. De internationale reetriedersorganisatie, de ISU, verdubbelt komend seizoen het prijsgeld voor alle reetrieders. Vrienden vertelde de Noor Peter Kongshaug dat reetrieders haast net dronken komen kennen. Douwe de Vries is van de ISU en voor hem weer het sowieso al een bijzondere dag.
14: Ja, dat is mijn laatste dag. Ik ben een jood, gaan we de verkiezing. De eerste mensen binnen verkozen en nou was straks nog een sessie. En ja, dit dus ik het einde van mijn tijd bij de council en bij de atletencommissie. En, maar we hadden een hartstikke mooie opvolgingsroep de steen. En ik zal vast nog wat dwaan bij de ISU, maar dat zal even een oorrol worden.
12: Volleybalster Hesper Jasper keert rond bij haar ordeclub AC Paok in Griekenland. Jasper speelde al jaren bij die club, maar na een kruisbandblessure waar haar contract ontbond. Jasper wie het zien mannen uitrolatie tot de vierde blessure. Als ze fit is, gaat Jasper dus rond naar Griekenland. Ze had een contract voor één seizoen tekenen. Vanmiddag zinnen, maximaal 20 graden. In het weekend met 10 en bij, maar ik regel droeg, maar wat zinnen. Het is dan 16 of 20 graden. Van maandag is het vaker droeg en op 10 is in verjochting de 20 graden.
11: Heerlijk, de simmerjurkjes kennen sowieso weer uit de kast. Meer nijs en waar, waarom te vinden in uw Omroep-app en ik op omroepfriesland.nl. In het laatste jaar van Harrenhoudelijk kwamen Tina Turner en Ike nog met deze hit.
0: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
17: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
18: Goedemiddag.
19: Mai Diana de Groot.

0: Miles Smith en Stay If You Wanna Dance.
1: Win!
2: Mag het begin?
0: Een mooie borrelplank, maar erop een droege wasluit van dijkleer. Als dan mij vertellen is van welke plaat dit het begin is. Jochen of stuur een brugje via de Omroep app. Ja, ik denk dat het hier wel uitkomen kist, hè. En ons gewoon even lekker een gokje weegie. Ken alle hier. 0620-4-1-Jochen-Jochen-Jochen. Of stuur een berichtje via uw Omroep app. Reboelje komt er dadelijk om. De Vogel in Dij. En dit is John Sagada. Just another day.

0: such a variety of music. Oh,
1: nobody. Toch even de maal.
2: Omroep Friesland.
3: Vol de hits, maar dan dichtbij. Goeiemiddag.

zo mooi graag speel je. En dus duur je die vestjes ik wat langer. Maar dit wie hem. Rubbelje en de vogel in dij.

0: het begin.
1: Ik denk dit is appeltje eitje, maar hij schijnt toch wat regen te wezen, want er komen wel antwoorden binnen. Maar ik ben, nou ja, voor eigenlijk 99% gewoon al je fout. En dan is er één die het de titel gelukkig goed en de artiest. Even Shen. Annie.
2: Ja.
1: Hoi.
2: Hoi.
1: Waar jij dus toch hier, hè?
2: Ja, dit is Black Velvet. En dan Jerik en Lennon Miles.
1: Jongen, jongen, dit wie toch een dikke vette hit?
2: Ja, toch?
1: Ja, toch?
2: Dat doen we net missen.
1: Die herkennen we toch wel?
2: Ja, wel toch?
1: Ja, dat ja, liet ik mee wel.
2: Ja. Ja, dat, ja. Nou, oh, ja. Ja, dus.
1: Soms zit het mooi, soms zit het chin, maar dat wist de gelukkige Joert.
2: Nou, hartstikke leuk.
1: Ja, mooi. Hoe is mijn Annie?
2: Ja, het is goed, maar Annie, en met jij?
1: Nou, maar mij ik best. Ja.
2: Nou, hartstikke fijn.
1: Bist er net ons kilderien?
2: Ik heb koffie, hè? Koffiepauze.
1: Oh, daar is even koffiepauze. Ja, dus er best wel weer druk ergens.
2: Ja, we zijn wel weer on the go natuurlijk.
1: Oké, want het ruint wel boeten. Kist dan boeten om of bist binnen het werk?
2: Het, nee, het is hier droog, maar tussen de bedrijf en trok, maak dan maar wat trok in. Anders kom ik net bij de volgende klant, hè?
1: Nee, dat is weer. Maar wat doet dan altijd als het krek verven herst en er valt een dikke bui?
2: Ja, dat hoop ik te voorkomen natuurlijk, hè?
1: Ja.
2: Dus een buienalarm maar wat in de gaten houden. En het voorwerk, dat doe ik dan wel wat. Wist wel wat schuren, misschien had je dat niet zelf gauw.
1: Ja, dat kan ook.
2: Maar verven weer nou even wat regen.
1: Dat is regen. Maar gelukkig dat is gewoon wat trok in kist.
2: Ja, ze best als wat.
1: Maar ja, oren wieken 32 graden, dan is het weer orenkoek.
2: Ja, dan is het wet en ware. Nou, we hebben zich nooit door die aan, no?
1: Nee.
2: Het is nooit door.
1: Wat is
2: dan
1: nou...
2: ging er in een bikini voor.
1: Ja, dan is hij in een bikini. Maar wat is nou het perfecte waar dan voor een schilder?
2: Een perfecte waar voor een schilder, ja. Nou ja, een beetje windstil en net en warm natuurlijk. Want ja, hoe klagen we daar weer over dat het te heet is?
1: Ja. Nou ja.
2: Dus ja, perfect waar. Binnen maar een paar dagen in het hier. Ik wil het maar over een schilder bepraten.
1: Ja, nee, dat shit net op voor Jim. Dus je moet de omstandigheden maar gewoon erbij nemen dan.
2: Dat is het dan. Staat op het.
1: Oké, nou, ik draai de plaat voor jou.
2: Dank je wel.
1: En dan krijg je van mij een houten planken. Mooi een droege was erop.
2: Nou, het is helemaal fantastisch.
1: Lekker toch?
2: Ja, hè?
1: Mooi. Nou, zet nog even terug, Joert. En een goed weekend nog vast. En bedankt voor het mooi dan.
2: Ja, dankjewel. Dan je met een goed weekend. Hoi, hoi.
1: Kom clear. Hoi.
2: Hoi.
1: Elena Miles dus. Black Velvet.

0: Wij speel je gitaar. En we timmer je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is oeral west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ons om. Alle weken op televisie, benam op de WZT Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarsplein. Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
3: Hoe kom ik je waai?
0: Of een die tij wekker had.
4: Hoe kom ik aan het werk?
0: Vragen die toet in toekomst keer.
3: Waar kan ik van over werk leren?
0: Vragen die praktisch binnen.
5: Hoe vind ik personeel?
0: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
6: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
0: Wat in vraag ik is, Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: De Boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga-demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet neemt extra maatregelen binnen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Deskundigen waarschuwen al jaren voor het toenemend aantal gokverslaafden, vooral onder jonge mensen en mensen met psychische en gedragsproblemen. Het kabinet wil online gokken niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden reed hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij naar eigen zeggen een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt wordt volgende week bekend. Het Fries Waterschap probeert de rode Amerikaanse rivierkreeft weg te krijgen van Ameland. In een polder op het eiland zijn enkele kreeften aangetroffen. De invasieve exoot is erg schadelijk voor de natuur. De kreeften eten waterplanten en andere diertjes, graven gangen in de oevers en tasten de biodiversiteit op het eiland aan. Het waterschap, Staatsbosbeheer en de gemeente Ameland leggen op 10 plekken fuiken in het water om de kreeften te vangen. Daar is een ontheffing voor. Op de andere Waddeneilanden zit de kreeft niet, zegt het waterschap. Dan krijgt u nog het weer. Van het westen uit breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag is het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
10: Welke artiesten haar nieuwe muziek uitbracht en zitten er ook mooie Friese producties tussen? De eerste dadelijk zien Nij van de platenmaatschappij.
11: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
12: Hehe, Einse patiënten hoor. Maar wat nou?
13: Lid jouw spaarjood belissen terug Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op jouwe. Kom langs of skill je us. Zoek op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland. Persoonlijk en dichtbij.
14: Simmer in Friesland.
15: De kampioen!
14: Het is bij de tijd van het scootje, de pc en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoot om deze evenementen in het in WhatsApp-jaren leden, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisie commercial, kist voor deze zomer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
16: Goeiemiddag.
4: met Diana de Groot.

0: hard. And all I want to do is make love to you.
1: Nee.
2: Nee.
1: Nee.
2: Nee.
1: Nee.
2: Nee.
1: Van de platenmaatschappij.
0: Wat Rob's nou al hier?
3: Ik zei maar het raden weer al hier. Verontwaardigde praatjes hier in de studio wat de microfoon aan dicht is. Huh? Huh? Is dat een aanleidingsmanoeuvre? Dus eerst even die microfoon die je hebt. Ja, ja. Mat ik nou naar links? Nee,
0: ik wil dat gewoon even scherp zetten.
3: Ja, dat is gelukt.
0: Ik denk van even hup erbij.
3: Is gelukt.
0: Dus. Nou, hoi Wim.
3: Hoi Diana.
0: Leuk dat je er bent.
3: Ja, man.
0: Elke vreet.
3: We hebben, nee, muziek hè.
0: Ja.
3: In de voetbalhits, daar duiken we dadelijk even in. Het is redelijk kwart. Het is redelijk kwart, want het zijn volle bijzonders. Is er nog? Ik ben net met een paar leuke dingetjes.
0: Oké. Okay.
3: Pakken we dadelijk aan. Eerst even naar Haas. Boas Roelevink het een singeltje. De Boas, de man van die het grote publiek misschien wel kennen omdat ze gitaar hoort jatten wie. Dat is het, denk ik.
0: Ja, en die trick we rondkriegen hier op Magistrale Wiese.
3: Ja,
0: een heel bijzonder verhaal.
3: Inderdaad. Maar hij maakt leuke muziek. Chinese singeltje, The Other Man.

0: leuk.
1: Ik ken wel, hè?
0: Ja, niks mis mij.
1: Zeg, hij zit er toch nog steeds bij een major platenmaatschappij. Misschien Warner of zo, dacht ik. Een grote club werd hij tekend. Voor zover ik dat weet.
0: Hartstikke leuk. Het leuke wie eigenlijk dat Zack Bryan die joeg concerten in Nederland. En wie hij ik. En blijkbaar het er na een optreden van die Zack het er boeten stien te spelen zelf. Dit na je noemen, maar alle je publiek eromheen. Dus hij weet hem zelf. Ik wil goed te verkepen en het goed in de merk te zetten.
1: Handig wezen.
0: Niet heel mooi filmkop zien socials te vinden.
1: Boas Roelofink. Dan Ella en Herman. Of Ella en Herman. dat is de wutgrap.
0: Ja.
1: Herman. Herman de Woltman is dat. Tegere mij Ella de Jong. Ja. Die speelt al heel lang tegere. Ze ziet het ooit in Soldada. Ik weet niet of dat nog kist.
0: Ja.
1: We hebben nog een cd uitgebracht. Broedplaats komt Juwet officieel uit. Volgens mij het Willem direct wat mij. Die zal er dadelijk ook nog even komen. Is een album. Ja, daar mag wel echt een beetje kenner wezen. Een beetje, of kenner. Maar in ieder geval liefhabber. Het is hier en daar redelijk zwier. Het is mooi makken. Het is opname door Hans Wijnbergen. Het hier hoort ik nog werken. Als hier zo'n programma hier. Het Jazz Café Wijnbergen. Op Sneurt Juwet. Het is gesijs en zo. Jazeker. Dat je toch technicus best. Maar in elk geval. Hij is naar Grains. Vroeger had ik in Haas een studio. Ben het nou in Grains. In Roden volgens mij.
0: Dat is Drenthe.
1: Oh, sorry. Dan is dat Drenthe. Excuseer. Daar opereert hij nou in elk geval.
0: Ranchi, hè?
1: Album is... op de grens.
0: Ja.
1: Album is mooi. Zit ik bijdragen bij van Tjeerd Brunja. Uit Friesland, Dichter des Vaderlands.
0: Dichter des Vaderlands, yes. Ja.
1: Velofsky, docht mij.
0: Oh, ook niet de minste.
1: Even een stukje ervan. Ballade voor een gek.

0: Master even voorzittingen.
1: Ja, het is echt wel theatraal.
0: Zeker.
1: Ja. We moesten er echt even zitten hier om die hele tekst dan, denk ik, te belusteren.
0: Broedplaats is het dit album, Willem, het besteedt er ook nog van. En spelen de komende weken spelen ze de hele week op Oeral. Zo je concert erbij. En Joert werd het album presenteert.
1: Ja.
0: Dan, dit vond ik echt wel heel leuk. Ik ben echt fan van Paul Heaton. Die is van de House Martins.
1: Ja.
0: Happy Hour, ik is ervan onder oren. En hij speelde Jedder, Ekmaai, Jackie, die kwam ik uit de House Martins. Maar die had hij nog vervangen, want die had gezondheidsproblemen terug. Rianne Downey. En ze hebben een singeltje uitgebracht. Ja, ik ben super vrolijk van Favorite Kind of Idiot.

0: Ja, dit is wel een plaatsje om blijven te doen. Ja, leuk, ja, dit is leuk.
1: Paul Heaton en Rhiannon Downey. Nou, dan even de
0: Oranje Hits.
1: Ja, maar net.
0: Ja?
1: Nou, Gerard Jol. Geer, die heet erbij, hè?
0: Oké. Rood, wit, blauw.
2: Het hele land is rood, wit, blauw.

0: het rimt wel aardig. Oranje en landje, toch?
1: Ja, natuurlijk. nee. Maar wat is hij zo'n 60 net? Is hij?
0: Ik heb geen idee hoe oud hij is. Nee, ik moet bekennen. What a week of vreed, zag ik hem live.
1: Oh, leuk. Echt
0: ja,
1: weer.
0: Ik ging naar de toppers.
1: Oh, echt?
0: Ja. Ja, ik dacht wel verslag, man.
1: Mogelijk dat hij dit echt live dan.
0: Dat.

0: Zeker.
1: Die hebben ze dus een oranje plaatsje van maken. Oké. Okay.
2: Lanceert op de nationale markt.
1: Dank u wel, Wim.
2: Alsjeblieft.
1: Good weekend.
2: Hoi.
3: Nee. Van de platenmaatschappij.

de Creedence Clearwater Revival en Down on the Corner. Was zo ik een keer in die nieuwe releases voorbij komen. Als denkt van, nou, ik ben artiest en ik heb een plaatsje maken. En dat vind ik hartstikke leuk. Stuur hem dan gewoon even naar je sta. Dat mooi naar je muziekredactie@omroepfriesland.nl of naar goeiemedia@omroepfriesland.nl. En waar weet juist die zelf dan ik wel voorbij kom. En waar weet wat ik gewoon draait ik hier bij de omroep. Dus weer hier in kaas gewoon even. Het Frieske Nijs komt er dadelijk om. Dit is Michael Jackson.

0: online in Bureau de Vries.
1: De Melboer.
2: Dit is de stem van Paken.
1: Mooi Joop, de Melboer.
3: Theatermaker Eline de Vries maakte een audiotour in en oer de SRV-wijn. Haar inspiratie via haar Paken.
4: Het is eigenlijk een eerbetoon aan hem, aan het werk wat hij deed, maar ook het werk van heel soort orenmalkboeren.
5: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
9: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
14: Jan Verfjouweren is het. En hoe is je van het Frieske Nijs, maar Jacob Stelwagen.
15: Het plan van aanpak dat Cambuur uiterlijk man de inlevering maakt bij voetbalboeren KNVB is clear. Met daar kon investeerder Pieter Kooi een extra type van sponsoren had de club het roem kregen. En dat betekent dat de Ljouwers een wittige deadline heli. Wie het net slag om het stuk man die in te leveren bij het voetbalboeren, dan hier de club bestraft worden kan. Horecaondernemers moeten toch betalen voor het uitsturen van WK-wedstrijden. Een meerderheid van de Twadde Kiemer wil dat die WK-wedstrijden van het Nederlands elftal vergees zijn te zijn binnen op een plein of een andere grote locatie. Nevens minister Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kent dat net. De NOS maakt nevens de wet een vergoeding vregen om horecaondernemers voor het uitsturen van de beelden. Ton Eijers, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland in Leeuwarden, die baalt. Heeft zin met de horeca het al dreeg en is het WK een impuls.
16: Het is gewoon heel gezellig om met z'n allen de wedstrijd te zijn in tv. Dat is natuurlijk een unieke sfeer of op een plein dat je onze wedstrijd zijn kennen. Gewoon, samenhorig hier is het heel mooi. En vanmorgen is het natuurlijk heel mooi dat er gewoon de hebben drop te kunnen komt. Dus dat is jammer dat je dan nog wel daar weer voor betaling moet. Ik ben er blij mee, maar wat maakt dat, hè?
15: Het bergen van de vrachtwijn, het oplossen van lekte diesel en de reparatie van het asfalt op de oprit van de A-Zoorn naar de N30 bedrachten, wordt nu elke dag nog ont de jongspits. Van de morgen is daar een vrachtwijn kantelen. De aanslagen van de A-Zoorn uit beide rugjes in de Leeuwen daar binnen ont die dicht. Ik verkeerde uw terugdruk van Jester Woorden. Oede N83 kan op dit stuit net opdrachten naar Leeuwen. En verkeer dat naar Leeuwen wil met omrijden de A-Zoorn en de A-32. De internationale reetrietorganisatie ISU verdubbelt komend seizoen het prijsgeld voor alle reetrieders. Vernier vertelde de Noord-Peder Kongshauk dat reetrieders hard net rond komen kennen. Douwe de Vries is van de ISU en voor hem weer trouwens sowieso al een bijzondere dag.
17: Ja, dat is mijn laatste dag. Ik ben in Juwet, gaan we de verkiezing. De eerste mensen binnen verkozen en nou was straks nog een sessie. En ja, dit dus ik het einde van mijn tijd bij de council en bij de atletencommissie. En maar we hadden een hartstikke mooie opvolgingsgroep de staan. En ik zal vast nog wat dwalen bij de ISU, maar dat zal even een orenrol worden.
15: Medisch zinnen en maximaal 17 graden. In het weekend betekent een bui, maar ik regel droeg bij wat zinnen. Het is dan 16 of 17 graden. Voor mandag is het vaker droeg en op tiersdag in verruchtende 20 graden.
14: Jacob, dankjewel en alvast een hoffelijk weekend.
15: Van hetzelfde.
14: Sommige hits, als die dan juist, dan wist ik voortaan dadelijk uit welke periode het komt. Likas, maar dit veske. Typische corona-hit. Komt er dadelijk om.
0: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last-minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
18: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
19: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
20: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
21: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
22: Goedemiddag.
23: Maar Diana de Groot.

0: The Animals and the House of the Rising Sun.
1: Het muzikale dwarfluin van Friesland.
2: Noorderwie Live.
0: Mooi Willem de Vries, een goeie middie.
3: Dag Janne, hoi. Ja,
0: vrienden Wieke heem de laatste Noorderwien live opname in de studio. Wat je wel mooie artiesten, waar heen je Mikkel wen?
3: Van alles wat, Jeff McSterling. Nou, die komt uit Scotland, hij had wel Scotse roots, maar die komt gewoon uit de rode van Friesland, Stellingwerven bij. En die hadden al je Friese muzikanten, dat die wel te gek optreden. En ik draai straks hier toch een wat van Stefan Jansen, de Zuid-Afrikaanse singer-songwriter. Die is op dit moment in Friesland en die speelt onder andere op het Oerol Festival, dat in de Wortel optredens. Dat ben ik wel los, dus dat vind ik wel hartstikke leuk. Dus van alles wat, en de SB Metz, de dochter van Sander Metz. En die maakt het meer Nederlandstalige feestmuziek, maar dochter zit meer in de jazz. Dus ja, mooie muziek zien we eigenlijk. Dus straks om tussen zijn zon nog een opname van onder oren Stefan Jansen. En ik vond nog een mooie archiefopname van J.W. Roy, de geweldige singer-songwriter uit Brabant. Dus ik gooi alles mee wat door de blenders, om het allemaal even te drukken. Dus,
0: Oh, lekker. En wat is nou Clearsetnest van mij? Dat is Van Broedplaats. Wat is dat?
3: Ja, nou ik ga aan. Ik ben nu even met de hond eruit, want ik ben om 4 uur zit naar de Parkkerk. En iedereen komt trouwens bij deze, meer welkom. Hebben we de cd-presentatie van Broedplaats. En Broedplaats is wel een bijzonder verhaal. Dat is eigenlijk een project van Ella en her man. Ella die ook, geweldige zangeres. Een backspeler overigens. En dat is hier bij Herman Woltman. En Herman Woltman is zijn zus, helaas, die leeft net meer. Onze zoon die kwam die al te vertellen door een vreselijke ziekte. Maar die keuzenares, die had een heel prachtige mooie schilderdoek in achterlippen. En bij Broedplaats had Herman en Ella, together met Seert Brunja, de dichter, dichter des Vaderlands is hij geweest. Ja. Had een soort muziekvoorstelling baseerd op het werkwerk van Annemarieke Woltman. Aha. Dus daar komt alles even bij elkaar. Daar is intussen een behoorlijke tournee, maar die in Proto in Friesland, maar ik heb boeten. En die zijn, nou die heet Oerol, maar ze gaan ook nog naar Oerol toe. Ze zullen in de Volks optreden, dus de oort Volkshegenskwallen. Even, al die muziek is opnaam en daar gaan ze een cd van maken onder de naam Broedplaats. En die betalen op 4 uur te presenteren. Dus ik sla nog even bij een feestje aan.
0: Nou, een feestje aan, ja.
3: Ja, maar okay. Ik vind het een bijzonder verhaal waarin kunst, poëzie en muziek bij elkaar komen. Maar sinds die tournee werd best succesvol, dus dat vind ik wel leuk. Het is met kleinkunst en alles, strofelkoor. En ik zie Ella en Herman echt een heel bijzonder muzikaal koppel hier uit Friesland bij. Dus nou ja, alles komt even bij elkaar. Ik denk, nou dan krijg ik misschien even een podium van Vrezen Bedij in het programma.
0: Ja, nou we hebben Jelle Okelien bij de nieuwe releases van Wim. Heb ik al een heel iets stikje draait van Ballade voor een gek. Dat is van Ella mooi. En Herman. En nou dus even een skier van Broedplaats. Willem, dank u wel. En Joen Tusken, Sijs en Sam, werken van de radio aanhoren.
3: Ja, absoluut. Bij leuke platen en live-opnames dus.
0: Oké, okay, goed weekend.
3: Zelfde, dankjewel.

0: En zo fietsen wij hier bij Goeiemiddag gewoon lekker het weekend in. Maar dan moest de radio nog wel even oorharen, hè? Want dadelijk is het tijd voor onderwijs met Erik Enema.
1: Ja, goeiemiddag.
0: Wees de stoot weer hebben.
1: Hoe kan buur?
0: Oh.
1: 15 juni wie de deadline dat de club de plan van aanpak inzien moest bij de KNVB. Dienen ze dat net, dan dreigen er punten oud lussen te worden. En dat wordt natuurlijk net in het nieuwe seizoen in de Eredivisie.
0: Heen nog net eerst punten en dan worden ze al lussen.
1: Dan worden ze al lussen. Ja. Nou, dat is het laatste wat je wollen natuurlijk. Uiteindelijk is het nou dus kennelijk vol slagen. Er is een groep sponsors. En het zoekeromkes, ik noem maar even Cezen van Cambuur, refoen om maar een bedrag te komen. Met toch de eerste probleem in elk geval verholpen liet je het wijs. Nou, hoe dat kijk, iemand constateert dat jij staat in onderwijs van uw sportcollega Ander Faber.
0: Dank u wel, Erik Enema. Dit week goeiemiddag en daarin jaren is dat styliste Berber Engel elk bedrijf onriet om een goed beleid te hebben van simmerkleen op de werkvloer. Want een kwatte broek, nou, dat ken het.
2: Effect om de grondslag luidt op het moment dat je dus kleen onlookst west, nou ja, in de vrije tijd moet komst. Dat neemt zich automatisch mee in hoe die feelst. Dus vandaar dat ik het oude hier zo, ja, dat professionele stukje toch te bewaren. Ik op een werkvlier.
0: Schrijfster Annegine Goemans die runt deze hele mannen de boekhandel op het Ameland. Jonken een soort orenboeken. Is dit vanzelfs ook een mooie kans om haar eigen boeken te verkeerpen en om haar lezers in peteer te gaan.
3: Leuk is dat die thriller speelt zich af in Groningen. En op Ameland kwamen echt heel veel mensen vanuit Groningen en Friesland. Die gaan eerder naar Ameland. Dus nou, ook Wondermond zijn ze heel geïnteresseerd in. Dus ik heb echt hele leuke gesprekken.
0: Goeiemiddag. De man die werd, is toch een leuk idee voor dit programma. Stuur ze dan naar goeiemiddag@omroepfriesland.nl. De laatste plaat is van de Simple Minds. En op de sportkalender, daar staat een spreuk en die is instuurd door Rinse. De master Wierriet net verwarje, maar de mening van de meerderheid. Tegen dank voor het luisteren. Een heel mooi weekend aan wensken. En ik meld mijn man die weer om je in oren. Ik hoop dat ik. Graag hem dan. Hoi.

0: tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslagjouwers die trofregje.
2: Wat gong de toen tro die hennen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
3: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
4: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
5: Dus het is eigenlijk een heel efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
6: En een keer en een keer.
0: Omroep Friesland. Ja. Nou in Friesland.
7: Het is perfect. Super.
8: Goed nieuws. Scoopmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scoopmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: HWO Hinde van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis, komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-1-2. Zwargelis leidje, met Kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Waarvoor de mensen zijn aangehouden is niet bekendgemaakt. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er is nog geen nieuwe informatie over de mogelijke oorzaak van de explosie. Dat komt doordat hulpverleners nog bezig zijn met het redden van mogelijke slachtoffers en de politie nog geen onderzoek kan doen. Rond middernacht was er een zware explosie in de sportschool die dag en nacht open is. 7 gewonden konden uit het puin worden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Nederland kroop in coronatijd door het oog van de naald, zei oud-premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. De tweede en de derde week van april 2020 waren volgens Rutte het spannendst. Het aantal coronagevallen steeg snel en Nederland had betrekkelijk weinig bedden op de intensive care. De situatie in Bergamo in Italië was volgens Rutte een afschrikwekkend voorbeeld. Daar stierven in korte tijd veel mensen aan corona. Nederlandse patiënten konden uitwijken naar Duitse ziekenhuizen. Volgens Rutte ontsnapte Nederland daardoor maar net aan het zogenoemde code zwart. Het kabinet neemt extra maatregelen tegen online gokken. Reclame voor gokken wordt verboden en gokbedrijven mogen vaste klanten geen bonus meer geven. Ondanks eerdere maatregelen neemt het aantal gokverslaafden toe, vooral onder jongeren. Het weer. Vanuit het westen gaat het op veel plaatsen opnieuw regenen. Het is 15 tot 18 graden. Vanavond kan er ook nog wat regen vallen. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
12: Cambuur liet het krekappetiet van mekaar te heffen. Het plan van ompak is klaar. Maar wat zit erin en is Jiltschitter Pieter Kooi tevreden? We zullen het zouden hebben hier in onderwijs.
13: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
14: Hoe kom ik je waai?
13: Of in die tij wekker had.
15: Hoe kom ik aan het werk?
13: Vragen die toe in toekomst keer.
14: Waar kan ik van over werk leren?
13: Vragen die praktisch binnen.
16: Hoe vind ik personeel?
13: En vragen des alle dagen mij omrinst.
17: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
13: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
18: De Boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
19: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor El Sunien.
3: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
6: Onderwijs.
15: My Erik Enema.

0: Ze is ook bij 64.
1: November met z'n 66.
0: Je wordt naar dit, hè? Kim Wilde, ja, dat zijn de kids in America.
2: Van Fjouwer Onderwijs.
0: Onderwijs.
2: My Erik Enema.
0: Het is nou 12 minuten voor jou. Goedemiddag en van harte welkom bij Onderwijs van deze vreed 12 juni 2026. Dat is het hier dat we beleven nu. En het is de dag dat de politie inwoners van Boetenpost en omkrieten was gekocht van nep-polities. Met name een oudere meesken, die we rebellen.
3: Die politie die zei van joh, we willen heel graag uw waardevolle spullen veiligstellen. Dus er komt straks iemand bij u in de deur van de politie. En die komt bijvoorbeeld sieraden en een pinpas ophalen. En dan stellen we dat veilig.
0: Het is zeker dat de koninklijke horeca in Ljouwt teleursteld is omdat kroegeigeners heel betellen matten om WK-wedstrijden.
4: Het is natuurlijk heel mooi dat er gewoon daar weer drop te kunnen komt. Dus dat is jammer dat je dan nog wel daar weer voor betellen matten. We zijn er blij mee, maar matten het.
0: En het is raar dat de internationale retreatorganisatie, de ISU, het prize yield voor alle retreaters verloren. Het bijzonder. En dat is hier voor hard retreater en ISU-lid Douwe de Vries toch al een bijzonder dag. Want het is zijn laatste dag bij die organisatie.
5: We hadden een hartstikke mooie opvolgingsgroep de Steen. En ik zal vast nog wat warm bij de ISU, maar dat zal even een orenrol worden.
0: Zijn nou de vier dus. En op dit vreed bibben we er mij onderwijs. Ons zijn zullen het daar. Dadelijk zullen we het hebben over Cambuur. Want dat liek het voor eerst even weer redden. Maar eerst, het waren het wat. Sibo Mollema, een goeie midje.
6: Goeie midje, Erik. Nou, Joen loopt er een steuring over met buien. De wind die neemt wobbelt aan. Vannacht is het dan droog en dat is een 12 graden. Morgen gaan we wolken en zinnen met kans op een lichte bui. Een heegste temperatuur van rond de 16 graden en een soort wind. Straks meer over het waar.
0: Kunnen we het nou eerst maar eens even hebben over Sportclub Cambuur. Want Keter Cees is een enorme opluchting, een enorme verromming wezen. Het plan van de onpak, dat inleveren we maat bij het voetbalboen KNVB, is clear. Dat moest uiterlijk maandag het geval wezen. Wie dat net nog net slagen om het dan in te leveren bij het voetbalboen, dan hier de club bestraft worden. Maar punten, oh, trekkerij. Nou, dat word je dus net. En dat is nooit net meer het geval. Maar dank aan investeerder Pieter Kooi en extra's type van sponsoren. Sportverslag jouw Ander Faber het Fries volgen. Ander, goeiemiddag, fijn dat je bent.
7: Goeiemiddag.
0: Ja. Eerst nog even hoe die eerst van de KNVB. Hè. Waarom moest er nou van maandag een plan van onpak komen?
7: De KNVB had een meetsysteem waarin het meet hoe financieel soen betellen voetbalclubs binnen. Dat oordeel vellen ze op basis van de jaarverslagen van de clubs. En Cambuur hier over het orde boek. Hier dan hebben we toen 2024, 2024 een heel meer resultaat. Ja. Meer als 3,5 miljoen euro te kwad. Een negatief eigen vermogen. En er is vanzelfs nog die grote Skuldenberg van meer als 30 miljoen euro wat de club leend had om het nieuwe stadion, het Kooistadion al te bouwen. Al die factoren die maken dat Cambuur op dat meetsysteem van de KNVB, waarin je totaal 40 punten heli kennen, dat Cambuur kaamt daar 4 punten. 15 is de grens van een voldwande, om het zo maar te zeggen. Dus dan kom je eens onder tafelsjocht te steken bij de KNVB en dan maak je een plan van oppak dus in je, waarin je ontonen matten dat je, nou ja, betellen voetbalclub leeuwen kennen en dat je de zaken financieel weer op de rit krijgen kennen. Dat komt dus eens toch dat verslag toch, ja, die uitdagende financiële situatie bij de club op dit Zuid-Ie zit.
0: En hier ze dat net van ook kregen, dan hier er punten aftrek dreigen, direct al voordat het seizoen goed of wel begint?
7: Dat wie hier van de scenario's, er binnen nog wel meer straffen, dat Cambuur, ja, eerst voor in ommerking komen zo, de kist bijgelijks een publieke waarschuwing krijgen van de KNVB, de kist een boete krijgen van een ton, dat helpt net dat je al niet in je yield haalt, en daarna is zo'n je eventueel ook bij minpunten komen kennen. Ja, we hebben het al rond hier bij meerdere clubs. Jong, ja. Vitesse is het meest verneemde, ja, voorbeeld dat een puntenstraf kregen. Het is net zo dat Cambuur daar al heel dichtbij ziet. Maar het wie wol in van de sancties West altijd de komende man net op de rit kwam weer.
0: Dat hij de Ljouwers Bob de Holle hing je ken. Ja. Nou, er is dus een plan. Er is dus yield.
7: Ja, nou ja, het is vooral een bewijs naar de KNVB dat Cambuur in ieder geval ook het seizoen, het komende seizoen, uitspiel je kent. Dat er yield is om de rekens te voldoen. Cambuur had gewoon een meer jere begrutting, meidje matten, om ontonen te kennen bij de KNVB. Van ja, wij kunnen onze broek financieel ophouden. Alleen Cambuur zit wel wat met twaalfspeld. Want Cambuur, daar zei ze het, krijg je de Eredivisie in. En de club wil eens beziek je om ook op dat niveau actief te blijven. En net na één seizoen al werd te degraderen. Nee, want nee, ja, dan had je weer financiële klappen, want dan ga je weer even uit in die inkomsten. Dus Cambuur wil eigenlijk echt met een heeg spielersbudget, dat is een heeg mogelijk spielersbudget, die Eredivisie in. Maar dat budget wil, als je meer uitjouw willen om spielers, dat je dus ik weer meer inkomsten aan matten.
0: Ja.
7: Nou ja, daarvoor had dus de club onder oren een beroep die op die sponsoren, die deze week reevoen binnen om nog meer als 1 miljoen euro in de club te steken. Daarvoor had de club ek snijden mat in de eigen organisatie, in de eigen kosten. Ze wilden via de net op ingaan wat het dan correct is. Maar ik daar is een slag maken. En Pieter Kooi, de investeerder die het, vanzelfs ik, de nammejouwer is van het stadion, die het al Safa Cambuur geholpen had, die is vregen om garant te steken voor een bedrag van 3,1 miljoen euro. Nou is het wel zo dat Kooi net die 3,1 miljoen euro oermaken tot Cambuur. Maar dat is gewoon een bedrag, een potje ijs, wat de club after de hand had. Mochten er nog tienvallers wijzen op financieel met. Dus mochten er nog ergens financiële leaken uit de kast komen, dan had de club dat potje om die leaken betellen te kennen. En dus voor te komen dat de KNVB de club een strafjam had.
0: Ja, ja. In totaal gaat het leuk om een bedrag van jou komen. Jonge miljoen, dat Cambuur nou oer beschikken, hè? Klopt dat?
7: Dat wie het eerst. Dat wie eerst de vraag om Kooi, had hij garantie voor die via op een jongen, maar mij toch dat die sponsoren dus nou opstien binnen voor een bedrag van meer dan 1 miljoen euro. En mij, omdat er toch echt kritisch joen is naar de kosten die de eigen organisatie mij in mij brengt, is dat bedrag een lietsbietje omleeg gien, of een lietsbietje, ja, een hele hoop omleeg gien. En is dat nou 3,1 miljoen euro, dus die garantstelling die doorbleeft.
0: Ja, oké. Okay. Nou is het bekend dat Pieter Kooi eerst ontstelt het, een organisatie van Cambuur. Drie van commissarissen is natuurlijk opstap, dat heb ik al melden.
7: Ja.
0: Het is om die weesken, om die eersken van Kooi voldien.
7: Ja, want als hij die garantstelling net dien. Hij woe inderdaad bestuurlijke vernijing.
0: Ja.
7: Dat eerst hij, omdat hij erin natuurlijk al een heel skof bij Cambuur Del. Hij zei, ik had de club al 5 keer jedder financieel helpen matten. En ik wil net de pinautomaat van Cambuur worden. Dus ik wil dat er echt wat verroren. Dat had hij intern naar eigen zin geregeld onjoen. Alleen die weenske verroring, die kamer net. Daarop had hij verliezen weken een stevig interview joen onder jou de kranten. Nou ja, toen is dat hele baltje rolling gien. De rief van commissarissen is sneuntjoen in die je opstapt. En Kooi, ik had mij hem sprutsen van een midje. Die zei dat hij novel shirt dat er echt wat verhoort. Het stichtingsbestuur, dat is echt het heegste orgaan van de club. Dat nou de regie pakt. Kooi voelde dat die ook wat te bot heeft roer leut had, de orgene man. Maar ja, daar gebeurt nou ook iets. De rief van commissarissen die zullen vervongen worden. Dus dat ben zaken van Kooi zei. Nou ja, dat wil ik zien. Ik zorg dat er wat verhoort in de club. Dat het professionele wordt.
0: Ja.
7: En dat zal ik matten, want Cambuur wil een stabiele eredivisieclub worden. Dat had zien verliezen nog neer jij de West. Dus mat je qua werk gewoon wat verorien. En Kooi die shirt er nou de signalen van is daar positief voor. En had dus die garantstelling dat zijn. In de hoop dat hij dus net, zoals hij zelf zei, de pinautomaat van Cambuur wordt.
0: Nee, dat wilde net. Dat is misschien wel een liefst, maar dat wilde er in elk geval net.
7: Dat wilde nou in ieder geval kleren maar wijzen.
0: Ja, dat houdt een keer op. Hey, nog eventjes oer opvolgen van Art de Graaf. Er is ook eerst voor een interim directeur. Dat wie ik een voorwaarde van Kooi?
7: Dat wie een situatie dat er hier van commissarissen met Dwan de Wier. Alleen ze weten al een jel hier dat Art de Graaf ophouden wil. En er is nog altijd geen opvolger voen. Nou had het stichtingsbestuur dat eigenlijk oornaam had van de Rie voor Commissaris. En die had zei, we zitten gewoon met een deadline. Art de Graaf, die wil dit net langer dwan. En om het u zelfs makkelijker te maken, zie je we dan eerst naar een interim directeur. Ja. Die kan dan van een aantal man de zaken oornemen, omdat er een definitieve opvolger voen is. Art de Graaf had ook zijn, als in de Eredivisie begint, ging ik net meer voor de camera staan, ben ik net meer de directeur. Dus in die zin staat er wel druk op de chat al. Want Utwanman begint het Eredivisie-seizoen al.
0: Ja, precies.
7: Dus daarom is nou in eerste instantie keuze voor een interim-directeur. En als dit plan van aanpak clear is, inzinnen is, zal dit het volgende dossier wezen dat het stichtingsbestuur hem mij bemoeien zal. En dan maar daarna nog, wij zochten weer een rier van commissarissen. Dus, ja.
0: En ik Spielers, liep het meer onderhand.
7: Spielers, nou zal de technisch manager ik meer duidelijkheid hebben dit plan van aanpak. De leid,
0: weet hij hoeveel
7: hij er is, hoeveel hij spenderen kan. Dus er zal de komende weken van Simmerstop geen sprake wijzen in het Kooistadion. Want er is dus nog een hele hoop dossiers dat hij jou het omwerken wil,
0: Ja, dat hoort het in de gaten.
7: Zeker.
0: Ander Vaar, bedankt wel.

0: Styles.
1: Eerst. En ja, natuurlijk weer zijn American Girls.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: Onderwijs.
1: Ja, het moet helpen om wat te vangen in het grutte oerskot ontdong bij de boeren. De groene keusdong, Renewer. Nou, van Joertouw maar de boeren het nou ik officieel broeken op het land. Renewer wordt in een technische installatie maken van koolstront. Boeren kennen het aan Utrecht uit het Oerengerslaan. Dat het van Joertouw eindelijk mei komt na meer dan 15 jaar van praten. Vooral in Brussel. Want daar moest het groene licht komen bij de Europese Unie. Nou, hoe breed binnen de boeren nou mij dit nice? Dat is een vraag die te voorlezen aan voorzitter Ike Bilstra van de Agrarische Jongeren Friesland. Een hele goede middag.
3: Goede middag.
1: Ja, heen de taart op tafel?
3: Ja, dat valt nog wat aan. Ik ben natuurlijk als Agrarische Jongeren ben we altijd positief als er bij wat beweging in komt.
1: Ja. En dit is wel belangrijk. Beweging liet het mij, hè? Dat je hem nou de nieuwe broeken maaien.
3: Ja, het is zeker mooi. Het is alleen nog wel. Voor de boeren die voornamelijk in Friesland en Prutte, de irrigatieboeren van oudsher, die die zullen er wat minder om gaan. Omdat Renewer is vooral rendabel voor grotere bedrijven, of tenminste bedrijven die in Prutte stront afvoeren moesten. En nou is het wild de irrigatiefjord, en ook ben in Friesland met een nieken heel veel boeren die maten nou stront afvoeren.
1: Ja, en dat is jouw.
3: Nou ja. Dat is duur. En Renewer is ook net om en nog vanzelf. In de installatie maar bouwen, dikke bedragen met toesprut.
1: Ja, dan mag je investeren als boer, maar vooral eerst en vooral mag een soort kei hebben eigenlijk.
3: Nou ja, toen was het een behoorlijk mestoverschot. Hij was toen natuurlijk rendabel lidde meidje in de machine. Nou, ik ben natuurlijk ook wel leerwerkers die er wel eerder gaan om zijn machine mobiel te meidje. Dat zal een kans wijzen voor de lietere boeren om gedeelte van hun stront kwijt te meidje. Ja, dan nog. Hè. Het is ja. Een extra kastenpas.
1: Ja. Maar ja, de wit wil zijn, dan moest nou, eigenlijk wel 300 kei hebben. Want zo'n installatie, als hem zelf op het hier hebben was, dan praat je over een ton of meer?
3: Ja, en dan praat je om flink wat meer geld.
1: Ja, hè? Want, ja, wat kost zo'n installatie om hier een nieuwe te maken?
3: Nou, ik had exact de cijfers net in de holle, maar ik weet wel dat op je minst wel 1500 kuub afvoeren maast, was het in elk geval liekrijker niet.
1: Oké. Okay. Dus, Lixis Renewer, dat is een oplossing die het, vooral voor grotere boeren een oplossing is.
3: Nou, voor boeren die in principe intensiever binnen.
1: Ja. En stel ik plan om dit Renewer aan de slag te gaan?
3: Nou, we hopen natuurlijk, wie ben ik als een grote boer, wie hopen dat je het

0: grote mespriezen met je zakje. Want nou, er zullen boeren geen romeid waren. En dat zult de markt wat verroemen. Dus ja, dat zult een komenswijze voor de lidse boeren.
1: Ja, maar
0: en,
1: dat...
0: nou, en ik denk ook wel voor de jongere boeren. Want om nou voor u als een installatiedeel te zetten. Je bent als jonge boer ook druk bezig met de overname. En dat is waar het trek voor dat nou, daar je direct geld heen. Dus ja, haast aan de betaalcapaciteit. Dan maak ik nog eens de investering in zo'n dikke installatie op.
1: Ja, je kent ik machinaal ontwaan, maar een cluster van boeren.
0: Dat kan ik, maar dus is natuurlijk een wij de gemeente, hoeveel die erin meewerken. Er is natuurlijk een enorm stuk transportbeweging over de wegen. Die machine moet even bier op het hier en deel zetten van. Ja,
1: ja.
0: Ik ga dan net voor de gemeente broeien wie is deze Adoma.
1: Dus maak
0: je dat net zo?
1: Nee, dat heb ik in de gaten. Ja. Het maakt zo'n acte inderdaad steeds van heen met taart op tafel staan. Dan hield verdij in elk geval nog net. Ik al is het misschien een deal van een begin van een oplossing?
0: Het is de eerste stap die zetten is, man. En we hopen dat je na een hele prude mooie stap moet zetten worden naar weg voor de boeren. Dat dan komen ze weg voor roemen worden.
1: Ja, want wat is er nog meer nodig om het probleem van het dongoerschot op te lossen?
0: Ja, we hopen daarin dat wij meer eigen stront op ons eigen oormaai plaatsen. Dat we door middel van onze cijfers van de bedrogen die we elke jaar en elke jaar onderleveren, dat we kunnen laten zien dat we die stront gewoon daadwerkelijk gewoon echt nodig hebben om gerst te leren groeien, om mais te leren groeien. Riapels, neem maar op.
1: Ja, ja. En dat bij mijn motor.
0: Ja, nou ja, dat kennen we. We hebben gewoon de kringel bij ze daar. Die draait al jaren. En daar komen goede cijfers uit.
1: Nou ja, Jim kent het hoor, maar ze waren nog even leeuw in Brussel en in Den Haag. Vooral in Den Haag.
0: Ja, ja.
1: Maar goed.
0: Ze laten vertrouwen krijgen in de boeren.
1: Dat is inderdaad, nou, dat is een verhaal dat we al heel vaak jaren. Nou, we hopen dat dit in elk geval een begin is van een oplossing. Ike Bielstra van de Agrarische Jongeren Friesland. Dank u wel voor die verhaal.
0: Ja, succes nog.
1: En dank u wel, een fijne dag. Dit is Anastasia. Dadelijk hebben we het waar. Maar Sibu Mollema. Dat is reinerig, ja, maar misschien dat het een week wat beter is. Die jaren dadelijk. Naar Anastasia en dit is I'm Out of Love.

0: Manje te Joen, 25 november 1867. Heid Lammert, zoon Marcus en neef Auke Dalstra rennen op de Hege Wei bij de Pijn op Wei naar Nijekeer.
1: Ik bied met ze de zilveren klokjes bewaren. Volgens mij gaan ze zelfs een gouden. En ze haaieelt.
2: Hoe rint dit oor? Straffe zaken, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.
3: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
4: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
4: Social Deal deals die je niet mag missen.
5: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
4: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
5: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
10: Het is, jouw vieren iets eroverheen, maar dat mag de pret niet drukken. Want hier is het Frieske Nijs, het actuele Nijs, maar Jacob Stelwagen. Jacob, goeiemiddag.
11: Een goeiemiddag. Het plan van aanpak dat SC Cambuur uiterlijk man die inleverde die mat bij het voetbalbond KNVB is clear. Met daarom investeerde Pieter Kooi en een extra type van sponsoren had de club het roem kregen. En dat betekent dat de Louters een wichtige deadline heli wie het net slag om het stuk man die te leveren, dan hier de club bestraft voor de kin. Het bergen van de vrachttrein, het oproepen van lekte diesel en de reparatie van het asfalt op de oprit van de A-Saan naar de N30 bij Drachten wordt nu elke dag nog ont de joenspits. Van de morgen is daar een vrachttrein kantelen. De oorslagen van de A-Saan uit beide richtingen naar Ljouwerta binnen ont dit hier dicht. Echt verkeer uit de richting van Jesterwoord, de N381 ging op dit stuit net uit Drachten naar Ljouwert. Verkeer dat naar Ljouwert wel, maar omliepen door de A-Saan en de A32. Sander Arends en David Pell hebben de hele finale van het ATP-toernooi in Rosmalen bereikt. Na een super tiebreak weer de Louter met Sima te sterk voor duo Gabriel Diallo en Hubert Hurkacz. Het waard 5, 4, 6 en 10 Saan. In de hele finale, die het waarschijnlijk voor de middag nog gespeeld wordt, binnen het Talon Griekspoor en Botic van de Zandschulp de Tjistanders. Volleybalster Hester Jasper keert erom bij haar ordeclub AC PAOK in Griekenland. Jasper speelde al jaren bij die club, maar na een kruisbandblessure werd haar contract ontbonden. Jasper weer 10 man uit de roulage terug, die zware blessure. Nou, zo fit is, keert Jasper dus waarop naar Griekenland. Ze had een contract voor 1 seizoen tekenen.
10: Dank u wel, Jacob. Het Friese Nijs, dit is Night Lesson op de site en de app van Omroep Friesland in het Fries, Nederlands en een stikman horentaal.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Doe hast een hoes aan het wetter en worst dit verkeerpje. Dan zie ik eens de makelder die wijnen aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts. Van wonenaanwater.nl. De keerper van die hoes had u zo voen. No donag. Wonenaanwater.nl.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
14: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
15: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland. BALT.nl.
16: Onderwijs.
17: My Erik Enema.
10: Het is nog 4 minuten Noor, Jelve Vieven. Dit is onderwijs, zo'n saai zo het daar. Dadelijk het leger des heils bij jou. Dat houdt op met het inzameling van bennenkleren. Waarom en hoe spiedig als ze dat vinden? Dat is dadelijk hier in dit programma. Maar eerst maar eens even jaren hoe het komt met waar. Sibon Mollema, een hele goeie middje.
18: Goeie middje, Erik.
10: Het is net koud, hè?
18: Nee, het zit eigenlijk wel een beetje te koud voor de tijd van hier. Want zo nog zo'n 20, 21 graden wijzen. Maar nou, we zitten bij Ronum in de provincie. Ik kan ze al weer opnemen, maar we zitten al hier correct op de 18 graden of de krek ook heen. Nou ja, voor mij is het gewoon verder droog blijven op de meeste plakken. En de heegste van de morgen, dat weer 3,5 millimeter in Bonzen, zeg ik. Nou, en de leegste weer 0,8, weer laagste. Nou ja, en de rest zit er wat tussenin. Nou, en van de mensen overheersen de bewolking nog. Maar ze doen dan ze even een striel zinnen. De kei hier en daar is even een liefst drupje rein of vol uit een buiken. Maar op de meeste plank bloedt het eerst nog droog. Maar ja, gaan wij die doen, dan loopt er toch een steuring voor ons heen. Maar daar zitten we buien in. De wind die neemt dan wel wat aan, meest matig. Dus die is nog vrij stevig. Maar die komt dan meer uit het west-zuidwesten wij. Nou, vannacht is het wat droog en dan draait de wind naar het westen daar. En neemt onder de kust en het watergebied neemt er aan. Vrij krachtig. Nou, de temperatuur die leidt dan vannacht om de 12 graden.
10: Ja, nou, westenwind brengt vaak ruimwetter. Is dat morgen het geval, Sibon?
18: Nou, morgen, daar hebben we wat zin en loeken er wat steerbewolking over. Waaruit een enkel licht buiken ontsteken kan. Maar de meeste kans op de midden, maar ik een soort plakken die zullen het wel droog houden. Nou ja, zei het nou liggen, smiet dat net een soort millimeters op. Morgen wordt het ook weer zo'n zonnetje, 18 graden, dus liggen ze goed. Op de morgen is de wind meest matig, maar is op de midden is toch wel een kracht 5. En die vlagen een zon, dat is hurt. Uit het west-noordwesten, waar in het watergebied zit er toch wel een 6. Maar u zit er een 8. Dus net verstandig om morgen het wetter op te gaan liggen. Mee. Nou, die jongen de nacht eet er dan minder wien en dan bloedt het gewoon droog.
10: Ja, nou, dat is wat een wisselvallig beeld van morgen. Een snijn, een oerolfestival en een heel soort horen. Activiteiten die moeten door plakvinden. Horen de mensen daar wat droog waarbij?
18: Dat zit er een beetje om. Want er zijn wolken en stierpenwolken, zet het nou liggen en zin. En dat is zo goed als droge dij. Ik zeg zo goed als, want hier in de kinderen spotje komen. Maar echt, vier zult net worden, verwacht ik. Nou, die wind die komt dan uit het noordwesten en die viert nog steeds wat te koude lucht door. En dan ik nog maar zo'n 16, 17 graden. Ja, dat is dan het meest helbare voor die dij op de joen. En in de nacht is er toch wel kans op een spotje rein. Dus ik net een soort millimeters. Ja, man, dan hebben we het weekend over een soort zinnen. Mij wat stapelwolken. Maar dan ben er geen buien meer. Dan bloedt het gewoon droog. 18 graden en de meest matige west-noordwesten wind. Nou, Tuesday, ik werd een mix van wolken en zinnen. De wind is dan maar zwak. Die komt dan uit het west-zuidwesten. De temperatuur die komt wat heger uit. Hege druk komt wat dichterbij. En dan hebben we weer een temperatuur van zo'n 20, 21. Ik denk in het eerste 22 druk nog wel in zit. Dus allemaal eerst nog wisselvallig. Maar een soort wind en ze noemen dan een bui. Ja, na het weekend wordt het stabieler, maar een hegere temperatuur.
10: Ja, ik wil toch nog eventjes maar die Sibo naar je verderop in de nieuwe week zijn. Ik zorg op al mijn waar-apps, en ik vertrouw niet in waar-app, alleen nog hier natuurlijk. maar geven we over de 20 graden in hoe het door een week, zo'n beetje?
18: Nee, nou het heeste wat ik zoon had, dat weer nee, week vreed, dacht ik. Nou ja, en dat is waarkundig natuurlijk heel vier ja. Goed, dus dat is moeilijk. Maar ja, je houdt wel een bepaalde richting natuurlijk. Weer 28 graden hier. Maar dat zal ik in het eerste van de provincie wijzen. Op de Waadeiland leidt het altijd wat leger. Maar dat hak al voorbij komt zoon. Dus het bouwt zich langzaam op naar 22, 24, 25 en dan naar 28. Maar we moeten het alleen nog maar even zien.
16: We wachten dat kan. Allemaal. Ja. Simo, dank u wel. Goed weekend.
18: Graag niet hetzelfde.
16: Dank u wel.

Dit is de eerste hit van Boy George en zijn band, The Culture Club. Do you really wanna hurt me? En daarvoor hier is de Jonas Rietman van zelfs mij. Living in the rock and roll. Dadelijk komt teken van het feit dat het leger is heils op jou opgehad, maar het inzameling van bandcliënten is helemaal geen belangstelling meer voor eigenlijk. Hoe dat zit, dat is dadelijk. Dit is de muziek van Wild Cherry. Play that funky music.

0: dingetjes. Zij zijn zonder play that funky music. Ja, dus van Wild Cherry.
1: Van Fjouwer ons huis, onderwijs.
0: Het leger is heils op Jouwer houdt op, maar het inzamelen van bennenkleren. Er is geen belangstelling meer voor. En dat vinden ze eigenlijk wel heel spietig. Praat erom mij Elvera Jansen van het leger is heils, der op Jouwer. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, je hebt dus echt besloten om daarmee op te houden, hè?
2: Ja, want het bleef eigenlijk liggen of hangen. En ja, we kregen nog wel steeds nieuwe baby- en kinderkleding binnen. En we hebben 2 weken geleden hebben we een kinderkledingbeurs gehouden. Daar hebben we het zelfs weggegeven. En daarna had ik nog 6 dozen over. En er waren 14 vrouwen op afgekomen. Maar je ziet dus dat de belangstelling er niet voor is.
0: Nee. En Jim, hebben we net genoeg ruimte om het al hier op te slaan daar bij het leger is heel leuk, hè?
2: Nou, we hebben niet heel veel ruimte. We hebben een winkel met wat kasten. Dus dat wordt ook op een gegeven moment, als je het niet verkoopt en je gaat eens een keer zo'n beurs doen, is leuk. Maar daar kunnen we het niet steeds voor bewaren. En je merkt toch dat ouders dat natuurlijk altijd het beste willen voor hun kindje.
0: Ja.
2: En ook mensen met wat minder geld. En die kopen toch ook liever nieuw blijkbaar bij wat goedkopere winkels. Of ze geven het door, hoop ik ook, vanuit familiekringen of vriendinnenkringen. Maar ook voor kleine bedragen, wij verkochten het voor 1 euro
0: ja.
2: per stuk.
0: Dus on het yield had het net line in elk geval.
2: Nou, dat kan ik me haast niet voorstellen.
0: Nee. En toch, je weet dat als legers haast als geen oor, binnen een heel soort bezig maar in smeltebeurs. En je zoen zei ze, dat maakt toch een merk voor wijzen, voor die goedkeerpe bennenkleren. Is het dan inderdaad dat meesten zeggen, ja, ik wil geen tweedehands bennenkleren van mijn lietse jonkje of mijn lietse famke?
2: Nee, ze zeggen het niet. Er zijn wel wat gezinnen die heel af en toe wat willen. En als er gezinnen zijn die specifiek om een bepaalde maat vragen, dan kan het net zijn dat het dat er niet is. Doe ik een oproep in mijn eigen netwerk, dan komt het wel goed.
0: Ja.
2: Maar er is echt bizar weinig belangstelling voor. Dus ik krijg eigenlijk niet echt te horen waarom het niet zo is. Ja, en je probeert op allerlei mogelijke manieren. Ik heb een groot netwerk met mensen die een smalle beurs hebben. Veel mensen die uit andere landen ook komen. Maar ja, ik weet het ook niet meer.
0: Nee. En er worden hier natuurlijk nog vol kleren ombeen, bennenkleren ombeen. In de containers hier die op een andere manier krijgen die binnen. Wat doen we er nou mee?
2: Wij hebben een eigen sorteercentrum in Deventer. Daar wordt ook als we volwassen kleding hebben. Vanuit onze container wordt 1 keer per 2 weken wordt alles opgehaald. En daar wordt alles weer uitgezocht. En sommige dingen gaan weer naar winkels toe. Als er dingen kapot zijn, dan maken ze uiteindelijk iets van vaatdoekjes of zo van.
0: Okay.
2: Dus het wordt wel gerecycled. Dus dat, dat gebeurt wel.
0: Ja, maar het is eigenlijk net wat er voor bedoeld is.
2: Nee, zeker niet.
0: En dat is jammer.
2: Zeker, en dat merken we ook wel. We krijgen ontzettend veel kleding aangeboden. Dat is echt super natuurlijk. En dat loopt ook best wel door. Dus wij houden in onze winkel zeg maar 4 weken kleding. In de winkel is het de 4e week nog niet verkocht. Dan gaat het naar een uitverkooprek. En uiteindelijk gaat het dan ook naar het sorteercentrum. En ja, ik heb ook het gevoel hoeveel we ook ervoor gedaan hebben om meer bekendheid te krijgen, dat er nog altijd om het leger des heils hangt ook een zweem van, dat is alleen maar voor arme mensen.
0: Ja, ja.
2: Maar
0: ja.
2: Bij ons mag iedereen komen kopen.
0: Ja,
2: en dat vind ik juist leuk.
0: Ja, maar dat doen ze dus net dat het een bennenkleer hier in elk geval.
2: Nee, nou. Zeker niet.
0: Het is een teken destijds misschien wel.
2: Ik weet het niet, maar u weet waarschijnlijk ook dat er echt wel winkels zijn waar je echt, wat een beetje, zou ik zeggen, minder goede kleding is, maar voor heel weinig geld.
0: Ja, ja, ja.
2: En er wordt gekocht. En ik vind het jammer als je ziet wat wij ook aan babykleding binnenkrijgen. Baby's groeien natuurlijk wel hard, maar ook wel uit hun kleertjes heel snel. En we hebben soms dingen met kaartjes en al eraan.
0: Oh ja, Sarnij is het spul dan nog,
2: ja,
0: eigenlijk.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Nou ja, het is net oors. Elvera Jansen van het leger des Heils op jou. Dank u wel voor het verhaal.
2: Ja, graag gedaan.
0: En een fijne dag.
2: Van harte welkom bij ons.
0: Oké, dank u wel.
2: Oké,
0: dag. Dit is Dotan, nummer Home, hier in onderwijs. Leuk bestuurs de voorrest.

0: op Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielt.
2: Krijg je allemaal in de mail?
3: Hij is vergees en hij is superactueel.
4: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
5: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws. En als bonus...
6: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
3: Krodi Nooi. omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
7: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in besparen. Op Dirk kun je rekenen.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer, 3,49. Zijn ze absoluut blij mee.
9: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Hayato Sumino blaast je omver met zijn techniek en virtuose spel. Hij speelt op 15 juli Chopin en Bach, Hans Zimmer en Ravel en eigen composities. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
15: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
16: Casper Meijer met het NOS Journaal. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het omvangrijke dossier van liquidatieproces Marengo. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam vanmiddag bepaald. Daardoor kan het hoge beroep in de zaak tegen Taghi niet eerder dan in maart 2028 behandeld worden. De twee nieuwe advocaten, Ronald van der Horst en Aniek Slijters, hadden gedreigd zich terug te trekken als ze deze voorbereidingstijd niet zouden krijgen. Taghi zat ruim een jaar zonder advocaat. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van maatregelen, zoals sluiten van de scholen en de horeca en de strenge regels voor verzorgingshuizen. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties, maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Hulpverleners zijn nog op zoek naar mogelijke slachtoffers en daardoor kan de politie nog geen onderzoek doen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na een dodelijk ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
17: Op Skiel gisteren, Joert, de 44e editie van het Oerol Festival van start gongen. We hebben dadelijk een verslag van die eerpringsceremonie en we hebben contact met onze verslagjouwer der ter plaatse op het eiland.
18: Simmer in Friesland.
19: De kampioen!
20: Schitterend!
21: Zo,
18: Het is weer de tijd van het scootje van de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoot om deze evenementen heen in Boatskipjaren litten, dan is dit de kans. Met een online campagne, radio of televisie commercial, kist voor deze zomer die publiek bereiken bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
19: Voor een nieuwe show. Heima, service en auto's is er voor Elsenien.
20: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
21: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
22: Onderwijs.
23: Mijn Erik Enema.

0: Owen Paul is de naam van deze jongen. En hier is de My Favorite Waste of Time hier. Aan de kop van het twaalfde uur van Dis Onderwijs.
1: Van Fjouwer Onderwijs.
2: Onderwijs.
1: My Erik Ellema.
0: Ja, fijn dat ze weer bist. Het is vrijdag 12 juni. Het is de dag dat Sportclub Cambuur het plan van de ompak kleer heeft voor het komende voetbalseizoen.
3: Cambuur had gewoon een meerjarige begroting meidje matten om ontonen te kennen bij de KNVB. Van ja, wij kunnen onze broek financieel ophouden.
0: Sponsoren en Jiltschitter Pieter Kooi hebben de club redden om dat deel te komen. En dat ik garant voor de steen. Het is een dag dat boeren Renewer broeken maaien al wat lang. Dat is een soort kunstmest maken van kool. Rond in een technische installatie. Het is een mooie stap, maar voor een protte boeren is het eigenlijk nog net de oplossing.
4: Ik weet wel, daar stap je mensen wel een 1500 kuub afvoeren, maar was het in elk geval liekrijker niet.
0: Ja, dan redt een boer maar minder strijden, 100 kei eigenlijk nog net op. En we melden dat het leger des Heils op een jouwer ophoudt, maar het insamelen van bennenkleren.
5: Want het bleef eigenlijk liggen of hangen. En ja, we kregen nog wel steeds nieuwe baby- en kinderkleding binnen.
0: Maar schoen ze dus net meer kwijt. Ze vertelde deze mevrouw van het leger des Heils dus daar op een jouwer. Op dit moment ben we er nog, ons eyes horen, maar muziek, nee, zijn achtergrond in onderwijs. Daar komt denk ik voor een zaak die we jeder maar maken hebben. En ik nou is het weer het geval, een groep waterrinners is op het waard bij het Ameland in het probleem gekomen. Hoe dat gien is en hoe dat ouderen is, dat juist zag in dit programma. Maar eerst het waar in het kwaad. Sybe Mollema, een hele goeie midje.
6: Goedemiddag Erik. Nou, Joen loopt er een steuring over met buien. De wind die neemt wobbelt aan. Vannacht is het dan droog en dat is een 12 graden. Morgen gaan we wolken en zinnen met kans op een lichte bui. Een heegste temperatuur van rond de 16 graden en een soort wind. Straks meer over het waar.
0: Ja, een groep waterrinners is vanmiddag in een probleem gekomen bij het Ameland. Het ging om een groep van het zien van die waterrinners. Ik heb het contact gehoord met Jan-Willem Smart van de Veiligheidsregio. Een hele goede middag.
7: Goedemiddag.
0: Wat is er vanmiddag gebeurd er op het water?
7: Ja, correct wat voor Fjouweren kregen wij een melding van het kustwachtcentrum dat er waterrinners in probleem werden, zo'n bij het Pinkenwad. En dat is correct onder Ameland in de buurt van Nes, zeg maar. We wisten net precies wat er aan de hand was, maar ze werden eigenlijk een beetje overvallen door het opkomende hege wetter en de wien en konden eigenlijk net verder. Dus nou, ze opdracht kregen om steen te blijven, bijenwanden te blijven. En ja, de helpdiensten zijn in actie kwamen. De KNRM kon er net dichtbij komen. Het is daar natuurlijk net heel erg diep.
0: Nee.
7: Kon er net bij de boorden komen. Dus is er een helikopter van de kustwacht inflying. En die had al het zien wat er in de ruut hellen. En naar het gebouw van de KNRM bracht. Werd ze uitrusten kennen en opwarming kennen, want ja. Ik ben vermoeid en bied en koud.
0: Ja, dus voor zes, hoe is het maar iets zien, maar naar omstandigheden goed?
7: Naar omstandigheden goed. Je kan je voorstellen dat ze schrokken binnen, ja, en koud en vermoeid.
0: Ja, ik kan je voorstellen. Maar inderdaad, krek als die vorige keer, ben ze dus eigenlijk wat opvallen trok het hegenwetter?
7: Ja, het wat is en bloed gewoon verheerlijk. En je moet echt weten wat je doet. Ik heb begrepen dat ik toch al oorlast binnen. Maar deze tocht is schijnbaar trogong. En ja, als dan de vloed opkomt, dan opnieuw dan verroert alles. En verroert ik het zicht en verroert ik nou ja, letterlijk de vlier onder je. Dus ze steen vast in het vlek.
0: Ja, die moet dat de gidsen mij winnen.
7: Wat rennen altijd mijn gids. Ja. Ben ik altijd hele goed opleide gidsen. Haal ik alle communicatieapparatuur bij zich. En ja, die nemen net zomaar risico's. Dus wat je nou precies misgong is, dat wordt uitzocht. Er is ook een Friese veiligheidscommissie voor, specifiek voor waterrinders. Dus die zullen ik onderzoek naar doen.
0: Ja.
7: Maar wij zijn in ieder geval heel blij dat deze mensen al weer veilig online binnen.
0: En ben die mensen natuurlijk zelf. Het waar die ik een rol in spelen, want er zit een beste wien, zeker op het waard.
7: Ja, sure, maar die wien komt het wetter volle hudder omheen.
0: Ja.
7: En dat ik verheerlijk, ga je net helemaal in de gaten van wat het precies past. Daarbij is wien ik altijd een factor in het onderkollen van mensen. Dus als mensen in één keer wier binnen en dan de wien erop, dan kollen ze heel gauw aan. Nou, hebben we net echt geloven gekregen dat mensen echt onderkoeld wien, maar wel koud. Dus nou ja, dat bakje poeiermelk of een goed kopje koffie, dat gunnen we ze zeer van harte daar in het boordhuis van de KNRM.
0: Ja, nou ja, dat gezegd hebben, het is net de eerste keer dat het gebeurt. Op Wikkelin bied ik een ploeg water in als die in een probleem kwam. Ik daar moest een helikopter om te pas komen. No, wie dat is, ik werd geval. Dat is een hele operatie, die kost je een hoop geld. Is het, ze staan nog net als die om te zeggen van nou, dat water in, dat mag misschien toch wat paal en perk gesteld worden.
7: Nou, dat zoek net waar het te zeggen. Dit maakt me natuurlijk mijn man er even een goed uitziekje van wat er hier nou precies misgong. En dit doet mensen net mijn zin. Dus het moet gewoon goed uitzocht worden. En daar moet men mijn man er goed van leren. Dat is het meest wichtige in dit verhaal op dit stuit.
0: Ja, nou, het goede nieuws is in elk geval dat dit goed houden is. Dat ken ik zeggen.
7: Ja.
0: Oké. Okay. Jan Willem Zwart van de Veiligheidsregio, dank u wel voor je verhaal en een fijne dag verder.
7: Dank u wel.
0: Goeie. Ja, nou, dat wie dus die groep waterinners die te der oefallen waard door het tegenwetter krijgt verhalen allemaal. Het zien ben dus veilig, koud, maar veilig onkaam op het eiland. Ja, heel wat oors dan. Op 12 en heel hier zwaar gemeenschap mijn behinding ervoor dat het dat een wiekcentrum in Snis draaiend houden wordt. Ze hebben klanten glas, lege flessen en papier op bij de wiekbewenners. En ik onderhouden ze het buurtcentrum. En zwaar het ziet ervoor dat er een paar keer in de week eten worden kan. Begeleider en oprichter Trintje van der Galen vertelt hoe het ooit ontstaan is.
8: Na de december van 2013 kreeg ik samen met mijn collega de opdracht om iets te doen voor de participatiewet, want die kwam erin. Daar ben we naar verschillende plakken geweest om te zien van, goh, wat kunnen we budgetten? Nee, bij de busmaatschappij, bij de tennisvereniging. Nou, en uiteindelijk kwam mijn collega hier bij het wijkcentrum en diezelfde jongen zitten wel met het bestuur om de tafel. En al pratende kwamen we er eigenlijk op voor, goh, in plaats van één of twee cliënten, maar de beheerder maar werken te letten, geven we de hele groep in het wijkcentrum.
9: Hendrik Jan, het is nu achter de bar. Ja. De werkers hier, wat voor werk doe je al hier?
10: Ik doe hier het soort bier bijvullen. Nog een keer. En ik ben hier de bars ondernemer van Eikenmolen.
9: Dus dan heeft het al hier in die meer.
10: Ja. Ik werk hier vier dagen in de week.
9: En wat is nou het allerleukste om te doen?
10: Bijvoorbeeld in naar de winkeltaal of in naar ergens door zijn heen. Dat ik dan daar heen kan en dan per om hier weer te werken.
9: Ineke Terpstra, je wilt nou bij jou het glas en plastic flessen ophellen. Ja. Wat vind je ervan?
11: Ik vind het prachtig. Ja, het is een mooie bezigheid voor hun en voor u, ik. Want ik ging net naar de flessencontainer. Ik doe de flessen er ik bij die het statiehild op zitten. Want dan kennen ze nog even wat leukste van soms. Nou, en dan ben wij mooi de wol kwijt. Ja.
9: En is het dan ook extra bijzonder dat zulke mensen bij mijn heining dit waar kennen?
11: Het zou altijd zo wezen moeten, ja. Zo jaren in de maatschappij en dat jaren ze in de wijkvereniging of in het wiegebouw jaren ze dat ik. En dat wordt prachtig.
9: Want waarom vind je dit zo wichtig?
11: Ben ik meesken. Ja, dat kan ik net zeggen. En dat meesken daar op oude jouwen. Je weet er net wat hier zelf nog goed komt.
8: Nou ja, wat mooi om te vertellen is, toen wij Tolven Heerlin begonnen, die er een van de bestuursleden die hier zit van, nou, een meesken met een beperking, maar dat die hier in dat wijkcentrum. Nou, en dat is letterlijk een van uw prachtige vrijwilligers worden die een jongen van mij nam naar de camping, waar ik elke keer met hun carnavalswijn bouwde. Dus op die manier. Hè? Dus op die manier leest ik zien dat hun ook wat betekenen kennen. En dan gewoon iets lang kennen van oor.
9: En dat al Tolven heel lang. Als we nog Tolven heel even verder gaan, heb je dan ook nog bepaalde ambities die je het waar wil of nog uitbreidje?
8: Nou, misschien nog wel wat meer betekent voor de wijk. Want ik denk dat we dan net iedereen bereiken die het hulp nodig herkent. En wat het nou is dat ik een van hun cliënten is bij een vrouw dat ze daar was. En daar iets ze dan even. En nou, de vorige week had ze daar logeerd. En dan gingen ze met z'n tweeën even naar je aquasoe. En dus dan is het een win-win. Dat is voor die vrouw. Nou, er komt even niet een deel van de was. En wat onspraak. En voor die cliënt heeft ze een prachtig uitstapje om hinnen te gaan.
0: Ja, ze doet dat daar dus in het weekcentrum. Ik moet hem in Insteeds. Bijdrage biedt het van de Pelle Nieuwman.

0: Boston.
1: Ja, dat is het nummer van Stella leeft in. Ik zei het al, leuk verske.
2: Onderwijs.
1: Ja, Oerl is uit de losgongen. Grootvolle veer boorten uit eiland daar. Liet ze 50.000 mensen die hoe spelen de komende 10 dagen het eiland skielgen. Liet haar onderdompelen in locatietheater, strittheater, muziek. Ja, en het algehele Oerl gevoel dat dan heerst op zijn eiland. En het is ook nog een bijzonder hier. Het festival wordt voor de 45e keer organiseerd. Nou, uw cultuurverslaggever Wendy Kennedy is voor u op Oerl. Wendy, goeiemiddag.
3: Ja, goedemiddag Erik.
1: Maartje, zie ik wat bijzonders van die 45e editie van de Oerl?
3: Ja, zeker. Bij het jubileum wordt echt stilstaan. Ja, wat hebben we hier voor de tonneloos van...

0: Rijkswaterstaat, dat wordt nog helemaal verbouwd, is als kleer. Dat houdt eigenlijk nou even Oerol in de komende 10 dagen om daar stil te zijn bij de historie van Oerol. Dat hadden we hier met al je videomateriaal, maar ook met alle affiches van Oerol over de laatste 44 jaar. De eilanden Benny had al je dingen. Ja, om al je een beetje op ziekte te gaan, denk ik, naar het Oerol gevoel, maar ook naar het zien hoe het Oerol zich ontwikkeld had, denk ik, toch al die jaren heen. Nou ja, ik zeg, ik kreeg het al even en ik praatte met Floor van Dijk. Zij hoort haar hier mij dwamen. En ze vertelt eigenlijk wat het doel ervan is.
1: Het gevoel van Oerol weer door de jaren heen weer terughalen. En je ziet toch, mensen zijn vaak is 1 jaar voor hen het meest bijzondere jaar. Het jaar waarin ze hun geliefde hebben ontmoet. Of het jaar waarin ze zo ontzettend veel plezier hebben gehad. Of zo ontroerd raakten van die ene voorstelling. Dus dat is wat we met deze expositie weer terug willen brengen.
2: Een beetje herinneringen en dat gevoel oproepen. En wat is hier verder nog meer te zien?
1: Ja, wat je verder ziet is we hebben ook kinderen van het eiland gevraagd om te kijken dus naar oude beelden. En die hebben daar onder begeleiding van een kunstenaar op het eiland hun eigen interpretatie aangegeven. Dus dat is wat we hier zien.
2: Ik zie een tent die helemaal is beschilderd met allemaal felle kleuren. Bijvoorbeeld vlaggetjes waar allemaal woorden op staan. De streken is gebouwd als aandenken aan Joop. Ja.
1: Ja, precies. Dus dat is. Toen hebben ze naar de streken gekeken en toen gingen ze met woordkunst aan de gang. Ze hebben ook de affiches van Oerol hebben ze hun eigen versie van gemaakt. Je ziet schilderijen van de streken van Mark van Vliet. Er is een kijkdoos gemaakt. Nou, zo zie je van alles.
2: En ik zie hier ook allemaal tv's nu staan met video.
1: Ja, daar zie je dus eigenlijk in het verlengde van de expositie met de affiches en de iconische beelden, zie je daar een aantal iconische filmmateriaal. Dus daar is ook door de omroep veel voor aangeleverd.
2: Ik zie net een hele oude beelden van Jos Stie voorbij komen met water op de achtergrond.
1: Ja, precies. Dus dat zijn, dat zal allemaal is een feest der herkenning voor veel mensen, denk ik. En dan in één zaaltje verder is er een film te zien. Die hebben we gemaakt eigenlijk door eilanders te interviewen die vanaf het begin bij het festival betrokken zijn. Dus echt te kijken van wie hebben er nou om Joop heen gestaan om het allemaal mogelijk te maken. En dat hebben we samen met Terschelling TV gedaan. En ook heel veel archiefmateriaal zit daarin. En die is dan in de hoek te zien. Is een document van 50 minuten. Maar dat is ook prachtig. Iedereen komt daar geëmotioneerd uit. Dus dat is heel fijn. Omdat je beseft van we hadden dit allemaal nooit kunnen realiseren zonder de inzet van zoveel mensen. En het zit zo diep in het DNA van eigenlijk iedereen die hier woont. En dat laat dat document heel goed zien.
3: Ja, de legacy eigenlijk, zo je steeds kennen van Joop Mulders, het Oerol Festival, de 44e editie dus. Joert van Staatgongen. Wendy, waar verheugt u het allermeeste op als het even shows naar het programma?
0: Jeetje, daar zijn ze zat vol. Ja. Een soort strittheater weer, ik. In Midsland, West, maar dit keer ik in Hoorn en op het festivalterrein. Waar ik persoonlijk wel eens nieuwsgierig naar ben, is triater. Die zitten mij best wel een intieme voorstelling. De oren komt, of dit eigenlijk oren coming out van een man die het heel lang trouwd is, had mijn vrouw en die dan toch uit de kost komt. Maar wat dat docht mij die vrouw. Dus van het perspectief van oren komt, daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar.
3: Oké. Nou ja, het is al hartstikke druk, denk ik. Ja, de meesten die treffen het net zijn geweldig, maar het waar, hè?
0: Nou, wist wat ze zeggen, hè, over de Waadeiland.
3: Het is altijd beter.
0: Ik zit hier en de zin is kind.
3: Oh, shit, dus is weer op een goede plak. Ik wens jullie daar een heel soort willen. Wendy Kenny Davy, dat is op het eiland Skilge in verband met dat mooie Oerol Festival. En dadelijk stel ik je mijn verhaal voor. Dat dan weer een plaat bij betocht worden, Mai. En dat nemen wij het slotstuk. Eerst dadelijk, hier in Oerwijs.
4: Het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
5: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
6: Ik heb
7: 10.000 kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Voor het eerst in Nederland. Het Youth Symphony Orchestra of Ukraine. Op 26 juli spelen ze Dvorak's 8e symfonie en Brahms' eerste pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
3: Het is exact die Alvesaars en de Wissimmerschen, want het Friske Nijs is Juwet Brocht. Jacob Stelwagen, die weet dat. Jacob, goeiemiddag.
12: Een goeiemiddag. Het plan van oppak dat SC Cambuur uiterlijk Mandy inlevering had bij het voetbalbond KNVB is clear. Bij Tankon investeerde Pieter Kooi een extra type van sponsoren, had de club het roem kregen. En dat betekent dat de Leiders een wichtige deadline heli. Wie het net slag om het stuk Mandy in te leveren, dan hier de club bestraft te kennen. Dit is verslaghouder Ander Faber.
13: Kooi, ik had mij hem sprutsen van de midden. Die zei dat hij Novel shirt dat er echt wat verhoort. Het stichtingsbestuur, dat is echt het heegste orgaan van de club. Dat nou de regie pakt. Kooi voemt dat die echt wat te bot efter roer leut had, de orgene man. Maar ja, daar gebeurt nou echt iets. De rie van commissarissen die zullen vervongen worden. Dus dat ben zaken waarvan Kooi zei, nou ja, dat wil ik zien.
12: De police had gisteren een burgernetmelding verstuurd in en rondom Boetenpost. Er zijn inwoners benaderd door netpolities, maar de melding dat ze op een lijst stonden van inbrekers. Maar ook in Frenzen, de Jereveen en wat woorden kregen de politie meldings. Matthijs van Houten van de politie Noord-Nederland, dat is al een echt niet in, die vertelt wat het WhatsApp onder de telefoon weer.
14: Die politie die zei van joh, we willen heel graag uw waardevolle spullen veiligstellen. Dus er komt straks iemand bij u in de deur van de politie. En die komt bijvoorbeeld sieraden en een pinpas ophalen. En dan stellen we dat veilig. Ja, dat klopt natuurlijk niet, want dat doen wij als politie absoluut niet.
12: Horecaondernemers moeten toch betalen voor het toesturen van WK-wedstrijden. Een meerderheid van de Twarde Kamer wil dat die WK-wedstrijden van het Nederlands Elftal vergees te zijn binnen op een plein of een oorlogutte locatie. Neffens minister Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kent dat net. De NOS mat neffens de wet een vergoeding vregen om een horecaondernemer voor het uitsturen van de beelden. Ton Eijer, voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland in Leeuwen, die baalt. Hij heeft zin maar het horeca al dreeg en is het WK een goede impuls.
15: Het is gewoon heel gezellig om met z'n allen de wedstrijd te zijn in café. Dat is natuurlijk een unieke sfeer of op een plein. Dat je aan zijn wedstrijd zijn kennen. Is gewoon, samenhorig hier is het heel mooi. En vanmorgen is het natuurlijk heel mooi dat er gewoon de drop te kunnen komt. Dus dat is jammer dat je dan nog wel daar weer voor betaling moet. Dit is een bleed, maar wat maakt het, hè?
12: De onlist van de zure heegspanningsverbinding West-Friesland bloedmeesing in de besnijding houden. Nederlandse boeren en wargen zullen rekken ook natuurgebieden rinnen gevaar. Begeleks de Rostergaarser Waan, een uniek en officieel reservaat van de Wasplaat, een bijzondere paddenstwol. Dus het is bosbeheer vrijwilliger Jan van der Wouden zo het tracé online willen matten.
16: Je komt in oktober, november kom je meesten vanuit Nederland, Duitsland, België, zelfs een Amerikanen hebben je gewoon, om naar die prachtige wasplaten te zien. En dat is al je vernielen als het erin is. Dus ik denk dat die uitgave wel terecht is dan om hem terug het weiland je neer te lezen.
12: De internationale reetrietorganisatie, de ISU, verdubbelt komend seizoen het prijsgeld voor alle reetrieters. Verlinieerd vertelde de Noor Peter Kongshaug dat reetrieters haast net roem komen kennen. Douwe de Vries, oud-reetrieder, is van de ISU en voor hem weet ze vizag al een bijzondere dag.
17: Ja, dat is mijn laatste dag. Ik ben een juwet, gaan we de verkiezing. De eerste mensen binnen verkozen en nou was straks nog een sessie. En dit is dus ik het einde van mijn tijd bij de council en bij de atletencommissie. En we hadden een hartstikke mooie opvolgingsgroep de steen. En ik zal vast nog wat dwalen bij de ISU, maar dat zal even een orenrol worden.
12: Meer nijs op omroepfriesland.nl en in de Omroep-app in het Friesk, het Nederlands,
3: Nou, de rest neem ik niet meer. Nee, dat zoek ik net wel. Trouwens, nog even hoe de oude Fries. Hij visket wel wat achter het net. Nou, die Fries, dat Fries hield verdubbelen. Want hij riet net meer, hè?
12: Nee, hij riet niet meer. Hij heeft er zelf niks aan.
3: Nee, nou, maar dan toch, hè? Ja. Oké, Jacob. Een goed weekend. Dank je wel voor het ijs.
18: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's. Altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm. Ja, wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
19: Hast u extra last van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van die drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
20: Wie visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan uit Fari leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
19: Big Green Fari zakje, kind 1034 maar €925, inclusief installatie.
21: Onderwijs.
22: My Erik Enema.
3: Nou, je weest op het Nederlands kampioenschap, maar haar een radiografisch bestuurbare wetterstofauto. Maar je treedt Friese student no naar het Vrouwt kampioenschap. Daar gaan we het aangst voor hebben hier in Noenderwars. Maar eerst, het waar, ja, Sybe Mollema, een hele goede middag.
23: Goeie middag, Erik.
3: Het is net koud, hè?
23: Nee, het zit eigenlijk een beetje te koud voor de tijd van hier. Want zo nog zo'n 20, 21 graden wijzen. Maar nou, we zitten bij rondom in de provincie. Ik kan ze al weer opnemen, maar we zitten al correct op de 18 graden of de correct hoogte. Nou ja, voor mij is het gewoon verder droog blijven op de meeste plakken. En de heeste van de morgen dat weer 3,5 millimeter in bons, dat zeg ik. Nou, en de leegste weer 0,8, weer laagste. Nou ja, en de rest zit er wat tussenin. Nou, en van de mensen oorheersken de bewolking nog. Maar je zegt, dan zijn we een striel zinnen. De keer en der is even een lies drupje rein of val uit een buiken. Maar op de meeste plank bloed het eerst nog droog. Maar gingen wij die doen, dan loopt er toch een steuring voor dus hen. Maar daar zitten we buien in. De wind die neemt dan wol wat aan, meest matig. Dus die is nog vrij stevig. Maar die komt dan uit het west-zuidwesten wij. Nou, vannacht is het wat droog en dan draait de wind naar het westen daar. En neemt onder de kust en het watergebied neemt er vrij krachtig. Nou, de temperatuur die leidt dan vannacht om de 12 graden.
3: Ja, nou, westenwind brengt vaak ruimwetter. Is dat mogelijk het geval, Sibo?
23: Nou, morgen, daar hebben we wat zin en loeken er wat steepen van. Waaruit een enkel licht buiken ontsteken kan. Maar de meeste kans op de midden, maar ik een soort plakken die zullen het wel droog houden. Nou ja, zei het nodig, het smiet dat net een soort millimeters op. Morgen wordt het ook weer zo'n zandje, 18 graden, dus lekker goed. Op de morgen is de wind meest matig, maar is op de midden en ja, is toch wel een kracht 5. En die vlagen een zon, dat is hurt. Uit het west-noordwesten, waar in het watergebied zit er toch wel een 6. Maar u zit er een 8. Dus net verstandig om morgen het wetter op te gaan liggen. Mee. Nou, die jongen in de nacht is er dan minder wien en dan bloedt het gewoon droog.
3: Ja, nou, dat is een wisselvallig beeld van morgen. Een snijn, een oerolfestival en een heel soort horen. Activiteiten die moeten door, plakvinden. Harden de mensen daar wat droog waarbij?
23: Dat zit er een beetje om. Want er zijn wolken en stapelwolken, zet het nou liggen en zin. En dat is zo goed als droge dij. Ik zeg zo goed als, want ja, hier in de kinderen een spatje komen. Maar echt, vier zult net worden, verwacht ik. Nou, die wind die komt dan uit het noordwesten en die viert nog steeds wat te koude lucht door. En dan ik nog maar zo'n 16, 17 graden. Ja, dat is dan het meest helbare voor die dij op de joen. En in de nacht is er toch wel kans op een spotje rein. Dus ik net een soort millimeters. Ja, man, dan hebben we het weekend over gewoon een soort zinnen. Mij wat stapelwolken. Maar dan ben er geen buien meer. Dan bloedt het gewoon droog. 18 graden en de meest matige west-noordwesten wien. Nou, tiesdag, ja, wat ik weer een mix van wolken en zinnen. De wind is dan maar zwak. Die komt dan uit het west-zuidwesten bij. Ja, de temperatuur die komt wat heger uit. Hege druk komt wat dichterbij. En dan hebben we weer een temperatuur van zo'n 20, 21. Ik denk in het eerste 22 druk nog wel in zit. Dus ja, om en al eerst nog wisselvallig. Maar een soort wind en ze noemen dan een bui. Ja, na het weekend wordt het stabieler, maar een hegere temperatuur.
0: Ja, hey, ik wil toch nog eventjes maar die Sibo naar je verderop in de Nijwieken zijn. Ik zag op al mijn waar-apps, en ik vertrouw niet in waar-app, alleen nog hier natuurlijk, maar geef wel over de 20 graden in door een week, zo'n beetje?
23: Nee, nou het heeste wat ik zo'n had, dat we Nijwieken vreed, dacht ik. Nou ja, het is waarkundig natuurlijk heel vier ja. Wordt, dus dat is moeilijk, maar ja, je houdt wel een bepaalde richting natuurlijk. Weer 28 graden hier. Maar dat zal ik in het eerste van de provincie wijzen. Op een watereiland leidt het altijd wat leger. Maar dat hak al voorbij komen, zo'n. Dus het bouwt zich langzaam op naar 22, 24, 25 en dan naar 28. Maar we moeten het alleen nog maar even zien.
0: We wachten dat kalm. Sibo, dank u wel. Goed weekend.
23: Graag niet hetzelfde.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: Ja, dat wordt dan toch weer natuurlijk. Nou goed. Het slotstuk, we moeten het even hebben. Over, en dan mag ik even goed muziekje te zeggen. Imakbe Ehi Zomwenji. Nou, dat is een man van 26, Tsinelin. Kwam hij vanuit Nigeria als bootvluchteling, zoals je ze kennen. Vanuit Libië naar Italië. En daar heeft er ook een maaidien aan een krasloterij. En wat woe nou het geval, deze man die woont een heel miljoen. 400.000 euro. Maar het probleem weer dat hij net een verblijfsvergunning hier. En dan best niet ingezetene van Italië in het geval. En kerst is hier een bankrekening hier op hem. Nou ja, dat is wel heel sneu natuurlijk. Want ja, meer dan wat te winnen. En hij hier de 4 euro voor betalen. En winst dan een heel miljoen. Dan denk ik, nou, dat is wel mooi. Hij hier het geld bij me kon sparen. Die 4 euro om het boezoekje te verkeerpen. En ik te bedelen bij een supermerk in Turijn. Maar hij wil graag gewoon het werk. Hij wil graag nuttig maatje voor de maatschappij. Had ik al een baan zien in Tusken en dat toch cool ik in een garant voor hem steen. Die had verzwaren dat hij een verblijfsvergunning kregen. En dat hij, en daar komt het natuurlijk om, hij dat jilt in een koe, dat er woon hier, maar die loterij. Ik wil gewoon een normaal leven leiden, zei deze meneer uit Nigeria, die dood is in Italië wennen. Hij sabliert als een band, en dat snap je, want het is een mooie potje jilt dat je dan krijgt. Hij wil een feest organiseren om zijn vergunning te vieren. Hij zei, ik wil werken en ben verband met beide benen op de grond te blijven staan. Ik wil gewoon een normaal leven leiden. Dat is wat we natuurlijk al hier willen. Alles net maar een heel miljoen. En ik dacht, er zit misschien wel een leuke plaat in. Winnen, iets winnen, een loterij winnen. Met een vestige zo'n kraslotten. Dat vond je haast net aan. Maar iets winnen en een nieuwe start, maar dat geldt wat je daarmee winnen. Want dat kent hij natuurlijk nooit van. Ik denk dat er een hele leuke plaat is. Ik ben ook wel heel erg benijd, weet je, maar komen. Doordat, waar zet je dat alle dagen hier in onderwijs aan kennen? Via 0620, via Jochen, of broek de app van Omroep Friesland. En de leukste, ja natuurlijk, die draaien we. Onder een van deze aflevering van Onderwijs.

nooit wat waarom. Though he's the head van steel. Alles verlend, ik had geen zin meer op de bank. Ik kreeg van die

0: Baba.
1: Ik joeg die alles, Jerseer, in onderwijs.
0: Onderwijs.
2: My Erik Enema.
1: Ja, ze winnen al succesvol op het Nederlands kampioenschap met haar radiografisch bestuurbare wetterstofauto. En ook met de studenten Hans, Jacob en Jelmer naar het WK in Zwitserland. De studenten eruit daagt om een dwarsome oplossing te vinden. En die ik daar te pas natuurlijk, want daar gaat het vooral om. Teammanager van die verre studenten is Meijners Geweer. En die is aan de telefoon. Een hele goede middag.
3: Ja, goedemiddag.
1: Ja, je wint twaalf bij de regiofinales. Dat zullen we dadelijk even nog hebben. Maar ik moet eerst even het principe muziekje te snappen. Een radiografisch bestuurbare wetterstofauto. Vertel.
3: Ja, binnen onze opleidingen die we op Saturnus Verda Heerenveen aanbieden, proberen we al meer aandacht te krijgen voor de elektrische voertuigen. Ja, als alternatief voor de fossiele brandstofvoertuigen. Ja. En in ons onderwijs proberen we mooie competities ook in te bouwen. Waar studenten mee aan de slag mogen, zeg maar, om duurzame opleidingen of duurzame oplossingen te bedenken. En daar ook mee aan de slag te gaan.
1: En je kent het dus om wetterstof. Net om, is dat dus net elektrisch?
3: Ja, dat is ook elektrisch.
1: Oh, dat is ook elektrisch. Dus,
3: ja, dat is ook elektrisch.
1: Het is natuurlijk dat ik net die studie net volg. Het gaat dus hartstikke goed. Het waren bij de regiofinales. En dan ben je Nederlands kampioen. Dat is net een logische stap. Dat wie wel verrassend, denk ik.
3: Dat was absoluut verrassend. En het mooie was ook nog, tijdens de 4 uur durende race, waarbij het gaat om zoveel mogelijk rondjes te rijden met de beperkte brandstof die je hebt, om daar zoveel mogelijk rondjes afstand te maken in 4 uur tijd. En dat daarnaast ook zeer efficiënt gereden is. En op die manier zoveel met de brandstof ook is omgegaan.
1: Ja, nou, dat is dus heel goed in. Dan win je het NK.
3: Dat leverde twee prijzen op.
1: Oh, twee? Ik dacht, wat win die prijzen dan?
3: Nou, dus de eerste was de langste afstand,
1: Ja.
3: En de tweede had te maken met de duurzaamheidsprijs, waarbij je met relatief weinig waterstof toch zoveel mogelijk afstand had afgelegd.
1: Oké, nou, dubbel succes dus. En de Meistert WK in Zwitserland. Moest er nog wat dingen weer aan de auto, no?
3: Nou, absoluut. En na de race zijn er allerlei ideeën ook weer door de studenten bedacht om hem nog efficiënter en beter te krijgen. En in de tijd die we nu hebben, proberen twee collega's van mij samen met de studenten de auto zo efficiënt mogelijk te maken om een goede kans te maken ook op het wereldkampioenschap.
1: Ja, maar de mat is nogal wat dingen. Rijden je met in de tijd al hier op?
3: Het is spannend, maar we gaan het redden.
1: Maar wanneer is dat WK?
3: Het is van 28 juni tot en met 4 juli.
1: Oh, dat is wel vrij gauw.
3: Ja, dat gaat snel dan. Dus we waren ook echt zeer verrast en blij uiteraard ook dat we die finale hadden gewonnen. En dat bracht met zich mee de kwalificatie voor het wereldkampioenschap in Zwitserland. En daarna waren we nog enthousiaster om er nog meer energie in te stoppen om daar ook een goede performance te laten zien.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat studenten de vakantie maar even uitstellen, Maarten, want dat WK gaat voor.
3: Dat weet ik heel zeker. Ja. Dat is zeker het geval.
1: Hey, ze studeren een niveau 4, technisch specialist personenauto. Is dat misschien de volgende stap van een bestuurbare auto naar een personenauto?
3: De volgende stap. Kun je dat nog eentje zeggen? Want ik vraag niet helemaal.
1: Nee, je doet deze studie. En je bent er succesvol in. Nou ja, liet ik het dan formuleren. Kan je daar een uiteindelijk je baan van maken?
3: Jazeker, want het aantal elektrische voertuigen neemt heel erg snel toe. En dat betekent ook dat studenten die we opleiden ook al meer van elektronica, waterstof, accupakketten en allemaal dat soort dingen daar in de praktijk ook mee te maken krijgen. En in die zin is het ook een heel mooi onderdeel van de opleiding. En daar kunnen ze zeker in de toekomst hun werk ook van.
1: Ja, we hebben natuurlijk in de maatschappij verlet van technische jongens en vampjes. En dit zijn dan drie technische jongens, hè?
3: Ja, zeker. En dit zijn toppers, alle drie.
1: Ja, ik heb me voorstellen.
3: We hebben nog meer toppers, maar deze drie die doen niet wel.
1: Nou ja, ze doen het niet voor de prijzen. Ik heb me voorstellen dat je als teammanager van deze drie heel grutsk binnen, heel trots binnen.
3: Absoluut. En daarom hebben we ook binnen een hele korte termijn ook weer middelen vrij kunnen maken en tijd vrij kunnen maken om dit optimaal voor te bereiden. En goed, op het moment dat je in de finale staat, dan komen er weer hele andere dingen bij kijken. Dus de eerste keer en dat een team van Veerta Saturnus ook mee gaat doen aan de wereldkampioenschappen. En nu moeten er naast dat de performance op het wedstrijdveld. En er moeten tickets geboekt worden, er moeten hotels geregeld worden.
1: Ja, het kost het wel wat.
3: Ja, zeker. Dus, en dat, ja, dat hebben we allemaal mogen regelen en kunnen regelen.
1: Ja.
3: En ja, wat je ook ziet is zeg maar dat de teambuilding ook enorm goed verloopt. En ja, zeker deze man en ook mijn twee collega's die hier direct mee bezig zijn. Ja, hebben daar ook heel mooi werk van.
1: Ja, nou, een mooie ervaring. Mijn is geweer. Hey, succes in Zwitserland.
3: Ja, zeker. Oh. En ja, ik hoop dat we daar gaan winnen.
1: Ja, dat hoop
3: en,
1: ik.
3: En dan spreken we elkaar vast nog een keer.
1: Oh, dus op een hicht. Hartstikke goed. Mijn is geweer, wie dat? Dit is Billy Ocean. Love really hurts.

0: Ocean. Now love really hurts without you. Nog even een mededeling van het verkeer. Want we krijgen toch binnen dat de NGN30 bij Drachten ont jip in de nacht dicht bloot. Dat staat op het vierde van de Xwerresteert. De oprit van de A-Zone naar de NGN30 is... Er is voor de morgen een vrachtwagen op een side bedaren. Daardoor is het asfalt behoorlijk beskeren. Dat staat op het vierde van de Xwerresteert. En de maat daarom op een ei asfalteerd worden. De aanslagen van de A-Zone uit beide rochten in Snelliauta binnen ont die tiet dicht. Dat is dus jip in de nacht. Dat wordt dus nog een behoorlijk aantal oren. En ik verkeer uit de richting van Jesterwaarde, de N381. Ken op dit site net Oerdracht naar Ljouwt. Een verkeer dat naar Ljouwt vol. En waar wil dat net? Die maat omrieden oer de A-Zoon en de A32. Dat is heel vervelend. Maar dan wist je in elk geval even best trekken met harde best. Dus onderwijs best.
1: Het slotstuk van
0: onderwijs. Ja, het verhaal van die meneer uit Nigeria die het Alcindelin naar Italië komt is, maar een boord vanuit Libië. En ja, maar die on een loterij, een kraslot, die er kocht en wint hem maar 400.000 euro, een heel miljoen. Dat is natuurlijk al prachtig. Hij maakt je het nooit hard, want hij had een verblijfsvergunning gekregen. Dat wie nog een tour, want ja, je kan wel wat winnen, maar je moet wel een bankrekking hebben, werd het geld op oermaken werken. Nou, dat is nou dus geslagen. En wij dachten, dat is een mooi verhaal. Dat is een mooi positief verhaal om het weekend in te gaan. En er mag een plaat bij hebben. Queen, Play the Game, zei het Jelle senior. En wens ik het dus een noffelijk weekend. Daardoor ik richting Jelle vanzelfs. Luiter die sites, André Hazes, ik ben een gokker. Gerrit Krikker komt mij de winner takes it all van Hot Chocolate. En Apple Dutema wil maar hebben dat we Money Talks van AC/DC draaien. En Alberto Bauer die komt mij als ik toch eens rijk was. Nu de viering van Lex Goudsmit. Dank al hier. Maar we gaan er niet draaien. En dat is Joerts.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: We herkeersen van MCN. Waar kwam dat nou maar? Dat vond ik eigenlijk best een leuke suggestie. Oh ja, ieder jaar daar. Die zei van Sister Act uit die film. Oh Happy Day. Nou, we hebben een oorlogsviering van. Dat is mij het origineel. Van de Edwin Hawkins Singers. Ja, ik kan het net helemaal draaien. Maar dit is Oh Happy Day. Een stukje gospel. Newton Jochen de 60. Dit is onderwijs. Ik wens je nog een mooie dag. Mooi weekend of eerst. Ik hoop dat het een beetje kreeg waar wordt. En dadelijk Noordwien. Op maandag. Hoi.

0: Friesland.
1: Komt-ie.
2: Nijsmakkers. Else Vreet, is er een nieuwe editie van Nijsmakkers?
3: Dat is het idee.
2: Maar wie makkers bij Omroep Friesland, zag ik Roelof de Vries, waarom op het Nijs van de Arune Wieken.
3: Steen meer op, kom op man.
2: Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieken.
3: Oké, nou let het dan maar ergens ook in.
2: Janko komt maar zijn lifehack.
1: Warm je nooit die oranjekoeken op in de magnetron.
2: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
4: Ik vind zelf vooral leuk, daarom ben ik er ooit mee begonnen.
2: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
4: Maar ik blik dat ik net enige ben.
2: Nijsmakkers. Els Vreet op tv, op Spotify en op YouTube.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
14: Casper Meijer met het NOS-journaal. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. Het parool meldt dat mogelijk een groep 20ers en tieners in een kelderbox onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen. De explosieven zouden zijn bedoeld voor een plofkraak in Duitsland. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier. Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan in maart 2028. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Herstelwerk duurt tot zeker 2 uur vannacht. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het kabinet had de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen scherp in de gaten. Oud-premier Rutte reageerde bij de enquêtecommissie op kritiek dat het kabinet alleen maar dacht aan de volksgezondheid. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het weer zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
15: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
15: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
16: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
17: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
17: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
18: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
11: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Noordwien.
21: My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Ah, goeie en welkom op deze Vredionne. Ja, ja, de laatste werkdag van de week bij Noorderwien. Ons zoon Oeren, ben je erbij, een heel soort muziek. Wat live-opnames en natuurlijk mooie studio-opnames van de band zelf. Big Leaks, de Jeppender Joerts, die mij er zeker wel is. En die komt van Grimtosk. En ja, hier doet het laatste rondje. Nou, dan heb je ook nog een paar rondjes. Ja, onder oren met Jeroen Baba, zijn nice single. Ik joep die alles.

Jordij het duurste van het duurste, maar nooit wie het goed. Jordij een Maserati, dat wie dijt te min.

was verlend, ik had geen zin meer op de bank. Ik kreeg van die alleen een stank voor dank. Wist de vertrok in mijn kerel, uit de pijn.

Hij brengt het wel aardig vlorig, mag ik zeggen, deze Jeroen Baba. En zijn eerste single, Ik Joeg Dij Alles. Maar volgens mij is het wel een, noemen wij een serieuze ondertoon. FM, gastweekend. Leven het feestje vieren. Muzikale feestje vieren bij Mary Amber. Dan verwachten ze een Engelstalig noemer. Maar dan krijgt Dreamen, Lieke Loot.

0: Dreamen op die loodst is een hele mooie zin uit dit nummer. Dreamen like loodst is de titel van het nummer van Mary Amber. Mooi nou, hoe zei dat de Friese taal, waarop een hele mooie, moderne manier broeken kennen in een prachtig nummer, vind ik zelf. Ja, hoe Friesk spritsen trouwens. Hij broekt vaak het Nederlands en het Friesk. Alexander Moto. En die, ja, die titel van dit nummer, Mien Moele, smaak het naar hier. Nou, vertel het verhaal maar eens.
1: Mule smaakt het naar Ierde. Ik kom van Ierde. Ik kom van de Ierde. Maar laat maar gewoon lopen. Ik kom van de Ierde. Maar... De woorden dansen, wijze Westerlauwers komen voor de kransen. Alle beste bouwers, net zo sterk als die voor de panzers. Maar ik laat die Hannibal de berg overzetten, zal een tandjes houden. Ik hou niet van de scherpe, ik moet de randjes vouwen. Breek wat jij moet tillen. Pak je rug, moet je wat anders sjouwen. Kom met jij je strot en duwt je eigenlijk de keel uit, moet je wat anders kouwen. En is de grond waarop je loopt niet hoe die voelen moet, moet je hem anders routen. Zijn mensen niet meer daar op jouw frequentie, moet je ergens anders scouten. 11 was ik, 11 op mijn rug met die oranje trousers. Elfjes waren altijd al mijn vrienden die wel dansen wouden. Mijn moeder en vader die kunnen dat ook, zij soms net Franse ouders. Ze waren maar iets ouder dan ik nu ben. En ik snap van hun fouten steeds meer. Want als ik uit en opgebouwd ben, dan snap ik waarom ik bij mama altijd krentenbollen mee had. En bij papa altijd broodjes smeren moest. En bij Hoyt altijd broodjes smeren moest. En waarom hij wil dat ik het uiterste van mijn leren zoek. En waarom zij mij soms niet eerder zoekt. Maar als ik dan langs drop, voelt het van binnen zoet. En tering goed. En is niks te goed of gek. En is niks te goed of gek. En dat is deeply rooted in mijn tracks. Dat zijn mijn liedjes. Dat zijn mijn liedjes, maar ook mijn stappen. Dat is mijn visie, dat zijn mijn grappen. Dat is ik, hè.
2: Het is wel lijp. Het is lastig om zo te plaatsen.
1: Ja, maar ik kan het ook niet goed lezen, man. Zo. Ik heb echt gek gescribbeld en alles door elkaar.
2: Zeg deze man. Thomas is dat. Thomas daar.
0: Ja, ik ben te beloeren. Het is heel creatief. Zit misschien soms alle kanten op, maar juist dat maakt het wel weer sterk. Want Alexander Moto, dat geweldig talent nog steeds. Rapper, hiphopper, hoe neemt dat? En mooie tekstkeuzers, neem ik hem zeker wel. Met zijn Nederlands en Fries. Soms troggelkoor, zoals ik daarnet. Je had hier toe Mimoules, smak het naar Ierde. Nou, dan kun je het echt behoren. Hoe de fret na. Nou.

drummer van een heerlijke band. Besteed ik intussen nog maar aan die Tsigadze. Een hoedenfretter, mooi. Wat slepende gevoel. Nou, dan kom je ooit bij een nummer als deze. Alice. Alice komt uit jou. Het is een fantastische stem. Jong en...

waar een tientje vliegen. Deze mooie live-opname van Hans Theesink, Maybelline. Het man leeft nog, speelt het nog. Wen het in de eerste riek, komt regelmatig naar Nederland uit. Doet ik in kwart weer een tournee, hoort even in de gaten. Ja, fantastisch hoe hij zich nog altijd manifesteert. Vind ik van Bottleneck en Meijer. Ja, de heren, wie het hier een mooie cover van

0: Rick Meijer, Jack Bottleneck en Darling, Commit Me. Ja, dan bloef ik nog even bij de geweldige muzikanten. Onder oren Jan Tekstra, together met The Road, hier te heren. En The Road komt je gewoon uit Nederland bij, singer-songwriter. En ze gaat door Nashville Dreaming.
1: Here on the east side, I laid on my bags. Well, it was a long ride, but I'm finally back. In this basement, it's drafty and cold.

Jan Terkstra, JTR met The Road in the Nashville Dreaming. Ja, even naar de agenda, denk je, want Into the Grave komt er weer om. En een van de headliners van dit festival is The Gathering. En daarvan werd de jongeres is Anneke van Giersberg. En die gaan we een keer in de studio horen. Solo. En die deze, Cloudbusting. Ja, klopt.

0: Ja, lekker van Geersbergen, fantastisch. The Gathering, Into the Grave, hier het fantastisch festival hier waarin Ljouwert. En zij hier het hier met Cloud Busting, Kate Bush, live. Oeh, live spritsen. Steffi Janssen komt uit Zuid-Afrika. Stiert mij morgen met optredens op het Oeral Festival. Net stinnen, maar erin, het gaat al weer los daar op Skilgen. En dit, die, zomaar even in de Noordwien studio. Steffi Janssen, live in Noordwien.
1: 17 jaren na huis van liefde. Alles wat ik zou geven om hier te kunnen blijven. Neem ik een straler oor oceanen. Kijk naar die hemels, jij bid voor mij. Zing voor mij, mijn pony.

Hy het self nog soveel vraag, maar uit wysheid aan sy kant, vergifnis en genade, hulle loop mos hand aan hand. So hy sing nog elke sondag, laat die waters rustig raak, en drink hy eenekie op liefde, en twee om te kan slaap.

TV Janssen, Zuid-Afrika, on tour op dit stadter Friesland. En dat ik het Oerol-festival om, door die meerdere optredens, op zijn site voor de exacte data en speellocaties bij deze. Goed, dat weer fantastisch om hem weer eens even te hebben. Dat weer tek mij J.W. Roy. De eindig van deze halling van Noorden, mijn mooie live-opname hier in de studio. Man komt uit het zuiden van Nederland, maakt fantastische muziek. Geweldige singer-songwriter. En wij zijn er gewoon mee weer op de radio. En staan hem op televisie en YouTube.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter, Friesland van de Moorn.
1: Goeiemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En morgen is erbij, ben je erbij, Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was vleurig wekker.
1: Hij scheelt samen komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is net Leo.
3: Nee, dat is net Loven.
0: Friesland van de Moorn.
4: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawasheer.nl.
0: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
10: Mariette Krol met het NOS Journaal. Elon Musk is met de beursgang van SpaceX de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen is nu ruim $1,000 miljard. Het aandeel SpaceX opende in New York op $150, 1% hoger dan de aangekondigde introductieprijs. In Amsterdam gaat het zoeken naar mensen onder het puin bij de sportschool in Nieuw-West nog door. Vannacht was daar een explosie, 7 mensen raakten gewond. Hulpverleners zoeken nu verder naar andere slachtoffers. Verschillende bronnen melden dat jongeren onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen, zegt verslaggever Steef Bouwman.
11: Er gaan wel veel verhalen rond. Het Parool die heeft het over een groep van zo'n 8 jongens, jonge mannen die onder de sportschool zaten. Daar zit een kelder en dat ze daar bezig waren met het maken van explosieven.
10: Die zouden worden gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Door een brand in een verdeelstation bij Woerden zijn 3 treinen stilgevallen. De ongeveer 1000 reizigers zijn eruit gehaald en naar station Woerden gegaan. Tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven rijden geen treinen. Reparatie duurt tot zeker 2 uur vannacht. En het kabinet neemt extra maatregelen tegen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie en Veiligheid zegt dat de maatregelen hard nodig zijn.
12: We denken echt dat zodra we kunnen zeggen die reclames gaan we verbieden en we gaan goed handhaven op hoeveel geld je kan inzetten, dat het gewoon minder aantrekkelijk wordt. En tegelijkertijd dat illegale aanbod, dat is er. Daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten. Dus dat moeten we echt strenger gaan handhaven.
10: Het kabinet wil online gokken zelf niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld, zegt het kabinet. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien, vrij veel wind. En dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
2: Non-stop muziek.

0: app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd. Westmoorbost. Ik was boeten de provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

0: Douwe Heringa neemt die mij.
1: Een hele goede morgen.
0: Op een muzikale wereldreis.
1: Louanne Giddens komt uit North Carolina.
0: Muziek uit alle streken.
1: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitsprek, weet ik net.
0: Snijn, bij Omroep Friesland van Jochen en Alvoer.
1: Prachtig natuurlijk.
0: Mai Douwe.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Over de inhoud is nog niets bekendgemaakt. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. De brand is geblust, maar de problemen blijven voorlopig nog, zegt ProRail.
3: Er is veel schade ook aan het onderstation. Verwachten we dat het toch nog wel tot de hele avond, tot einde dienstregeling, er geen treinen meer rijden in de omgeving van Woerden. We zijn volop bezig met het herstel, maar dat gaat wel zeker nog wel enkele uren duren.
2: Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Volgens hem had het kabinet alleen maar slechte opties. Maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht.
4: Wat voor het kabinet echt vanaf dag 1 helder was. Dat als je met een gezondheidszorgcrisis te maken hebt, je eerst de plaats maatregelen moet nemen om die crisis in de gezondheid te beperken. Maar dat je natuurlijk een minuut later je realiseert welke enorme maatschappelijke gevolgen dat heeft.
2: Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van de maatregelen als sluiten van de scholen en de horeca. Voor de tweede keer in korte tijd is bij Ameland een groep wadlopers in problemen gekomen. Ze werden verrast door snel opkomend water. De 10 wadlopers zijn door de kustwacht en de KNRM opgepikt en naar Ameland gebracht. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: 9 in Bureau de Vries.
1: De Melboer.
2: Dit is de stem van Paken.
1: Gewoon Joop, de Melboer.
3: Theatermaker Eline de Vries maakte een audiotour in en oer de SRV-wijn. Haar inspiratie via haar Paken.
4: Het is eigenlijk een eerbetoon aan hem, aan het werk wat hij deed, maar eigenlijk het werk van heel soort orenmelkboeren.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een inzamelingsactie voor de getroffen gezinnen van het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland heeft binnen een dag meer dan 100.000 euro opgehaald. De actie is opgezet door een ouder van de basisschool waarop de slachtoffers zaten. Drie kinderen en een volwassene kwamen om. Ook liggen nog drie kinderen zwaargewond in het ziekenhuis. Volgens Pakistan is vrede tussen de VS en Iran dichterbij dan ooit. De twee landen zijn het eens geworden over de tekst van een akkoord. Pakistan is bemiddelaar in de oorlog tussen Washington en Teheran. President Trump zegt dat een akkoord dit weekend nog getekend kan worden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen anderhalf jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier, heeft het gerechtshof bepaald. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Opmerkelijk omdat eenzelfde verzoek eerder werd afgewezen, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
3: Tegelijkertijd beseft ook iedereen dat als deze twee advocaten het niet doen, er niemand anders gevonden zal worden. Dat is het afgelopen jaar wel gebleken. Dan moet Taghi zonder advocaat worden berecht. En dat wil niemand. Het was nu of nooit.
2: Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan maart 2028. SpaceX van Elon Musk is in New York naar de beurs gegaan. Het aandeel in het technologie- en ruimtevaartbedrijf noteerde bij opening $150, ruim 11% hoger dan de vooraf aangekondigde introductiekoers. Ongekende bedragen, zegt economieredacteur Bart Kamphuis.
4: Daarmee zou SpaceX bijna evenveel waard zijn als Amazon. En terwijl Amazon een omzet heeft die 37 keer zo groot is als die van SpaceX. Dus nou ja, dat tekent al wel dat SpaceX het echt van de verwachting moet hebben van wat het in de toekomst kan gaan verdienen.
2: Door de beursgang van SpaceX is Elon Musk de eerste ter wereld met een vermogen van ruim $1.000 miljard. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien, vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Manje te Joen, 25 november 1867. Heid Lammert, zoon Marcus en neef Auke Dalstra rinnen op de hege wei bij de pijn op Wijn en Nijek in.
1: Ik bied met ze de zilveren klokjes bewaren. Volgens mij hebben ze zelfs een gouden. En ze haaieelt.
2: Hoe rint dit oor? Straffe zaken, deel 2. Dit weekend in Friesland.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrikido-Ambacht krijgen het advies hun water eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, meldt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt Rijnmond. De toetredingsonderhandelingen van de EU met Oekraïne en Moldavië gaan maandag verder. Nu premier Orbán de verkiezingen heeft verloren, heeft Hongarije zijn veto ingetrokken. De ambassadeurs van de EU-landen hebben formeel met hervatting van de onderhandelingen ingestemd. EU-kopstukken von der Leyen en Costa spreken van een grote stap voorwaarts. Met Oekraïne en Moldavië zal nu eerst worden onderhandeld over de rechtsstaat en de mensenrechten. Dat president Trump een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen wil terugtrekken uit Europa om ze zo ergens anders in de wereld in te kunnen zetten, is geen reden tot zorg. Dat zegt secretaris-generaal van de NAVO Rutte.
3: Ik vind dit een gestructureerd proces wat stap voor stap verloopt, wat ervoor zorgt dat de Amerika zwaar aanwezig blijft in Europa, maar wel in een betere balans.
2: Het is al langer bekend dat Trump minder wil doen voor de NAVO. Als deze Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO bijvoorbeeld minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Paus Leo XIV heeft zijn bezoek aan Spanje afgesloten met vliegtuigpech. De Spaanse koning Felipe had hem in Tenerife afgezet op het vliegveld, maar toen de paus al aan boord zat, wilde het toestel niet starten. Koning Felipe leende de paus zijn eigen toestel uit van de Spaanse luchtmacht voor de terugreis naar Rome. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en een enkele bui. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
1: De tijd voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Omroep Friesland.
1: Groep Vaatrinnes is vanmiddag in het probleem kwam bij het Ameloorn. Het ging om een groep van het zingen van die Vaatrinnes. Ik heb het contact hoor met Jan-Willem Smart van de Veiligheidsregio. Een hele goeiemiddag.
2: Goeiemiddag.
1: Wat is er vanmiddag gebeurd er op het Waad?
2: Ja, kreeg dat voor fjouweren kregen wij een melding van het kustwachtcentrum dat er watlerrinners in problemen waren, zo'n beet Pinkenwad. En dat is correct onder Ameloorn in de buurt van Nes, zeg maar. We wisten net precies wat er aan de hand was, maar ze werden eigenlijk een beetje overvallen door het opkomende hege wetter en de wien. En konden eigenlijk net verder. Dus ze opdracht kregen om steen te bluwen, bijnwanden te bluwen. En de helpdiensten zijn in actie kwam. De KNRM kon er net dichtbij komen. Het is daar natuurlijk net heel erg diep.
1: Nee.
2: Kon er net bij de boten komen. Dus is er een helikopter van de kustwacht inflying. En die had al het zien wat er in de ruit hellen. En naar het gebouw van de KNRM bracht. Werd ze uitrusten kennen en opwarming kennen. Want ja. Ik ben vermoeid en bied en koud.
1: Ja, het voor zee zo is, maar iets zien. Maar naar omstandigheden goed?
2: Naar omstandigheden goed. Je kan je voorstellen dat ze schrokken binnen. Ja, en koud en vermoeid.
1: Ja, ik kan me voorstellen. Maar inderdaad, krek als die vorige keer, ben ze dus eigenlijk wat opvallend trok het hege wetter.
2: Ja, het wat is en bloed gewoon verheerlijk. En je moet echt weten wat je doet. Ik heb begrepen dat ik toch al oorlast binnen. Maar deze tocht is schijnbaar teruggang. En ja, als dan de vloed opkomt, dan opnieuw dan verroert het alles. En verroert ik het zicht en verroert ik letterlijk de vlier onder je. Dus ze staan vast in het vlek.
1: Ja, ik denk dat ik eerst een maai win.
2: Wat rinnen altijd mijn gidsen. Ja. Ben ik altijd heel goed opleiden gidsen. Ga ik alle communicatieapparatuur bij zich. En die nemen net zomaar risico's. Dus wat je nou precies misgong is, dat wordt uitzocht. Er is ook een Friese veiligheidscommissie voor, specifiek voor watrinders. Dus die zal ik onderzoek naar doen.
1: Ja.
2: Maar wij zijn in ieder geval heel blij dat deze mensen alweer weer veilig online binnen.
1: En die mensen natuurlijk zelf. Het waar die ik een rol in spelen, want er zit een beste wien, zeker op het waard.
2: Ja, sure, maar die wien komt het wetter volle hudder omheen.
1: Ja.
2: En dat ik verheerlijk, ga je net helemaal in de gaten van wat het precies bad. Daarbij is wien ook altijd een factor in het onderkollen van meesten. Dus als mensen één keer wier binnen en dan de wien erop, dan kollen ze heel gauw. Oh, nou, hebben we net echt geloven gekregen dat mensen echt onderkoeld wien, maar wel koud. Dus dat bakje poeiermelk of een goed kopje koffie, dat gunnen ze zeer van harte daar in het boordhuis van de KNRM.
1: Ja, nou ja, dat gezegd hebben, het is net de eerste keer dat het gebeurt. Op Pim Wikkelin bied ik een ploeg waterrenners die in het probleem kwam. Ik daar moest een helikopter om te pas komen. Nou, wie dat is, ik werd het geval. Dat is een hele operatie, die kost je een hoop geld. Is het zo staan nog wel naar de stier om te zeggen van nou, dat waterin, dat maakt misschien toch wat paal en perk ontsteld worden?
2: Nou, dat zoek net waar het te zeggen. Dit mag we natuurlijk mijn man er even goed uitzieken van wat er hier nou precies misgaat. En dit doet een meisje net mis in. Dus het mag gewoon goed uitzocht worden. En daar mag mijn man er goed van leren. Dat is het meest wichtige in dit verhaal op dit stuit.
1: Ja, nou, het goede nieuws is in elk geval dat dit goed houden is. Dat ken ik zeggen.
2: Ja.
1: Oké. Okay. Jan-Willem Smart van de Veiligheidsregio, dank u wel voor je verhaal en een fijne dag verder.
2: Dank u wel.
3: Alles wat je op die mist hebben, jongens, tussen zien en oven.
4: Dit is de dag voorbij.
1: Kunnen we het nou eerst maar eens even hebben over Sportclub Cambuur. Want Keet of Cezus zal een enorme opluchting, een enorme verromming wezen. Het plan van de onpak, dat inleveren we maat bij het voetbalboen KNVB, is clear. Dat moest uiterlijk maandag het geval wezen. Wie dat nog net slagen om de tanden in te leveren bij het voetbalboen, dan hier de club bestraft worden. Maar punten, trekkerij. Nou, dat word je dus net. En dat is nooit net meer het geval. Maar dank voor een investeerder Pieter Kooi en extra's type van sponsoren. Sportverslagjouwer Ander Faber het Fries volgen. Ander, goeiemiddag, fijn dat je bent.
5: Goeiemiddag.
1: Ja. Eerst nog even hoe die eerst van de KNVB. Waarom moest er nou van maandag een plan van de onpak komen?
4: De KNVB had een MIET-systeem waarin het MIET hoe financieel soen betellen voetbalclubs binnen. Dat oordeel vellen ze op basis van de IER-verslagen van de clubs. En Cambuur hier over het orde boek hier, dan hebben we toen 2024, 2024 een heel meer resultaat. Ja. Meer als 3,5 miljoen euro te kwad. Een negatief eigen vermogen. En er is vanzelfs nog die grutte schuldenberg van meer als 30 miljoen euro wat de club leend had om het nieuwe stadion, het Kooistadion al te bouwen. Al die factoren die maken dat Cambuur op dat meetsysteem van de KNVB, waarin je totaal 40 punten heli kennen, dat Cambuur kwam ta 4 punten. 15 is de grens van een voldwande, om het zo maar te zeggen. Dus dan kom je eens onder tafelsjocht te steken bij de KNVB en dan moet je een plan van oppak dus intien je, waarin je ontonen matte dat je, nou ja, betellen voetbalclub leeuwen kennen en dat je de zaken financieel weer op de rit krijgen kennen. Dat komt dus eens toch dat hier verslag toch, ja, die uitdagende financiële situatie bij de club op dit Zuid-Ie zit.
1: En hier ze dat net van ook kregen, dan hier er punten aftrek dreigen, direct al voordat het seizoen goed of wel begint?
4: Dat wie hier van de scenario's, er binnen nog wel meer straffen, dat Cambuur, ja, eerst voor in ommerking komen zo, de kist bijgelijks een publieke waarschuwing krijgen van de KNVB, de kist een boete krijgen van een ton, dat helpt net dat je al niet yield ha. En daarna is zo'n je eventueel ook bij minpunten komen kennen. Ja, we hebben het al van hier bij meerdere clubs. Ja. Vitesse is het meest verneemde voorbeeld dat een puntenstraf kregen. Het is net zo dat Cambuur daar al heel dichtbij ziet. Maar het wie wil in van de sancties West altijd de komende man net op de rit kwam weer.
1: Dat hij de Liaudes Bob de Holle hing je ken.
4: Ja.
1: Nou, er is dus een plan. Er is dus yield.
4: Ja, nou ja, het is vooral een bewijs naar de KNVB dat Cambuur in ieder geval ook het seizoen, het komende seizoen, uitspelen kan, dat er yield is om de rekens te voldoen. Cambuur had gewoon een meer jere begrutting meidje matten om ontonen te kennen bij de KNVB. Van ja, wij kunnen uw broek financieel ophouden. Alleen Cambuur zit wel wat met twaspeld, want Cambuur, daar zei het kreeg, je de Eredivisie in en de club wil eens beziek je om ook op dat niveau actief te blijven en net na één seizoen al werd te degraderen.
1: Nee,
4: want
1: nee.
4: Ja, dan haal je weer financiële klappen, want dan geef je weer even uit in die inkomsten. Dus Cambuur wil eigenlijk ook maar een heeg spielersbudget, dat is een heeg mogelijk spielersbudget, die Eredivisie in. Maar dat budget wil, als je meer uitjouwen wil om spielers, dat je dus ook weer meer inkomsten aan matten.
1: Ja.
4: Nou ja, daarvoor had dus de club onder oren een beroep die op die sponsoren, die deze week reevoen binnen om nog meer als 1 miljoen euro in de club te steken. Daarvoor had de club ook snijden mat in de eigen organisatie, in eigen kosten. Ze wilden er net op ingaan wat het dan correct is. Maar ik daar is een slag maken. En Pieter Kooi, de investeerder die het vanzelfs ik de namenjouwer is, ja, van het stadion, die het al zo vaak Cambuur geholpen had, die is vregen om garant te steken voor een bedrag van 3,1 miljoen euro. Nou is het wel zo dat Kooi net die 3,1 miljoen euro oermaken om Cambuur. Maar dat is gewoon een bedrag, een potje ijs, wat de club after de hand had. Mochten er nog tienvallers wezen op financieel met. Dus mochten er nog ergens financiële lieken uit de kast komen, dan had de club dat potje om die lieken betellen te kennen. En dus voor te komen dat de KNVB de club een straf jammer.
1: Ja, ja. In totaal gaat het leuk om een bedrag van jou komen. 9 miljoen, dat Cambuur nou oer beschikken, hè? Klopt dat?
4: Dat wie het eerst. Dat wie eerst de vraag om Kooi, had hij garantie voor die 4,1 miljoen. Maar mij toch dat die sponsoren, ja, dus nou opstien binnen voor een bedrag van meer dan 1 miljoen euro. En mij, omdat er toch echt kritisch joen is naar de kosten die de eigen organisatie mij in mij brengt, is dat bedrag een liedsbietje omleeg gien. Of een liedsbietje, ja, een hele hoop omleeg gien. En is dat nou 3,1 miljoen euro. Dus die garantstelling die doorbleeft.
1: Ja, oké. Okay. Nou is het bekend dat Pieter Kooi eerst gesteld het, een organisatie,
4: ja.
1: Van Cambuur. Drie van commissarissen is natuurlijk opstap. Dat hebben we natuurlijk al gemeld.
4: Ja.
1: Het is om die weesken, om die eersken van Kooi voldien.
4: Ja, want als hij die garantstelling net dien. Hij woe inderdaad bestuurlijke vernijing.
1: Ja.
4: Dat eerst hij, omdat hij erin natuurlijk al een heel skof bij Cambuur Del. Hij zei, ik had de club al 5 keer jeder financieel helpen matten. En ik wil net de pinautomaat van Cambuur worden. Dus ik wil dat er echt wat verroren. Dat had hij intern naar eigen zin geregeld onjoen. Alleen die weenske verroring, die kamer net. Daarop had hij verleden week een stevig interview joen onder Liaudes kranten. Nou ja, toen is dat hele baltje rollen gien. De rie van commissarissen is sneuntjoen in die je opstapt. En Kooi, ik had mij hem sprutsen van de midden. Die zei dat hij Novel Shirt dat er echt wat verhoort. Het stichtingsbestuur, dat is echt het heegste orgaan van de club. Dat nou de regie pakt. Kooi voen dat die echt wat te bot efter roer leut ha, de orgene man. Maar ja, daar gebeurt nou echt iets. De rie van commissarissen die zilver vong worden. Dus dat ben zaken we van Kooi zei. Nou ja, dat wil ik zien. Ik zorg dat er wat verhoort in de club, dat het professioneler wordt.
1: Ja.
4: En dat zal ik matten, want Cambuur wil een stabiele eredivisieclub worden. Dat had zien verliezen nog neer, jij de West. Dus mat je qua werk gewoon wat verhoor je. En
1: ja,
4: Kooi die shirt er nou de signalen van, is daar positief voor. En had dus die garantstelling dat zijn, in de hoop dat hij dus net, zoals hij zelf zei, de pinautomaat van Cambuur wordt.
1: Nee, dat wilde net, dat is misschien wel een liefsbietje, maar dat wilde in elk geval net.
4: Dat wilde nou in ieder geval kleren, maar wijzen.
1: Ja, dat houdt een keer op. Hey, nog eventjes oer opvolgen van Art de Graaf. Er is ook eerst voor een interim directeur. Dat wie ik een voorwaarde van Kooi?
4: Dat wie een situatie der rie van commissarissen met Dwan de Wier. Alleen nog, ja, ze weten al een jel hier dat Art de Graaf ophouden wil. En er is nog altijd geen opvolger voor. Nou had het stichtingsbestuur dat eigenlijk oornaam had van de Rie van Commissarissen. Die had zei, we zitten gewoon met een deadline. Art de Graaf, die wil dit net langer dwan. En om het u zelfs makkelijker te maken, zie we dan eerst naar een interim directeur. Ja. Die kan dan van een aantal man de zaken oornemen, onder een definitieve opvolger voor is. Art de Graaf had ook zijn. Althans in de eredivisie begint, ging ik net meer voor de camera staan. Ben ik net meer de directeur. Dus in die zin steert er wel druk op de chat al. Want Oetwanman begint het eredivisie seizoen al.
1: Ja, precies.
4: Dus daarom is nou in eerste instantie keuze voor een interim directeur. En als dit plan van aanpak clear is, inzinnen is, zal dit het volgende dossier wezen dat het stichtingsbestuur hem mij bemoeien zal. En dan maar daarna nog, wij zochten weer een rie van commissarissen. Dus,
1: en ik Spielers, liek het meer onderhand.
4: Spielers, nou zal de technisch manager echt meer duidelijkheid hebben. Dit plan van onpak de lijn.
1: Hoeveel
4: hij jonger is, hoeveel hij spenderen kan. Dus er zal de komende weken van Simmerstop geen sprake wijzen in het Kooistadion. Want er is dus nog een hele hoop dossiers dat hij jou het omwerken wil, man.
1: Ja, dat hoort het in de gaten.
4: Zeker.
1: Ander Vaar, bedankt wel.
3: De beste interviews en reportages van Joert.
0: Alles wat er speelt.
5: Dit is de dag voorbij.

0: Alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielt.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: Een meerderheid van de Twarre Kiemer wil dat voetbalfans de WK-wedstrijden van het Nederlands elftal vergeet schenken op een plein of een andere gutte locatie. Minister Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap houdt een hoorn dat dit net ken, omdat de NOS nevens de wet een vergoeding vregen had aan horecaondernemers voor het uitsturen van de beelden. Onder de telefoon is Ton Eijer, dat is de voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland hier in Ljouwert. Een goeiemiddag.
4: Goeiemiddag.
3: Ja, wat vind je ervan dat die WK-schermen net vergees meien?
4: Nou, dat is heel jammer natuurlijk. Hè. De Twarre Kiemer die zei voor, die zei hey, dat zou heel mooi zijn om de horeca ermee te steunen. En jammer dat dan het kabinet het zei, dat ken het. Dus wel triest.
3: Ja, wat is de impact van deze regel op de horeca?
4: Nou ja, het is, iedereen zal het wel, het WK kwaad waar maar gewoon. Er zijn gewoon kosten aan verbonden. Er is een opeenstapeling van kosten voor de horeca. En de rekken er wel een keer uit. Hè. Alles wordt maar duurder. En de snelskost met duurder, de inkoop duurder, verder lessen met duurder. En de horeca wordt wel minder bezocht de rest hier. Dus is wel, de horeca zit wel op scherp. Er is wel moeilijke tijden. En dat is het mooie wijze dat je dan zo'n WK-wedstrijd wat extra dagen binnen, een extra tien binnen. Dat je dan direct iets leuks met waan kan en net de volle kosten voor haar. Dat dan deze die rug moet betellen bij de maat. Ja, daar moet toch wel extra kosten mee zitten.
3: Ja, want ik kan me zo voorstellen dat zo'n WK-voetbal echt een periode is waarin de horeca meer bezieken zeker niet kan.
4: Ja, zeker, tuurlijk. Het is gewoon heel gezellig om met z'n allen de wedstrijd die zijn in tv. Dat is natuurlijk een unieke sfeer of op een plein. Dat we onze wedstrijd zijn kennen. Samorig hier is het heel mooi. En vanmorgen is het natuurlijk heel mooi dat er gewoon daar weer drop tekort komt. Dus dat is jammer dat je dan nog wel daar weer voor betaling moet.
3: Ja, er wordt nog zijn vanwege het materieel te vregen. Bedrag is verlegen met 64%. Komt ook deel op 80 cent de bezieker. Is dat werkbaar?
4: Ja, dan zit je dat is. En we werken ook al jaren met licenties voor het voetbal. Dus het maakt nog wel kwijt. Dus ja, je mag nog wat waar, maar je wilt toch die sfeer mee pakken. En iedereen zal die gezellig weer dringen. Dus ja, ben je er blij mee, maar het maakt het, hè?
3: Ja, dat is ik wel zo. Maar aan de andere kant, kent deze maatregel überhaupt handhaven worden? Want hoe wil je dat controleren?
4: Nou ja, zo'n hele zaak hou gewoon al een vaste licentie voor wedstrijden. En die hoort die waar ik gewoon afgeregen worden. En hetzelfde met de wedstrijd.

0: maken. En dus per persoon wat je betaalt, maar dat is maar vaak een licentie van zelf of zelf meter, maar zo'n bedrag betaal je.
1: Ja. Ken je nog wat van om deze situatie te veroordelen? Of ja, het is al begonnen
0: nou,
1: natuurlijk.
0: Ik dat moeite mee. Ze hebben in de Tweede Kamer natuurlijk een heel goed orgaan waar wij al jaren hopen en de door de steun van hier in de horeca dat die achter u stond. Maar het kabinet zit kan je net en de NOS ken net. We gaan gewoon afspraken met de FIFA en de Fidemus, de stichting die geld in. Ja, dan kunnen we niks meer doen. Maar je maakt het gewoon een leuke dag van en hopen dat we gewoon vier komen met het WK. Dat we gewoon een putte leuke wedstrijd met z'n allen gaan.
1: Ja, nou, dat is het hoopje. Ton Eijers, wie dat, van de Koninklijke Horeca Nederland in Ljouwert.
2: Alles wat jouw dies mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
3: Dit is de dij voorbij.
4: Snijn, dan is het vrood bloeddonordij. Alle dagen dan hebben patiënten bloed nodig voor een operatie of bikkelijk snijn ongeluk. En dat bloed dat komt van donoren die zonder er wat van te vregen dat bloed aanjouwen. Maar Loes Metaal die weet er alles van en we bellen die nou even met haar. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Ja, bloeddonordag, daar hebben we het dus over. Dat is zondag, maar ik ben eerst eens benieuwd. Dat bloed, hoe vaak per dag heeft iemand hier in het noorden bijvoorbeeld dat bloed nodig eigenlijk?
5: Nou, in Nederland hebben per jaar zo'n 100.000 mensen bloed nodig. Bloed of een bloedproduct. Dus dat gaat bijvoorbeeld om rode cellen, zoals we dat noemen. En dan hebben mensen nodig die bijvoorbeeld veel bloed zijn verloren na een ongeluk. Of bij een bevalling. Maar ook mensen die een kankerbehandeling ondergaan. En daardoor daarvoor aan moeten sterken. Krijgen heel vaak bloedtransfusies. Er zijn ook heel veel mensen die afhankelijk zijn van medicijnen die gemaakt worden van bloedplasma. En dan heb je het over ziektes, meer dan 100 ziektes, zoals auto-immuunziektes en stollingsziektes. Dus die bloeddonoren die zijn echt van levensbelang.
4: Want al dat bloed dat beschikbaar is voor dit soort gevallen die u noemt, dat komt allemaal van donoren?
5: Ja, dat komt allemaal van Nederlandse bloeddonors. Daar hebben we er ongeveer 450.000 in Nederland. En daar zoeken we steeds nieuwe donors ook bij. En die zorgen met elkaar elke week voor zo'n 15.000 bloeddonaties.
4: En dat afgeven van bloed, hoe gaat dat eigenlijk precies? Ik kan me voorstellen dat mensen daar best wel wat vragen over hebben.
5: Dat gaat altijd bij Sanquin. Wij zijn de bloedvoorziening in Nederland. En we zijn ervoor verantwoordelijk dat dat bloed voor patiënten er is. En dat het veilig is voor de patiënten. En ook dat het veilig is voor de donors om het te geven. En bloeddonors, je kunt bij ons bloed of plasma geven. Dus plasma is de vloeistof die overblijft van je bloed als je de rode cellen eruit filtert. En die worden weer teruggegeven. Je bloed geven gaat bij een bloedbank en je vult een formulier in. Je hebt een korte medische check. En dan is het bloed geven zo'n 10 minuten werk. En dan neem je daarna hebben een donorcafé waar je even rustig wat kan eten en drinken. En dan weer op je weg kan gaan. En plasma, dat geef je. Dan wordt het bloed gefilterd terwijl je het geeft. Krijg je de rode cellen, krijg je gewoon in dezelfde procedure weer terug. Dus dat is wat minder belastend voor je lichaam. Maar het duurt wel iets langer, dan ben je ongeveer 3 kwartier bezig.
4: Ik heb wel eens gehoord, jullie zitten op verschillende locaties. Ik heb wel eens locatie ergens in een kerk gezien. Daar ligt het niet aan, dus volgens mij zijn jullie toegankelijk genoeg. Maar 400.000 donoren zijn er in Nederland. En dat zijn er toch nog te weinig. Hoe groot is dat tekort aan donoren precies hier in Friesland?
5: Nou, we hebben niet echt een tekort aan donors, maar er zijn ook heel veel donors die op een gegeven moment weer moeten stoppen. Die stoppen omdat ze niet meer willen, of omdat ze ziek worden, of omdat ze te oud worden, of omdat de locatie niet meer goed bereikbaar is. Dus we werven gewoon constant nieuwe donors. En we zijn nu in Friesland op zoek naar zo'n 2000 nieuwe donors voor het komende jaar. Of komende jaren. En er zijn er in mei zijn er 250 nieuwe bijgekomen. Dus dat is hartstikke mooi. Maar we zoeken nog wel 1750 nieuwe donors in Friesland. En we zitten inderdaad op best wel veel locaties door het land heen. En in Friesland is dat in Sneek, in Heerenveen, in Leeuwarden en Drachten. Dus op zich te bereizen voor veel mensen.
4: Ja, en nu zijn er vast mensen die denken van goed, dat de donoren gezocht worden, oké. Maar ik ben vast niet geschikt.
5: We checken altijd heel goed of iemand geschikt is. Want zoals ik al zei, het moet veilig zijn voor de patiënten die dat bloed krijgen, maar ook veilig voor de donors. Dus die hebben het bloed, die moeten het bloed niet zelf heel hard nodig hebben op dat moment. Er is altijd een medische check. Dus als je je aanmeldt via onze site sanquin.nl, dan krijg je eerst al een korte vragenlijst die wat medische geschiedenis en dat soort dingen met je doorneemt. Als je daarvoor geschikt bent, dan krijg je een

0: keuringsafspraak. Er worden een paar buisjes bloed afgenomen en een uitgebreid gesprek met een keuringsarts. Die dan ook medische geschiedenis en risicogedrag en dergelijke. Dus nou ja, dat is niet. Het zou bijvoorbeeld reizen kunnen zijn. Als je heel veel reist in een gebied waar heel veel malaria voorkomt, dan ben je niet geschikt als bloeddonor, omdat dat bloedoverdraagbaar is. Dus, en het kan ook zitten, als je drugs spuit, dan ben je ook niet geschikt als bloeddonor. Je moet daar maar even minstens 50 kilo wegen en gezond zijn. Dat,
1: Maar
0: uh,
1: de kans is groot dat je dus wel geschikt bent. Dus volgens mij
0: ja hoor.
1: is de oproep dan, meld je gewoon aan en dan zien we daarna wel. Want,
0: Er zijn heel veel mensen die gewoon geschikt zijn, ja.
1: Nou, bij deze staat die oproep. En dan kun je ook nog eens een museumjaarkaart mee winnen. Dus dat is een win-win situatie volgens mij.
0: Als je je aanmeldt via sanquin.nl/prikkie, doe dat dan wel voor zondag, want die actie die loopt af op Wereldbloeddonordag. Dan kun je een museumjaarkaart ermee winnen.
1: En Marloes Metaal, hartstikke bedankt voor de bijdrage.
0: Graag gedaan.
2: Alles wat je Dice mist hebben, Joost, dus kunt zien en alven.
3: Dit is de Dijk van

0: Een selectie met de beste interviews en reportages van Joert.
1: Door het aanvoeren.
0: De dag is voorbij.
2: De politie waskogen die wenners van Boetenpost en omlissen het werpen voor nepagenten. Justioen waar de waskoging dien toch een burgernetmelding. Onder telefoon is Martijn van Houten van de politie. Een goeiemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Je bent een echte politie, neem ik aan?
3: Wat zegt u? Ja. Ik werk bij de politie als woordvoerder inderdaad, hoor. Dus zeker.
2: Ja, wie in het leven in 44 om wist te wezen, ja?
3: Ja, heel goed.
2: Maar goed, wat spieren te krijgt je in en rondom Boetenpost?
3: Nou, wij kregen gisteren in korte tijd 2 meldingen van inwoners in Buitenpost. Die werden gebeld door iemand van de politie. Nou, dat was dus niemand van de politie. En eigenlijk wat die personen zeiden aan de lijn was dat die inwoners op een lijst zouden staan van inbrekers. Dus hadden de persoonlijke gegevens, het adres en mogelijk zou er op korte termijn worden ingebroken bij deze personen. Ja, en die politie die zei van joh, we willen heel graag uw waardevolle spullen veiligstellen. Dus er komt straks iemand bij u in de deur van de politie en die komt bijvoorbeeld sieraden en een pinpas ophalen. En dan stellen we dat veilig. Ja, dat klopt natuurlijk niet, want dat doen wij als politie absoluut niet. En gelukkig waren deze 2 inwoners wel zo alert en die roken echt wel onraad. Hebben de lijn erop gegooid, hè, de verbinding verbroken en gelukkig de politie gebeld. Ja, om te vertellen dat ze waren benaderd door een nepagent. Nou, op basis van die 2 meldingen hebben we wel besloten om ook een burgernetmelding eruit te doen. Om de mensen in Buitenpost te waarschuwen. Toevallig hadden we gisteren ook nog wel een 3 meldingen uit de rest van Friesland. Dus ook in Heerenveen, Franeker en Noordwolde. En ja, eigenlijk in totaal in Noord-Nederland zo'n 15 meldingen van nepagenten die actief waren. Dus hebben we ook besloten om in ook de andere provincies te waarschuwen voor de nepagenten.
2: Ja, en in hoeveel gevallen gaat het dan toch mis? Jouw meesten toch gewot aan?
3: Nou, gelukkig zien we dat we steeds vaker worden gebeld dat het niet is gelukt. He, dus dat mensen worden gebeld door de politie, maar dat ze de lijn hebben verbroken. En dat ze toch informatie met ons delen, zoals telefoonnummers. Helaas zien we gisteren wel dat er in Emmen sieraden zijn meegenomen door een nepagent. En in Groningen in de stad ook een pinpas is afgegeven. Nou, hopelijk is het daar gelukt om de boel goed en op tijd te blokkeren. Dus ja, we zien wel dat helaas nog steeds mensen het slachtoffer van worden. We zien ook dat de nepagenten nog steeds heel erg actief zijn. Maar we zien gelukkig ook dat mensen steeds beter weten. Ja, dat de politie en ook de bank nooit zullen opbellen om je bang te maken. Hè, dat je op een lijst staat van inbrekers. En dat we daarom langs moeten komen om waardevolle spullen veilig te stellen. Want dat is echt de belangrijkste boodschap. Dat zal de politie en dat zal de bank nooit doen. Die komen nooit bij u aan de deur om pinpassen en sieraden op te halen en veilig te stellen.
2: Nee, net die Boetenpost dus. Ik kom lezen het waard, mijn oren plakken ik nog. Binnen hoe is het iets speciaal uitziekje of bepaalde mensen?
3: Nou, we weten wel dat deze criminelen, oplichters, zich voornamelijk wel richten op oudere mensen. Wat we ook heel erg zien is dat ze de mensen heel erg onder de druk zetten. Hè? Dus ze proberen ze heel lang aan de lijn te houden. Het liefst totdat die nepagent ook echt aan de deur staat. Ook om te voorkomen dat mensen de telefoon ophangen, gaan wachten op de nepagent. Maar in de tussentijd ook denken van, hey, klopt dit wel? En bijvoorbeeld gaan bellen met kinderen of kleinkinderen. Waarmee de zaak stuk is voor die nepagent. Dus ze zullen mensen altijd onder druk zetten, zoveel mogelijk, en ook aan de lijn houden in de hoop dat mensen in die druk ook die waardevolle spullen afgeven en die pinpas. En dat zien we ook wel, hè, dat de slachtoffers vaak ook al heel snel doorhebben dat het niet goed was. En ons dan nog bellen, maar dan is het helaas te laat. We roepen altijd op, hè, word je gebeld? Of hebben ze gezegd, we komen bij u langs, bel meteen de politie. Maar dat vergroot ook de kans dat we iemand kunnen aanhouden op hete daad.
2: Oké, dank u wel voor de uitnodiging.
3: Geen probleem.
2: Martijn van Houten, wie dat van de politie.
0: Alles wat jouw dag mist hebben, jongens, dus kunt zien en over.
1: De dag voorbij.
0: Dit is de dag voorbij.
4: Ja, het moet helpen om wat het waantje in het grutte oerskot ontdong met de boeren, de groene keusdong, Renewer. Nou, van Joertouw, maar de boeren het nou ik officieel broeken op het land. Renewer wordt in een technische installatie maken van Koolstrond. Boeren kennen het aan Utrede uit het Oerdgaarslaan. Dat het van Joertouw eindelijk mei komt na meer dan 15 jaar van praten, vooral in Brussel. Want hij moest het groene licht komen bij de Europese Unie. Nou, hoe breed binnen de boeren nou mei dit nijs? Dat is een vraag die te voorlezen aan voorzitter Ike Bilstra van de Agrarische Jongeren Friesland. Een hele goede middag.
5: Goeie middag.
4: Ja, heem de taart op tafel?
5: Ja, dat valt nog wat aan. Ik ben natuurlijk als Agrarische Jongeren ben wel altijd positief als er wel wat beweging in komt.
4: Ja. En dit is wel een belangrijke wel... beweging, liek het mij, hè? Dat je hem nou de nieuwe broeken maaien.
5: Ja, het is zeker mooi. Het is alleen nog wel voor de boeren die voornamelijk in Friesland en Prutte derogatieboeren van oudsher, die hadden die zullen er wat minder om gaan, omdat Renewer is vooral rendabel voor grotere bedrijven, of tenminste bedrijven die een prutte stront afvoeren moesten. En nou is het deel derogatie gehoord, en ook ben in Friesland met een Niek en heel prutte boeren, die maten ook stront afvoeren.
4: Ja, en dat is duur.
5: Nou ja, dat is duur. En Renewer is ook net om en nog vanzelf, de installatie maar bouwen, dikke bedragen met toe sprutten.
4: Ja, dan mag je investeren als boer, maar vooral, eerst en vooral, mag je een soort kei hebben eigenlijk.
5: Nou, hij doet een behoorlijk mestoverschot. Hij was toen natuurlijk rendabel lid in de machine. Nou, we zijn natuurlijk ook wel leerwerkers die er wel eerder naar gaan om zijn machine mobiel te meiden. Dat zal een komens wijze voor de lietere boeren om gedeelte van hun stront kwijt te meiden. Ja, dan nog, hè. Het is een extra kostenpost.
4: Ja. Maar ja, de wit wil zijn, dan moest nou, eigenlijk wel 300 kei hebben. Want zo'n installatie, als hem zelf op het hier hebben was, dan praat je over een ton of meer.
5: Ja, en dan praat je om flink wat meer geld.
4: Ja, hè? Wat kost zo'n installatie om hier een nieuwe te maken?
5: Nou, ik had exact de cijfers net in de holle, maar ik weet wel dat je op zijn minst wel een 1500 kuub afvoeren, maar was het in elk geval liekrijker niet.
4: Oké. Okay. Dus, Lixis Renewer, dat is een oplossing die het, vooral voor guttere boeren een oplossing is.
5: Ja, voor boeren die in principe intensiever binnen.
4: Ja. En stel je plan om dit Renewer aan de slag te gaan?
5: Nou, we hopen natuurlijk, wie ben ik net zo'n grote boer, we hopen dat je de mesprijs met je zakje, want nou, er zullen boeren geen romeid waren, en dat zult de markt wat verroemen. Dus ja, dat zult een komens zijn voor de lietere boeren.
4: Ja, maar dat...
5: En, nou, en ik denk ook wel voor de jongere boeren, want om nou voor u als een installatiedeel te zetten, je bent als jonge boer ook druk bezig met de overname. En dat is waar het trekken voor, dat nou, daar heb je ook geld heen. Dus ja, haast aan de betaalcapaciteit, dan maak ik nog eens te investeren in zo'n dikke installatie op.
4: Ja, je kent ik machinaal ontwaan, maar een cluster van boeren?
5: Dat ken ik, maar dat is natuurlijk bij mij de gemeente. Hoe wil die erin mee werken? Dan krijg je natuurlijk een enorm stuk transportbeweging over de wegen. Die machine moet even bier op het hier in Del zetten. Want, ja, ja. Ik ga dan net voor de gemeente droeien wie is deze Adoma.
4: Dus maar
5: ik je dat net zo.
4: Nee, dat heb ik niet gehad. Ja. Maar als je dan acte inderdaad zei van hey, de taart op tafel steen, dan hield voor die in elk geval nog net. Ik al is het misschien een deal van een begin van een oplossing?
5: Het is de eerste stap die zetten is, man. En we hopen dat je na een hele prutte mooie stap moet zetten worden dan weer voor de boeren. Dat dan komen we er weer voor roemen worden.
4: Ja, wat is er nog meer nodig om het probleem van het dongoerskot op te lossen?
5: Ja, we hopen daarin dat wij meer eigen stront op ons eigen loonmaai plaatsen. Dat we door middel van onze cijfers van de bedrijven die we elk jaar en elk jaar onderleveren, dat we kunnen laten zien dat we die stront gewoon daadwerkelijk gewoon echt nodig hebben om gerst te leren groeien, om mais te leren groeien. Rijappels, neem maar op.
4: Ja, ja. En dat bij mijn motor.
5: Nou ja, dat kennen we. We hebben gewoon de kringel bij ze daar. Die draait al hier. En daar komen goede cijfers uit.
4: Nou ja, Jim kent het hoor, maar ze waren het nog even leeuw in Brussel en in Den Haag. Vooral in Den Haag.
5: Ja, ja.
4: Maar goed.
5: Maar vertrouwen krijgen in de boeren.
4: Dat is inderdaad. Nou, dat is een verhaal dat we al heel vaak jaren. Nou, we hopen dat dit in elk geval een begin is van een oplossing. Ike Bilstra van Agrarische Jongeren Friesland. Dank u wel voor die verhaal.
5: Ja, succes nog.
4: En dank u wel, een fijne dag verder.
0: Alles wat je op thuis mist hebben, jongens tussen 10 en 11. Alles wat te spelen. De dag voorbij.

0: Oerl in Friesland, rondom in Friesland, geen tjerken ticht. Die wordt een B&B, in de oren komen appartementen. Maar in Tjalbert, de bad juist het stelde, daar streemt de tjerken juist vol. Ze besteden er 400 jaar en dat vieren ze vanzelfs. Hoe hard staan tjerken nou in Libby? Nou, dat vreeg ik om Betty Oosterhof, een van de mensen achter dat jubileum hier. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Nou, voel maar die vraag dan. Troch heel Friesland, jaren we de sluten tjerken. Maar ben je een broester aardig? Hoe kan dat?
1: Ja, nou ja, in ieder geval dit jaar wel. En dat komt omdat we extra aandacht besteden aan het jubileum, 400 jaar. En nu is het zo dat ook de kerk als plek waar de gemeente samenkomt, de gemeente Tjalbert de Knieke, daar is het ook wel zo dat het aantal kerkbezoekers afneemt. Dus dat is echt niet anders dan in andere kerken en gemeentes in Friesland. Maar ja, wij wilden toch wel speciaal aandacht besteden aan dit jaar. Dus daarom hebben wij heel veel activiteiten op touw gezet.
0: En in dat programma, daar rent het eigenlijk een beetje trolkor in. Daar heb je dus de kerkelijke gemeente en je dus de maatschappelijke functie. Dat komt al je wel waarom in dat programma.
1: Ja, en dat is precies het hele idee van al die activiteiten. Om duidelijk te maken dat de kerk niet alleen een gebouw is voor de gemeenteleden. Maar ook voor iedereen in het dorp, want de kerk staat midden in het dorp. De kerk is ook een gebouw voor het dorp. En als je mensen zou vragen hier op de streek, hè, we hebben het over Ingweren, de hele streek, van ja, wat betekent de kerk? Nou, ook de mensen die nooit naar de kerk gaan en helemaal geen lid zijn van de kerkelijke gemeente, die hebben toch allemaal wel iets met dit gebouw. Dus vandaar dat wij hen ook allemaal willen uitnodigen en betrekken in het jubileum.
0: En dan krijg je toch best wel een boend programma. Ik zou bij de receptie bij Gleeks op het programma staan. GFTO. Wat is dat, Greg?
1: Ja, GFTO. Ja, als je hier op een streek woont, dan weet je precies wat het is. Maar GFTO, dat is geitenfok. Tjalbert en omstreken. En de geitenfok is de club hier op de streek die altijd van alles organiseert. Die hebben een geweldige sociale functie. Maar die hebben we dus ook betrokken bij activiteiten. En die zeiden ook meteen, ja, wij willen wel helpen. Dus die leveren morgenmiddag ook wel of vrijdagmiddag ook wel wat handjes. Dus dat is juist hartstikke leuk dat we de andere geledingen van de streek er ook bij betrekken. Hè? Plaatselijk belang, GFTO dus, maar ook de basisschool. We hebben ook activiteiten gehad voor de kinderen. Dus dat maakt het juist zo leuk om alles en iedereen erbij te betrekken.
0: En dat is misschien dus ook wel het geheim. Waarom moet je hem voor jou rond die je besteden? Je had het door een echt hier besteden voor de Mierskip.
1: Ja, we willen echt openstaan voor de Mierskip, zeg maar. Hè? En een heleboel mensen, je realiseert er niet elke dag als je daar langs fietst of rijdt van, oh, die kerk die staat al 400 jaar en niet 400 jaar zoals die er nu uitziet. Maar de eerste beginselen van het gebouw, die zijn wel 400 jaar. En ja, dat is toch wel stevig basis in onze streek, denken wij.
0: En die festiviteiten met hem, die doorreek nog wel even. De laatste, de afsluiting is in november. Dus het is echt een eer van feest van je gast, zes ik in. Ik wens je een heel soort willen en lokwensken.
1: Ja, hartelijk bedankt.
2: Dit is de dag voor mij.
3: De internationale redenrietsorganisatie, de ISU, verdubbelt komend seizoen het prijsgeld voor alle redenrieters. Vliniers vertelde de Noor Peter Kongshaug dat redenrieters hast net roem komen kennen. Hij zei dat hij $15 wint dat hij de Wroldbeker wint. Voor Noah zult dat dus misschien wel $3000 worden. Maar niet net alleen om de Wroldbekerwedstrijd. Daar wordt de vies van de ISU. Een goeie met je.
4: Goeie met je.
3: Om wat voor bedragen geeft het krijgt?
4: De draag van de totale premiepot van leidt met volle malen groot. Ik had net 10 miljoen, dus dat is volle meer dan 3000. Maar ja, het wordt verdubbelen. Dus uiteindelijk is er 4 miljoen in totale yield van dat leiden. En dat, of 4 miljoen, en dat is een heel soort, maar dan ben ik een heel soort verschillende disciplines, een heel soort atleten. En dat klinkt zeker een soort, maar wat ik Jerik verteld heb, om alle leden, de meeste atleten die dit sport doen, die doen dat onder het minimumloon, zonder het opbouwen van een pensioen. En ik maak geen enkele baanzekerheid. En dat ze dan echt het allergrootste bereiken van de sport. En dus ik voor de ISU, die dat echt omzetten in commerciële rugnietsverkeerpie, in tv-rugnietsverkeerpie. Ja, dan moet die atleet net wel vercompenseerd worden. Want ja, je verzint het vaak net op een andere manier.
3: Nee.
4: En, meer 20 jaar dat ik naar de vereniging West. Dus ja, dan is het nooit 20 jaar mooi. Maar alle extra druk vanuit het financiële oogpunt voor die atleten is het echt meer dan tiert om daar wat om te doen.
3: Ja,
4: en dan gaan ze dieren.
3: Ja, Kongshauk, die had ik al wat door zijn in. Dat reden dus haast net roem komen kennen. Had dat een van de oorledingen geweest om erover te praten?
4: Nee, net een onleiding West. Het had wel geholpen in het proces. Dit is al iets waar ik al heel lang. Ik ben de voorzitter van de atletencommissie. Al heel lang met de council en met het bestuur om het praten ben. Van nou, kunnen we het net verhoren? Kunnen we het net verbeteren voor de atleten? En er is ook al een proces wat dan jaren eigenlijk al. Want we moesten eerst eigenlijk hele financiële stik van de ISU moest verbeteren worden. Nou, dat is een heel lang verhaal. Maar in ieder geval, dit zie je er rond te komen. Maar ja, dat wie Peter zien extra. Zijn extra moment dat er een mediaoptocht had, had hier echt zeker wel in geholpen. Ja.
3: Ja, denk je dat de retreaters hier tevreden mee binnen?
4: Ik hoop het wel. Uiteindelijk is dit voor hun denk ik echt een hele mooie stap. En een heel duidelijk signaal vanuit de ISU dat. Ja, dat is echt een richting in slaan. Net alleen dit, maar een hele hoort soort ding ben we aan het veroorien binnen de ISU. Wat ja, altijd jong is, dat is een hele logge organisatie die eigenlijk net veroorien wil. Maar dit is wel een duidelijk signaal dat ze dat wollig dwan willen. En ik denk, als je naar oren sporten, werd het vaak de orenkant uit God. Waar je steeds minder prijsgeld uit deelt wordt. Nou, als dan een voorbeeld neem ik in. Het Nederlands Olympisch Comité die had besloten om net meer een medaillebonus uit te rekken aan atleten. Nou ja, dat is dus de hele orenkant uit. En dan ben ik gewoon heel blij dat de ISU deze keuze maakt.
3: Ja, mooi Nijzus. En dat op een speciale dag voor jou, want dat was toch bij de ISU.
4: Klopt, ja. Ja, dat is mijn laatste dag. Ik ben in Juwet, gaan we de verkiezing. De eerste mensen binnen verkozen en nou was straks nog een sessie. En dit is dus ik het einde van mijn tijd bij de council en bij de atletencommissie. En maar we hadden een hartstikke mooie opvolgingsgroep de staan. En ik zal vast nog wat waan bij de ISU, maar dat zal even een orenrol worden.
3: Ja, is er een speciale oorleiding dat snel ophoudt? Heb je het in 2019 begonnen of is het gewoon de termijn voorbij?
4: Ja, de termijn is voorbij en uiteindelijk is het ik en ze maakt het ik. Hè. Je maakt in de atleetcommissie maakt de meesting zitten die of nog actief binnen of krijgt stappen binnen. En ik ben inmiddels nog zo niet stappen. Dus ja, dan uiteindelijk wordt die kloof tussen actief wijzen en net meer actief wordt steeds wat groter. Dus je kent steeds wat minder meesten. En dan is het goed om daar weer een eigen groep deel te zetten.
3: Ja, je zult natuurlijk nou krijg daar een heel soort vrije tijd. Maar is dat wel zo? Je hebt nog directeur binnen van de Sven Kramer Academie?
4: Nou ja, dat. En ik ben ook nog bestuurslid van Elfsteden. Ik ben voorzitter van de NL Sporten, dus ik hoef me net te vervelen. Maar sterker nog, die soms af en toe wat te gek. Dus het komt eigenlijk wel goed uit.
3: Geen gedaarnemers dus nog voor jou.
4: Ja, nee, zeker net.
3: Oké. Okay. Dank u wel voor de uitlichting.
4: Ja, dank u wel.
2: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
5: Ont

0: Morgen is er weer.
1: De dag is voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
3: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus omroep. Tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
4: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
5: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Iran zegt dat er nog wordt gesproken over de voorwaarden, maar dat ze in de afrondende fase zitten. Een anonieme Amerikaanse overheidsfunctionaris zegt tegen Reuters dat in de deal staat dat de straat van Hormuz wordt heropend en dat het nucleaire materiaal van Iran wordt vernietigd. Iran zou in ruil daarvoor economisch worden beloond. De toetredingsonderhandelingen van de EU met Oekraïne en Moldavië gaan maandag verder. Nu premier Orbán de verkiezingen heeft verloren, heeft Hongarije zijn veto ingetrokken. De ambassadeurs van de EU-landen hebben formeel met hervatting van de onderhandelingen ingestemd. EU-kopstukken von der Leyen en Costa spreken van een grote stap voorwaarts. Met Oekraïne en Moldavië zal nu eerst worden onderhandeld over de rechtsstaat en de mensenrechten. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voor gebruik. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden. Meldt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in elk geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt Omroep Rijnmond. Een inzamelingsactie voor de getroffen gezinnen van het dodelijk ongeluk gisteren in Zeeland heeft binnen een dag meer dan 100.000 euro opgehaald. De actie is opgezet door een ouder van de basisschool waarop de slachtoffers zaten. Hij wil de getroffen gezinnen zo financieel ondersteunen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. En 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Op de plek van het ongeluk zijn bloemen, knuffels en kaarsen neergelegd. De 19-jarige bestuurder van de auto zit voorlopig vast. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. En Musk is de eerste mens met een vermogen van ruim $1000 miljard. Op het WK voetbal is de wedstrijd Canada tegen Bosnië en Herzegovina geëindigd in 1-1. Het doelpunt voor gastland Canada kwam in de slotfase van oud-Feyenoorder Kyle Larin. En het weer nog, bewolkt en wat regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen bewolkt en enkele buien, ook wat zon, vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
6: Ster. Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost, autotaalglas.
9: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
10: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
12: goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
13: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
13: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden, binnen zit Ezret en Meloudi.
2: Ik hoorde vandaag een mooie vergelijking in de zaak Taghi. Het Openbaar Ministerie zei dat zo'n omvangrijk strafdossier eigenlijk een legpuzzel is. Je hoeft niet eerst ieder stukje afzonderlijk te bekijken voordat je kunt beginnen. Als ik een puzzel leg, kijk ik stiekem eerst naar de afbeelding op de doos. Dan weet ik tenminste waar ik naartoe werk. In het Marengo-proces lijkt dat wat ingewikkelder. De nieuwe advocaten krijgen nu toch 1,5 jaar om alle stukjes op hun plek te leggen. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Oud-premier Rutte verscheen vandaag voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Die sloot vandaag de tweede week van verhoren af. De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako bezoeken komende week Nederland. En daarover gaan we praten met correspondent Japan Anoma van der Veren. Madonna kwam deze week met een nieuw album, namelijk Confessions 2. En we staan stil bij het overlijden van de Britse kunstenaar David Hockney. Maar we gaan eerst naar een verslaggever. Dan gaan we eerst naar het nieuwsoverzicht.
1: Vrijdag 12 juni.
3: Is iedereen buiten? Ik hoorde help, help me.
2: Een enorme explosie bij een sportschool in Amsterdam.
3: Hier nog steeds. Fuck.
2: De schrik is groot nadat Osdorp door het geluid werd opgeschrikt.
4: Hier in Osdorp zijn heel veel knallen. Dus je bent getraind om te kijken, is het een portiekknal, is het vuurwerk, is het geweer? En ik wist gelijk, dit is veel heftiger, want je hoorde na die tweede knal ook echt een gebouw instorten.
2: Door de explosie breekt ook brand uit in een flat. Mensen staan op straat en proberen te helpen.
5: Ik hoorde help, help, haal me eruit. En toen zag ik dus inderdaad iemand daar nog liggen. Zijn kleren waren aan het branden, smeulen. Die heb ik ook uitgetrokken, mijn jas over hem heen gegooid. We hebben hem buiten gebracht.
2: Deze vrouw is niet de enige die akelige dingen heeft gezien.
6: Ik ging naar beneden, hoorde mensen schreeuwen. Ik ging ook binnen onder de puin. Je ziet gewoon limbs van mensen, vingers uit, brandwonden.
2: Meerdere mensen raakten gewond.
7: We weten dat er 7 personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis, waarvan 2 personen zwaar gewond zijn geraakt.
2: Veel mensen zagen een man die vast zat.
6: De spuit, de hele muur was op hem, op zijn benen. En je hoort hem schreeuwen door de hitte. Is verschrikkelijk. Hij zei 2 keer tegen mij, alsjeblieft laat me niet alleen.
2: De buurt is in shock. Burgemeester Halsema begrijpt dat.
8: Het is een buurt waar we vaker explosies hebben gehad. Dus mensen leven al met de angst. En dit zal de angst niet hebben verminderd.
2: Inmiddels zijn er meerdere mensen gearresteerd. Een groep jongeren zou onder het pand bezig zijn geweest met explosieven.
9: Het is niet de eerste keer dat hier wat gebeurt, snap je? Dus we zullen het zien. Het is vreselijk.
2: Oud-premier Rutte kwam langs voor een verhoor bij de commissie over de coronacrisis. Het ging vooral over alle maatregelen die genomen werden, want de intensive care's over laten stromen was voor Rutte geen optie.
10: Ik had dat nooit van mijn kap kunnen nemen. En ik merkte ook in het kabinet dat daar geen discussie over. En ook in het nogmaals, hoor, ook in mijn contacten met buitenlandse collega's was dit absoluut ondenkbaar.
2: Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties qua maatregelen, maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht.
10: Omdat voor het kabinet echt vanaf dag 1 helder was. Dat als je met een gezondheidszorgcrisis te maken hebt, je eerste plaats maatregelen moet nemen om die crisis in de gezondheid te beperken. Maar dat je natuurlijk een minuut later je realiseert welke enorme maatschappelijke gevolgen dat heeft.
2: Drones worden tegenwoordig overal ingezet. In Zwijndrecht wordt er nu een proef meegedaan om te helpen een bedrijventerrein te beveiligen.
11: Dus als er bijvoorbeeld in de nacht een meneer of mevrouw achter een hekje gaat staan of plat in het gras gaat liggen, dan ziet de warmtecamera of in ieder geval het beeld uit de drone, die ziet dat.
2: Ook hebben ze een megafoon waardoor mensen vanuit de lucht kunnen worden toegesproken.
12: Dit is verboden terrein. Verlaat dit gebied onmiddellijk.
2: Omdat er steeds minder post te bezorgen is, krijgen de postbodes andere routes. Zo ook postbode Simon, die zijn huidige route ver genoeg vindt.
13: Ik fiets elke dag ongeveer 15 kilometer. En dat houdt me super gezond.
2: De buurt vindt zijn vertrek maar niks.
14: Laten we nu van petitie starten. Laten we PostNL wel laten horen dat wij het hier niet mee eens zijn. Iedereen zei ook van, jemig, dit laten we niet gebeuren. Maar we hebben niet heel veel keus, lijkt.
2: Want Simon wil echt alleen in zijn woonplaats bezorgen.
15: Ik moet nog 13 dagen bij PostNL werken. En ik geniet elke dag dat ik het rondbreng.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
15: Hey, postbode Simon. Dat is echt standaard prik hier.
2: En de krant van morgen is gelezen door Annette Schut.
16: Het Parool heeft nog wat meer aanvullingen over de explosie in Amsterdam. Zo heeft de politie naast het aanhouden van een aantal verdachten ook meerdere auto's in beslag genomen.
2: Bronnen uit de buurt schetsen tegenover de krant een gedetailleerd scenario. Het zou gaan om een groep jonge mannen die in een kelderbox onder de sportschool bezig waren pakketten met explosieven te maken voor plofkraken.
16: Het ging om kleinere pakketten waarmee deuren worden opgeblazen en zwaardere explosieven om geldautomaten mee op te blazen. Het was de bedoeling in Duitsland een plofkraak te plegen.
2: Twee twintigers hadden de leiding. De andere jongens, tieners, werkten mee.
16: Een van de twintigers die de leiding had komt uit een bekende familie in de buurt. Zijn oudere broer zit momenteel vast.
2: Eind 2024 kreeg hij ruim 4 jaar cel voor het organiseren van een reeks plofkraken en de voorbereidingen daarvoor in Amsterdam, Kaatsheuvel en net over de grens in Duitsland.
16: Hoeveel van ons gedrag zit in de genen en hoeveel komt door opvoeding? Die vraag stond aan de basis van het Nederlands tweelingenregister, waar hoogleraar Dorrit Boomsma 40 jaar lang onderzoek naar deed. En in de Volkskrant vertelt ze dat erfelijkheid een veel grotere rol speelt dan lang werd gedacht.
2: Zo blijken ADHD, intelligentie en zelfs de kans om verslaafd te raken aan roken sterk beïnvloed door genetische aanleg. Tegelijk laat het onderzoek zien dat genen niet alles bepalen. Omgeving en toeval blijven belangrijk.
16: Een andere opvallende conclusie is dat er geen bewijs is dat tweelingen zich beter ontwikkelen als ze op school in aparte klassen worden geplaatst.
2: Nu gebeurt dat nog vaak omdat opvoeders en leraren denken dat ze zich dan beter tot individu ontwikkelen.
16: In Amsterdam belanden steeds meer mensen op straat, schrijft Trouw. Tot ver buiten het centrum liggen mensen onder een brug te slapen.
2: Gemeenten en hulpverleners zien het ook. Meer en meer mensen zijn dakloos. Arbeidsmigranten, moeders met kinderen, verslaafden.
16: Neem Rick bijvoorbeeld. Hij verzamelt blikjes. Het statiegeld is voor drugs. Hij zegt, op straat is het snoeihard. Het gaat alleen om geld, geld, geld.
2: Met de nieuwe elektrische auto naar Barcelona. Dat moet kunnen, dacht NRC.
16: En wat volgt is een rit langs snelladers, gewone laders en helemaal geen laders.
2: Dag 3, Béziers. Weer een laadpaalloos hotel, staat in het reisverslag te lezen. De stress slaat toe.
16: Maar al met al, schrijft de verslaggever, is het allemaal best romantisch. Je auto opladen is eigenlijk je paard te drinken geven, hem voeren. En de kosten, die vielen eigenlijk best mee.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Joni Mitchell, Free Man in Paris. Oud-premier Rutte verscheen vandaag voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Die sloot vandaag de tweede week van verhoren af. Politiek verslaggever Lars Geerts in Den Haag. Goedenavond.
1: Dag Huiswert, goedenavond.
0: Daar werd lang naar uitgekeken en heeft hij geleverd?
1: Nou, als je op zoek was naar al die vragen die zo lang boven de markt hangen als het gaat om de coronacrisis, en je dacht dat Rutte die dan vandaag eindelijk moest beantwoorden, dan denk ik dat je toch wel met enige teleurstelling hebt gekeken. Ja, er kwamen een aantal kritische zaken voorbij, als het ging om het meewegen van maatschappelijke issues, als het ging om het nemen van de maatregelen. Had de politiek niet te veel op de stoel van de wetenschap gezeten, wat ook naar boven kwam bijvoorbeeld. En Rutte, ja, dat is een gewikste politicus die weet waar de valkuilen zitten. Dus die gaat niet zitten wachten totdat een commissie daarover begint. Die doet dat natuurlijk gewoon zelf.
2: Ik denk waar Jaap van Dissel naar verwees, vermoed ik, is in algemenere zin dat het beeld komt staan van het OMT is zo leidend. Ik schijn een keer ook het woord adviezen zijn heilig te hebben gebruikt. En dat is natuurlijk geen goed woord. Het goede woord moet zijn wat ik gebruik in de speech van maart 2020. Namelijk, wij varen op het kompas en de adviezen zijn leidend. Dat zijn verstandige teksten. Het woord heilig is daar een overtreffende trap van die dan het beeld kan oproepen. Ik snap Jaap van Dissel daar helemaal in. En dat, zo was het ook niet. Het was niet zo dat zij alles bepalend waren. Het was uiteindelijk de politieke bestuurlijke weging. Maar het is zeker belangrijk natuurlijk om dat door zo'n crisis heen steeds te blijven benoemen. Politiek is hier soeverein, maar het is wel een crisis van de gezondheidszorg. Dat betekent dat medische adviezen, en dat denk ik is ook heel belangrijk, dat die sturend zijn voor, leidend zijn voor de besluitvorming.
1: Ja, en zo werd kritiek ook geuit door Jaap van Dissel, hè, de voorzitter van het OMT, over dat Rutte die woorden niet had moeten gebruiken, dat heilig ook meteen onschadelijk gemaakt. Hetzelfde ging over, had u niet eerder moeten ingrijpen in de tweede golf? Ja, we waren nog bezig met die regionale aanpak, maar ja, dat is falikant mislukt, dat heb ik ook al gezegd, hadden we niet moeten doen. Dus alles werd op een gegeven moment bedekt met de mantel der mildheid van de geschiedenis. En zo ging Rutte door dat verhoor heen.
0: Ging het eigenlijk ook nog over de informele katshuisoverleggen?
1: Ja, ging het ook nog over. En waarom die dan zo goed waren? Nou, Rutte zei, die heb je absoluut nodig. Want in zo'n crisis moet je ook af en toe met de benen op tafel en van een afstandje kunnen kijken. En waarom zijn er dan geen notulen van gemaakt? Ja, dat helpt niet. Mensen moeten hun emotie kunnen uiten, vrij kunnen spreken. Daar werden ook emoties geuit. Er waren ook ruzies. Oh ja, zeker. Dat bleef hij maar benadrukken. Dat het geen koekoek eenzang was daar. Nee, maar alles ging zoals het zou moeten gaan.
0: Wat wilde de commissie van hem weten? Waar was men op uit?
1: Nou, er waren veel vragen over die tegenstellingen in het kabinet, over die ruzies die er dan zouden zijn geweest, over maatregelen, wanneer ingrijpen, wanneer niet ingrijpen. Er is op een gegeven moment in die tweede golf in de media gekomen dat er een discussie zou zijn binnen het kabinet tussen wat dan heette de witte jassen en de economen. Dat de economen minder harde maatregelen wilden, maar iedere keer overschreeuwd werden door de witte jassen die zeiden ja, maar dan lopen de besmettingen op en dus ook de ziekenhuisopnames. En die witte jassen werden dan vertegenwoordigd door Hugo de Jonge, Vert Grapperhaus en Mark Rutte. En daar dacht de commissie ook een bewijs voor te zien in een sms'je dat Rutte aan Hugo de Jonge had gestuurd aan het eind van 2021, waarin hij zei wij tegen de rest. En daar kreeg Rutte vragen over en daar ging hij zo mee om.
3: Kunt u nader concretiseren wie dan die rest zijn?
2: Dan moet ik nu gaan interpreteren wat ik toen even snel intik. Ja, maar dat is natuurlijk dat breed. De tegenstanders in het kabinet die misschien af en toe eens meer of minder de discussie zochten. Wat eigenlijk alleen maar moet natuurlijk. Maar ook de samenleving waar natuurlijk veel bezwaren waren. We zitten dan in de
3: En wie waren dan die tegenstanders in het kabinet?
2: Nogmaals, dan moet ik nu achteraf gaan interpreteren wat ik ermee bedoel. Wat ik bedoel te zeggen is, we hebben in een ontzettend moeilijk jaar achter de rug, met heel veel spanningen, met heel veel stress. En ik vind als teamleider mag je dan ook even laten zien, jongens, ik waardeer enorm wat we doen. En, dank.
3: En waarom zegt u dan tegen de rest?
2: Ja, dan ga ik nu achteraf helemaal interpreteren wat ik snel intik. Dus dat zou ik niet te zwaar maken. Dat heeft echt met dit te maken dat ik het belangrijk vind als leider van de club af en toe ook even te laten zien, we staan er met z'n allen voor.
1: Ja, ik kreeg helemaal heimwee, zou ik bijna zeggen, na de tijd dat hij nog premier was en het hem lukte om alles klein te maken. En zo zie je dat hier ook op dat moment weer gebeurde.
0: Was deze commissie eigenlijk opgewassen tegen de vlotte babbelaar Rutte?
1: Nou ja, wat me opviel is dat deze commissie toch wel een aantal concrete aanwijzingen mist. Hè. Ze stellen een aantal vragen, hadden maatregelen niet eerder gekund. Was er niet ruimte om dit en dit te doen? Had u niet zozeer een tunnelvisie op een bepaald moment? Is er wel eens alternatief besproken voor beleid? En dan verwacht je dan dat op een moment dat iemand daar antwoord op geeft, dat er bijvoorbeeld een document op tafel komt. Ja, u zegt niet dit, maar wij zien in de stukken dat het toen zo en zo ging. En het verbaast me erover dat dat eigenlijk zo weinig gebeurt. Eigenlijk al de hele week. En dat werd geïllustreerd bijvoorbeeld door een voorbeeld van Wouter Koolmees. Aan hem de vraag, heeft u niet mensen vergeten in dat katshuis toen u ging, of dan wel in de ministeriële commissie die al die maatregelen moet besluiten, heeft u niet groepen achterwege gelaten, had u wel oog voor iedereen?
4: Bij het versoepelen van maatregelen hebben we vaak ook scholen voor laten gaan.

0: organisatie waar dat niet bij gebeurd is.
1: Nee, maar ik vraag even naar uw ervaring.
0: Ja, mijn ervaring wel, ja.
2: Ja, en dan verwacht je de wedervraag. Ja, heeft u een signaal waarbij dat niet gebeurd is? Dan zou je toch verwachten dat er iets naar boven komt. Want waarom stel je die vraag anders op deze manier? En dat gebeurde niet. En dat gebeurde ook vanochtend in het gesprek met Schoof niet. En eerlijk gezegd bij Rutte vanmiddag ook niet.
3: En wat is dan de algemene indruk die 2 weken verhoren bij jou achterlaat?
2: Nou, wat wel heel helder werd, en dat vind ik wel opvallend. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft natuurlijk ook onderzoek gedaan naar de coronacrisis. En die hebben geconstateerd op een gegeven moment dat er wel sprake was van een tunnelvisie. Dat er het kabinet te zeer focuste op de medische kant van de crisis en te weinig oog had voor de maatschappelijke kant van de crisis. En eigenlijk een aantal getuigen, beginnend bij een hoge ambtenaar, Mark Roskam-Abbing, tot aan Wouter Koolmees, Tamara van Ark, Dick Schoof vanochtend en Mark Rutte, zeiden, ja, wat was dan het alternatief geweest?
4: Het gaat dus echt om het afwegen van doden op korte termijn tegen structurele psychische mentale schade op lange termijn. Ik ben eerlijk gezegd blij dat ik die keuze niet heb hoeven te maken.
5: Dus hoeveel doden accepteer je ten opzichte van maatschappelijke impact van een jongere die naar school gaat of een bedrijf dat niet functioneert? Dat blijft een keuze die bijna niet te doen.
4: Dat is voordat er wel mensen zouden zijn overleden omdat ze geen hulp konden krijgen. Dat zou ook tot hele grote psychische schade hebben geleid, denk ik.
0: En dat is altijd wel echt wel een rode lijn geweest. Hè? Het voorkomen van het zwarte scenario is voor alle kabinetsleden wel een belangrijke rode lijn geweest.
6: Het is natuurlijk totaal contracultureel om te zeggen, ik ga een samenleving vragen om contact met te beperken, om scholen dicht te doen. Dat wil je toch helemaal niet? Maar als je het niet doet, en dat was geen keuze.
2: Dat is het dilemma wat ze allemaal in ieder geval de afgelopen 2 weken op tafel leggen. Jullie zeggen dat we meer rekening hadden moeten houden wellicht met de maatschappij, maar de consequentie daarvan was meer mensen in het ziekenhuis, meer mensen op de IC en dus ook meer mensen overleden.
3: Ja, ik hoor bij jou dat er dus een zeker gebrek aan confrontaties was. Hè? Wat is verder jouw algemene indruk van de hoofdrolspelers die je tot nu toe hebt gezien en gehoord?
2: Nou ja, de indruk is, en eerlijk gezegd heeft de commissie dat tot op heden ook nog niet weten weerleggen, maar wellicht komt dat nog, is dat ze eigenlijk allemaal vinden dat ondanks alle fouten die zijn gemaakt en ondanks alle problemen die ze zijn tegengekomen en afslagen die ze hebben genomen, die wellicht achteraf gezien beter hadden gekund, dat ze allemaal toch wel uitstralen. Ja, wij hadden niet het idee en hebben nog steeds het idee dat wij er hebben geroeid met de riemen die we hadden en dat we dat op de juiste manier hebben gedaan. En dat onderaan de streep, als je de balans opmaakt van een aantal jaren coronacrisis en de impact die dat gehad heeft, dat Nederland het nog zo slecht niet gedaan heeft. En dat is eigenlijk ook wat je achter de schermen hoort.
3: Politiek verslaggever Lars Geerts in Den Haag. Dankjewel.

0: Mac DeMarco for the first time. De beroemde Britse kunstenaar David Hockney is overleden op 88-jarige leeftijd. Zijn iconische schilderij, Portret van een kunstenaar, zwembad met twee figuren, werd verkocht voor slechts $90 miljoen. Destijds een record voor het werk van een nog levende kunstenaar. De Nederlandse schilder Pieter Admer kende Hockney persoonlijk. Goedenavond, Pieter.
1: Goedenavond.
0: Dit is een gesprek op de radio, zonder beeld dus. Kunt u een werk omschrijven dat, ja, dat u zelf heel mooi vindt van Hockney?
1: Ja, zeker. Dat vind ik wel, wel leuk. Hij heeft ontzettend veel werk gemaakt. Hij heeft 70 jaar lang geschilderd. Ik hou heel erg van zijn natuur, zijn landschapsschilderij. En een van zijn vroege landschapsschilderijen uit 1998 is een heel beroemd ook schilderij. Dat heet Garrowby Hill. En dat is een schilderij van een zicht vanaf een heuveltop in Yorkshire, waar hij geboren is. En een zeer kleurrijk schilderij. Het is groot, het is lekker groot. Het is 1,90 meter breed en 1,50 meter hoog. En links onderin zie je het begin van een weg in lila. En die maakt een scherpe bocht naar de rechterkant van het schilderij. En dan slingert hij naar beneden, naar links. En dan naar beneden een hele scherpe heuvel af. En dat zie je omdat de bomen langs de weg heel snel kleiner worden.
0: Ja, een landschap.
1: En dat daalt dan af in een plateau. Een plateau van Yorkshire met allemaal bontgekleurde velden in allerlei vormen. En dat strekt zich uit tot aan de horizon, waar het in blauwe en lila's verdwijnt. En het is een spectaculair schilderij waar veel beweging in zit.
0: Een kleurrijk landschap, hè? En is dat nou een werk dat ook echt staat voor zijn hele oeuvre?
1: Nou, dat is in ieder geval een voorbeeld. Hij heeft zoveel verschillende dingen gedaan. Hij heeft ook fantastische portretten gemaakt, dubbelportretten. Wat jij noemde, dat schilderij van Portret van een artist. Maar ook The Bigger Splash is een superberoemd bekend schilderij van hem, van een plons in een zwembad. Hij heeft abstracte schilderijen gemaakt. Hij heeft decors gemaakt voor opera's. En eigenlijk is hij overal ook heel succesvol mee geweest. Dus zijn werk is ontzettend populair.
0: U kende hem persoonlijk. Wanneer heeft u David Hockney voor het laatst gezien?
1: Ik heb hem voor het laatst wij spraken elkaar regelmatig over FaceTime. En de laatste keer dat we elkaar spraken was 3 weken geleden. En toen, we hadden korte, leuke gesprekjes. Ik geef sinds kort schilderles en ik heb hem laten zien wat mijn leerlingen hadden gemaakt. Hij vond het ontzettend leuk en was heel erg enthousiast over wat ik deed. En dat was ontzettend dierbaar. En de laatste keer dat ik bij hem was in december vorig jaar in Londen.
0: En hoe kom je eigenlijk überhaupt in contact met iemand waar je zo fan van bent?
1: Ja, dat is een beetje een gek verhaal. Maar ik heb hem 4 jaar geleden verhuisde hij van Los Angeles naar Normandië. En toen ben ik in een, zonder daar veel over na te denken, heb ik een schilderij voor hem gemaakt. En dat heb ik. Ik heb zijn huis gezocht en gevonden. En toen heb ik dat schilderij met een briefje heb ik over de schutting gekieperd. Als een soort eerbetoon of een liefdesbetuiging. En toen hij vond dat briefje vond hij ontzettend geestig en die actie van mij. En toen heeft hij me. Hij belde een paar uur later belde hij op.
0: Persoonlijk.
1: En toen zei hij hij belde op. En toen zei hij dat hij zo vreselijk moest lachen om mijn briefje en dat schilderij. En of ik zin had om koffie te komen drinken.
0: Is daar nou is daar nou echt een vriendschap uit voortgekomen?
1: Daar is echt een vriendschap uit voortgekomen, ja. Tot mijn verbazing en tot mijn ongelofelijke geluk.
0: Ja, want u heeft hem zelf ook geportretteerd. Wat vond hij van dat resultaat?
1: Ja, hij vond dat heel leuk. Hij is niet iemand die heel veel oordeelt. Dus die heel gauw zegt. Hij moedigt aan. Ik heb hem getekend toen ik bij hem was in zijn atelier. Toen hij het klaar was met schilderen. En toen heb ik de kans waargenomen om hem naar het leven te tekenen. En toen had ik daar nog op het eind op een pakje sigaretten, hij was fervent roker, had ik als waarschuwing op dat pakje sigaretten geschreven: smoking is good for your sense of humor. En dat vond hij dan weer zo ontzettend leuk dat hij daar dan weer heel enthousiast over was.
0: Wat heeft hij voor u betekend als vriend?
1: Ach, ontzettend veel. Hij is voor mij zo'n steun, zo'n... Ik vind het moeilijk te beschrijven. Hij zit in mijn hart. Elke keer als ik hem spreek, dan huppel ik door het leven. Ik krijg ontzettend veel energie van zijn aanmoedigingen, van zijn levenslust en zijn enthousiasme en zijn liefde voor het leven en voor schilderen en tekenen en kijken.
0: Hij zat in uw hart. Heeft u hem eigenlijk ooit gevraagd waarom u in zijn hart zat?
1: Nee, dat heb ik hem niet gevraagd.
0: Hij moest in eerste instantie heel erg lachen om die actie, hè?
1: Ja.
0: Maar u weet niet wat hij in u zag of in u vond, of waarom hij waarde hechtte aan die vriendschap?
1: Dat weet ik niet, nee. Hij behandelde mij heel erg als een gelijke, als een collega. Ik denk dat hij het fijn vond dat ik hem nooit wat vroeg. Ik denk dat hij is zijn hele leven al wereldberoemd.
0: Ja.
1: Ik denk dat hij gewend is dat heel veel mensen dingen van hem willen. Ik heb nooit echt iets, denk ik. Ik heb niet die... Ik weet het niet. Er was een klik en... hij vond het leuk om met mij te kletsen en... Dat deden we. En hij vertelde mij over Picasso. En soms gaf hij een heel college aan de telefoon. En hij moedigde me aan. En hij werd heel enthousiast van als ik hem vertelde wat ik aan het doen was. En waarom dat zo is, dat weet ik niet. Dat vindt, ook de mensen om hem heen vonden dat ook bijzonder. Toen ik met mijn vriendin bij hem was in Londen in december, hebben we daar gelogeerd in zijn huis. En toen zei ook de kok die toen het eten voor ons maakte, die dan weer de zoon van zijn beste vriendin is, die zei: oh, dit gebeurt echt nooit.
0: Ja.
1: Dat er nieuwe mensen in zijn leven komen.
0: Ik vind het toch echt een heel bijzonder verhaal. Een hele bijzondere ontmoeting en ook een hele bijzondere relatie. Over het werk van David Hockney gesproken. Ja. Hè? Is zijn werk nou tijdloos?
1: Ja, dat moet natuurlijk blijken. Dat hij zal de eerste zijn om dat antwoord te geven. Dat weet je pas over 100 jaar. Ik geloof het van wel. Ik geloof dat hij echt heel, heel, heel bijzonder is. En dat ook nog heel veel mensen en kunsthistorici nog niet de helft doorhebben van hoe bijzonder hij was. Het is heel diep, heel gelaagd, ontzettend slim. Zijn werk is een oeuvre wat gigantisch is en waar nog, ja, daar kan je nog eindeloos op doorstuderen. En het spreekt heel erg aan. Ik zag net een filmpje op Instagram waarin hij zegt dat kinderen zijn werk heel mooi vinden en dat hij daar ontzettend tevreden over is. Hij zegt dat is heel goed, want kinderen die interesseert het niet wie iets gemaakt heeft. Ja. Die zeggen gewoon wat ze vinden.
0: Pieter Atmer, schilder en vriend van David Hockney. Dank je wel.
1: Ja, ja, mag ik nog even zeggen, want we hebben een film gemaakt met Paul Ruven en Gerard-Jan Reinders. Een documentaire roadmovie over mijn ontmoeting met David Hockney. En die heet Hockney, I Love You. En die gaat, omdat hij overleden is, gaat hij nu weer in een aantal bioscopen draaien. Dus het is leuk om dat nog even, als mensen dat willen zien.
0: Een hele subtiele manier om nog even te pluggen.
1: Nou ja, het is een kleine film en het is leuk.
0: Dankjewel.
1: Als daar, ja.
0: Dankjewel, Pieter Atmer. De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako bezoeken komende week Nederland. Ze zullen worden ontvangen door koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Correspondent Japan, Noma van der Veren, welkom in de studio.
2: Dankjewel.
0: Je bent sinds 2 weken weer terug in Nederland.
2: Eventjes, en ik vlieg zo weer terug.
0: Ja, wanneer vlieg je terug?
2: Ik vlieg volgende week weer terug.
0: Oké. De keizer en keizerin zouden woensdag 17 juni komen, maar komen nu morgen al. Waarom is dat?
2: Ja, ze willen eventjes wat R&R, relaxation and recreation, bij het Koninklijke Huis. Dus ze komen morgen al aan. En dan gaan ze eventjes een paar dagen gewoon in Apeldoorn daar met de koninklijke familie wat tijd spenderen. En dat is ook trouwens niet zo gek, want in 2006 zijn ze al eens een keer hier naartoe gekomen. Toen waren ze met prinses Aiko, dat was haar eerste buitenlandreis. Toen zijn ze dus ook daar naartoe gegaan. En daar hebben ze hele leuke herinneringen aan. Prinses Aiko die heeft blijkbaar de zwaantjes gevoerd daar en zo. Dus hele fijne herinneringen samen met de koninklijke familie. Dus even een paar dagen eigenlijk dat doen, die banden weer aantrekken in persoon.
0: Informeel en even een momentje voor zichzelf. Aanstaande zondag zijn ze dus al in Nederland. En dan staat op het WK Nederland-Japan op de agenda.
2: Ja, ik verwacht wel grootse dingen. Dat daar, ik hoop dat de vriendschap nog intact blijft daarna.
0: Want, gaan ze samen kijken, denk je?
2: Ze gaan samen kijken, denk ik. Ja, ik heb de keizer er nog niet over gehoord. De Japanse keizer heeft er niks over uitgelaten. Maar de Nederlandse koning die heeft er wel volgens mij over gezegd dat ze van plan zijn het samen te kijken. En dat is best wel leuk, want er spelen dus 8 Japanse spelers in Nederland in het Japanse elftal. Ja. Die banden in de voetbal die zitten er ook wel goed in.
0: Hoe zijn de verhoudingen eigenlijk tussen Japan en Nederland?
2: Ja, bijzonder goed. Bijzonder goed. Hè. We hebben al dit jaar 426 jaar betrekkingen. Nou, dat is natuurlijk enorm lang. En die betrekkingen die rekken zich natuurlijk ook uit naar de koninklijke familie. Want koningin Beatrix die is in 1963 al eens een keer op staatsbezoek geweest. Die is nog een keer gegaan in 1991. De koning en de keizer van nu die kennen elkaar al sinds oudsher. Die hebben samen in een VN-watercommissie gezeten, tientallen jaren. Ze zijn naar elkaars huldigingen toe geweest. Ze hebben elkaar al vaker bezocht. Zeker toen keizer Naruhito nog in het Verenigd Koninkrijk woonde en studeerde. Ze kennen elkaar echt innig. En dat is een lange band.
0: Ja, en Japan en Nederland hebben ook echt al honderden jaren een goede handelsrelatie, hè?
2: Dat klopt, ja. Dat rekt zich uit tot en met ergens de 17e eeuw, 1600. Toen er een Nederlandse boot de Liefde aankwam in Japan.
0: Het Galjoen de Liefde.
2: Ja, prachtige naam eigenlijk. Ja. Ja, en die kwam daar aan en sindsdien hebben we eigenlijk al betrekkingen. En we waren heel lang natuurlijk het enige westerse land dat mocht handelen met Japan. Een van de redenen ook dat wij in Nederland zo'n geweldige Japan-kennis hebben.
0: En wat is het programma de komende week?
2: Ja, het is lekker druk. Druk, vooral heel druk. Dus tot en met 16 juni hebben ze het wat rustiger. 15 juni is er een fotomomentje. Morgen komen ze dus aan op Schiphol. Dan is het ook een klein fotomomentje, maar niet heel erg formeel. En dan 17 juni begint het echt allemaal. Dan meteen bij het Paleis op de Dam. Een heel evenement met de erewacht, met de volksliederen en dergelijke. En ook een staatsbanket. En de volgende dag gaan ze naar Den Haag toe, het parlement. Ze gaan Rob Jetten ontmoeten in het Mauritshuis. Meisje met de parel bekijken daar ook natuurlijk, want die gaat naar Japan toe daarna. Het is druk.
0: En is daar nou ook Japanse pers bij?
2: Daar is wel wat Japanse pers bij, ja. Volgens mij, ik had nog even snel gecheckt in de lijst. Er zijn wat kranten bij. En ik denk dat, want ik weet ook van kennissen, Japanse journalisten, vrienden van me, die volgen het heel erg via de persbureaus. Dus dat beeld wat wordt direct doorgezet en waarschijnlijk ook dezelfde dag uitgezonden.
0: Ze bezoeken ook Amsterdam, hè? De keizer en de keizerin. Wat gaan ze in Amsterdam doen?
2: Nou, ze gaan daar eerst dus de welkomstceremonie doen. Daarna gaan ze een krans leggen bij het Nationaal Monument. Nou, dat is wel enigszins controversieel misschien. Want ik weet niet of je het weet, maar de vorige twee keer dat de Japanse keizer Japan bezocht, waren daar best wel demonstraties ook. Want Japan en Nederland hebben niet altijd de beste betrekkingen gehad. Denk aan de Tweede Wereldoorlog, voormalig Nederlands-Indië.
0: Ja.
2: Waar het allemaal redelijk wat misging. En dat zit ook nogal, daar zit ook wel een relatie met de keizerlijke familie.
0: Ja, want welke invloed heeft die Tweede Wereldoorlog nog steeds op de relatie tussen Nederland en Japan?
2: Nou, er is nog best wel wat pijn, denk ik, in de Indische gemeenschap in Nederland. Sowieso dat ook de reden is dat er meerdere demonstraties zijn geweest. Op dit moment zijn mensen het ook over aan het hebben. Moeten we daar zijn bij die kranslegging? Het Keizerlijke Hof is daar heel erg voorzichtig ook over. Want in principe mogen zij zich politiek niet uiten. Dus sinds 1947 zijn ze in principe alleen maar een symbool van de staat. Ze mogen zich niet politiek inmengen. Dat betekent ook dat ze bijvoorbeeld niet hun politieke rol in de oorlog mogen erkennen. Dus ze mogen ook geen sorry zeggen namens de staat. Dat is allemaal heel lastig, heel moeilijk. Het Hof moet daar heel voorzichtig mee omgaan. En op deze manier door toch een krans te leggen, toch vaker in gesprek te gaan om het te hebben over, nou ja, we erkennen het leed, we leven mee. Proberen ze dan toch te laten zien dat ze wel begrijpen dat er heel veel pijn is nog in Nederland.
0: Ja, en er is in Japan momenteel een debat over de troonopvolging. Waar gaat die discussie over?
2: Oh, dat is echt volledige chaos. Ik vind het echt heerlijk om naar te luisteren. Ja, want in principe, sinds 1947 dus, is het keizerlijk hof behoorlijk wat gekrompen. En dat komt omdat iets meer dan 100 jaar geleden hebben ze besloten alleen mannen in de mannelijke lijn mogen keizer worden. En vrouwen die in het keizerlijk hof zitten, als ze trouwen met een reguliere burger, met een gewone persoon, dan raakt ze hun titels kwijt.
0: Er zijn er ook een aantal hun titel kwijtgeraakt om die reden?
2: Ja, heel recent nog, in 2021, 2022. Prinses Makkel is toen naar New York toe verhuisd vanwege alle druk die daar omheen was, dat ze haar titels kwijtraakte. Heeft ze heel emotioneel ook gedag gezegd tegen haar familie nog. Ook op televisie was dat. Dat is steeds kleiner geworden en kleiner geworden en kleiner geworden. Dus nu ligt er een voorstel op tafel. De conservatieve liberaal-democraten die hebben gezegd van, weet je wat, we willen in principe gewoon niet dat er een vrouw op de troon is. Zo conservatief zijn ze dan nog wel. We gaan dus kijken naar mannen uit families die uit het keizerlijk hof zijn gezet in 1947.
0: Ja.
2: En op dit moment zijn er 10 ongehuwde mannen ongeveer in die families. En het idee is dus om hun te adopteren na die 80 jaar dat ze niet meer bij het hof horen, om vervolgens toch opvolgers te creëren op een of andere manier.
0: Spannend. Correspondent Japan, Anoma van der Veren, dank voor dit gesprek.
2: Dankjewel.

0: Madonna met Into the Groove, haar wereldhit uit 1985. Ook in 2026, op 67-jarige leeftijd, heeft Madonna nog niets aan populariteit ingeleverd. Deze week kwam Madonna met een nieuw album en lanceerde ze Confessions to the Film. De video is inmiddels al miljoenen keren bekeken online. Linda Duits, mediawetenschapper verbonden aan de Universiteit Utrecht. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: U was op jonge leeftijd al fan en u bent Madonna altijd blijven volgen.
1: Ja.
0: Heeft u de clip ook al gezien van Confessions?
1: Ik kon niet om de clip heen, omdat mijn Instagram best wel explodeerde. Dus het was wel een soort van het gesprek van de dag. Heb je hem al gezien? Hoe vet is deze clip?
0: Wat vond u ervan?
1: Ik had het nummer al wel gehoord. En dat is een heerlijk nummer. Het is heel catchy, zoals je zegt. Het is heel poppy. Het lijkt heel sterk op ouder werk van Madonna. Dus dat sluit goed aan. En de videoclip, ja, er is van alles te zien. Hè? Dus je moet hem ook eigenlijk een paar keer kijken om te begrijpen wat er allemaal gebeurt. Er zit heel erg veel in. En wat ik er heel bijzonder aan vond, is hoe Madonna ermee in slaagt om dus weer het onderwerp van gesprek te worden. Om dus weer die culturele conversatie helemaal naar zich toe te trekken.
0: Ja, laten we even luisteren naar een fragment.
1: Ja.
0: Nou, u zegt het zelf al, hè. Ze slaagt er weer in om onderwerp van gesprek te worden. Het is een bijzondere video, ik heb hem zelf ook gezien. Ja. Het lukt er ook weer om taboes te doorbreken. Hoe zien we dat terug? Kun je ons meenemen in die videoclip? Omschrijven wat we zien.
1: Nou, het vertelt eigenlijk, denk ik, het verhaal van een avond uit. Van voorbereiden tot naar de club gaan. Een leuke scène in de wc waar het gezellig is. En dan op een gegeven moment is op een soort van after party. Aan het begin, redelijk aan het begin van de club. Of aan het begin van de video. Je kan het eigenlijk alleen maar vulva lasers noemen.
0: Ja.
1: Er springen allemaal groene lasers uit de dansers die heen en weer bewegen. Dat is spraakmakend. Ik heb begrepen net dat het kunstenaars zijn die al een tijdje met dit fenomeen aan het toeren zijn. Dus zij heeft dat heel goed opgepikt. En dat is natuurlijk iets waar Madonna heel goed in is. Hè? Madonna heeft ontzettend goede culturele voelsprieten om te zien, ja, waar zit vernieuwing? Wat is nu, wat slaat aan? Wat is bijzonder? En daar kan zij heel goed op meedrijven eigenlijk. Dat is wat ze doet.
0: Ja, en er spelen ook allerlei beroemdheden mee in de videoclip. Het gaat heel snel, maar wie komen er allemaal voorbij?
1: Ja, kijk, ik ben ook maar een oude vrouw, hè, dus ik herken ook niet iedereen. Julia Garner zit erin. Die lijkt heel erg op Madonna uit de tijd van Vogue. Dus met mooi blond haar. Zij is een actrice. Benedict Cumberbatch, niet te missen. Die heb je er zo uit. Maar ook Madonna's eigen dochter. En dat moest ik even nazoeken om te zien wie dat was.
0: Ja, en ze slaagt er volgens mij ook heel goed in om de jongere generaties te bereiken, hè?
1: Ja, dus het zong natuurlijk al een tijdje rondom Madonna. Ze was heel erg veel buzz aan het creëren rondom dit album. En het grote breekmoment eigenlijk was dat ze op Coachella stond samen met Sabrina. En Sabrina is heel populair onder een heel jong publiek. En door zich zo, Sabrina zit trouwens ook in deze clip, door zich zo aan een jongere artiest te koppelen die heel populair is bij Gen Z, weet Madonna ook haar eigen culturele waarde eigenlijk een soort van te bestendigen. Ze profileert zich heel erg als een soort van de moeder. Dat doet ze al langer. Dat deed ze ook bij Britney Spears en Christina Aguilera bij de beroemde MTV-kus. Dus ze positioneert zichzelf eigenlijk als een soort van de peetmoeder van de popdiva's. En daarmee, ja, vestigt ze haar eigen culturele waarde. Blijft ze dat toch keer op keer doen.
0: Ja, en u bent al heel lang fan van Madonna. Zou je
1: nou
0: kunnen zeggen?
1: Nou ja, kijk, vroeger was ik fan. En toen op een gegeven moment toen vond ik het niet meer zo cool. En toen werd ik wat ouder. En toen kwam ik in de grunge. Maar toen maakte ze in één keer in 1998 weer Ray of Light. En toen was ik toch wel weer een beetje fan. Dus het is een beetje zo af en aan.
0: Nou, ik hoor nog steeds een zeker enthousiasme, hoor.
1: Oh ja, toen ik net ook Into the Groove hoorde, toen zat ik ook wel te grooven.
0: Maar is dit nou een typische Madonna-clip? Of zou je kunnen stellen dat ze zich toch vernieuwd heeft?
1: Ja, ik vind dat dus heel moeilijk om te zeggen. Ik vind het eigenlijk meer een soort voortzetting van wat ze hiervoor al heeft gedaan, ook heel duidelijk in die muziek. En het is absoluut aanstekelijk en interessant om naar te kijken en te luisteren. Maar echt vernieuwend vind ik het niet.
0: Ja, toch blijft ze verrassen, letterlijk. Pas geleden nog met een verrassingsoptreden op Times Square. Hoe wordt dat ontvangen door het publiek?
1: Ja, ze had een optreden op Times Square gesponsord door Grindr. Ja. En ze was de afgelopen weken, heeft ze heel hard geadverteerd op Grindr. Dat is eigenlijk ook nieuw dat een artiest dat zo doet. En ze stond bij iedereen op de openingspagina, zeg maar. Nou ja, Grindr is een ontmoetingsapp voor mannen die seks zoeken met mannen. En dat was nogal eigenlijk een beetje invasief. En ik heb zo'n beetje gepeild. Ik zit best wel in een queer bubbel. En dat viel niet bij iedereen even goed. Dus,
0: hoe viel het? Wat zeiden dan de mensen bij wie het niet goed viel?
1: Nou ja, dat ze op zo'n app waar ze toch eigenlijk niet thuis hoort. En dan weken achter elkaar. Ook met de kleur veranderde helemaal. Je komt daar toch voor iets anders dan om reclame van Madonna te zien. En je ziet gewoon, kijk, Madonna is altijd, heeft ze heel duidelijk veel contact gehad met de queer scene.
0: Ja.
1: Ook veel mensen uit de queer scene groot gemaakt. Hè? Dat is altijd wel een uitwisseling geweest die vooral goed uitpakte voor Madonna. En ze heeft veel fans in de queer scene. Maar je moet ook oppassen dat je het niet te veel pusht. Dat je niet te ver gaat. En wat ik een beetje zo hoorde, ik was vanavond op een feestje met veel gays. Verdeelde meningen erover.
0: Ja, ondertussen is deze mevrouw 67. Vele anderen gaan dan lekker achter de geranium zitten.
1: Ja, ik vind dat echt fantastisch dat zij dat niet doet. Madonna is altijd heel erg een wegbereider geweest. Heeft altijd heel erg haar seksualiteit uitgesproken laten zien. Daar heeft ze ook altijd heel erg veel kritiek op gekregen. En dat zie je nu weer. Hè. Dus ze stond daar op Times Square in lingerie en netkousen. En heel veel mensen vinden dat niet kan. En ik vind het juist voor mij als feminist, is zij echt een boegbeeld dat zij daar staat en dat zij dat toch maar blijft doen, ja, ondanks al die kritiek.
0: Wat betekent zij in die zin voor 60-plus vrouwen?
1: Mm. Nou ja, ik ben nog geen 60-plus vrouw.
0: Ben jij niet?
1: Ik nog niet, nee. Maar ik denk, dus dat vind ik moeilijk om te zeggen. Maar kijk, zij laat zien dat je er nog steeds mag zijn. Dat je nog steeds ook een seksueel wezen bent. Dat je verlangen hebt. En ook dat je relevantie hebt. En dat is natuurlijk, heel veel vrouwen worden een soort van, krijgen het gevoel dat ze onzichtbaar moeten zijn. Zeker zo'n beetje na de overgang. Dat je eigenlijk niet meer meetelt. En je merkt ook dat allerlei mensen Madonna terug in haar hok willen duwen. En heel veel kritiek hebben op haar uiterlijk, op haar seksualiteit, op haar jongere vriend. En dat is dus allemaal bedoeld om haar het zwijgen op te leggen. Madonna heeft daar altijd van gezegd dat ze dat niet ging laten gebeuren. Dat zie je nu ook.
0: Ga in je kracht staan.
1: Ga in je kracht staan. Ja, volg Madonna. Get into the groove.
0: Ja, Linda Duits, mediawetenschapper. En ik noem je toch maar even groot fan van Madonna.
1: Okay, mag wel even.
0: Dank je wel voor dit gesprek.
1: Graag gedaan.
0: Morgen wordt het oog gepresenteerd door mijn collega Elisabeth Steins. Dat is een live locatieuitzending vanuit de Rode Hoed. De uitreiking van de Brusselprijs. Via de website van de Rode Hoed kunt u zich aanmelden, mocht u erbij willen zijn. Voor nu, dank voor het luisteren en ik wens u een hele fijne nacht.

0: VPRO. De culturele late night show van NPO Radio 1. Met Femke van der Laan.
1: Ik ga in gesprek met Ruslandkenner, journalist en onderzoeker Helga Salomon. Ze werkte op de Nederlandse ambassade in Moskou en ze komt vaak langs op televisie als deskundige.
2: Bereid me helemaal voor op Rusland. Dus als ik hoor het klopt niet, dan grijp ik in.
1: In haar nieuwe boek Poetins Rusland in 5 moorden laat Salomon ons kennis maken met Poetins systeem aan de hand van 5 spraakmakende politieke moorden.
0: In de nacht van maandag op dinsdag vanaf 12 uur.
3: Nooit meer slapen.
0: Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
5: Cijfers vertellen veel. Maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis. En kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans. Alleen de prijs is anders.
5: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
9: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
10: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
11: Opgelost, autotaalglas.
12: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
13: Spinoza. De Malken Musical. Een muzikale openluchtvoorstelling over vrijheid, familie en ideeën die alles op scherp zetten. Deze zomer exclusief in het Amsterdamse Bostheater.
12: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
13: Spinoza, de Malken Musical. Tot en met 11 juli in het Amsterdamse Bos. Boek nu via bostheater.nl/spinoza.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
16: Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet naar huis. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Veel Fransen vinden het onbegrijpelijk dat dit heeft kunnen gebeuren. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. En Musk is de eerste mens met een vermogen van ruim $1000 miljard. Op het WK voetbal is de wedstrijd Canada tegen Bosnië en Herzegovina geëindigd in 1-1. Lang stonden de Bosniërs op voorsprong dankzij een goal van Jovo Lukic. Pas in de slotfase maakt het gastland gelijk. Oud-Feyenoorder Kyle Larin maakte de 1-1. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Noorderwien.
17: My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Ah, goeie, welkom op deze vrede, ja, de laatste werkdag van de week bij Noorderwien. Ontzorgen hoeren, ben we erbij een heel soort muziek. Wat live-opnames en natuurlijk mooie studio-opnames van de band zelf. Beagle Leaks, de Jippener Joerts, die mij er zeker wel herzet. Die komt van Grimtosken. Ja, hier doet het laatste rondje. Nou, dan heb ik ook nog meer rondjes. Ja, onder andere met Jeroen Baba, zijn nice single. Ik joeg die alles.
2: Ik joeg die alles, joeg die skoon en kleren.

Jordij het duurste van het duurste, maar nooit wie het goed. Jordij een Maserati, dat wie dijt te min.

nooit wat waarom. Though he's the head van steel. Alles verlend, ik had geen zin meer op de bank. Ik kreeg van die alleen een stank voor dank. Wist de verdrog in mijn kerel, uit de pijn.

Hij brengt het wel aardig vlorig, mag ik zeggen. Deze Jeroen Baba. En zijn eerste single, Ik Joeg Dij Alles. Maar volgens mij is het wel een noem maar een serieuze ondertoon. FM, gastweekend. Leven het feestje vieren. Muzikale feestje vieren bij Mary Amber. Dan verwacht ze een Engelstalig noemer. Maar dan krijgt Dreamen, Lieke Loot.

0: Dreamen op die loot is een hele mooie zin uit dit nummer. Dreamen like loot is de titel van het nummer van Mary Amber. Mooi nou, hoe zei dat de Friese taal waarop een hele mooie, moderne manier broeken kennen in een prachtig nummer, vind ik zelf. Ja, hoe Friesk sprutsen trouwens. Hij broekt vaak het Nederlands en het Friesk. Alexander Moto. En die, ja, die titel van dit nummer, Mien Moele, smaak het naar Ieren. Nou, vertel het verhaal maar eens.
1: Mule smaakt het naar Ierde. Ik kom van Ierde. Ik kom van de Ierde. Maar laat maar gewoon lopen. Ik kom van Ierde. Maar de woorden dansen, wijze Westerlauwers komen voor de kransen. Alle beste bouwers, net zo sterk als die voor de panzers. Maar ik laat die Hannibal de berg overzetten, zal in tandjes houden. Ik hou niet van de scherpe, ik moet de randjes vouwen. Breek wat jij moet tillen. Pak je rug, moet je wat anders sjouwen. Kom wat jij je strot en duwt je eigenlijk de keel uit, moet je wat anders kouwen. En is de grond waarop je loopt niet hoe die voelen moet, moet je hem anders routen. Zijn mensen niet meer daar op jouw frequentie, moet je ergens anders scouten. 11 was ik, 11 op mijn rug met die oranje trousers. Elfjes waren altijd al mijn vrienden die wel dansen wouden. Mijn moeder en vader die kunnen dat ook, zij soms net Franse ouders. Ze waren maar iets ouder dan ik nu ben en ik snap van hun fouten steeds meer. Want als ik uit en opgebouwd ben, dan snap ik waarom ik bij mama altijd krentenbollen mee had. En bij papa altijd broodjes smeren moest. En bij Hoyt altijd broodjes smeren moest. En waarom hij wil dat ik het uiterste van mijn leren zoek. En waarom zij mij soms niet eerder zoekt. Maar als ik dan langs drop, voelt het van binnen zoet. En tering goed. En is niks te goed of gek. En is niks te goed of gek. En dat is deeply rooted in mijn tracks. Dat zijn mijn liedjes. Dat zijn mijn liedjes, maar ook mijn stappen. Dat is mijn visie, dat zijn mijn grappen. Dat is ik, hè.
2: Het is wel leuk.
1: Ja, maar ik kan het ook niet goed lezen, man. Zo, ik heb echt gek gescribbeld en alles door elkaar.
2: Zeg deze man. De vloer was daar.
0: Ja, ik ben de vloer, het is heel creatief. Zit misschien soms alle kanten op, maar juist dat maakt het wel weer sterk. Want Alexander Moto, dat geweldig talent nog steeds. Rapper, hiphopper, hoe neemt dat? En mooie tekstkeuzers, neem ik hem zeker wel. Met zijn Nederlands en Fries. Soms troggelkoor, zoals ik daarnet. Je gaat hier toe. Mimoles, smak het naar Ierde. Nou, dan kun je het lekker behoorden. Hoe de fret nou?

van een heerlijke band. Besteed ik intussen nog aan het Sigadze. Een hoenenfret, mooi. Wat slepende gevoel. Nou, dan kom je dan ooit bij een nummer als deze. Alice. Alice komt uit jou. Het is een fantastische stem. Jong en...

waar een tientje vliegen. Deze mooie live-opname van Hans Theesink, Maybelline. Het man leeft nog, speelt het nog. Wendt in de eerste riek, komt regelmatig in Nederland uit. Doet ik in kwart weer een tournee, hoort even in de gaten. Ja, fantastisch hoe hij zich nog altijd manifesteert. Vind ik van Bottleneck en Meijer. Ja, de heren, wie heeft hier een mooie cover van...

0: Rick Meijer, Jack Bartelnek en Darling, Commit Me. Ja, dan bloef ik nog even bij de geweldige muzikanten. Onder oren Jan Tekstra, together met The Road, hier te heren. En The Road komt gewoon uit Nederland bij, singer-songwriter. En ze gaat over Nashville Dreaming.
1: Here on the east side, I lay down my bags. Well, it was a long ride, but I'm finally back. In this basement, it's drafty and cold.

Jan Terkstra, Jet Air met The Road in the Nashville Dreaming. Ja, even naar de agenda, denk je, want Into the Grave komt er weer om. En een van de headliners van dit festival is The Gathering. En daarvan werd de jongeres is Anneke van Giersberg. En die hebben we een keer in de studio gehoord hier. Solo. En die deze, Cloudbusting. Ja, klopt. Kan je

0: Ja, Anneke van Geersberg en fantastisch. The Gathering, Into the Grave. Hier dat fantastisch festival hier weer in Ljouwert. En zij hier het hier met Cloud Busting, Kate Bush, live. Hoe live spritsen. Steffi Hansen komt uit Zuid-Afrika. Steert mij behoorlijk wat optredens op het Oerol Festival. Net stinnen, maar erin. Het gaat al even los daar op Skilgen. En dit, die. Zomaar even in de Noordwien studio. Steffi Hansen, live in Noordwien.
1: 17 jaar in een huis van liefde. Alles wat ik zou geven om hier te kunnen blijven. Neem ik een straler oor oceanen. Kijk naar die hemels, jij bid voor mij. Sing voor mij, mijn pony, zeg niet

dromen. Als wat ik zou geven om dit te kon krijgen. Los ek my huis achter oceane. Kijk naar die hemels, jij bid vir my. Sing vir my, my pani, as ek nie kan verstaan nie. Die hemel was nog altijd groen vir my gewees. Bid vir my, my pani, dat ons die sal vergaan nie. Die Heere was nog altijd goed voor ons geweest. Moet pa nie oor my wakker leen nie.

TV Janssen, Zuid-Afrika, on tour op dit stad van Friesland. En dat ik het Oerol Festival om, dat hij meerdere optredens joh, op zijn site voor de exacte data en speellocaties bij deze. Goed, dat weer fantastisch om hem weer eens even te hebben. Dat weer tek mij J.W. Roy. De eindig van deze halen van Noorden wie mijn mooie live-opname hier in de studio. Man komt uit het zuiden van Nederland, maakt fantastische muziek. Geweldige singer-songwriter. En wij zijn er gewoon mee weer op de radio. En staan hem op televisie en YouTube.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp Jansen zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland non-stop.
3: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: 9 in Bureau de Vries.
1: De Melboer.
2: Dit is de stem van Paken.
1: Mooi Joop, de Melboer.
3: Theatermaker Eline de Vries maakte een audiotour in en oer de SRV-wijn. Haar inspiratie via haar Paken.
4: Het is eigenlijk een eerbetoon aan hem, aan het werk wat hij deed, maar ook het werk van heel soort orenmalkboeren.

0: Wat is die Nijs van deze week?
1: Dat is nogal iets prutsen.
0: Bijzonder?
2: Nou, je krijgt er weinig gichten van.
3: Het Nijsforum van Bureau de Vries.
4: Ik word daar blij van.
3: Alle weekend op Snijn van Tol van Ontien.
5: En ik vind het heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
3: Debat en opinie op radio.
4: Ja, klopt.
6: Maar ik op de televisie.
3: Sjogmaai op Snijn te middie bij het Nijsforum van Bureau de Vries.
2: Dat maakt het extra spannend.
6: Bureau de Vries.
0: Is dat zo?
4: Dat is niet anders.
6: Nee. Op de radio.
3: Maar ik op televisie.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount kondigde eind februari aan dat het Warner Brothers voor $110 miljard koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. Schoenontwerper Jan Jans is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.